0: Jezus naar ons, naar mij toe, ook naar een klein kereltje. Liefde naar alle mensen. En dan ook, ja, liefde, dat vraagt antwoord.
1: Ja, ja.
0: Nou, die congregatie van het Heilig Hart van Jezus, die was ook heel groot geworden in Nederland. Die was interessant. Toen de tijd, na de Franciscanen, dat was de grootste orde in Nederland.
1: Ja.
0: En de tweede, dat was de priesters van het Heilig Hart, SCJ.
1: Okay, ja, ja.
0: Die hadden twee seminaries, klein seminaries, twee groot seminaries. In mijn tijd 400 op het klein seminarie. En per jaar 20 in het groot seminarie. Gigantisch.
1: Nou, ja. Ja. Dat kun je nu echt niet meer voorstellen.
0: Nou, dus, nee, maar... Nee.

0: Ja.
1: Dat kun je nu echt niet meer voorstellen.
0: Dus, nee, maar dat was het dus wel. En, maar ook binnen dat seminarie, Franciscus niet. Maar goed, in Rotterdam, dat was Sint Franciscus Liefdewerk. En dat was voor de arme buurt. Er waren weer wat arme buurten daar, arme.
1: Ja.
0: Dus iets Franciscus en arme. En toen hoorde ik later ook, Franciscus Liefdewerk, SFL, dat is ook in Amsterdam. Nou ja, dat was één input, maar dat was dus verder een naam.
1: Ja, ja, ja.
0: En tweede contact, waar ik wel van hoorde, maar had verder geen enkele, moet zeggen, invloed, input. Omdat mijn oudste broer die priester is geworden en mijn andere broer die de drogisterij van mijn vader heeft overgenomen, die zaten op Sint Franciscus College.
1: Ja, ja.
0: Mijn broer op gymnasium, andere broer op HBS. Nou ja, dat was Franciscus, dat was het dan.
1: Ja, ja. Want was er bijvoorbeeld bij jullie thuis überhaupt bepaalde interesse voor heiligen? Werden jullie daarover voorgelezen? Dat meer gewoon?
0: Nee, het was echt religiositeit. Werd gebeden. We gingen naar de kerk, naar het lof. Ik missionair. Mijn zussen naar de katholieke soos. En mijn broer speelde nog orgel. Soms wel eens in de kerk. Om mijn oom te vervangen. Het was heel katholiek. Maar heiligen, nee, ik kan me dat niet uit mijn jeugd herinneren.
1: Nee,
0: ook die Franciscus niet.
1: Nee,
0: alleen
1: de
0: naam.
1: De naam, ja, goed. En dan al rondom Dierendag. Ik weet niet of dat toen ook zo speelde. Of dat dan...
0: Nee, we hadden thuis een kat. Maar op Franciscusdag hebben we er niks aan met die kat gedaan. Die kreeg geen bak extra voer, hoor. Nee.
1: Nee.
0: Een bak met een lintje erom. Nee.
1: Ja, ja.
0: Nee, dus dat speelde allemaal niet.
1: Nee.
0: Het was heel, heel katholiek. Heel mooi en warm. En ik had dan wel die persoonlijke devotie. Die liefde voor het Heilige Hart van Jezus. Dat nog steeds doorwerkt ook. En denk ik later... Is daar Franciscus wel in te passen? Maar dat was het
1: gewoon. Op het begin niet, nee.
0: Dat was het gewoon.
1: Nee. Want op een gegeven moment is het zeg maar wel gekomen, maar dat heeft een hele tijd geduurd.
0: Nog wel een tijd geduurd. Hè? Ja, want als ik dan verder doorga, 12 jaar in Rotterdam en dan naar het eerste kleinseminarie Helmond, daarna 3 jaar Berg op Zoom. Nee, er waren wel heiligen links en rechts in de kerk, maar Franciscus kan me daar ook niet herinneren. En dan ging ik naar het noviciaat van de priesters van het Heilige Hart in Asten. En daar was echt de spiritualiteit van het Heilige Hart, maar ook van heiligen. Daar kwam dat in beeld.
1: Ja.
0: Dat heb ik verschillende heiligboeken gelezen. Daar heb ik heel veel, vooral de mystieke heiligen. En ook wel sommige hele actieve, zo missionarissen. Maar ook Franciscus was eigenlijk nog steeds niet in beeld.
1: Nee.
0: Heel wonderlijk.
1: En misschien, want misschien weet u dat, de aandacht überhaupt voor Franciscus, als je nu kijkt, 2026, ik noemde net al Dierendag op. Er zijn natuurlijk best wel veel raakvlakken.
0: Heel veel dimensies.
1: Veel mensen ook die zich op een of andere manier door Franciscus worden aangesproken voelen. Maar dat speelde misschien in die tijd helemaal niet zo.
0: Het kwam in ieder geval niet bij mij binnen.
1: Nee.
0: Dat was de tijd van het Vaticaans Concilie en de verandering in de kerk. Nee, dat kwam dus toen helemaal niet binnen. Maar allemaal andere punten. En in die, laten we zeggen, toch wel kerkelijke crisis... was ik aan het afstuderen in Nijmegen. En toen had ik het gevoel, het gekrakeel, de discussies... Ja, dat is niet de kerk. Wat kan ik daarmee naar? Kom ik daar dichter met God? Dat is een beetje mensenwerk. En toen ben ik gaan zoeken naar de mystiek van andere religies. En daar kwam ik direct ook Franciscus niet tegen. En uiteindelijk zijn we daarin afgestudeerd. En vandaar de interesse overal zoeken naar God. En dat kwam ik later dus ook wel weer bij Franciscus tegen. Maar goed, het was toen nog niet. En ik ben les gaan geven... Op een school, Thomas de Kempis College. Dat was de heilige Thomas de Kempis.
1: Ja,
0: dat is mooi.
1: Tuurlijk, ja.
0: College in Arnhem. En ik denk nu, als ik toen het topic Franciscus als het ware al had beleefd en gekend en bestudeerd, had ik er prachtige lessen over kunnen geven. Oh, dat lag voor het oprapen. In het tweede jaar had ik de klasse om het Nieuwe Testament te doen, het Evangelie. Nou... Er is geen heilige bijna die je beter en mooier met het evangelie kunt verbinden als hij. Maar ik had het niet.
1: Nee. Het speelde gewoon toen eigenlijk niet.
0: En dat is ook nooit in een Franciscusparochie of zo. Die waren er wel, maar daar niet geweest.

0: bedevaarten, nee. En ja, na via lesgeven, toen dacht ik, ja, via die wereldgrond. Ik wil de wereld in en ik kwam via Nederlandse Missieraad in Papua-Nieuw-Guinea terecht. Ook niet bij de Franciscanen. Als ik mensen in Nederland vertelde, achteraf, ik ben in Nieuw-Guinea geweest, ook bij de Franciscanen. Nee, de Franciscanen die zaten in het westen en ik zat in het oosten.
1: Ja.
0: En ik zat bij de missionaris van het Goddelijk Woord, SVD. En daar ook, ja, ver weg een ander bisdom was één van Franciscanen. Maar ja, ik had er ook weinig mee doen. Dus ja, merkwaardigwijs, het speelt nog steeds geen rol.
1: Nee, nee, nee. Dus het is nog steeds, zeg maar, sluimerend.
0: Ja, nou ja, het kwam. En dat is rond de jaarwisseling van 81, 82 geweest. Dat op onze catechisseschool, is toch ja, een beetje interessant te beschrijven. Hoe ziet dat eruit? Ja, het zijn eenvoudige huizen. Er was een Nederlandse directeur, toen een Duitse directeur, priester van SVD. En dat waren catechisten, zo uit de bush, uit de dorpen. Die kregen wat catechese, wat liturgie, om in de dorpen. Ja, de priester kon niet overal zijn, die afgelegen dorpen in de bush. Nou, die hebben dus onderricht gegeven. En ook daar speelde Franciscus geen rol. Totdat, in dat, ja, het was ongeveer mijn zesde jaar in Nieuw-Guinea, Papua-Nieuw-Guinea, in die catechisteschool. Namelijk, bij tijd en wijle kwam de aartsbisschop, Arkveld, een Amerikaan, die ook een vliegtuigje Cessna vloog zelf. En die graag met een film kwam. Maar hij was het niet. Ook onze eigen directeur, dat was inmiddels de Duitse directeur, die kwam een keer met een film binnen waar ik helemaal geen invloed op had. Die was er gewoon, die film. En dan kwamen de mensen uit de omliggende dorp, was leuk, die kwamen altijd kijken. En dat was toen de film. En nou ja, ik ging daar maar gewoon zitten tussen het publiek en om te kijken. En dat was Broeder Zon, Zuster Maan. Ofwel in het Italiaans Fra Sole en Sorella Luna. En ja, die film was zo mooi beeld. En met een muziek die we dadelijk gaan horen. Zo'n ontwikkeling. En ja, een klein beetje romantisch, maar mystiek romantisch. Van een soort wildebras jongen, nou daar kunnen we daar nog wat van vertellen, maar net als in onze tijd, die tot een hele omkeer komt. Nou, en dat bewoog mij, een omkeer. Ja, hij had in God, in Jezus zijn geluk, zijn leven gevonden. En toen dacht ik, ja, ik heb wel theologie gestudeerd, ik zit wel in de missie, maar het is eigenlijk allemaal nog een beetje, een beetje vrijwilligerswerk. Het is nog een beetje, ja, avontuur. Maar nou, de volledige keuze, nou, en dat is daardoor veroorzaakt. Hij gaf voorbeeld, en dat had hij ook dus in die film ook aan Chiara gegeven, Clara. Volledige keuze voor Jezus. Toen dacht ik, ja, dit is het eigenlijk. Dat had ik nog niet verteld. Maar ik was dus in het kleinseminar, in het grootseminar, maar zo net een paar jaar voor dat ik zou gewijd kunnen worden. Ben ik, net als met heel veel klasgenoten, gewoon uit seminarie weg, gewoon weer leek, gewoon leek. Dus ik was geen priester, ik was gewoon leek. En toen ik die film van Franciscus zag, dat leven, zijn omkeer en zijn totale toewijding en zijn vreugde, toen dacht ik, ja, ik moet mijn leven aan Jezus geven. En ik moet wat gaan doen, net zoals Franciscus een opdracht kreeg.
1: Ja.
0: Misschien kunnen we naar die muziek luisteren die daar van die film
1: ja,
0: is.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Dat is het lied dat u ook net opnoemde. En het wordt gezongen door Fra Alessandro. Nou, dat is volgens mij, of dat is ook zelf een Franciscaan. Maar mag ik toch nog even vragen? Kwam dat, weet u dat nog, kwam dat nou ja, besef echt tijdens die film? Of is dat iets wat nog een proces is geweest van.
0: Ja, dat is wel, het is niet. Na de film, een uur na de film, ik zei ik ga dit en dit en dit doen.
1: Nee,
0: maar het was wel die fundamentele stap. Er moet een fundamentele keuze. En die fundamentele keuze kan niets anders zijn als voor Jezus.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat was er wel. En dan was het eigenlijk, dat was diep echt daar de omkeer. En nou, ja, hoe gaan we dat vormgeven? Hoe gaat het allemaal verlopen? Ja, ja. Dat was allemaal nog niet duidelijk.
1: Nee, maar dat is in feite de roeping. Het horen roepen van
0: ja, ja.
1: Het trekken van onze lieve Heer. Van,
0: dat is, dat noemen ze vergelijkbaar wel eens, doop in de Heilige Geest. Dat is geen uiterlijk gebeuren. Dat is ergens diep in de ziel. En dan gebeurt daar wat. En dan word je in de ziel geraakt.
1: Ja.
0: Dat is iemand, ja, gewoon op aarde ook die ineens fundamenteel... Dat hoor ik wel eens in levensverhalen. Van, ja, toen wist ik, ja, met haar of met hem wil ik trouwen.
1: Ja, ja.
0: Dat is een heel diep voelen. Nog niet, aan niemand verteld, maar ja, dat is het.
1: Ja.
0: Dat is het.
1: Dat is
0: het. Hij is het.
1: Ja. We gaan luisteren naar inderdaad dat prachtige lied over broeder, zon en zuster, maan.

0: Ja, broeder Alessandro met broeder zon en zuster maan. Het zonnelied ook wel. We zijn hier aan tafel in gesprek met priester Koos over Franciscus in het leven van priester Koos. We hebben net gehoord de film over Franciscus. Hè, die denk ik nog steeds door mensen wordt bekeken. Ja, het is natuurlijk een oudere film inmiddels. Maar
1: hij is nog heel goed toonbaar.
0: Ja.
1: We gaan binnenkort in onze eigen parochiekerk draaien.
0: Oh, tonen. Leuk. Ja. Oh, leuk. Heet hij eigenlijk gewoon Franciscus? Of heeft
1: nee, Broeder Zon, Zuster Maan.
0: Oh, dus zo heet de film
1: heet
0: ook.
1: Ja.
0: Nou goed, het zien van die film heeft dus iets wakker gemaakt. Wat u vertelde. En dan? Ja, u ervaarde van, ik moet echt die keuze maken. En die keuze is voor hem, voor Christus.
1: Ja, en dat kwam op een uitgelezen moment, want het laatste jaar van mijn werkenverblijf, de 6 jaar bij elkaar geweest, was aangebroken en ik moest een keuze maken. Het werk, ik was er echt ingegroeid en qua liturgie en vooral ook liturgische muziek heb ik heel veel gedaan, cursussen gegeven. Ik heb ook een hele bijzondere Missa Papua, Missa Kalibobo gecomponeerd, die heel populair is geworden. En een boek geschreven over de verschillende kerken en de antwoorden op mensen, op vragen die de mensen hebben aan de katholieke kerk. Dus, en dat liep ook heel goed. Dus laten we zeggen, het heel verdienstelijk en heel effectief kunnen werken. En dan zeg je, dan kun je eigenlijk nog wel heel veel betekenen hier. Maar bij mij kwam echt de vraag, eigenlijk simpel naar boven, die keuze van Franciscus voor Christus was helemaal. En voor mij was dan de keuze in Nieuw-Guinea blijven en inschrijven in een bisdom. En daar als het ware de weg van de opleiding gaan. En ik denk, ik was bij verschillende bisschoppen daar bekend geworden. En er was geen enkel probleem geweest, veronderstel ik. Maar ik heb het niet gevraagd, niet hoeven te vragen. Want ik zei, ik word nu missionaris. Want zoals ze ik word nu missionaris in Nederland. Want ik had Nederland verlaten en ik had het seminarium verlaten. In de tijd van een kerkelijke crisis die nog steeds doorwerkt. En ik denk, daar voel ik me toe geroepen om daar proberen weer die religieuze kanten, Christus en het heilige hart van Jezus. En met hulp van de heiligen en de engelen om dat te gaan doen.
0: Ja.
1: Dus ik wist eigenlijk al heel gauw, ik kies voor Nederland. Daar moet ik werken. Dat is mijn missie.
0: Ja.
1: Alles verliep. Daar de laatste cursussen, rondes gedaan, bezoeken, afscheid genomen. En een ticket werd geregeld door het bisdom, door de econoom van het bisdom, die altijd soort praktische zaken regelde. Had een ticket aangeschaft, gekocht voor mij. Want dat is het enige wat betaald werd. Ik heb daar nooit loon ontvangen. Klein zakcentje, maar dus niks verdiend. Mm. Ook geen AOW betaald en zo. Dus, maar maakte allemaal niks, want het was gewoon prachtig. Dat is onbetaalbaar. En die had een ticket gekocht van Maiwara via Port Moresby, Zuidoost-Azië, terug naar Nederland. En wat was de dag van vertrek uit Maiwara, waar ik dus 6 jaar geweest had. Dus exact, had ik helemaal niet om gevraagd. 4 oktober, de dag van Francis. Dat was een dag van vertrek.
0: Ja.
1: Dat vond ik wel zo merkwaardig en bijzonder. Ik had een cadeau gekregen. Ik had er ook helemaal niet om gevraagd, maar dat schonken ze mij. En het was een Eurail ticket, dus een treinpas voor 3 weken. Eerste klas notabene, in Europa, door alle landen.
0: Ja.
1: En dat was heel mooi. En ik kreeg er nog een vliegticket bij om vanuit Nederland weer terug naar Rome te vliegen. Dat heb ik eind oktober gedaan. Ik kwam begin oktober dus aan. Eind oktober ben ik weer naar Rome gevlogen. Daar naar het hoofdcentrum van die SVD-congregatie. En toen, met de treinticket, in de trein. Waar naartoe? Assisi.
0: Ja.
1: Dat is de eerste plek die ik heb aangedaan. Mijn methode was 's nachts in de trein slapen en overdag rondlopen. Dus helemaal geen tijdverlies, ook geen geld met hotels. Dat ging allemaal prima. En dan heb ik 3-4 dagen daar voor de eerste keer in Assisi helemaal die lucht opzuigen en op die plekken lopen. Dat was dan mijn eerste ontmoeting daar in Assisi. En later zijn er meerdere gevolgd. En na mijn priesterwijding een keer, ga ik helemaal daar als het ware vakantieretret houden. 2 weken lang, ik ben helemaal alleen naartoe gegaan. En een halve dag naar één kerk of naar een andere kerk of naar een kleine San Damiano of naar dat klooster in de berm. Dus overal heel rustig gezeten, gewoon maar in en uitademen. Helemaal die sfeer van, ja, die daar nog echt voor het opscheppen ligt. Hè. De sfeer van Franciscus en Assisi en Clara. Nou goed, dat was mijn eerste halte. En toen heb ik die reis afgemaakt. En dat ging ja, naar kennissen in Zwitserland, die ook in Nieuw-Guinea hadden gewerkt. En toen, ja, toch, nou is de kans. Nou ga ik voor het eerst naar Lourdes. Ik ga naar Barcelona. En daar was net dan paus Johannes Paulus II op bezoek. In het grote voetbalstadion Bernabeu. En ja, via iemand die daar stond. Je mag mijn ticket wel hebben, mocht ik daarbij zijn. Dus heb ik dat meegemaakt in Barcelona. Toen Madrid. Toen naar Lissabon. En van daaruit naar Fatima. En weer terug. En toen naar Zuid-Frankrijk. En ja, ik geloof langs Lourdes en Rocamadour. En dan naar kennissen in Parijs. En dan weer naar huis. Dus, maar mijn eerste stap was Assisi.
0: Assisi, ja. Ja. En ja, weet u zich nog te herinneren...
1: Ja, dan moet er wat gebeuren.
0: Ja, maar ook om daar dan te zijn. Dus het is een soort opvolgstap, bevestiging misschien, zoekend van dat gevoel, van dat sterke gevoel.
1: Ja, het gevoel, de keuze, de beslissing was eigenlijk genomen.
0: Ja.
1: Maar nu de concrete uitvoering, nou, dat begon ik in het jaar, eind 82 teruggekomen, dus in 83. Ja, mijn eerste stap was... Ik was terug naar mijn ouders. Ik had verder niks. Ik had nog een paar kisten van oude spullen. Ik had verder alles verkocht en zo. Ik ging dus weer thuis wonen. En dat was Rotterdam. Ja, en dan de toegang naar de kerk. Dat geldt voor elke kandidaat. Ja, die gaat naar een seminarie. Maar ja, ik ben toen naar de bisschop van Rotterdam gegaan. Aangebeld en nou, die stond gelijk open. Dat was Monsignor Simonis.
0: Ach ja.
1: En daar heb ik ja, altijd heel veel contact mee gehouden. Ja, toen ook verschillende keer bij me geweest. Nou, zei hij, nou, ga eens proeven hoe de Nederlandse kerk is. Dus mijn plan was duidelijk, in de Nederlandse kerk werken. Hij zei, nou, ik geef je een paar adressen van priesters. Ga maar gewoon op bezoek. Dus ik ging bij allerlei priesters op bezoek in het bisdom Rotterdam. En toen ontdekte ik hoe verdeeld de kerk was. En ja, er was dan sprake van... Ja, de moderne en de conservatieve. Ja, daarvan zeg ik altijd... Nou, zo gauw je over modern of conservatief praat... dan heeft het niks met Jezus van doen. Want dat is iets van de menselijke cultuur. Mm-hmm. En dat is niet van Jezus. God is niet modern, God is niet ouderwets. Hij is universeel, hij is eeuwig.
0: Mm-hmm. Hij is.
1: Maar ik kwam dus... Ja, dus mensen allemaal... Ja, moet allemaal nieuw, moet anders, moet nieuw. En ja, moeten meer op de mensen. En aan de andere kant... trof ik ook inderdaad priesters, ja, nog die helemaal, ja, helemaal van God waren. Die echt, een paar Franciscanen ook. Fijn, dat was mijn kennismaken. Maar ik dacht, ja, het ligt eigenlijk wel voor de hand om misschien de Franciscaan te worden.
0: Ja, precies.
1: Dat is toch het eerste, hè?
0: Ja, dat zou je denken.
1: Nou, dus ik heb een zo'n telefoonboek gekeken, dat was het toen nog. En er was een Franciscane communiteit in Rotterdam. Nou, die heb ik gebeld en zei, nou, kom eens op gesprek. Nou, op gesprek. Zei ze, nou, ja, je hebt een mooie geschiedenis. Laten we eens proberen, laten we een paar maanden proberen. En dan kunnen we eens kijken. Dus ik ben daar 3 maanden geweest in die communiteit.
0: Ja.
1: En meegeleefd in die gemeenschap... De mensen hadden daar ook allemaal eigen werkzaamheden. Maar goed, wat was mijn werkzaamheid? Nou, er was een Franciscaans project. Heel Franciscaans, bedenk ik. Het was Frans tweedehands. Tweedehands spullen. Doorverkopen. En het was ook een woonhuis voor oud-drugsverslaafden. Met name jongeren. En daar ging ik regelmatig naartoe. Dus ik reed regelmatig met een... klein vrachtwagenbusje door Rotterdam om oude spullen op te halen. Die moesten weer verkopen. Dus dat soort werk. Ik dacht, ja, dit is nou, lijkt mij echt wel weer Franciscaans werk. En met die jongeren in die zomer naar Terzee geweest. En dat is mijn mooiste Terzee-reis geweest. Maar goed, intussen, bij die Franciscaanse communiteit... ja, merkte toch... ja, het is een kleine communiteit. Ik heb een heel andere geschiedenis. En... ja, het sloot toch niet helemaal goed aan.
0: Nee.
1: En Nou, toen werd afgesproken, nou, misschien toch beter uit elkaar te gaan. Ja, ik ben daar weggegaan. En laat de dag van het vertrek ook 4 oktober zijn. De dag van Franciscus.
0: Toch allemaal van die kleine speldenprikjes.
1: Ja, ja, dus de zaak is niet hopeloos.
0: Ja. Mag ik wel iets over die maanden vragen? Hè? Dus,
1: ja,
0: dus
1: ja.
0: Wat u vertelt, nou ook weer, ik zie het eigenlijk best voor me ook. Hè? Met die jongeren in gesprek zijn en bezig zijn met dat,
1: ja,
0: dat tweedehands spullen. Maar heeft u toen ook echt iets over Franciscus zelf? Ja, die spiritualiteit die spreekt daardoorheen natuurlijk. Maar over hem geleerd, over zijn
1: spiritualiteit? Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want uiteindelijk was er een van die Franciscanen van die gemeenschap die het misschien heel goed samenvatte. En die zei, ja, jij komt hier met een geest van Franciscus alsof die gisteren de orde gestart heeft. En dan is hij heel fanatiek. Ja, maar luister, we zijn hier in Nederland. We hebben van alles meegemaakt. We zijn wat een beetje aangepast. Zo. Ja, en ik was wat fanatieker. Kun je wel voorstellen misschien.
0: Ja.
1: Dus heel dol enthousiast. En van, nou doe rustig aan. Ja, en dan, ja, ik ben dan geen broekske meer. Dus ik heb al ervaringen en zo. Ja, als je heel jong bent, dan kun je makkelijker aanpassen. Maar je hebt eigenlijk al een cultuur ontwikkeld, een manier ontwikkeld. Ja, en ja, ik voelde ook wel, ja, dat gaat niet echt werken.
0: Nee, het sloot niet echt aan, nee.
1: Nou ja, ik weer terug naar Monsieur Simonis. En die zei, als ik je een raad mag geven, ga dan nu naar het Arius-conflict in Utrecht. En nou ja, dat heb ik toen eigenlijk onmiddellijk besloten. Het leek mij gewoon een teken. Ik ga niet dit zoeken, dat zoeken. Dit is een aanbod, een wegwijzer. Nou, dat ga ik doen.
0: Ja, ja, ja.
1: En ja, dat heeft gemaakt uiteindelijk. Ja, dan een hele belangrijke stap. Het was januari 84 dat ik naar Utrecht verhuisde. En in die dagen hoorde ik, dat onze Simonis aartsbisschop van Utrecht was geworden.
0: Ja.
1: En dat is ook nog van betekenis geweest, want op dat convict zaten priesterstudenten van Utrecht, bisdom, en Rotterdam, bisdom. En ja, ik moest natuurlijk op een gegeven moment gaan kiezen. Ik zei, nou, ja, eigenlijk, ja, Rotterdam trekt mij wel, want dat is echt missie daar in die havens, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, deze bisschop heeft mij begeleid. Ik kies voor deze bisschop.
0: Ja.
1: Hij kent mij. Nou, dat is ook altijd heel fijn, heel goed contact geweest.
0: Ja.
1: Dus hij is de reden dat ik voor Utrecht heb gekozen.
0: Ja. En dat weet ik zelf eerlijk gezegd helemaal niet. Het bisdom, het aartsbisdom, hebben die iets met Franciscus? Niet specifiek.
1: Er komt er sprake, er wordt genoemd, wordt er wel eens van verteld. Er zijn Franciscus-parochies.
0: Ja,
1: maar nee, ik kan het niet specifiek zeggen.
0: Nee.
1: Kijk, bijvoorbeeld in het bisdom Groningen, daar is altijd een hele sterke Franciscaanse aanwezigheid geweest. Maar dat kan ik van het Utrechtse niet echt zeggen.
0: Nee. Ik weet toevallig in de Bommelerwaard, dat is dan bisdom Den Bosch natuurlijk, daar hebben ook heel lang in ieder geval ook altijd Franciscanen gezeten.
1: Nou, daar heb je dus al de steunpunten die heel erg doet denken aan aan Assisi, gewoon Megen, die kloosters en van de Clarissen.
0: Ja.
1: Dat voelt heel, heel Assisiaans aan. Maar ja, het ligt niet in Utrechtse.
0: Nee, dat klopt. Nee, dus buiten het bisdom, ja. Zullen we naar wat muziek gaan luisteren?
1: Ja,
0: weer,
1: lijkt me goed.
0: En we hadden het bij het vorige lied over. Dat was natuurlijk in het Italiaans. En we hebben hier bij Radio Maria ook een aantal Nederlandse versies van het zonnelied. En eentje, daar gebruik ik het beginnetje van voor het Franciscusuur. Hè, wat we deze maanden
1: uit... Dat kunnen we helemaal doen.
0: Ja, wat we uitzenden. Maar dit is dan de hele versie. En het is wel leuk, want het is in het Vlaams.
1: Oh ja, dat is... Doe ik denken aan een van de leukste boekjes over Franciscus. Is van Felix Timmermans.
0: Ja.
1: Die het ook heel volks heeft geschreven. En ja, dat was Franciscus. Heel volks, heel gewoon. Ontzettend gewoon. Bij de grond van het dagelijks leven.
0: Ja. Ja. Ja, dat hoor je ook. Hè? Er verschijnt natuurlijk ook heel veel in deze periode over Franciscus. Maar dat het een heel eenvoudig mens eigenlijk was. Ja. We gaan er naar luisteren. En het wordt dus gezongen door Angelo Branduardi.

0: Ja, het zonnelied in het Vlaams. Hier in het programma aan tafel met, waar ik in gesprek ben met priester Koos over inderdaad de invloed van de heilige Franciscus in zijn leven. De hele roeping die daar eigenlijk uit voortgekomen is. We hadden het bij de muziek ook net erover dat Franciscus is misschien wel de heilige van wie je kan zeggen dat hij op alle terreinen in de samenleving is doorgedrongen. Of je nou wel of niet gelovig bent. Hè. We hadden het al even over Dierendag. Maar ook de kerststal. De vredesbeweging noemde u op. Tegenwoordig natuurlijk klimaat. Klopt dat als ik dat zo zeg? Van ja, hij is misschien wel de heilige die op de meeste terreinen zijn invloed eigenlijk heeft.
1: Ja, dat ben ik ook gaan ontdekken vanaf dat eerste moment dat ik echt op ging studeren. In ieder geval heb ik geen boek over hem gelezen. Begon ik hier in Nederland, ik had het niet gewoon, maar daar in Assisi kwam je op al die plekken. Daar kwam je al die stukken tegen. En ik kocht toen al heel gauw. In Nederland kwam ik dus ook wel. Ik zocht naar Franciscaan. En dat was de Franciscaanse beweging. Die was al heel sterk. Dus paters, broeders, maar ook de lekenbeweging.
0: Ja.
1: En dat jaar, de 83, heb ik ook een zaterdagcursus gedaan van die Franciscaanse samenwerking. Kwam bij tijd ook in Utrecht met de kapucijn Lucretius Smits. Maar goed, bij dat studeer daarvan. En bijzonder, niet heel ingewikkelde, hooggekunstelde literatuurwerken, maar die oude boekjes, middeleeuwse boekjes nog, vlak na zijn dood geschreven door Thomas van Celano, in allemaal korte verhalen, in sketches als het ware. Maar eens bij wijze van spreken Vlaams, humoristisch, to the point, maar zo naar de diepte, zo radicaal. En elke keer opnieuw zeg ik het radicale moment. Ik heb het gisteren ook in de Franciscus musical gezien. Het radicale moment is dat hij na een crisis, door allerlei dingen, wat nou? En dat hij door zijn vader voor de bisschop, de rechter, wordt gebracht. En dan zegt, vader, u bent mijn vader niet meer. Van nu af aan is alleen God mijn vader. En dat is een absoluut radicale keuze. God alleen. En hij trekt al zijn kleren uit. En hij ontdoet zich daar helemaal van de wereld. Nou, dat is heel, heel bijzonder. Dat komt altijd voor. En naakt is ook, werd gisteren ook heel leuk gespeeld. Heel goed gedaan. Maar het is daar echt de absolute keuze voor God. En niet van de wereld. En eigenlijk is dat het hart van het evangelie. In de wereld, maar niet van de wereld. Mm. Nou, en als je dan daarover doordenkt. Ik zou zeggen, filosofisch, theologisch. Dat is, als God alles is en de wereld niets, dan is het ook letterlijk niets. En als je niets hebt, dat betekent dan dat je eigenlijk, dat is heel wonderlijk, met alles verbonden bent. Omdat je niets hebt, je trekt geen enkele barricade. Je denkt geen barricade. Nou, ik ben Nederland, dus niet dat en dat. Je maakt geen onderscheid meer. Ik ben. Overal waar ik ben, ben ik. Overal waar ik ben, God is daar ook. Dus op het moment dat je alles wegdoet, helemaal arm wordt, heb je eigenlijk de rijkdom van God. Nou, de rijkdom van God is overal te vinden. Je hoort dat eigenlijk al in dat lied. Want dat lied, het zonnelied, bestrijkt al de hele wereld. Het bestrijkt de hele schepping. En op het eind komt daarbij ook het leven en de strijd tegen de zonde en het lijden en de dood. Dus alle dimensies van het leven staan daarin. Hoe komt dat? Omdat God alle dimensies van het leven omvat.
0: Ja, ja.
1: En iedereen, ja, we zijn maar beperkt, we maken keuzes. Ja, ik ben dit, ik ben dat. Zeker tegenwoordig, we zijn gespecialiseerd. Maar hij was alles. In de middeleeuwen had je bijvoorbeeld ook nog wel geleerden die als het ware thuis waren in alle wetenschappen.
0: Klopt, ja, ja.
1: En daar was de theologie dan de hoogste. Nou, bij Franciscus, hij was helemaal geen wetenschapper. Maar doordat hij zich helemaal aan God gaf, hij had natuurlijk een helder verstand. Hij ontdekte God overal in. Dus hij kwam God overal tegen. Dus omgekeerd, overal waar de wereld is, waar dingen zijn van mensen, daar kom je hem tegen, omdat hij altijd met God is.
0: Ja, ja.
1: Dus door die radicale keuze is hij gelijk met alles verbonden. Nou, als we voorbeelden nemen, allereerst die volmaakte keuze tot Christus. Nou, dat is en ook, als hij dat later voor de paus in een regel moet gaan vatten. Nou, dan zegt hij, ja, regel, regel. Hij gaat geen regel, maar hij is geen theoloog. Hij schrijft gewoon dingen van het evangelie die radicaliteit uitstralen. Dus dan zeg ik, hij is hier al de meest evangelische heilige. De meest bijbelse heilige. De meest protestantse heilige die zeggen alleen de Bijbel. Nou, dat deed hij. En voor de paus zei hij, nee, alleen de Bijbel is mijn regel.
0: Ja, ja.
1: En Jezus is mij genoeg. Dus dat was zo radicaal. Hij is daar dus helemaal die Bijbel, alleen niet wetenschappelijk. Want hij zei ook wel tegen Lea die theologie. Nou, alleen jij, Antonius van Padua, jij mag theologie studeren. Want jij hebt liefde voor God. Want dat is de belangrijkste.
0: Ja,
1: niet
0: ja.
1: De wetenschap. Hij is dus altijd heel eenvoudig gebleven. En heeft zich niet bemoeid met theologische discussies. Hij zocht simpelweg naar God.
0: Mm-hmm.
1: En God vond hij overal. Dus die keuze voor Jezus en de keuze voor de Bijbel. Nou, helemaal gegeven. Maar ook helemaal, hij is 100% katholiek.
0: Nou, waar ik ook aan denk is die keuze. Hè, in het beeld denk ik dat veel mensen een vrij romantisch beeld, mooi beeld hebben van Franciscus.
1: Ja.
0: Maar hij was ook in die keuzes, in zijn vermaningen bijvoorbeeld, ook heel radicaal.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus het is het
1: en
0: totaal.
1: En zijn armoede, het is niet zo, nou, ik doe een keer een jasje weg. Die heb ik toch over. Nee, hij had niks meer. Echt absoluut, ik ben nu straatarm. Maar dat hij straatarm was, was hij eigenlijk verbonden met iedereen. Open voor iedereen. Dus hij kon vriend van alle mensen zijn. Nou, dus hij is ongelooflijk sociaal. Hij is als het ware een verbinder tussen iedereen. Want al die andere dingen die hij van de wereld, die staan in de weg. Die maken breuken tussen mensen. Maar ja, die tellen niet. Voor God telt niets. Dus door die keuze is hij met iedereen vrij en open.
0: Ja.
1: En zegt dan ook, iedereen is mijn broeder en zuster. Nou, universeler kun je niet bedenken.
0: Ja, ja.
1: Al eeuwen voor de Verenigde Naties.
0: Ja, klopt, ja, ja. En ook in het lijden, denk ik. Hè. Ook daarin was hij natuurlijk verbonden met zoveel mensen. De mensen die arm zijn, de mensen die vrede ontberen, de mensen die ziek zijn.
1: Nou ja, dat heeft hij zelf ook meegemaakt.
0: Ja,
1: hij is dus een tijd ziek geweest. Hij heeft in die gekke katholieke strijd tussen de keizer en de paus, is hij in de gevangenis gekomen. Nou, hij dacht, wat is dat dan? Dat stelt ons niks voor. Dus ook de paus is katholiek. Ook de hele Assisi was katholiek. Maar waar was God nou? Dus dat is de georganiseerde, de rituele, de traditionele vorm. Je doet het maar. Maar wat is de binnenkant? Wat is de ziel? Nou, bij Franciscus kom je bij de ziel uit. En dat is God in de gestalte van Jezus. En dan langzaam maar zeker in de gestalte van de lijdende Jezus. Dus een belangrijk moment van zijn bekering was ook de omhelzing. Wat eerst helemaal tegen menselijke natuur. De omhelzing van de Melaatse. Daarmee is hij dus de patroon van de zorg voor armen, voor de melaatsen, voor de uitgestotenen, voor de asielzoekers. Daar is hij patroon van. Door zijn leven. Niet door een politieke keuze. Nee, door zijn liefde voor God, alles voor God. En de God, dat is Jezus, de gekruisigde. Het was ook voor het gekruisigde beeld van San Damiano dat hij de opdracht kreeg om de kerk te repareren.
0: Ja.
1: Hij had geen idee. Maar hij deed dat gewoon doordat het gebeurde. En hij keek altijd naar die gekruisigde Jezus. En hij weende en hij huilde. En hij kreeg er een oogziekte van. Omdat hij zo met die lijdende Jezus verbonden was. Dus patroon van de lijdende in dienst van Christus. En hij kreeg dus, als beloning, nou pijnlijk, de stigmata. Maar omdat hij dus als Godliefhebber vriend is van alles, broeder en zuster. Ja, dat is tevreden. En hij zei tegen zijn broeders, ga 2 aan 2, dat is ook het evangelie. Vertel iedereen, vrede zijn met jou. Vrede en alle goeds.
0: Ja.
1: Dus hij is patroon van de vredesbeweging. En interessant ook, al eeuwen voor wat nou actueel is, vrede. Ja, met de dieren, met de wolf, met de vogeltjes. Romantisch, dat is heel mooi. Maar nu ook, dus met de wolf, de boze wolf. Maar zijn uitstraling. En het was de 5e kruistocht. De christenen, moet je nagaan, de katholieke christenen. Met wapens gingen ze naar het oosten vechten. Wat verdedigde Jezus zich? En hij ging op blote voeten. Nou ja, misschien met sandalen, met broeder Leo ging hij naar het oosten. Naar de sultan van Egypte. En hij gaat gewoon praten. Ongewapend, zonder kritiek. Maar hij zegt, vrede aan jou, broeder sultan. En ja, je kunt toch het beste Jezus dienen. En toen zei de sultan, nou, als alle christenen zo waren, dan werd ik wel christen. Nou, dus hij is ook de patroon van de dialoog. Interessant, in 1986 was dat. Johannes Paulus II wilde alle religieuze wereldleiders bij elkaar brengen. Waar anders dan in Assisi.
0: In Assisi, ja, dat klopt.
1: Want
0: ja.
1: Alle mensen, boeddhisten, hindoes, moslims, ongelovigen, atheïsten en wie dan ook, alle zijn broeder en zuster. Tenzij je het zelf niet wil, maar dat is jouw keuze. Mm-hmm. Maar jij bent voor mij broeder en zuster. Want, God zegt, jullie zijn allemaal mijn kinderen. Ja, als jullie niet willen, maar jullie zijn wel mijn kinderen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus die radicale keuze voor God alles is zo universeel. Dat bestrijkt alle dimensies van het leven.
0: En dat is ook waarom Franciscus ook nu nog...
1: Ja, juist nu.
0: Hoe zal ik het zeggen? De harten in vuur en vlam kan zetten.
1: Ja, ja, dat is het. Alle mensen die vrede willen, nou, daar is hij het patroon van. Want hij is ongewapend. En dat snapt iedereen. Die waarde hoef je helemaal niet christen voor te zijn. Als iemand ongewapend staat en die zegt, nou ja, schiet me maar dood. Maar jij maakt geen oorlog. Nou, dat is absolute pacifisme.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is hij, absolute pacifist. Ja. Hij zal geen vlieg kwaad doen. Laat staan een mens.
0: Ja, ja. Is dat iets wat in de loop van uw priesterschap ook van betekenis is geweest, een voorbeeld is geweest, of meer dat het gewoon af en toe voorbij kwam? Hoe is dat geweest?
1: Nou, ik heb me nooit zo gespecialiseerd in specifieke armenzorg of diaconaat of in de vredesbeweging of in al die deelterreinen. Mijn keuze in de tijd was die keuze voor God. En nou, dat zie ik als, en het zullen velen, ik denk even aan Titus Brandsma bijvoorbeeld, die zei dat, profeteerde dat al. Ja, een maatschappij zonder God zakt weg. En ja, juist die keuze voor God. En ook in de kerk heb ik dat meegemaakt. Men praat niet meer zo druk over God, over Jezus. Nou, dat weten we wel, maar we moeten nou over de mensen praten. Nee, we moeten juist over mensen bij God brengen. En daar vind je de vrede.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk mijn focus geweest. En nog steeds om de mensen echt die keuze voor God. Kies voor God, centraal hart van je leven. Ja. En ja, God in de concrete gestalte van Jezus. Jezus uit de evangelie, Jezus aan het kruis.
0: Ja, ja. En uiteindelijk natuurlijk ook weer dat we Jezus zien in de mensen om ons heen.
1: Ja, die zie je overal.
0: Ja. Ja,
1: je ziet God overal, je ziet in alle mensen de armen. Daar zag hij dus, daarom ging hij die melaatse omhelzen. Want hij omhelzde Christus nou.
0: Ja, ja.
1: En dat maakt dan... Kijk, het is mooi voor iedereen, ook voor een atheïst, om een arme te helpen. Maar als je kunt zeggen, jij bent voor mij Jezus. En dan omhels je die arme of melaatse. Ja, die melaatse, ik Jezus. Ja, dat is, behalve de lichamelijk, is ook een echte zielsomhelzing.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, en dat is, dat kun je misschien ook alleen maar doen als je alles inderdaad loslaat.
1: Alles
0: wat je kan tegenhouden, alles wat je...
1: Nou, dat is het sleutelmoment.
0: Ja.
1: Alles los, echt alles los en alleen maar God. En de rest, nou, God zorgt wel. En je gaat wel bedelen, nou, het komt wel.
0: Ja. Zijn er ook momenten geweest waar u dit kon delen met anderen of zo? Want het is natuurlijk een zo de eigen radicale keuze, maar ook om aan andere mensen dit eigenlijk te vertellen of voor te leven.
1: Ja, nou, dus heel regelmatig heb ik dat verhaal verteld en dan ook met dit enthousiasme, omdat het zo geweldig mooi en diep is. Maar misschien wel het mooiste verhaal. En gebeurtenis is het volgende geweest. Dat Franciscus ging naar die sultan toe. En hij zei niet, jij bent een ketter, jij bent van de duivel. Nee, jij bent mijn broeder. Nou, als ze dat vanmiddag nog bij een vergadering gezegd daar in Assisi. Ja, die anderen, die noemen God. Er is maar één God. En iedereen probeert op zijn manier te bidden. Nou, wij bidden op de volledige bijbelse, christelijke, katholieke manier. Zij stuntelen op andere manier, wij stuntelen zo. Maar er is maar één God en we zijn broeders en zusters. Nou, en zo ben ik in Utrecht gekomen bij een platform van levensbeschouwing en religie. En dan komen die verschillende secties bij elkaar. En een moslimvoorzitter die zei, nou is goed om ook, met name in Utrecht hebben we ook heel veel Marokkanen wonen. Wie wilde mee naar Utrecht? Of naar Utrecht en van Utrecht naar Marokko? Een aantal moslims, een aantal joden en een aantal christenen. Nou, zo ben ik daar gekomen. De eerste keer gewoon kennis maken met de grote koningsteden. En heel interessant, ben ik in Marrakesh geweest. Katholieke kerk gezocht. En wat bleek? Dat bleek de kerk van de Franciscaanse martelaren. Dat was in de tijd van Francisco. Die zei, ga jullie maar naar Afrika toe. Ja, maar we kennen Italië. Nou, ga maar. Zo zei hij. Dus dat is natuurlijk ook ontzettend radicaal. En die kwamen daar. Ja, en die gingen preken van Jezus. Nou, dat viel niet in goed aan. Dus ze zijn gedood. En dat is daar in Marrakesh gebeurd. We hebben nog een tweede reis naar Marokko gemaakt. En dat was in Essaouira. Een heel mooi plaatsje aan de kust. En dat was eigenlijk een congres. Wat doen we als religie, als islam, als christendom, als jodendom? Nou, met de aarde. Ja, dus, nou ja, wie een betere patroon kun je hebben dan Franciscus? Het stond niet officieel op het programma, maar op het eind zei ik, nou beste mensen, we hebben nog tijd over. Wie wil, ik wil heel graag vertellen van een christelijke heilige die echt helemaal voor de omgeving, voor het milieu, voor de dieren, voor de mensen, voor de armen is. Daar wil ik van vertellen. En wat wil het geval? Bij het gehoord auditorium was ook een klas van een hotelschool, een stuk of 11 of 12 leerlingen, allemaal heel netjes gekleed. En nou, die wilden dus in de horeca of zo. En nou, en die kwamen. En ja, waar moest dat gebeuren? Dat in feite, ja, ik weet de enige plaats waar ik het kan doen, niet hier, maar in een kerk. Nou, de kerk die was open. En daar ging ik met die en ook een paar van het gezelschap, daar gingen we daar naartoe. En toen heb ik ook aan die moslims dus verteld, het verhaal van Franciscus, dat hij zo van Jezus hield. En dat hij van de natuur hield, omdat daar God in was. Dat hij voor de armen hield. En dat hij ook naar de sultan van Egypte ging. En dat deed hij allemaal niet voor eigen gewin, niet koloniaal, niet met wapens. Maar hij deed dat uit liefde voor God. En toen hoorde ik achteraf dat die moslim zei, oh, nou begrijpen we iets van het christendom.
0: Ja.
1: Dat vond ik wel zo mooi. Ja, dat vond ik echt heel mooi.
0: Ook daarin is Franciscus de verbinder geweest.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is wel heel mooi. U noemde toen straks eventjes de musical. En ik denk dat het mooi is om dat toch nog even op te noemen. Want we zijn al, we moeten zo'n beetje gaan afronden. Maar nu in dit jubileumjaar natuurlijk van Franciscus draait inderdaad de musical. Door de Kumi Kids. Hè, met nog volgens mij heel goede professionele begeleiding.
1: Een enorm volk wat op de podium stond.
0: Ja, u bent erbij geweest.
1: Ja,
0: hè?
1: In de parade. Ik was gelijk bij de eerste optreden. Bij de première. Er was ook bisschop de Korte. En er was de nuncius, de pauselijke nuncius was daar. En heel veel mensen, heel veel families, ook met kinderen. En dat was daar ook weer. Het begon met Franciscus sterven, daar eindigde het hele verhaal. Dus het was dan als daar een terugblik, zo in passages. Zo'n mooie kledij en die kinderen dansen en zingen. En toch een hele mooie uitdrukking van die Franciscus figuur. Maar ook daar heel duidelijk zijn keuze. Nee, vader, u bent mijn vader niet meer. God is nu mijn vader. En ja, met de muziek, hele mooie muziek, allemaal eigenhandig gecomponeerd. En het was een geweldig gebeuren. En er zijn nog een aantal opvoeringen.
0: Ja, zeker. Tot en met maart door het hele land
1: en
0: zijn er uitvoeringen.
1: In België hoorde ik ook, in Vlaanderen.
0: Oh, dat zou kunnen. En dat is allemaal te vinden gewoon op de website inderdaad van
1: Franciscus Musical.
0: Musical. We gaan hier afronden, priester Koos. Is er nog een laatste gedachte misschien die u aan de luisteraars wil meegeven, zo rondom Franciscus?
1: Een heel simpel, de wens die hij zelf altijd uitsprak. Maar ik geef er één voetnoot bij, want dat hebben Nederlanders nodig, die voetnoot. Nou, Franciscus zei, vrede en alle goeds. Nou, dan zeggen Nederlanders, dat is heel mooi. Maar dan zeg ik namens Franciscus, ja, luister wel, maar de vrede komt wel van God.
0: Ja, precies. Ja. Nou, laten we daarmee eindigen. We gaan nog luisteren naar het lied Broeder Francesco, gezongen door broeder Faustin zelf. Dus ook Franciscaan. Veel muziek klinkt van hem, zeker deze maanden op Radio Maria. En ik dank priester Koos heel erg voor het mooie, enthousiaste verhaal.
1: Heel graag gedaan.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor

0: Kleider.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem. Heilige God.
1: Heilige Sterke.

0: heilige, onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige, onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige, onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging van de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid ondergrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? O hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied, om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. En bijzonder ook in deze maand van Maria, Rozenkrans, Kinderen van Maria. En met Maria zijn we ook in de Eucharistie. Wonderlijk, ze wordt daar nauwelijks genoemd. Een enkele keer in de schuldbelijdenis, een keer vermeld in het Eucharistisch gebed. Normalerwijs, tenzij het een Mariafeest of gedachtenis is. Maar eigenlijk heel weinig. En toch word ik steeds meer bewust. Zij is degene die het dichtst bij het altaar staat. Namelijk, haar zoon komt in brood en wijn in de Eucharistie. En dat is het lichaam en bloed ook van Maria. Zij is daar. En zo is het ook in de Alfa-cursus. Daar wordt ze eigenlijk nauwelijks genoemd. Maar in Maria, daar komen alle elementen van alle hoofdstukken, alle thema's, komen daar als het ware tot ontplooiing en tot voltooiing. Op de volmaaktste manier, namelijk volledig heilig. En wat ik nu zeg van Maria geldt voor de Eucharistie zelf ook. We hebben nou de serie van de Alfa-cursus, die in de missionaire parochie en elders ook in andere kerken gebruikt wordt, eigenlijk in alle christelijke groeperingen, kerken, gemeenschappen, omdat daar de elementaire dimensies, thema's van de Bijbel, met name het evangelie, worden besproken met heel veel praktische en historische en biografische voorbeelden, maar ook veel teksten uit de Bijbel. En mooi voor de katholieke kerk, waar de Alfa-cursus wordt toegepast in parochies, zeker in de missionaire parochie, juist voor beginners, zijn het deze hoofdthema's. En dan, als dat voorbij is, ja, dan kun je gaan kijken naar die thematieken in de tekst van de Eucharistie. En dan is het mooie om telkens dit te herhalen, al deze 10 keren, de 10 thema's die in een gebruikelijke Alfa-cursus worden gedaan. He, na een maaltijd, dan komt zo'n thema, wordt besproken en dan onderling uitwisselen. Wat zegt dat jou en wat brengt dat jou? En uitwisselen en dan afsluitend met gebed. En dan is het mooi, daarna zeggen, nou gaan we ons buigen over de Eucharistie en kijken hoe dat thema daarin voorkomt. Want je zou kunnen zeggen, al die thema's van die cursus, het is een soort catechese-cursus, maar in uitwisseling, in gesprek, die worden allemaal gevierd, beleefd. Dat is de bedoeling, door die viering, dat het beleefd, dat het vlees en bloed wordt in ons. En dat vieren wij in de Eucharistie. Om maar even de thema's te noemen, en dan is het duidelijk. Eerste thema, Jezus zelf. Wie is Jezus? Ja, de hele Eucharistie is samen met Jezus aan het altaar. En in de vorm van die Eucharistische maaltijd, het offer van Jezus beleven en vieren. En dat is tegelijk het tweede hoofdstuk, het kruis. Ja, dat is het geleefde, gevierde en ook ontvangen mysterie van het kruis van Jezus, die gestorven is voor onze zonden. Dat vieren wij in de Eucharistie. Mooi om dat te herkennen in de Bijbelteksten en in de Eucharistische teksten. Het derde thema, het geloof. Kan ik zeker zijn van het geloof? Dan gaat het over het geloof in de Vader, de Zoon en de Geest. Dat spreken we uit in de geloofsbelijdenis, met name op zon- en feestdagen. Maar ook elke keer in een afsluitend gebed, door Christus aan de Vader in de Heilige Geest. En dat de doxologie, de afsluiting van het eucharistische gedeelte, van het eucharistisch gebed, door hem, met hem, in hem, zij u, Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, alle eer en glorie, hier en nu en tot in eeuwigheid. Trinitair, geloof in de Triniteit. En we horen het woord van de Vader in de Eucharistie. En Jezus is dan het voedsel van ons geestelijk leven. Zoals wij dan vruchten zijn aan de wijnstok. En dat sap, de genade, de charis, dat is die Heilige Geest. En Vader, Zoon en Geest. En als het vierde hoofdstuk van de Alfa gaat over de Bijbel, lezen en tot ons nemen, dan zien we in de Eucharistie natuurlijk allereerst de lezingendienst. Dat zijn altijd Bijbelteksten. En ja, dat was ooit zo in de liturgische ontwikkelingen, dat mensen zeiden bij persoonlijke vieringen, kunnen we ook niet die lezing van die dichter en van die tekst. Ja, dat is wel mooi, kunnen we misschien tussendoor doen bij een uitvaart. Nee, we moeten Bijbelteksten. En dan ga de andere gebeden na van het Eucharistisch gebed, van het kruisteken tot de zegen. We vinden zoveel Bijbelteksten letterlijk of in bepaalde aangepaste vorm terug. Eigenlijk bestaat de hele Eucharistie uit een levende, gevierde Bijbeltekst, cyclus. En dan, vijfde hoofdstuk, bidden. Ja, alle vormen van gebed, van aanbidding, van dankzegging, om vergeving vragen en om intenties. Ja, de hele mis is er vol van. De hele mis is dat bidden. En dan van de hele kerk samen. Het zesde hoofdstuk, de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Wat doet de Heilige Geest? Hoe kan de Heilige Geest in mij komen? Nou juist, in die Eucharistie, als we met Jezus bezig zijn, ons met hem verenigen. Die vereniging, dat is de eenwording. Dat is de Heilige Geest, de werking van de Heilige Geest. En door de Heilige Geest worden brood en wijn veranderd. Vandaag komen we aan het zevende hoofdstuk. Het kwaad. Het kwaad. Eigenlijk is het al omgekeerde volgorde toegepast in het tweede hoofdstuk over het kruis. Want daar wordt de vraag gesteld, ja, waarom moest Jezus aan het kruis sterven? Ja, vanwege het kwaad, vanwege de zonde. Het kwaad wat van de hele mensheid te groot is voor ons mensen, om dat te herstellen met God, heeft Gods Zoon zich opgeofferd om de straf van ons kwaad te dragen. De straf is, ja, eigenlijk de kruisdood. Dat verdienen we als zondaars. Maar de Zoon van God heeft het vrijwillig, de Heilige heeft dat op zich genomen. Dus dat is aan elkaar gerelateerd, kruis en kwaad. Want nu, laten we dan hier, ik heb een missaal van, heel mooi, Heilig Hart van Jezus, van het Heilig Hartfeest, zo voor me. En ga ik door de gebeden en de teksten heen. En ja, waar komt nou dat kwaad, die zonde, voor? Nou, dat begint gelijk al in het eerste gedeelte na de opening in de schuldbelijdenis. Belijden wij onze zonde, bekeren wij ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. We zitten gelijk al midden in het probleem, ons kwaad en het verlangen naar de verlossing en zowaar de dankbaarheid. Hij, de verlosser, de gekruisigde, komt bij ons. En we bidden dan de oude tekst van de schuldbelijdenis van het Confiteor. En mooi, daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd. Maria zonder zonde. En alle engelen en heiligen. Die zijn daar. Die zijn nu allemaal heilig, gezuiverd, geheiligd. En bovenal Maria. En God ontfermt zich. En dat is het zevende hoofdstuk. Dat gebeurt daar. We bidden het. We doen het. Dan het Kyrie. Heer, ontferm u over ons. Dat is alstublieft, want waarom roepen we dat uit? Omdat wij zondaar zijn. Wij schieten tekort. Wij moeten de genade vragen. Dat kunnen we niet eisen, kunnen we niet kopen. Heer, ontferm u in uw goedheid. Christen, Eleison, Kyrie, Eleison. Zelfs in de geloofsbelijdenis, wat een lofprijzing is, komt toch juist Christus als het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja, dat is de Eucharistie. Dat is het zevende hoofdstuk van de Alfa. En dan gebeden, de priesterlijke gebeden. Ja, al naar gelang het feest komt dat min of meer terug. Maar eigenlijk ligt het er altijd doorheen. Gods genade en onze zonde. En dan de lezingen. En ja, nou hier op het Heilig Hartfeest, het Alleluia. God heeft ons het eerst lief gehad. Hij heeft zijn zoon gezonden om onze zonde uit te wissen door het offer van zijn leven. 1 Johannes 4. Kruis en zonde. Dat is de Eucharistie. Dat zijn de thema's van de Alpha-cursus. Dat staat natuurlijk ook in de geloofsbelijdenis, de Triniteit. Maar bijzonder, de Zoon, mens geworden, vlees aangenomen, voor ons gekruisigd, geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Volgens de schriften. Dus de hele schrift, de hele Bijbel, getuigt van dit centrale wonder. Dit is ook het hart van de verkondiging. Kruis, zonde en verlossing. En dat vieren we in de Eucharistie. In de dienst van de Eucharistie, te beginnen met de offeranden, dragen we brood en wijn op. Dat is ja, onze kleine bijdrage, werk van onze handen, brood en wijn. En dat gaat opgenomen worden door de Heilige Geest in het offer van Christus, in het lichaam en bloed van Christus. En we bidden dan ook dat ons offer aanvaard kan worden tot lof en eer van God, want onze zonde breekt Gods eer en lof af. En dan krijgen we de privatie, waar het thema vaak voorkomt. En zeker hier op het Heilig Hartfeest, deze tekst. En dan zien we, uit zijn doorstoken zijde liet Jezus bloed en water vloeien. De levensstroom der sacramenten. Als verlosser trekt hij alle mensen tot zijn geopend hart. Als verlosser. Hij draagt onze zonde en verlost ons van het kwade. En dan het eucharistisch gebed. Ja, dan komen we bij het centrale punt dat in brood en wijn Jezus Christus zelf komt. In zijn lichaam en bloed. En zijn lichaam wordt voor ons gegeven. Waarom? Om ons te verlossen. Zijn bloed wordt vergoten. Waarvoor? Voor ons en voor alle mensen. Tot vergeving van de zonde. Daar in het hart waar God naar ons toe komt, daar zitten we in ja, het hart van de geschiedenis, Gods schepping, onze zondeval en de verlossing. En dat komt in verschillende gebeden terug. En dan de communieritus. Ja, laten we de woorden van Jezus bidden, het Onze Vader. En tweede gedeelte, eerste eer aan God. En dan tweede gedeelte, vergeef ons onze schuld. Leid ons niet in bekoring, beproeving. Verlos ons van het kwade. En ja, een voetnoot hierbij, een belangrijke en mooie voetnoot. In het Grieks, Latijn ook, heb je een genitivus van kwaad, het kwade. Maar in die vormen kan het zowel het zijn als de. Het kwade of de kwade. Het boze, de boze. En ja, eigenlijk vind ik de protestantse versie mooier. Want zonde is wel zonde, natuurlijk. Maar er is iemand die erachter steekt. Dat lezen we in scheppingsverhaal. En na de schepping dan onmiddellijk al de engel die gevallen is, die hoge engel met al zijn trawanten. Zij gaan aan de slag om het werk van God kapot te maken. En trekken Adam en Eva van God af. En dat doen ze sindsdien. En de beproeving waar Adam en Eva vallen, die heeft Jezus ook doorstaan. Zijn beproeving in de woestijn, bekoring in de woestijn, de verzoekingen, verleidingen. Maar hij heeft het overwonnen. En daarom verlos ons van het kwade, wij zijn zwak. Maar Christus is sterk. Ja, dat is de verlossing. Dat is een belangrijk gedeelte van het Onze Vader. Weer Christus en onze zonde. En achter de zonde, de daden, is er een boze, een tegenstander, een persoonlijke kracht. Ja, absoluut. Een engel, een gevallen engel, die zijn eigen ego goddelijk wil maken. En dus in opstand komt tegen de ware God, de God van liefde. En dan naar het Onze Vader. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. bevrijd ons van alle zonden. Nou, we blijven bezig in de hele Eucharistie met dat thema. Want Christus gaat komen om ons daarvan te bevrijden. En een van de gevolgen van de zonde is de onvrede, de strijd, de oorlog, de ruzie. En dan wordt geciteerd de woorden van Jezus bij het laatste avondmaal vlak voor zijn kruisdood. Vrede, vrede laat ik jullie. Mijn vrede geef ik jullie. De thematiek is een enorm, het is niet een rode draad. Het is een kabel door de hele Eucharistie heen. En dan vlak voor de communie. O Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Dan buigt de priester en hij bidt persoonlijk. O Heer, ik ben priester, dat ik dit mag doen als priester. Reinig mij van alle kwaad en ongerechtigheid. Dat ik uw liefde mag uitdelen wanneer ik de heilige communie uitdeel. En dan iedereen die voegt zich in op het gebed. Zalig die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. En iedereen, ja, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en mijn ziel zal gezond worden. Ik zal gezond worden. Daar staan wij dan als zondaars, gaan wij ter communie. En dan, ja, dan zingen we en juichen wij vanwege Gods grootheid en goedheid. Nou, dit thema door de hele Eucharistie. En die verlossingskracht is de kracht van de Heilige Geest die Jezus geeft om ons met hem te verbinden. En we zijn helemaal aan het bidden. En we bidden heel veel Bijbelteksten. En met name de woorden van Jezus zelf, het gebed van Jezus, het Onze Vader. En het geloof van de Heilige Drie-eenheid. Kortom, de Eucharistie is de geleefde Alpha-cursus. Als muziek zou ik vandaag willen draaien, laten horen, bijzonder, een hymne, een oude hymne die wordt toegeschreven aan een volgeling van Franciscus, die ook zijn biografie heeft geschreven, Thomas van Celano. Dus het is rond 1230 in de 13e eeuw. Het is het Dies Irae, 18 strofen. En later is er aan toegevoegd, o Pia Jezu, o lieve Jezus, gelukkig. Want die hymne is, ja, dat is een beetje middeleeuws, een hele erge nadruk op. En ja, dat is dus waar. Bij de zonde en het kwaad hoort gerechtigheid, rechtvaardigheid, dus een oordeel. Wij staan voortdurend onder het oordeel, maar eens is er het laatste oordeel. En ja, het kan gebeuren dat dit een hele grote nadruk krijgt. Dat het zelfs de barmhartigheid, de liefde van God, de liefde van Jezus van het kruis, de liefde naar Petrus en naar zijn apostelen, naar al die zondaars en zondaressen, zijn liefde, dat het verloren gaat achter de angst voor het oordeel. Er kennen hele stromingen binnen het protestantisme, maar ook binnen de katholieke kerk. Mensen die daar heel erg nadruk op leggen, op het oordeel en de strengheid. En ik zeg dan, ik herken dat in mijn contact met de Papoea's, met de primitieve religie en vergelijkbaar met andere oude religies, primitieve religies, animistische, ook die aan de oorsprong liggen van meer ontwikkelde religies, zoals in China en India. Maar daaronder de angst voor het kwade, de angst voor de boze macht, voor de boze geesten. Maar er is voor ons, dat is de Bijbel, de mooie kracht van God gekomen die het kwade kan overwinnen. Wij niet, dan moesten we angstig zijn. Maar hij is gekomen. En hij komt tot ons in de communie, in de Eucharistie. Dus, nou ja, Dies Irae, het is een geweldige mooie melodie. Het is prachtig wat dat betreft. Het is schoonheid, maar de tekst, ja, brengt ons, kan ons brengen in de angst. Maar gelukkig is eraan toegevoegd de stroof over Pia Jezu, lieve Jezus. En we kijken als Maria Magdalena, als zondares, kijken we op naar hem die wij met onze zonde hebben doorstoken. Bij de liturgiehervorming onder paus Paulus VI rond 1970 na het concilie is het geminderd, is het niet meer gebruikelijk om het in de requiemmis te zingen. En in het getijdengebed kan het in de laatste week van het kerkelijk jaar heel uitdrukkelijk wel gebeden worden. Maar het is heel goed om daar toch aan te denken. En we gaan nu verschillende versies laten horen. Maar allereerst de tekst om het te horen. Wat eigenlijk, wanneer daar niet die liefde van Jezus was geweest en zijn kruis, gestorven uit liefde voor ons, wat we vieren in de Eucharistie, als dat niet was geweest, ja, dan moesten wij angstig zijn. En dat, die angst, die zie je, die heb ik gezien in Nieuw-Guinea, en die zie ik bij al die primitieve volkeren. Ja, die men, wanneer ja, die oude heidense gedachten, wanneer de mens zichzelf aan zichzelf overgeleverd voelt, ja, dan kun je niet anders dan angstig worden, want ik ben reddeloos verloren. Dat roept al de profeet Jesaja uit. Ik ben reddeloos verloren. Ik ben voor Gods aanschijn. Maar dan komen de serafijnen en die reinigen de lippen en die reinigen hart. En Ezechiël, die zien een stroom van genade uit de tempel komen. En wij zien het hart van Jezus geopend. Maar goed, de tekst van Dies Irae. Dag des toorns, o die dag, zal de wereld in as vergaan, zoals voorzegd door David en de Sibyllen. Hoeveel beving is de toekomende op ons, wanneer de rechter zal komen om alles streng te oordelen. De bazuinen, zonderling geschal, verspreidend over de graven van alle landstreken, zal alle mensen voor de troon van God ontbieden. Dood en leven zullen verstommen wanneer de schepping zal herrijzen om God rechter rekenschap te geven. Het boek met aantekeningen zal worden aangebracht waarin alles staat opgetekend, waarop de wereld zal geoordeeld worden. En als dan de rechter zetelen zal, zal al wat verborgen is verschijnen. Niets zal ongewroken blijven. Wat zal ik, ellendige mens, dan te zeggen hebben? Wie kan voor mij pleiten als zelfs de rechtvaardige nauwelijks zeker is? Een vorst met geduchte majesteit die genadig heeft voor wie genade verdient. Red ook mij, Heer, bron van genade. Gedenk, lieve Jezus, dat ik de reden van uw komst op aarde ben. Laat mij die dag dan niet verloren gaan. Op zoek naar mij zijt gij vermoeid gaan zitten. Hebt mij vrijgekocht door uw lijden aan het kruis. Laat zulk lijden niet vergeefs zijn. Rechtvaardige rechter der wraak, schenk mij de gave der vergiffenis nog voor de dag der rekenschap. Ik zucht als zondaar die ik ben. Zucht van de schuld kleurt mijn aangezicht rood. God, wees mij smekeling genadig. Gij die Maria van alle schuld en zonde hebt bevrijd en die de rover aan het kruis hebt verhoord, gij hebt mij hoop gegeven. Mijn gebeden zijn niet waardig, maar gij die goed zijt, wees mild en maak dat ik niet verteerd word door het eeuwig vuur. Bereid mij als een plaats tussen uw schapen, zonder mij af van de bolken. Laat mij staan aan uw rechterzijde. Wanneer de vervloekten zijn verslagen en aan de verterende vlammen prijsgegeven, roep mij dan onder de gezegende. Ik bid u deemoedig en neergeknield en mijn hart bijna tot as gekrompen, draag zorg voor mij in mijn laatste uur. Die tranenrijke dag waarop uit zijn as verrijzen zal de zondige mens om geoordeeld te worden. Ontzie dan deze mens, mijn God. Pie Jezu, Heere Jezus lief, schenk hen, schenk ons de rust. Amen. Ja, dat is de tekst van het Dies Irae, de dag des oordeels. Het is waar, een dag van het oordeel, de rechtvaardige rechter. Niets ontsnapt aan zijn aandacht, niets van leugen kan blijven, niets van kwaad kan er zijn in de hemel. Maar we hebben niet alleen een rechtvaardige, maar ook een heilige, vergevende, liefdevolle, die wacht tot wij komen, tot wij verloren kinderen, verloren zonen komen. En de parabel, de vader komt naar buiten en omhelst ons. Hoe kunnen we dat voorstellen, dat de hemel juicht wanneer wij ons tot God keren met al onze zwakheid? Laten we niet vervallen in heidense angst, maar met christelijke vreugde naar de rechter kijken, naar de verlosser aan het kruis. En dat zingen we dan, ja, dan is deze muziek zo mooi, zo zacht voor de ziel. Daar worden we, ja, blij van, de vreugde van God. Harpa Dei, zingt Dies Irae.

melodie is schitterend, is prachtig. Wat mooi dat hier het mooie is. En het mooie dat van God komt daarbinnen. Ja, de gerechtigheid. Maar er klinkt in dit gezang ook door, telkens opnieuw toch, die liefde van God. Het bloed van Jezus. Ik ga nu naar het boekje van de Alpha-cursus. 10e hoofdstuk, het kwade. Hoe kan ik het kwade weerstaan? Dat is een hele typerende tekst voor onze tijd. Ja, in principe bestaat er een nauw verband tussen het goede en God aan de ene kant en de duivel en het kwaad aan de andere kant. Achter de macht van al het goede gaat de goedheid zelf, God schuil. Achter onze kwade begeerten en de verleidingen van de wereld gaat direct of indirect de personificatie van het kwaad schuil. De boze, de duivel, de Satan. Nou, twee krachten. In de geschiedenis is ook wel bij tijd te wijlen een soort filosofie, een theologie. En die stelt ze als waar gelijkwaardig. Zoals je dag en nacht hebt en zoals je een plus en een minpool hebt, zo heb je ook het goede en het kwade. Twee machten. Maar wij moeten even heel duidelijk stellen, er is maar één macht. Dat is God, de schepper. Maar hij heeft en aan de engelen en aan de mensen vrijheid geschonken. En die vrijheid houdt in dat de mens zichzelf tot God kan verheffen. En dat is in elke zonde, want je gaat je eigen wet. Je gaat niet de weg van God, niet de wet van God, maar jezelf, je eigen. Je denkt jezelf te verbeteren en jezelf te plezieren. Maar helaas, al het kwade, groot of klein, levert altijd ellende op voor onszelf. En het is een eeraantasting van God. Alles komt van God en hij laat het kwade toe. Zoals we in het boekje opzien. Maar goed, hier is het dus niet zo. Wat is de stand van zaken? Ik ga verder met het boekje. Omdat er zoveel kwaad in de wereld is, vinden sommige mensen het makkelijker in de duivel te geloven dan in God. Wat het bestaan van God betreft ben ik een ongelovige. Maar de duivel, tja, dat is een andere zaak. De duivel vestigt namelijk voortdurend de aandacht op zichzelf. Hij maakt veel reclame. Zo spreekt William Peter Blatty, de schrijver en producer van de geruchtmakende film The Exorcist. Dat is een angstaanjagende film, The Exorcist, de duiveluitrijver. En als je dat ziet, die film is er. En het exorcisme is er ook. Er zijn kwade machten. Ik ga verder met het boekje. Toch ligt voor de meeste mensen in het Westen de zaak juist omgekeerd. Ze kunnen moeilijker in de duivel dan in God geloven. Dat komt voor een deel door het misplaatste beeld dat velen van de duivel hebben. Het beeld van God als een oude man met een witte baard gezeten op een wolk is absurd en ongeloofwaardig. En het geldt ook het beeld van de duivel als een figuur met hoornen die weggelopen is uit het inferno van de dichter Dante. Maar we hebben niet van doen met een vreemde gast van een andere planeet, maar met een daadwerkelijke persoonlijke kracht van het kwaad die actief is in de wereld van vandaag. Een persoonlijke kracht die actief is omdat hij God haat. Nee, omdat hij zichzelf verheft en tegelijk weet, ik ben helemaal van God, ik besta doordat God mij geschapen heeft, maar ik kies voor mezelf. Nou, dat is de meest afschuwelijke schizofrenie die je kunt bedenken. Een innerlijke verscheurdheid. Dat is een typische beschrijving of effectwerking van het kwaad. Ik ga verder met het boekje. Wanneer we eenmaal geloven in een transcendente God, een God die buiten en boven de wereld bestaat, is het in zekere zin alleen maar logisch om ook het geloof in een duivel te accepteren. Michael Green schrijft: het geloof in een grote transcendente macht van het kwaad voegt niets toe aan de moeilijkheden die voortvloeien uit het geloof in een transcendente macht van het goede. Integendeel, ze worden daardoor iets minder. Want als er geen Satan zou bestaan, dan moet je haast wel tot de conclusie komen dat God een duivel in persoon is. Zowel in de dingen die hij doet uit zichzelf als in het menselijk kwaad dat hij toestaat. Want
Als er alleen maar God zou zijn, hoe kan er dan al het kwade zijn? Nou, hier een duidelijk omschrijving van... we herkennen dat helemaal. Dat is niet van vorige eeuw, dat is van nu nog de duivel. Ik heb laatst nog gelezen van docent theologie. Die zei, de duivel, dat is nog een oude heidense voorstelling. Nou, er zijn zeker heidense voorstellingen. Zoals bijvoorbeeld en belevingen, dat heb ik zelf gezien en meegemaakt, gevoeld. De angst van de mens die niet de verlossende boodschap kent. Dat is de angst. Dat is een gevolg van het kwaad. Dat is van de duivel, de angst. Maar dat bidden wij ook. Bevrijd ons van alle angst en onrust. Dat bidden wij na het Onze Vader. Ja, dat is van de duivel, is door de duivel gekomen. Door het kwaad, door de zonde gekomen. Maar wanneer we Christus in ons opnemen, lees in het evangelie waar Jezus komt, waar de bevrijding komt, daar is vreugde. Ze kunnen hem omhelzen, ze huilen, ze zalven Jezus. Ze weten dat ze zondaar zijn. Maar Jezus zegt, kom maar. Net als de Vader, kom maar. Petrus, kom maar. Want nu, over de wereldbeschouwing. Dus het is eigenlijk logisch eigenlijk al om in een

Dus het is eigenlijk logisch eigenlijk al om in een kwade macht en in een persoonlijke macht te geloven dat die bestaat, dat die werkzaam is. Nou, en in de Bijbel, ja, daar vind je het niet anders. Duivel komt van het Griekse woord diabolos. Dat is eigenlijk door elkaar gooien. Bolen, dat is gooien, smijten, dia, er doorheen smijten. Hij smijt als het ware de glazen in. En in het Hebreeuws is dat Satan. De Bijbel vertelt ons niet veel over de herkomst van de Satan. Die is er simpelweg. Maar bij het nadenken is een hele simpele redenering. Van ouds, God heeft alleen maar het goede geschapen. Onzichtbare machten en zichtbare machten. Nou, de zichtbare kennen we van de aarde. Zijn we nog allemaal aan het bestuderen in onze wetenschappen. In onze samenleving en economie gebruiken we al de goederen. Soms misbruiken. En dan sluipt het kwaad al binnen. Maar er is ook een onzichtbare wereld van die geestelijke persoonlijkheden. Want uiteindelijk, de mens ook. Wat de mens tot mens maakt, is zijn geest, zijn geestelijke innerlijk. In de Bijbel, hij is er simpelweg. Jesaja 14 wordt er wel op gezinspeeld dat er een gevallen engel is. En in Job wordt de duivel zelfs ingeschakeld. Die is de macht, die gaat God vragen of hij Job mag gaan beproeven, bekoren, verleiden. Nou, dat mag maar, tot op zekere hoogte. In het Nieuwe Testament krijgen we een duidelijker beeld van de duivel en zijn werkzaamheid, van de boze geesten, van de demonen. En Paulus zegt, we moeten stand houden tegen de verleidingen van de duivel. We worstelen niet tegen vlees en bloed, tegen legers, maar tegen geestelijke machten. De heersers van de wereld die de duisternis opzetten tegen het hemelse. De duivel en zijn engelen en zijn demonen mogen volgens Paulus niet worden onderschat. Ze zijn, zo zegt hij, geslepen. Ze zijn machtig. Ze zijn kwaad. En ze vallen aan. Ja, het geloof is dus heel in het kwade. Nou, dat is een ervaring. Iedereen ziet het kwade en iedereen klaagt altijd over het kwade. Ja, en waarom in de nieuws... bericht in de kranten, waarom zoveel kwaad? Ja, omdat we eigenlijk, onze ziel is goed, verlangt naar het goede. Het goede is eigenlijk normaal. Dus goede, ja, waarom moet je het overschrijven? Ja, dat is toch normaal? Het kwade is eigenlijk abnormaal. En daarom schrijven we erover. Ja, het geloven in de kwade macht is dus heel Bijbels. Oude, Nieuwe Testament. Jezus die al die kwade machten, al die bezeten mensen tegenkomt. En niet alleen die hele angstaanjagende, maar ook in die mooie gestalte van Caiaphas en van de machten van Herodes en van die fariseeën. Die heel vroom, maar eigenlijk door de duivel bezeten zijn. Door de duivel aangestuurd. Niet alleen in de Bijbel, dus zegt de Alpha-cursus, zegt het Alpha-boekje, niet alleen... De Bijbel spreekt dus van die kwade machten en die persoonlijke machten. Maar ook de christenen van alle eeuwen, alle schrijvers, theologen, ja, die spreken daarvan. Het is zo een diep aanvoelen. En ja, het gezonde verstand. En dat is... Want we kijken om ons heen en we zien de onderdrukkende regimes, de institutionele foltering... De gevangenissen, het militaire geweld, de massamoorden, de verkrachtingen, de drugshandel, de terroristische aanslagen, seksuele lichamelijk geweld tegen kinderen, occulte praktijken, satanische rituelen. Ja, wat is dat in godsnaam? En dan, iemand heeft een heel bijzonder gedichtje gemaakt. Sommigen zeggen, de duivel is er vandoor, de duivel hoort tot het verleden. Maar wie zet zijn bedrijf nu voort? Dat zou ik wel eens willen weten. Dus ja, het woord de duivel, nou de duivel. Maar het merkwaardige is, het komt toch boven drijven. Wat zijn dus de reacties in de huidige tijd? Ja, een aantal mensen zeggen, ja, maar daar geloven we niet meer in die duivel. Maar het merkwaardige is,

dat via een omweg er een, juist als tegendeel, tegenovergesteld, iets naar boven komt. En dat staat hier beschreven. Een overmatige, ongezonde belangstelling voor het kwade, voor de duivel. Nou, denken we toch dat nou, neem de scholen en neem ja gewoon het hele bedrijfsleven, de winkels. Het laatst zag ik het in een straatje nu al. Nou, voor een huis, zo op begane grond aan de straat. Ik denk, wat zie ik daar? Voor het raam van de woonkamer, in het portiek, waarbij je zo op straat kunt komen. Er stonden allemaal doodsfiguren. Een doodskop en nog een doodsfiguren. Halloweenfiguren. Angstaanjagend, echt, als je, dat, als je daar staat. Zo griezelig en zo zwart en zo gemeen. Het hele front stond vol. Hoe is dat mogelijk? En dan in deze tijd. Oh, wij geloven niet in de duivel. Wij geloven niet in de kwade machten. Maar daar een denk. En dan worden ze. Ja, het lijkt onschuldig. Maar die kinderen, Halloween. Wat eigenlijk allerheilige is. Dat wordt dan verduisterd. En dan komen weer de primitieve ziel van de mens. De onverloste ziel van de mens komt weer boven. Ik zie daar weer de oude Papua in. Met zijn houtsnijwerk, met de doodskoppen erop. Die zie ik daar in de straat van Utrecht weer in de voortuin staan. Als primitieve Papua's uit het oerwoud. Ja, en je komt er tegen dat. En de fascinering van mensen voor ja, al die zogenaamde spelletjes. Spiritualistische spelletjes. Het handlezen, het astrologische. De horoscopen om maar te zoeken en macht te krijgen. De hekserij, de occulte krachten. En ja, er bestaan zelfs Satanskerken. En ik heb ervan gelezen die dan ook de Satan aanroepen. En in islam is dat de jins, de boze geesten. Waar ze ook zelfs sommigen ja, die in werking kunnen stellen. Mensen werken ermee. Dus enerzijds is helemaal geen duivel. En anderzijds. Het lijkt wel een opbloei. Het is een hele ongezonde belangstelling. En waar blijft nu, lieve Jezus, waar blijft nu Jezus? Ja, dat kunnen we ons afvragen. We willen weer naar Dies Irae luisteren, naar muziek. Ja, waar het oordeel, alles zal aan het licht komen. De waarheid, het goede en het kwade. Maar in nederigheid buigen wij voor de lieve Jezus, voor de rechter die uit liefde voor ons is gestorven. Dat moeten wij beluisteren, voelen in dit hele oude hymne, lied en gebed.

Heel mooi ook. Dies Irae. Mooi, deze muziek. Een mooi vat. En zo is het ook in de werkelijkheid. Van de buitenkant kan het wel eens heel mooi zijn. Maar de binnenkant, hier ook in deze hymne. Ja, er zijn toch die angstteksten. Maar dat is ook een bewustzijn van wat het kwade eigenlijk is. Het kwade, dat is toch eigenlijk ongelooflijk verschrikkelijk. Want al het kwade gaat in tegen de goede God. God die oneindig goed is. En dat wordt beantwoord met egoïsme, met ego. Hoe is het mogelijk? Dat al. En ja, dat is de mogelijkheid die God ons gegeven heeft. En de engelen en de mens in vrijheid te zondigen. Af te keren van God. En we lezen heel duidelijk in de Bijbel dat kwaad in de wereld, daar zit die vijand achter. Adam en Eva, die worden verleid. En zo eenvoudig als het beschreven is, is het heel goed te analyseren, zoals de Alfa hier dat doet en zoveel gedaan hebben. Ja, de duivel begint niet met een hele grote adem, maar eerst heel klein beetje, een beetje zachtjes te aaien en een beetje twijfel te zaaien en een vraagteken. Dus heel zachtjes. Ja, we lopen erin, we worden verleid. Eerst de twijfel en dan de onzekerheid. Ja, je hebt eigenlijk ook wel gelijk. En dan op een gegeven moment komt de aanval. En dan komt de volledige ontkenning van God. Nee, dat is helemaal niet waar. Maar dat is wat wij in het leven dus tegenkomen. En daar moeten we dan ontzettend voorzichtig mee zijn. Mee worden, attent worden van die hele zachte. We hebben dan ergens het gevoel, nee, is niet goed, moeten we niet doen. Moeten we wel doen. En dan, ja, dan toch de andere kant. Samengevat, de erfzonde, zoals Paulus omschrijft. Dan doe ik toch weer wat ik niet wil. En doe ik toch weer niet wat ik wel wil. Hoe komt dat nou? Ja, dat is het gevolg. Die breuk, die barst die erin is gekomen door de stamouders van onze mensheid. Ja, de gevolgen zijn niet de schijn. Werkelijkheid, de schijnrijkdom, de schijngeluk, alles schijngeluk. Waar we worden verleid, de reclame. En als je kijkt, gewoon de hele industrie, de hele voedselindustrie en de hele marktindustrie. Wat is allemaal gemaakt om ons te verleiden, om winst te maken? Of is het om ons te helpen? Nou, de gevolgen zijn heel groot van de zonde, de schaamte. De breuken, de breuk met God, de breuk met de andere mensen, de breuk met ons eigen ik, met onszelf, de breuk met de natuur. En ja, de Alfa, dit hoofdstukje geeft een hele duidelijke waarschuwing. En dat is, ja, dat kom ik ook wel tegen in biechten, dat de verzoeking, de verleiding, de bekoring is niet de zonde. Mensen zeggen dan, ja, oh, wij zelf zeggen dan, ja, ik heb dit gedacht, ik heb dat, kwam in mijn gedachten. Ja, maar zolang je niet instemt, is het de verzoeking. En die gedachte is wel, en dan, ja, je schaamt je er misschien over. Ja, ik heb dat gedacht, ik heb dit gedacht, ik heb dit gewild, dit was een reactie, heb ik gevoeld. Ja, we kennen al die gevoelens en emoties, maar ja, die komen op. Maar dan is het nog een verleiding, is nog, als het ware, de aanzet, maar als je zegt, nee, ik wil niet en je blijft strijden, ja, dan is het nog niet de zonde. De zonde is, ja, het toegeven, het maar doen. En meestal is het dan ook zo een heel klein beetje. Zelfs, nou ja, ik heb het gedacht, nou is het dan toch zover. Heb het eigenlijk al opgegeven? Nee, als het nog in de gedachte is, nee, niet opgeven. Volhouden. Want één keer zo makkelijk, de tweede keer, de derde keer, de vierde keer. En die ene zonde, het hek is van de dam, schaap is over de dam. En dan volgen er meer, dan komt de verslaving. En dan wordt de christen wordt weer teruggezet van het koninkrijk van God. Komt weer in de macht van, ja, van die verslavingen, van de klauwen. Er wordt geciteerd in het hoofdstukje over het kwade en de kwade macht, dat wij moeten strijden. Het is een strijd, die worsteling tegen de verzoekingen, de verleidingen, de bekoringen, zegt het boekje. En je citeert heel mooi hier op deze bladzijde
uit Efeziërsbrief van Paulus. Het is een strijd. En dat is de strijd met de wapens. Leg de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Grijp daarom naar de wapenrusting Gods. Dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijden tot het einde. Sta dan op, uw lendenen omgoord met de waarheid. Bekleed u met het harnas der gerechtigheid. Schoei uw voeten met ijver voor het evangelie van de vrede. Hanteer daarbij het sterke schild van het geloof, waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven. De boze. Neemt ook de helm van het heil en het zwaard van Gods geest. Dat is de kracht van het woord van God. En, ja, dat geeft de Alpha-cursus ook aan. Wat zijn dan onze wapens ook? Wat kunnen we doen? Ja, allereerst dan ook bidden. Bidden is de eerste kracht. Bid en smeekt in de geest bij elke gelegenheid. En houd nachtwaken. En smeekt voor alle heiligen. Met volharding. En dan roept Paulus, ja, en bid ook voor mij. Bid ook voor mij. Want hij kent zijn eigen zwakheid. Ja, dat is wat wij kunnen doen. Laten we dat bedenken. Het kwaad is onzijdig, maar we hebben erover gesproken. Nee, daar zit een macht achter. De duivel, de Satan, die zich afgekeerd heeft van God. En wat diens lot, wat bij het laatste oordeel zal zijn. Wie weet, God de oneindige goede. Maar wij beleiden onze schuld in de Eucharistie en ontvangen Jezus, het Lam Gods. Heer, ik ben niet waardig. Heer, red mij. Ik vertrouw op u. Ik spring in uw armen. En we weten dat Jezus ons opvangt. En zegt niet, bah, vies, jij zondaar. Nee, dat is de angst van de primitieve mens. Nee, de heiden doet dat. Maar wij geloven in zijn liefde, barmhartigheid. Wij omklemmen zijn voeten, de gekruisigde voeten. Laten we dan met vreugde luisteren naar deze muziek van Dies Irae. De dag van God.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, we gaan beginnen met de kindercatechese vanuit Sint Michielsgestel bij Kapel Spes Nostra. De kindercatechese is net begonnen, dus welkom en veel devotie.
2: Oké, we staan, het geluid is nu goed inmiddels. Kun jij, Nico, even in die microfoon Ave Maria zeggen, deze? Even goed hard, niet te hard, maar gewoon
3: Ave allemaal. Maria.
2: Iets harder.
3: Ave Maria.
2: Ja, dan gaan we even vragen of dat geluid ook goed is. Oké, dan kunnen we gaan beginnen. Dan wachten we even tot Christina het seintje geeft vanuit Den Bosch. Dan beginnen we. En jongens, ook de meebidders die niet voorbidden, ook hardop meebidden, ja? Oké. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars van Radio Maria, beste kinderen thuis. We zijn hier met een heel mooi groepje kinderen in Sint-Michielsgestel om vandaag samen met meer dan 1 miljoen kinderen in heel de wereld de Rozenkrans te gaan bidden. Heel belangrijk moment, want jullie doen iets heel goeds voor de wereld. Jullie gaan bidden om vrede. En ik vind het heel fijn dat jullie van heel ver hier naartoe zijn gekomen, sommigen, om met ons mee te bidden. Dat is natuurlijk prachtig. We gaan bidden samen met de paus in Rome. Die is ook aan het bidden deze dagen. En we bidden met alle kinderen van alle landen van heel de wereld. Dus dat is heel belangrijk. We gaan bidden voor de vrede. En we gaan natuurlijk, zoals we dat altijd doen, gaan we beginnen met het kruisteken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, in de midden gedaald is ten helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ter hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en daar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonden, de vrijheid van de zieken en het eeuwige leven. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio et in saecula saeculorum. Amen.
4: Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
5: Panem nostrum quotidianum da nobis et dimitte nobis da mitte nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Amen.
4: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: O mijn Jezus,
5: vergeef ons onze zonden, behoed ons van het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
4: Eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Het eerste Pater Noster en 5 Ave Maria. Ja.
5: Pater Noster, qui es in cieli, sanctificet nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater Noster, quotidianum da nobis hodie, et dimitte nos debitoribus nostris,
3: et in nobis paschis et libera nostra mano. Amen.
6: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
6: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, nunc et ora mortis nostre. Amen.
6: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amen.
6: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amen.
6: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amen.
7: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amen.
7: Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amen.
7: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amen.
7: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amen.
7: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amen.
7: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostre. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic ut in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, roep ons van het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die de maatschappij het meeste nodig hebben.
4: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Voordat we het tweede tientje gaan bidden, zullen we eerst gaan zingen Als ik voor u neerkniel, op de losse blaadjes.

0: Pater Noster, Creation Challenge. Sanctificeert de nomen toen, zweer het reine toen, zweer het volgende tot de was je kunt chillen het in terra.
1: Zet liever aan ons allemaal.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuum mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostra. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuum mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora
0: mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuum mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostra. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuum mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostra. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuum mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostra. Amen.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostra. Amen.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostra. Amen.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostra. Amen.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostra. Amen.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora mortis nostra. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum.
3: Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En zingen we dan het tweede couplet van Als ik voor u neerkniel.

En beste luisteraars, we waren verbonden met de kinderen in Sint-Michielsgestel, waar de rozenkrans wordt gebeden. Ja, de livestream is even gestopt. Dus we kijken naar wat de oplossing is en zo. Maar ik ga even een muziek laten horen. En we zijn daarna weer terug met uitleg over wat er gebeurd is of anders met de kinderen.

0: bidden wij tot slot nog de litanie van de heilige maagd Maria. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons. God hemelse Vader, ontferm u over ons. God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm u over ons. God, Heilige Geest, Heilige Drievuldigheid, één God. Heilige Maria, bid voor ons. Die steeds bid voor ons, hè? Heilige Moeder van God. Heilige Maagd der Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van barmhartigheid. Moeder van de goddelijke genade. Moeder van de hoop. Allerreinste moeder. Zeer kuise moeder. Maagdelijke moeder. Onbevlekte moeder. Beminnelijke moeder. Bewonderenswaardige moeder. Moeder van goede raad. Moeder van de schepper. Moeder van de zaligmaker. Allervoorzichtigste maagd. Eerwaardige maagd, lofwaardige maagd, machtige maagd, goedertieren maagd, getrouwe maagd, spiegel van gerechtigheid, zetel van wijsheid, oorzaak van onze blijdschap, geestelijk vat, eerwaardig vat, eerlijk vat van Gods vrucht, mystieke roos, toren van David, Ivoren toren, Gouden huis, Ark van het Verbond, Deur van de Hemel, Morgenster, Hel van de Zieken, Toevlucht van de Zondaars, Troost van de Migranten, Troosteres van de Bedroefden, God van de Christenen, Koningin van de Engelen, Koningin van de Aartsvaders, Koningin van de Profeten, Koningin van de Apostelen, Koningin van de Martelaren, Koningin van de Belijders, Koningin van de Maagden, Koningin van alle Heiligen, Koningin zonder erfsmet ontvangen, Koningin ten hemel opgenomen, Koningin van de Heilige Rozenkrans, Koningin van het Gezin, Koningin van de Vrede. Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer. Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer. Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, ontferm u over ons. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, dat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te alle tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de Heilige Maria altijd maar. In de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. U was met ons verbonden vanuit Sint-Michielsgestel bij de nieuwe kapel. Voor het bidden van de Rozenkrans met alle kinderen hier. Het was heel mooi om te doen samen. Daniel, was het mooi?
2: Ja.
0: Ja, een volmondig ja. Namens alle kinderen. Nou, heel fijn dat u met ons verbonden was en we hopen natuurlijk dat het gebed wereldwijd heel veel hele goede vruchten mag dragen. Fijn dat u er was.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Sanne gaf geen antwoord, maar aan haar gezicht was duidelijk te zien dat ze zo haar twijfels had over de bedoelingen van pa. En dat hij mij ook nog meenam is helemaal fantastisch, ging Eefje door. Ik denk niet dat mijn ouders jou hadden meegenomen als ze ooit op vakantie zouden zijn gegaan. Ha, daar heb ik je, riep Sanne. Zeg jij ooit iets aardigs over je ouders? Het is bij jullie.

ooit iets aardigs over je ouders? Het is bij jullie ook enkel kommer en ellende als je jou hoort praten. Kom nog maar eens langs als jij iets positiefs over hen te vertellen weet. Dag Eefje, je kan de pot op. Nijdig stond Sanne op om te gaan douchen. Van slapen kwam toch niks meer. Eefje was even beduust, maar dan haalde ze haar schouders op, rolde zich op haar zij en toen Sanne opgefrist weer tevoorschijn kwam, lag ze te slapen. Sanne pakte haar dagboek en ging in de koele, lege salon zitten schrijven. Een verslag van haar eerste ruzie met Eefje. Toen ze een uurtje later alle vier weer naar beneden kwamen, maakten ze nog net het staartje van het bruiloftsfeest mee. De bruid, dik en in een bruidsjapon die haar dikte nog wat aandikte, zoals Sanne ongenadig oordeelde, gooide haar bruidsboeket over haar schouders naar de opgestoken handen van nog loslopende nichten en vriendinnen. Daarna friemelde de bruidegom langdurig onder de rok van zijn bruid, luidruchtig aangemoedigd door de mannelijke gasten. Eindelijk trok hij een blauwe kousenband tevoorschijn, die hij op zijn beurt naar de vrijgezelle neven en vrienden gooide. En toen was het feest voorbij. Er werd afscheid genomen en onder getoeter en geroep reden de gasten in hun auto's naar huis. Alleen het bruidspaar bleef achter om de nacht in het hotel door te brengen. In vliegende haast werd nu overal opgeruimd. De eetzaal, de keuken, het terras. Zelfs de hotelbaas stak een handje toe en spoot de tegels van het terras schoon. Bij het diner in een nu weer wat eenzame eetzaal kregen de Hollandse gasten de restjes van het bruiloftsmaal en die smaakte voortreffelijk. De gastvrouw was doodop. Ze verontschuldigde zich dat ze nog steeds in haar smoezelige mouwschort en met die slappe koksmust op rondliep. Ze was te moe om zich te verkleden. Geef niet, troostte pap. U ziet er toch heel charmant uit. De rekening de volgende dag was prijzig, maar om het goed te maken kregen ze alle vier een paar dikke zoenen van hun gastvrouw. De oude baas hield zich gedijst. Misschien sliep hij nog. Uitgeput door de vermoeide bezigheden van de vorige dag. Hoofdstuk 15. Naar Paulino, een fluitje van een cent. Het was nog steeds mooi weer. Toen ze vertrokken, zat de zon achter de bergen verscholen, maar de ijlblauwe lucht boven de toppen was onbewolkt. Het beloofde dus weer een warme dag te worden, van rond de 30 graden, maar nu was het nog koel. Ze liepen het dorp door en zochten een winkel waar ze eventueel wat brood konden inslaan. Maar om 7 uur 's morgens was er nog geen enkele bakker open. Niet dat het echt nodig was, want pap verwachtte dat ze rond de middag Paulino wel zouden bereiken. Volgens de reisgids was het maar 4,5 uur lopen, opklimmend tot zo'n 900 meter. In het begin ging alles prima. Ze liepen over een rustige asfaltweg tot aan het dorpje Monterivoso, dat met zijn grauwe huizen als een vogelnest tegen de steile rotswand leek aangeplakt. Ze sloegen rechtsaf een brug over en beklommen nu in een langzamer tempo een landweg tussen olijfgaarden. Daarna volgde er een bospad. Het was zo smal dat ze achter elkaar moesten lopen. Aan de ene kant was een diep ravijn afgezet door prikkeldraad en aan de andere kant liep de berghelling steil omhoog. Dit is vast weer zo'n veepaadje, riep Rob, die als altijd voorop liep. Wat moet ik doen als er een stel koeien of paarden aankomt? We kunnen geen kant uit. Alleen achteruit, riep pa, en dan hebben ze jou het eerst te pakken.

0: Hé, zei Eefje, had het nou niet gezegd. Nou loop ik helemaal niet rustig meer. Die hele morgen hoorden ze bellen klingelen, nu eens veraf, dan weer dichtbij, maar ze zagen geen enkel dier. Op een open bergweidje pauzeerden ze een poos. Het was een en al kleur en geur. Talloze vlinders dansten in het rond. Eefje kwam ogen tekort. Hier, zei ze tegen Sanne, helemaal vergetend dat ze nog wat stroef had willen doen. Wil jij opschrijven wat ik opnoem? Er staan zoveel verschillende soorten planten dat ik er bijna tureluurs van word. En Sanne schreef op. Orchidee, steentijn, pimpernel, nieskruid, genitiaan, enzovoort. De ruzie was vergeven en vergeten. Bij twee waterbakken die ze moesten passeren ging het goed fout, want het was niet duidelijk hoe ze moesten passeren. Nadat ze hun flessen hadden bijgevuld, gingen ze op goed geluk rechtdoor. Weer zo'n smal bospad, steeds smaller en modderiger. Het bos werd opdringerig. Takken zwiepten in hun gezicht of haakten zich vast in hun rugzakken. Er kwam geen eind aan. Rob, wacht eens even, riep pa. Ik heb zo'n griezelig gevoel dat dit niet goed is. We hadden allang op een grindweg moeten uitkomen. Na enig overleg besloten ze weer terug te gaan naar de waterbakken om daar de situatie nog eens goed te bekijken. Ik zal blij zijn als we die grindweg vinden, zei Eefje. Al maar bos, zonder enig uitzicht, ik krijg het er benauwd van. Dat waren de anderen met haar eens. We moeten de Carpio-pas oversteken, zei pap, en dan nog verder stijgen, maar niet meer zo steil. Daar loopt iemand, riep Rob opeens, en meteen sprintte hij weg, roepend, hallo, hallo, wacht even. Heeft hij soms last van hallucinaties? Informeerde Sanne. Maar er was echt iemand. Een dikke, rood verbrande man in een heel kort zwembroekje en een zonnehoedje op zijn glimmende, bezweten hoofd. Hij was al net zo verbaasd om hun te zien als zij hem. Maar hij wist hun wel de goede weg te wijzen. Achter langs de waterbakken recht omhoog, wees hij. Er staan daar een heleboel paarden langs de grindweg. Dat is de Carpio-pas. En om in Pollino te komen, hoef je alleen maar die grindweg te volgen. Hij gebaarde druk en tekende met een stok in de modder, want hij sprak een dialect dat pap nauwelijks kon volgen. En uiteindelijk begreep Rob hem nog eerder. Geen wonder, zei Sanne, als je in vloeiend Italiaans tot 10 kunt tellen. Ja, maar als je dat grapje 10 keer vertelt, is het niet leuk meer, zei Eefje snibbig. Hou er nou maar eens over op. Hoe komt het dat je die man zo gauw begreep? Vroeg pa benieuwd. Weet ik niet, Rob haalde zijn schouders op. Dat voel ik zo aan. Hier is het al. Ze hadden intussen de aanwijzingen van de blootrik opgevolgd en kwamen inderdaad op een brede grindweg uit. Een eindje verderop stond een groepje volwassen paarden met 3 ranke spillebenige veulens in de schaduw van een eik. Dik 1,5 uur verloren, zei pap spijtig. Maar hij werd meteen streng tot de orde geroepen. Niet op je horloge kijken, dat hoort niet op een zwerftocht. Volgens de reisgids moeten we nu weer afslaan naar een bospad. Dat is daar waar die paarden staan, zei pap. Eerlijk gezegd voel ik er niet veel voor, want er staat ook nog dat het pad af en toe onzichtbaar wordt. Besluiteloos keken ze om zich heen.
1: Daar komt alweer iets aan, zei Sanne. Tjonge, wat een druk verkeer.
0: Het was een tractor, met twee mannen en in een aanhangwagen een koe. Ik zal het voor alle zekerheid nog even vragen, riep Rob. Hij zag dat de tractor op een splitsing de weg naar beneden insloeg en uit angst dat hij voorbij zou rijden, stoof hij erop af. Hij schoof op zijn achterste onderprikkeldraad door naar de weg beneden, sprong op en merkte toen dat hij zijn vaart niet meer kon afremmen. Zijn benen liepen harder dan hij wilde.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Uit de Missa San Ignacio hoor je het credo, uitgevoerd door ensemble Mogos. Waar ik ook ben, hoe vroeg of laat het is, Heer, U bent bij mij. U wacht op mij. Maak mij stil. Laat mij bij U komen. Laat mij luisteren naar Uw woord.

0: De lezing van vandaag is genomen uit de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 3, vanaf vers 1.
1: Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt? Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te geloven wat u hebt gehoord? Bent u werkelijk zo dwaas dat u, terwijl u met de geest begon, nu weer uitkomt bij het aardse? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en laat hij zijn kracht in u werkzaam zijn, omdat u de wet naleeft, of omdat u gelooft wat u hebt gehoord?

Galaten, u hebt uw verstand verloren. Paulus uit zich hier niet op zijn diplomatiekst, zullen we maar zeggen. Maar kun je uit zijn woorden begrijpen hoe teleurgesteld Paulus is in de Galaten? En wat hem zo kwaad maakt?

Paulus maakt er zich zorgen over dat deze mensen voorbij gaan aan het meest wezenlijke. Anderen vertellen hen dat geloof en vrijheid in Christus niet genoeg is en dat zij zich ook dienen te houden aan de Joodse wet. Mensen nemen gewoonlijk hun toevlucht tot de wet wanneer zij bang worden om alleen vanuit geloof te leven. Met de wet weet je waar je aan toe bent, maar leven vanuit geloof kan risico's met zich meebrengen. Herken je die angst ook in jezelf? De angst die de Galaten voelden? De angst voor het leven vanuit geloof?

0: Wanneer ik nogmaals naar deze lezing luister, zou ik mezelf kunnen afvragen of deze woorden tot mij gesproken zouden kunnen zijn. Bestaat mijn geloof uit het opvolgen van regels? Is de God tot wie ik mij verhoud een regelgever, een strenge opzichter of een liefhebbende, vergevende God?
1: Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt? Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te geloven wat u hebt gehoord? Bent u werkelijk zo dwaas dat u, terwijl u met de geest begon, nu weer uitkomt bij het aardse? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en laat hij zijn kracht in u werkzaam zijn omdat u de wet naleeft of omdat u gelooft wat u hebt gehoord?

Ik vraag de Heer om wat ik nodig heb. Misschien is dit een groter geloof. Misschien de moed om te leven vanuit geloof. Wat ik ook nodig heb, ik breng het nu voor God.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. De goddelijke vergelding. Verlaat u niet op uw bezittingen en zeg niet: ik kan mij er wel mee redden. Laat u niet meeslepen door uw eigen zin en uw kracht om te wandelen naar de begeerte van uw hart. Zeg niet: wie zal mij commanderen? Weet wel, de Heer bestraft dat zwaar. Zeg niet: ik heb gezondigd en is mij nu iets overkomen? Weet wel, de Heer is langmoedig. Over de verzoening moet gij niet zo luchthartig zijn dat gij zonde op zonde gaat stapelen. Gij moet ook niet zeggen: zijn barmhartigheid is groot, hij zal mijn vele zonden wel vergeven. Let wel, er is bij hem zowel barmhartigheid als toorn. En op de zondaars ligt zijn gramschap. Blijf niet wachten met uw terugkeer tot de Heer. En stel die niet uit van dag tot dag. Want de toorn van de Heer komt plotseling los. En in het vuur van de bestraffing gaat gij te gronde. Verlaat u niet op oneerlijk verkregen bezit. Want het baat u niets op de dag van de rampspoed. Gij moet niet wannen bij iedere wind en niet op ieder pad lopen. Dat doet de zondaar, de man met twee tongen. Sta vast in uw overtuiging en blijf bij uw woord. Wees er vlug bij om te luisteren en bedenk u lang voordat ge antwoord geeft. Antwoord uw naaste als gij iets weet. Zo niet, leg uw hand op uw mond. Van spreken komt zowel eer als schande, en de tong brengt de mens ten val. Zorg dat ge niet een roddelaar genoemd wordt, en leg geen hinderlagen met uw tong. Want schande treft de valsaard, en een vernietigend vonnis wacht de man die met twee tongen spreekt. Bega geen misstap, groot nog klein, en word van vriend niet tot vijand. Want het erfdeel van een slechte naam is schande en smaad. Die komen over de zondaar, de man met twee tongen. Laat u niet overheersen door uw hartstocht. Want hij wordt als een stier die uw kracht afgraast. Uw loof wegvreet, uw vruchten afrukt en u achterlaat als een dorre boom. Kwade hartstocht wordt de ondergang van wie ermee behept is en levert hem over aan het leedvermaak van zijn vrienden.
1: Tweede lezing. Uit een brief van Hadewig. Het is in uw belang slechts te verlangen wat God wil. Gij zult van God niets eisen of verlangen, zelfs niet hetgeen gezelf of wel uw vrienden nodig hebben. Vraag niet hem te smaken, hoe dan ook, in blijdschap of vertroosting, tenzij hij zelf dit wil. Hij komen en hij ga, naar gelang zijn heilige wil beslist, en hij mogen met u doen al wat hij wil, zoals het zijn waardigheid betaamt, en ook met hen, van wie gij wenst dat zij dit alles zouden leren. Het is in u en hun belang slechts te verlangen wat God wil. En als ge voor hen bidt, vraag dan niet wat zij zelf volgens hun inzichten verkiezen. Want velen dolen in het schijnbaar hunkeren naar het heilige, terwijl zij, jammer genoeg, in lage troost genoegen zouden scheppen indien die hun geboden werd. Daarom zult ge terecht Gods wil verkiezen en van harte wensen, zowel voor uzelf als voor uw vrienden, ten overstaan van hem, van wie gij toch zo graag iets aangenaams verkrijgen zoudt, om uw leven welgemoed in vreugde door te brengen. Hierin nu mint men slechts zichzelf. Door steeds in vreugde en vertroosting, in weelde en in waardigheid met God te willen leven, genietend van zijn heerlijkheid. Wij willen allen God met God zijn, maar hij weet best hoe weinigen onder ons als mens zijn willen delen, bereid zijn zijn kruis mee te dragen om zo, met hem gekruisigd, ook de schuld van allen te vergelden. Wij kunnen ons hierin goed herkennen als ons het lijden moeilijk valt en wij haast niets kunnen verdragen. Een klein verdriet dat ons onverhoeds treft, een weinig smaad of laster onverdiend, beroofd te zijn van eer en rust, van onze eigen wil, dat alles treft ons zo snel en diep. Wij weten immers zeer precies al wat we wel of niet begeren. Wij kennen afkeer of verlangen voor al te veel en zeer verscheidene dingen. Nu zus, dan zo, hier blij, daar droef, nu hier, dan daar, of af en aan. Wij staan steeds klaar om onmiddellijk voor onszelf te zorgen in al wat ons voldoening schenkt. Zo zijn wij onverlicht van geest en onstandvastig van natuur. Wij hebben oog nog oor voor wat waarachtig is en dwalen, arm en ellendig, totaal berooid als ballingen in vreemde landen en langs donkere wegen. Dit zou ons weinig kunnen deren, indien we niet, voortdurend door de leugen aangetast, aan allen openlijk toonden niet met Christus te leven zoals hij leefde, nog alles op te geven zoals Christus deed, en niet door iedereen te zijn verlaten zoals Christus was. Dit ziet men aan zoveel dingen. Wij doen onszelf in niets tekort en streven waar dit mogelijk is naar eer. Wij houden vast aan onze eigen wil, zien in onszelf alleen maar graag wat ons aantrekkelijk lijkt en zijn, zowel uiterlijk als innerlijk, op eigen voordeel uit. Aldus genieten wij van alles wat ons overkomt en menen wij iets te zijn. Precies hierdoor zijn wij dan helemaal niets.
2: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Beste luisteraars, een hele goede morgen. Ja, zo beginnen we op de zondag en dan gaan we weer naar de donderdag. Ik weet niet hoe het met u gaat, maar bij mij gaan de dagen ook nogal snel. Misschien ook omdat we gewoon te veel willen. Maar we gaan bidden, dan is het mooi om daar de dag mee te beginnen. En dan gaan we in het kleingetijdenboek beginnen op bladzijde 321. En als u die bladzijde heeft, dan loopt het verder gewoon helemaal door. In het grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 1055. We zitten dus op de donderdag in de derde week. 1055. Dan gaan we even terug naar bladzijde 713. En daar vindt u de hymne. 713. En dan gaan we eigenlijk weer verder waar we waren. We beginnen dus op bladzijde 1055. En dan gaan we verder op bladzijde 1058. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. In het kleingetijdboek beginnen we op bladzijde 321. En in het grootgetijdenboek op bladzijde 1055. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want hij is onze God.
0: Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want hij is onze God.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde, knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk, hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden. Want hij is onze God.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet al sterk als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vader mij wilde tarten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden. Want hij is onze God.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak... Ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden. Want hij is onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1058. Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd, stad van God? Zijn stad op de heilige bergen. De Heer heeft haar lief.
1: De poorten van Sion veel meer dan alle tenten van Jacob.
0: Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd? Jeruzalem, stad van God.
1: Eens worden Egypte en Babel geteld. Tot hen die de Heer vereren.
0: Ja, Filistijnen en Tyrus en Koes. Ook zij worden burgers van Sion.
1: Zij zullen dan zeggen, mijn moeder is zij. Uit haar zijn wij allen geboren.
0: En hij zal het zelf verklaren. De Allerhoogste, de Heer.
1: Hij zal in het boek der volkeren schrijven. Ook deze horen daar thuis.
0: Dan zullen zij dansen en zingen. De bron van ons leven zijt gij.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe groot is het wat er van u wordt gezegd, stad van God. De Heer verschijnt met grote macht. Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Zie, God de Heer verschijnt met grote macht. Zijn sterke arm zal alle weerstand breken.
1: Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Zijn zegetekens vergezellen hem.
0: Hij wijdt zijn kudden als een herder. De lammeren vergaart hij in zijn arm.
1: Hij laat ze rusten in zijn schoot. En leidt met zorg de ooien.
0: Wie heeft het water in zijn vuist gemeten? De hemel met zijn handen afgepakt.

0: de hemel met zijn handen afgepast?
1: Wie deed het stof der aarde in een maat? Woog bergen aan de haak en heuvels op de weegschaal?
0: Wie heeft de plannen van de Heer ontworpen? Wie heeft hem als zijn raadsman bijgestaan?
1: Aan wie heeft hij gevraagd wat hij moest doen? En wie heeft hem de juiste weg gewezen?
0: Zie, volken zijn als druppels aan de emmer, als stofjes op de weegschaal hun gewicht. En eilanden zijn slechts een hoopje zand.
1: De Libanon heeft niet voldoende brandhout. Zijn dieren zijn als offer niet genoeg.
0: De volken samen zijn voor hem zo goed als niets. Van nul en geen waarde in zijn ogen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: De Heer verschijnt met grote macht. Al wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede.
0: Verheerlijk de Heer, onze God, en werp u neer voor zijn heilige berg. De Heer is koning, de volken beven. Hij troont op de kerubs, de aarde trilt.
1: De Heer is machtig in Sion. Hij die alle volken beheerst.
0: Uw naam, de geduchte, moet men vereren. Want heilig is hij.
1: Met kracht regeert gij en onpartijdig. Wat juist is, hebt gij voor altijd bepaald. Gij handhaaft het recht in Jacob.
0: Verheerlijk de Heer onze God en werp u neer voor zijn voetbank. Want heilig is hij.
1: Mozes en Aaron waren zijn priesters. Samuel hoorde tot zijn aanbidders.
0: Zij riepen de Heer aan die hen verhoorde. En tot hen sprak in de wolkolom.
1: Ze hebben geluisterd naar zijn bevelen. Naar al wat hij hen gebood.
0: Heer onze God, gij hebt hen verhoord. Gij hebt hen genadig behandeld. Maar wat wij misdreven, hebt gij gestraft.
1: Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. Want heilig is hij, de Heer onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verheerlijk de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg.
1: Dient elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade. Met de gave zoals ieder die heeft ontvangen. Wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt. Wie in dienst verricht, weten dat God het is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus.

0: Heer, verhoor mij.
1: Aan uw beschikkingen blijf ik trouw. Heer, verhoor mij.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart. Heer, verhoor mij.
0: Laten wij de Heer dienen in vroomheid en hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van de vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laten wij de Heer dienen in vroomheid. En hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand. Danken wij God onze Vader, die met liefde zijn volk leidt en voedt. Zeggen wij daarom met vreugde?
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Al goede Vader, wij prijzen u om uw grote liefde. Gij hebt ons op wonderbare wijze geschapen en nog groter is het wonder dat gij ons herschapen hebt.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Geef ons aan het begin van deze dag het verlangen om u altijd te dienen. Dat wij in alles niet onszelf, maar u eer zoeken.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Zuiver ons hart van elke boze begeerte. Laat ons altijd openstaan voor uw bedoelingen.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Maak ons hart gevoelig voor de noden van onze naasten. Laat hen nooit tevergeefs een beroep doen op onze liefde.
1: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, verlicht de volken die leven in de schaduw van de dood, met het stralend licht van de opgaande zon, Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 27e week door het jaar luidt de tekst van de introitus: God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt zijn volk sterkte en kracht. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: stel dat iemand van u een vriend heeft. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: vriend, neem me 3 broden, want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou die ander van binnenuit dan antwoorden: val me niet lastig, de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed. Ik kan niet opstaan om het je te geven. Ik zeg u, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft om zijn onbescheiden aandringen. Tot u zeg ik hetzelfde. Vraagt en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, doet men open. Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven als deze hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen geven? Als gij dus, ofschoon geslecht zijt, goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Dit is het woord van God. De Geest wat laten rusten bij hem. Om op de diepte te komen waarin je de dingen allemaal anders gaat zien. Zorg dat je voor het gebed de beslommeringen van je hebt laten afvallen. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, blijven stilstaan. De blik omhoog. Zien hoe hij mij ziet. Me dan klein maken in een gebaar. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, in die houding waarin u vermoedt hem het meeste te kunnen vinden, die houding vraagt om de genade van de goede levenshouding, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Zoals de hemelse Vader een en al betrokkenheid is op mijn leven, zo mag ik ook wel met mijn leven helemaal betrokken zijn op hem, op zijn dienst. De geschiedenis. Als God werkelijk uw vriend is, en hij zegt dat wij zijn vrienden zijn, als u bij hem altijd terecht kunt, dag en nacht, dan hoeft u ook niet zo voor uzelf te zorgen. Niet zo goed voor uzelf zorgen, daartoe roept zijn leerlingen op: neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reiszak, geen geld. Jezus bidt. En het zien daarvan roept bij een van zijn leerlingen het verlangen wakker ook zo te leren bidden. Om ons vertrouwen te sterken, voegt Jezus er nog 2 gelijkenissen aan toe, die van de lastige vriend en die van de vader en zijn kinderen. Het zijn 2 modellen van menselijk leven en samenleven, waarin er sprake is van een sterke persoonlijke betrokkenheid, dat de Vader in de hemel zo op ieder van ons betrokken is. Dat is het wat Jezus ons wil bijbrengen. De plaats zien waar zich dit afspeelde. Het evangelie zegt ergens. Dus speelt het zich af overal waar mensen zijn. Maar in dit gebedsonderricht wijst Jezus de mensen ook hun geestelijke plaats, volstrekt behoeftig en afhankelijk, volmaakt arm van geest tegenover God. Gelukkig maar dat wij een God hebben die alles heeft en niets liever doet dan alles geven. Onze plaats tegenover God, zegt Sint Irenaeus, is een voorraadschuur zijn van Gods goedheid. En daarom moeten we de Vader smeken voor we ontvangen en hem bedanken
nadat we hebben ontvangen. Ik vraag om die bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, zodat ik doordring in zijn grenzeloos vertrouwen op de Vader en er daardoor ook zelf deel aan krijg, aan dat grenzeloze vertrouwen. De overweging. Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen hij ophield, zei een van zijn leerlingen tot hem: Heer, leer ons bidden. Zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen heeft geleerd. Die apostel zag Jezus bidden. En de biddende Jezus herinnerde hem eraan dat Johannes zijn leerlingen geleerd had te bidden. Wil ik leren bidden, dan hoef ik geen gesprekken te voeren over het gebed of een cursus te volgen. Ik hoef niets anders te doen dan Jezus te zien bidden. Dus niet te gauw de vraag van die leerling overnemen, maar eerst nagaan of er in mij een verlangen, een begeerte is om te bidden. En als die begeerte er helemaal niet is, doe ik er goed aan langer naar de biddende Jezus te kijken. Zoals Jezus bad, dat was werkelijk iets heel bijzonders. Maar ook iets heel eenvoudigs. Kinderlijk eenvoudig. Want Jezus gebruikt voor God in de hemel een kinderlijk woord, Abba, Papa. Hij sprak tot hen, wanneer je bidt, zeg dan, Vader, Papa, lieve Vader. Daarin bestaat de hele openbaring van Jezus Christus, dat wij tot God Vader mogen zeggen. Wat Jezus zelf tot God zegt, mogen wij voortaan ook zeggen. Wij worden in Jezus' unieke verhouding tot de Vader opgenomen. Ziet welke liefde de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen van God genoemd worden. En we zijn het ook, 1 Johannes 3. Geloof is dus niet aannemen dat er een hogere macht is, dat er iets is, want aan iets kun je niet overgeven. En geloven is nu juist dat ik me aan iemand kan toevertrouwen, bij wie ik me als persoon helemaal veilig weet. De volle draagwijdte van dit mysterie gaat pas voor mij open wanneer ik me realiseer dat Jezus mij niet alleen de titel Vader leert gebruiken in het gebed, hij leert mij vooral om in heel mijn gedrag God Vader te laten zijn. Zoals hij zelf zich helemaal gedraagt als kind van Vader God. Jezus is het onze Vader in eigen persoon. Hij is het levende onze Vader. Nog veel meer dan uit zijn woorden blijkt uit Jezus' levenswijze dat God zijn Vader is. Jezus noemde God in alle omstandigheden van zijn aardse leven zijn Vader. Zelfs in het lijden en de dood. In het lijden, Vader, als gij wilt, laat deze beker mij dan voorbij gaan, maar toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En aan het kruis, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Geloven is God Vader noemen in alle omstandigheden van mijn leven. Als God Vader is, dan betekent dat dat ik zelf niet ga vaderen of moederen. Dat ik al mijn, zoals Petrus zegt in zijn eerste brief, dat ik al mijn bekommernissen op hem werp, omdat ik weet dat hij zorg voor mij draagt. 1 Petrus 5, 7. Dan houdt dat ook in dat ik alle mensen zie als mijn broeders en zusters, mijn buren, mijn kennissen, mijn vrienden, maar ook mijn vijanden en vreemdelingen, mensen van een ander geloof, mensen van een ander ras enzovoort. En dat ik dus ook nooit ontevreden ben, omdat ik weet dat God recht kan schrijven op kromme lijden. God als Vader vereren houdt ook in dat ik me nooit door de natuurlijke eigenschappen van mensen en dingen laat leiden, zoals lief, aardig, sympathiek, mooi, verstandig, natuurlijk. Als God echt Vader voor mij is, dan komt er bij alles nog iets bij, of het helpt in mijn verhouding met hem. Wie bijvoorbeeld zijn ziekte ontvangt uit de handen van een almachtige en algoede Vader, kan met zijn ziekte even tevreden zijn als met zijn gezondheid.
God is een almachtige vader. Dat wil zeggen een vader die uit alle situaties nog wat maken kan. Een vader die wij nodig hebben in onze wereld die volgepropt zit met menselijke wijze gesproken vastgelopen situaties. En hij vervolgde: stel, iemand van u heeft een vriend. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: vriend, leen mij 3 broden. Voor mijn verhouding met God wordt mij hier een model aangereikt uit de sfeer van het platteland, met eenvoudige sociale verhoudingen die gemakkelijk te overzien zijn. Iedereen kent iedereen. Het huis waar wordt aangeklopt is een toenmalige eensgezinswoning, waarvan de woonkamer 's avonds wordt ingericht tot slaapvertrek voor het gehele gezin. De deur wordt dan vergrendeld met een houten sluitbalk. De vriend kreeg bezoek en had niets in huis om zijn gast voor te zetten. Vriend, neem mij 3 broden. Broden ter grootte van een flink broodje, de gewone portie voor 1 mens. Zelfs dat had hij niet in huis. En zo staan wij er bij God voor als nietshebbers, als have-nots. Wij zijn de vriend die niets hebben. En God is de vriend die heeft en geeft. God geeft en wij krijgen. Wij hebben uit onszelf niets en God geeft alles. Hier is de plaats om mijn vertrouwen in God te laten groeien. God is als een bron die zich in rivierbedding zoekt om zich in uit te storten. Ik ben die bedding. Tot u zeg ik hetzelfde: vraag en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en er zal worden opengedaan. Waarom vragen? God weet toch wat we nodig hebben? Voordat gij hem vraagt, weet uw vader wat gij nodig hebt. Waarom kloppen? Waarom niet meteen binnen zonder kloppen? We zijn toch als kinderen die vrijmoedig mogen naderen tot de troon van Gods genade? Hebreeën 4:16. Vragen moeten we doen, omdat kinderen dat nu eenmaal ook doen. Een zoon vraagt om vis en een vraagt om een ei. Dat zijn geen vragen waarop een nee kan volgen. Waarom dan toch vragen? Omdat het vragen uiting geeft aan de afhankelijkheid waarin een kind leeft. Een kind heeft niets uit zichzelf, het krijgt alles, tot en met het bestaan zelf, dus moet hij ook om alles vragen. Meer dan het openleggen van een verlangen, is het vragen een openleggen van het vertrouwen. De Vader let niet zozeer op onze nood, als wel op ons vertrouwen in hem. En God laat ons wachten, niet omdat er bij hem een tegenzin zit, maar omdat er bij ons iets verkeerd zit. Ons vragen is veelal te zaakgericht, te zakelijk. Wij weten wel wat we vragen, overigens ook niet altijd, maar te weinig weten we aan wie we het vragen. Pas als we beter weten aan wie we vragen, kunnen we een genade in ontvangst nemen, want dan weten we ook van wie we die genade ontvangen. En die genade, dat is nu juist het grootste geschenk. Niet wat we krijgen, maar dat we het notabene van God krijgen en uit liefde krijgen. Vragen is een religieuze daad. Het leidt, evenals het gebed, tot een verdieping en een verlevendiging van onze religieuze houding. Het maakt onze houding persoonlijk, gericht op een persoon, in plaats van zakelijk, gericht op een zaak. En dat is wat we in de Eucharistie aanschouwelijk en daadwerkelijk, concreet krijgen. Wij krijgen het brood en daarin de liefde van God. En dat terwijl we nog zondaar zijn, terwijl we hem nog de rug toekeren, niet dankbaar zijn en er nauwelijks een dankje wel af kan. Die liefde wil hij in het menselijk geslacht binnenbrengen, te beginnen met onze deelname aan de Heilige Communie. Aan het einde langzaam besluiten, vertragend eindigen door gesprekjes te voeren met Jezus, het levende onze Vader, vertrouwelijk als vrienden onder elkaar,
En dan vraag ik hem of hij me opnieuw wil inleiden bij zijn vader, die ik vol trots nu ook mijn vader mag noemen. Met die fierheid bij de vader mijn hart uitstorten. Dan samen met Jezus nogmaals het Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria. En welkom in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Het is 8:00, tijd voor een mooi programma, de dag te openen. Wat gaan we vandaag doen allemaal? Nou, we hebben vanmiddag het programma Franciscusuur. Dat is natuurlijk een opdracht en ook een ambitie van Radio Maria om het religieuze leven zichtbaar te maken. En dat is een leuke uitdaging, want radio is audio. Radio kun je naar luisteren. En hoe maak je dan iets zichtbaar? Ja, dat is een hele mooie uitdaging en dat doen we op verschillende manieren. En één daarvan is het Franciscusuur. Dat is iedere om de week op donderdag en dat is vandaag ook zo. Om 14:00 vanmiddag. En in dat Franciscusuur gaan we natuurlijk een beetje dichterbij komen bij de heilige Franciscus. En een beetje dichterbij komen bij de spiritualiteit van de Franciscanen. En dat noemen we dan Franciscusuur. Nou, en in dat Franciscusuur zitten verschillende rubrieken. We hebben een rubriek dat gaat over de musical van de heilige Franciscus. We hebben een rubriek dat gaat over mensen, parochianen die in een of andere parochie met de naam Franciscus zijn. Die zijn daar of die wonen daar in zo'n soort parochie en die zijn daar betrokken bij die geloofsgemeenschappen. Wat betekent dan de heilige Franciscus voor die mensen? Leeft dat ook? Dat is dan de patroonheilige natuurlijk voor die parochie. En er zijn er aardig wat van. Nou, zijn er sommige speciale gebeden van de heilige Franciscus die we dan ook graag naar voren brengen. En we hebben de rubriek Hof van Lof. Wat is nou weer Hof van Lof? Nou, dat verwijst eigenlijk naar de tuin van de Franciscanen in Megen. Die hebben een hele mooie tuin en die heet Hof van Lof. Dat is natuurlijk een prachtige alliteratie. Dat noem je niet een alliteratie, maar een vol rijm. Hof van Lof. Dat is een prachtig gevonden natuurlijk. Het is een hof en het is tot lof en eer van God. Dus en dat is dan ook een plek om je te verbazen over de schoonheid van Gods schepping. Wat heeft God alles mooi en goed gemaakt? En Franciscus is ook de heilige. Allereerst met een enorme liefde voor de Heer. Maar ook is hij de heilige die bijzonder aandacht heeft voor de natuur en de dieren. Om die reden in de rubriek Hof van Lof in het Franciscusuur gaan we ook proberen ons dat te bereiken. Dat we ons mogen verbazen over de schoonheid van de schepping. Wat heeft God het mooi en goed gemaakt en wat is het wonderlijk. En vandaag hebben we dan te gast Diederik Schoneboom. Hij is de vader van Nico Schoneboom. Nou, misschien wel een bekende naam inderdaad. Ook al vaker hier op radio geweest, voor het programma Geloofsvorming bijvoorbeeld. En ook, je kunt wel gerust zeggen, een BK'er. Een bekende katholiek. Ook op andere media is hij wel te vinden. Zoals bijvoorbeeld Credo Katholiek. Die club die op YouTube heel veel doet. En probeert daar jongeren te bereiken die over het internet rondzwerven op zoek naar betekenis, op zoek naar waarheid. En dan kunnen ze Credo Katholiek tegenkomen. En die probeert dan eigenlijk die mensen kennis te laten maken met het katholieke geloof. En die probeert om mensen eigenlijk in de richting van de drempel van de kerk te krijgen. En daar zijn ze ook aardig succesvol in. En dan is daar ook Nico Schoneboom te vinden. En vandaag hebben we zijn vader in de uitzending van het programma Franciscus Uur. En wat, waarom dan? Nou, ik ken hem van eigenlijk via een hele andere route. Ik zat bij hem in het orkest. Het orkest heet dat, orkest. Zoiets als De Bank. Maar ja, dan dus het orkest. In Amsterdam, een groot symfonieorkest waar Jacob Slachter ervoor staat. Jarenlang mocht ik daar meespelen. Dat is een beetje de kroon op mijn muziekcarrière. Ja, laten we wel verstaan, dat is wel een liefhebberij of een hobby. Hè? Dus niet professioneel, maar ook het orkest is ook een amateur symfonieorkest. Maar wel een hele serieuze, met een serieuze ambitie, een serieus repertoire. En natuurlijk, Jacob Slachter is natuurlijk ook iemand die ook een serieus dirigent is. Hij was zelf zijn hele carrière lang zo ongeveer hornist, solo hornist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Nou, dan heb je wel wat gezien van de wereld. He, dan treed je op in alle grote zalen over de hele wereld, in alle continenten. En je speelt de meest fantastische repertoires, de meest fantastische gastdirigenten die dan ook daarvoor komen staan. En dat heeft Jacob Slachter allemaal meegemaakt. En met die ervaring, ja, heeft hij ook het orkest, het Symfonieorkest in Amsterdam, opgetild. En dat doet hij nog altijd. Ja, ik speelde zelf niet meer. Op klarinet heb ik daar dus jarenlang gespeeld. En daar heb ik ook Diederik leren kennen. Diederik Schoneboom is een. Heeft dus ook die passie van de muziek. Hij speelt viool. Maar heeft daarnaast ook nog een andere passie. En dat is dat hij vogelaar is. Zo zeg je dat netjes: vogelaar. Wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat hij buitengewoon gecharmeerd is van vogels. En nou heeft hij mij een website laten zien. Canto, heet dat Nexus? Nexus of zoiets. Moet ik eventjes nadenken hoe dat nou ook weer heet. Even zoeken. Vogels. Dan kom ik daar inderdaad op. En dan kom je op een website. Dat heet Xeno-Canto, Sharing Wildlife Sounds from Around the World. Het delen van geluiden van het wilde leven,

van het wilde leven. Nee, wildlife moet je zeggen. Nou, dat is van de wildernis, zeg maar eventjes. Van de dieren rondom de wereld. En er staan dus ook heel veel vogelgeluiden op. Nou, als ik vind ik natuurlijk leuk om ook iets te laten horen. In de uitzending doen we dat ook. Gaan we ook luisteren naar geluiden van vogels. En hier heb ik bijvoorbeeld een... wacht even. Hier klinkt nog muziek doorheen. Even stoppen. Zo. En dan kunnen we bijvoorbeeld eventjes... Oh ja, daar is de nachtegaal.

de nachtegaal. En dit is dan opgenomen in Frankrijk. In mei was dat. En daar heeft dus iemand, die liep daar rond in Frankrijk en die heeft een nachtegaal opgenomen. Die herkende onmiddellijk, dit is een nachtegaal. Dit is een Spaanse nachtegaal, maar je hoort duidelijk het verschil. En er staat dan nog bij vermeld dat het gaat om twee territoriale mannetjes die aan het zingen zijn. Dus blijkbaar is dat ook een manier om hun territorium af te bakenen. Ja, het is wonderlijk inderdaad om naar te luisteren. Prachtige klanken van vogels. En dat is dan ook zo mooi dat je dat op radio natuurlijk kunt laten horen. En Diederik Schoneboom die vertelt daar ronduit over zijn avonturen die hij meemaakt als vogelaar. En ik herinner mij, daarom heb ik hem ook gevraagd. Want ik herinnerde mij dat hij dat daar wel eens over vertelde. Bijvoorbeeld in de pauze van de orkestrepetitie. En dat dan mijn mond openviel van verbazing. En dat hopen we ook vandaag weer te bereiken. Om die verbazing, die verwondering eigenlijk over Gods schepping. Wat heeft God toch goed gemaakt. En wonderlijk dat we daar ons over mogen verwonderen. Nu, we gaan luisteren naar wat muziek. En dat is Song of the Birds. En het is een beetje een gok. Ik heb het eigenlijk niet heel erg voorgeluisterd. Maar dat komt zo omdat ik gisteren bij een concert mocht zijn van Amsterdam Sinfonietta in Muziekgebouw aan het IJ. Een vriend van mij die nodigde mij uit om daarheen te gaan. En dat was een buitenkansje. Ik moest eventjes alle planningen omgooien om dat ook voor elkaar te bakken. Maar dat is gelukt. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan, mocht ik hem daar treffen. Was hartstikke gezellig, goed om elkaar weer te zien en te spreken. En we hadden echt een heel bijzonder concert van Amsterdam Sinfonietta. Ja, dat trekt dan ook weer nieuwe registers open. Was ook een wereldpremière van een geheel nieuw stuk. Waar ik dan voelde van dit. Verontrust mij enorm. Het was een stuk die. Dan veronderstel je, ik ga naar een concert, dan ga ik lekker zitten, dan ga ik lekker luisteren en lekker ontspannen. Nou, die muziek van dat nieuwe stuk, dat was helemaal niet ontspannend. Dat was zeer verontrustend. Hè, dus dat kan ook nog. Dat was namelijk een stuk van Namavar. Reza Namavar. Dat klinkt exotisch, maar dat is een Nederlandse componist. En dat is dat stuk heet Tahanea. En ik zat eigenlijk heel de tijd tijdens dat stuk nogal gespannen te luisteren. Ik voelde me ook fysiek gespannen. Nou, dat is niet een effect waar je denkt van, goh, ik ga even ontspannen naar muziek luisteren. Dat je dan dat effect probeert te bereiken. Maar het is toch knap als je dat effect zoekt en je bereikt het ook als componist. Een stuk vol met woede. Een stuk vol met onbesuisde woede, maar ook

angst en ja, eigenlijk heel veel negatieve emoties zaten daarin, wat mij betreft. Maar goed, zij hebben ook hele mooie muziek gemaakt. En dat is dan weer troostrijk. En dat was dus uitgevoerd door het ensemble Amsterdam Sinfonietta. En als ik dan ga zoeken op hun, dan vind ik dit lied Song of the Birds. Mooi aansluitend bij wat ik net besprak. Dan gaan we een klein stukje van luisteren. En dan daarna hebben we ook nog de lezing van de dag en gebed.

Tot zover Song of the Birds, uitgevoerd door Amsterdam Symfonietta. Laten we gaan lezen de lezing van de dag, de evangelielezing. Is namelijk een prachtige lezing vandaag uit het Lucas-evangelie. Vraagt en u zal gegeven worden. Bekend, een bekende, denk ik, voor veel mensen. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: stel dat u iemand van u een vriend heeft. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: vriend, leen mij 3 broden. Want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou die ander van binnenuit dan antwoorden: val me niet lastig, de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed. Ik kan niet opstaan om het u te geven. Ik zeg u, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft om zijn onbescheiden aandringen. Tot u zeg ik hetzelfde. Vraagt en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, doet men open. Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven als deze hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen geven? Als gij dus, of schoon geslecht zijt, goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie erom vragen? Zo spreekt de Heer, wij danken God. En mogen we dankbaar zijn voor deze mooie en bemoedigende woorden, de oproep van Jezus om eigenlijk te vragen wat we nodig hebben en dat ook zelfs op een onbescheiden manier mogen doen. We mogen aandringen. We mogen ook volharden in gebed. En dat doet mij dan ook even denken aan Evangelii Nuntiandi. Dat is een post-synodale apostolische exhortatie. Nou, dat zijn een hoop dure woorden. Post-synodaal wil zeggen dat er een synode aan vooraf is gegaan. Dus dat was paus Paulus VI. Die riep de bisschoppen bij elkaar voor een synode om na te denken over de evangelisatie. Nou, wat is dat dan, evangelisatie? Dat is, er zit het woordje evangelie in. Het evangelie uitdragen betekent dat. En het evangelie wil zeggen de blijde boodschap. Evangeliseren wil dus zeggen de blijde boodschap van Jezus uitdragen. En het geloof uitdragen, het geloof verspreiden. Daar heeft hij dus een exhortatie, apostolische exhortatie, dat wil zeggen een geschrift van de paus, over geschreven. Dat was in 1975, al even geleden. Dat is de heilige paus Paulus VI. En ja, ik dacht altijd van dat is ingewikkelde taal en dat is ingewikkelde theologie en zo. Maar ik ben erachter gekomen dat het wel meevalt. Dat het juist heel erg toegankelijk is. Hè, bijvoorbeeld, ik heb het dan ook gebruikt in de leeskring. Ik doe bij de parochie nu op dit moment een leeskring. En dat gaat over de nieuwe evangelisatie. En daar is ook een heel mooi boekje van, Compendium van de Nieuwe Evangelisatie. En dat hebben we ook voorgelezen hier op radio. Is terug te vinden in de audiotheek. En nou, dan lezen we op paragraaf 75, dat is het 7e hoofdstuk. En dat gaat over de geest van de evangelisatie. Dan hebben we paragraaf 75, dat heet Op de Adem van de Heilige Geest.
Dus dat luidt als volgt. Zonder de werking van de Heilige Geest zal de evangelisatie nooit mogelijk zijn. Zonder de werking van de Heilige Geest zal de evangelisatie nooit mogelijk zijn. Nou, dat is hele klare tekst. Dat is helemaal geen ingewikkelde, moeilijke gebeuren van een of andere theologische verhandeling. Het wil gewoon zeggen dat we kunnen niks doen zonder de Heilige Geest, ook niet evangeliseren. Op Jezus van Nazareth daalt de Heilige Geest neer op het moment van het doopsel, wanneer de stem van de Vader, deze is mijn Zoon, de veelgeliefde in wie ik welbehagen heb, op ervaarbare wijze zijn uitverkiezing en zending openbaart. Door de Geest geleid beleeft Jezus in de woestijn de beslissende strijd en uiterste beproeving alvorens zijn zending te beginnen. In de kracht van de Geest keert hij terug naar Galilea en maakt hij in Nazareth een begin met zijn prediking, waar hij op zichzelf de tekst uit Jesaja toepast. De Geest des Heeren is over mij gekomen. Thans, zo legt hij uit, is dit schriftwoord in vervulling gegaan. Wanneer hij op het punt staat zijn leerlingen uit te zenden, zegt hij, terwijl hij over hen blaast, ontvangt de Heilige Geest. Inderdaad, pas na de neerdaling van de Heilige Geest op de dag van Pinksteren vertrekken de apostelen in alle richtingen van de wereld om het grote werk van de kerk, de evangelisatie, te beginnen. En Petrus legt het gebeuren uit als de vervulling van de profetie van Joël. Ik zal mijn geest uitstorten. Petrus wordt vervuld van de Heilige Geest om tot het volk te spreken over Jezus, de Zoon van God. Paulus op zijn beurt wordt vervuld van de Heilige Geest, alvorens hij zich aan zijn apostolische bediening gaat wijden. Zoals ook Stefanus dat is, wanneer hij gekozen wordt om de diakonie uit te oefenen en later voor het getuigenis van het martelaarschap. Dezelfde Geest die Petrus, Paulus of de andere apostelen doet spreken, door hen de woorden te inspireren die te zeggen zijn, daalt ook neer op allen die naar de toespraak luisterden. Nou, en zo gaat het door over de kracht van de Heilige Geest en dat we de Heilige Geest nodig hebben als we willen evangeliseren, dat we dat niet kunnen zonder de Heilige Geest. En die paragraaf sluit af. Men kan zeggen dat bij de evangelisatie de Heilige Geest de voornaamst handelende is. Hij is het die stuurt tot het verkondigen van het evangelie en die in het binnenste van het geweten het woord van heil doet aannemen en begrijpen. Maar hij is ook het doel van de evangelisatie. Nou, en dan uiteindelijk de bisschoppensynode van 1974... die dus vooraf ging inderdaad aan deze apostolische exhortatie, die veel nadruk heeft gelegd op de rol van de Heilige Geest in de evangelisatie, heeft ook de wens geuit dat herders en theologen, en wij voegen daar ook nog aan toe, ook de gelovigen, getekend zijn met het zegel van de Heilige Geest door middel van het doopsel. Dus we zijn getekend door de Heilige Geest, door het doopsel, een onuitwisbaar teken op onze ziel. Dat is voor alle gelovigen, alle katholieken. En we hebben allemaal de rol en de taak en de opdracht om te evangeliseren. En zo staat dus uitgelegd in deze exhortatie, dat kunnen we niet doen zonder de Heilige Geest. Nou, dat resoneert heel mooi met het evangelie vandaag. Klopt en er zal worden open gedaan. Als we willen evangeliseren, moeten we allereerst aankloppen bij de Heilige Geest. Laten we dat dus ook doen. Ik heb hier een mooi gebed klaarstaan. Dat is bidden voor de nieuwe evangelisatie. Dat is geschreven door het Katholiek Alpha Centrum. En het gaat als volgt. Laten we samen bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Heer Jezus, u hebt gezegd, komt allen tot mij. Maar Heer, zoveel kennen u nog niet. Maakt u onze harten bereid om van u te getuigen. Adem uw Heilige Geest uit
over ons en onze geloofsgemeenschappen. Wij bieden u onze pogingen aan om te evangeliseren. Wilt u ze zegenen en vrucht doen dragen? Geeft u dat velen ook in ons land van u en uw kerk gaan houden en dat ook wij onszelf telkens weer ons hart op u richten. We vragen u dit op voorspraak van Maria, ster van de evangelisatie, van zoveel heiligen van uw kerk en bijzonder van de heilige paus Johannes Paulus II. Dank u, Heer, voor wat u geeft en zult geven. We geven u de vruchten weer aan u terug. Alles is van u, Heer Jezus. En bidden we dan met de kerk, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Maria, Moeder van God, bid voor ons. Alle heiligen van God, bid voor ons. Ja, we komen dan aan het einde van het programma. Goedemorgen, Radio Maria. We hebben nog een paar minuten voordat we de rozenkrans gaan bidden. En dat zijn dan de geheimen van het licht op donderdag. En ik heb nog geen meebidder. Dus als u dit hoort en u denkt van ik wil vandaag wel graag meebidden met de rozenkrans, dan bent u van harte daartoe uitgenodigd om nu te gaan bellen. Want het is al tijd en dan hebben we nog een minuutje om de verbinding tot stand te brengen. Ja, mag ik u daartoe uitnodigen om te gaan bellen? Dan mogen we samen de rozenkrans bidden. Als u denkt van oeh, dat kan ik niet of ik vind het ingewikkeld, dan zal ik u geruststellen. Nee, dat is niet moeilijk. Als u denkt van mijn stem is niet goed, nou, dan zal ik u ook bemoedigen. Uw stem is heel goed om geschikt om te gaan bidden. Dus belt u dan nu alstublieft naar de live studio 0736872001. We gaan verder met luisteren, een klein stukje van de Song of the Birds. En dan kunnen we zo dadelijk hopelijk gaan bidden als ik een meebieder heb.

0: het volgende liedje was al begonnen van Amsterdam Sinfonietta. Maar ik heb een meebidder aan de lijn. En zo komen we aan het einde van het programma Goedemorgen Radio Maria. Mag ik u danken voor het luisteren. En u bent van harte uitgenodigd met ons mee te bidden voor de Rozenkrans. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, verrijzing van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en geef ons schuld, zoals ik wij veranderen het schuld vergeven. Leid ons niet in beproeving, maar beloof ons
0: van het kwade. Amen.
1: Amen.
0: Wij groeten u, Maria, God, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Nee, maar ik stond al een kwartier voor de deur.
0: Nou, Dominique komt overnemen en ze gaat met u kijken naar de gebedsintenties, welke dat zijn.

0: We bidden voor de volgende gebedsintenties die binnengekomen zijn. We bidden voor iemand met Alzheimer. We bidden voor hulp voor een zoon, dat hij een baan kan krijgen. We bidden voor een hereniging van een gezin en de bekering van de kinderen. Op voorspraak van de heilige Jozef Maria Escriva. We bidden ook voor zussen in moeilijke dagen. We bidden ook uit dankbaarheid voor alle zegen en genade van een jarige. We bidden voor een zus die aangereden is met een elektrische fiets. We bidden ook voor iemand met gordelroos, dat de pijn mag verdwijnen. We bidden ook voor een kleinzoon, dat de Heilige Geest hem mag verlichten in de moeilijke tijd voor zijn studie. We bidden nogmaals uit diepe dankbaarheid voor een dochter en voor de ontelbare zegeningen en wonderingen van ons lieve Heer. En dat het goed mag blijven gaan met de dochter. We bidden ook voor de paus en voor zegen over zijn werk. We bidden voor geestelijke bijstand en rust voor kleinkinderen en voor rust in het hoofd. We bidden om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij een onderneming en voor eerherstel. En we bidden ook voor een speciale intentie en de verhoring ervan. We bidden ook voor vrede in de wereld door de vrede in de harten en de bekering. De bekering van alle jongeren in Nederland. We bidden voor de priesters, voor een speciale genade ook van bekering, van openheid tot de Heilige Geest. En voor alle die zwaar lijden, dat ze verlicht mogen worden. En we sluiten alle intenties die leven in uw hart, sluiten we ook in. Het eerste geheim van het licht, de doop van Jezus in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons zetels dagelijks brood en geef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed, Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus. Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel.
1: Breng alle zielen aan de hemel.
0: Naar de hemel. Maar vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: Amen.
0: Het tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeven onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed, Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige
1: Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze
1: zonde.
0: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid
1: het meest nodig hebben.
0: Amen. Het derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Jezus openbaar leven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: In de hemel. Geef ons steeds ons dagelijks brood en vergeven onze schuld, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Dat is goed. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: Jezus,
0: vergeef ons onze zonden.
1: Zonde.
0: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. Het vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef
1: ons heden ons dagelijks brood en geven onze schuld, zoals ook wij vergeven onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. Het vijfde geheim van het licht. De instelling van de Eucharistie. De Heer schenkt zichzelf in het brood en de wijn. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schuld, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed, Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Goed. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonde,
0: behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen. In de naam van de Vader,
1: en
0: de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Dank u wel voor het meebidden van de rozenkrans. En over enkele minuten begint de mis vanuit de Millingen met als celebrant pastoor Franken. Veel
2: devotie. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Aan uw macht, Heer, is alles onderworpen, en niemand kan uw wil weerstaan, want gij hebt alles geschapen, hemel en aarde, met al wat het uitspansel omvat. Gij zijt de Heer van het heelal. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: Amen.
0: Vernieuw gij mij, o eeuwig licht, bladzijde 56, eerste strofe.

Mogen ons welkom weten in de viering van de Eucharistie. Ook u die met ons verbonden bent via Radio Maria of online, van harte welkom. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Eucharistie is dankjewel zeggen. Dankjewel tegen God voor alles wat Hij geeft, voor zijn Zoon die voor ons tot het uiterste doorging, ons tot het uiterste heeft liefgehad. En zo mogen we hem ontvangen in woord en sacrament. In zoverre we tekort zijn geschoten in verbondenheid met hem, verbondenheid met onze naaste, willen we allereerst onze schuld uitspreken.

Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, in uw grote goedheid geeft gij meer dan ons toekomt, meer dan wij verlangen. Wij vragen u, bewijs ons overvloedige barmhartigheid. Vergeef ons al wat ons geweten verontrust en schenk ons wat wij niet durven vragen. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Luisteren we nu naar de schriftlezingen.

0: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Domme Galaten, wie heeft u behekst? Jezus Christus was u toch openlijk en onverbloemd beschreven als de gekruisigde? Eén ding wil ik van u horen. Hebt gij de geest ontvangen door de wet te onderhouden of door te geloven in de boodschap van het evangelie? Hoe kunt ge zo dom zijn? Ge zijt begonnen met de geest. Wilt ge nu eindigen met het vlees? Hebt ge zoveel meegemaakt voor niets? Dat kan ik niet aannemen. Nogmaals, als God u de geest geeft en wonderen onder u bewerkt, is dat omdat ge de wet onderhoudt of omdat ge luistert en gelooft? Woord van de Heer.
1: Wij danken u wel.
0: We lezen een psalm als tussenzang en het refrein luidt: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. In redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David, zijn getrouwe. Zoals hij reeds van oudsher had verklaard bij monden van zijn heilige profeten. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilig verbond gestand doen. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. De eed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid al onze dagen voor zijn aanschijn. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.

Zalig zij die het woord van God hoorden, in een goed en edel hart bewaren, en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.

0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: stel dat iemand van u een vriend heeft. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: vriend, leen mij 3 broden, want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou die ander van binnenuit dan antwoorden: val me niet lastig, de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed. Ik kan niet opstaan om het te geven. Ik zeg u, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft om zijn onbescheiden aandringen. Tot u zeg ik het.

aandringen. Tot u zeg ik hetzelfde. Vraagt, en u zal gegeven worden. Zoekt, en ge zult vinden. Klopt, en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, doet men open. Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven, als deze hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen geven? Als gij dus, ofschoon ge slecht zijt, goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Woord van de Heer. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Zo hebben we gebeden met woorden uit de evangelist Lucas, tussen de lezingen, deze keer geen psalm, maar een evangelist, en dan wel de lofzang van Zacharias, die de grootheid van God bezingt. Als hij dan getuige mag zijn van de geboorte van Johannes de Doper, zijn eigen zoon met Elisabeth. Een redder heeft hij ons verwekt. En we bidden dat elke morgen in het morgengebed. Die bevrijding. Het begint met Johannes de Doper, de voorloper van de Messias. Die bevrijding, het vrij worden van alles wat ons kan beklemmen. En zo ook de eerste lezing. Paulus die begrijpt niet dat als je eenmaal de geest hebt geproefd, dat je dan teruggaat naar de wet en de regels. De vervulling van de wet is de geest. En nogmaals zegt hij dan, als God u de geest geeft en wonderen onder u bewerkt, is dat omdat ge de wet onderhoudt of omdat ge luistert en gelooft. Met je hart luisteren, verlangen. Verlangen, en dan komen we bij het evangelie, een heel diep verlangen. Als we met een heel diep verlangen bij God komen, dan hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Als we vol verlangen zijn, hij geeft de Heilige Geest. Maar dan zijn we ook vol verlangen. Dan houden we ook vol. Maar niet alleen maar het volhouden, maar ook in de vreugde zijn. Dat is het. Zoals Franciscus afgelopen zondag, hebben we dat prachtig mogen vieren, de Piesterhof, de open lucht, Franciscus, vol verlangen. Maar hij had wel wat te overwinnen. Die wet in zichzelf, die wolf die hij moest leren temmen om te kunnen luisteren naar de Heer. En dan gebeuren er wonderen. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.

en in de zorg van mensen die hen omringen. Laat ons bidden. Voor wie ontmoedigd zijn in hun leven of in hun geloof, dat ze nieuwe kracht en hoop vinden door Gods Geest, die voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Laat ons bidden. We willen bidden voor onze persoonlijke intenties. Voor de intenties van onze heilige vader Paus Leo. En op deze aanbiddingsdag ook voor de intenties die hier vandaag bij de Heer worden gebracht. En bidden we vol vertrouwen tot Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. God onze Vader, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Verhoor onze gebeden, dat vragen wij u door Christus, onze Heer. Amen.

bidden we vol vertrouwen tot God onze Vader. Voor de armen, de werklozen, de verworpenen, dat ze niet ophouden te hopen en te bidden, en gehoor vinden bij hun naasten en bij de hemelse Vader. Laat ons bidden. Voor de zieken en stervenden, dat ze vertroosting vinden in Gods barmhartige aanwezigheid.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft.

0: gaat er een wijn, wordt één gedeeld ons mens en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Neem op de schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit de handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van uw zijn kerk.
0: Heer, aanvaard het offer dat gij zelf hebt ingesteld en blijf in het mysterie dat wij vieren om u te eren, ons door uw verlossing heiligen, door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Wees onze dankbaarheid waardig.
0: Ja, het is passend en goed dat wij u dankzeggen, God, menslievend en barmhartig als gij zijt. Gij laat nooit af ons op te roepen tot een leven vol geluk. Gij zijt een God van tederheid en mededogen. Altijd staat gij gereed om te vergeven en al wie gezondigd heeft, nodigt gij telkens weer uit zich te verlaten op uw barmhartigheid alleen. Hoe dikwijls werd uw verbond door ons verbroken, maar berusting kent gij niet. Een nieuw verbond hebt gij tot stand gebracht door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Zo dicht hebt gij de mensen naar u toegehaald dat niets ons nog van u kan scheiden. In deze tijd van verzoening en genade geeft gij uw volk gelegenheid in Christus te herademen en zich tot u te keren, om meer dan ooit uw Heilige Geest te volgen en zo in dienst te staan van heel de mensheid. Vol bewondering en dank om uw liefde die zoveel vermag, om de vreugde der verlossing die Christus heeft gebracht, zingen en belijden wij met ontelbaar velen in de hemel en op aarde.

Van in het begin brengt gij tot stand wat goed is voor de mens om hem te heiligen, zoals gij heilig zijt. Zie naar uw volk, dat hier verzameld is, en zend de kracht van uw heilige geest. Maak deze offergaven voor ons tot het lichaam en bloed van uw Zoon, uw welbeminde, Jezus Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn. Toen wij verloren waren en niet in staat u naderbij te komen, hebt gij nog het meest getoond hoezeer gij ons bemint. Uw Zoon, de enige gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen. Hij werd genageld aan een kruis. Daar heeft hij met wijdgestrekte armen het onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel en de aarde. Maar vooraleer dat alles te volbrengen, heeft hij het paasmaal willen vieren te midden van zijn leerlingen. Aan tafel nam hij het brood, sprak de zegen en het dankgebed. Toen brak hij het en gaf het aan de zijnen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan, gij allen. Want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat hij alles zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam hij de beker wijn, sprak opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden, terwijl hij zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze uiteindelijke vrede, terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en uitzien naar de gezegende dag waarop hij zal wederkomen om onze vreugde te voltooien, bieden wij u, waarachtige en getrouwe God, het offer aan waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld. Al goede Vader, zie met liefde neer op allen die gij naar u toetrekt. Gij laat hen delen in het ene offer van Christus, dat zij één lichaam worden, gaaf en onverdeeld, door de kracht van de Geest. Houd ons allen bijeen, in één gemeenschap van geest en hart, samen met onze paus Leo, onze bisschoppen Gerardus en Robertus. Help ons mee te werken aan de komst van uw koninkrijk, tot de dag komt en het uur, waarop wij voor u zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de maagd Maria, van de heilige Jozef haar bruidegom en van de apostelen, verenigd ook met onze broeders en zusters die we hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn heengegaan. Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed gevrijwaard van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen het lied van dank van de verrezen Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
1: in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam, want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die via Radio Maria of online meeviert en niet de Heilige Communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus. U Jezus die hier aanwezig bent in het Heilig Sacrament. U die zo graag wilt wonen in ons hart. En dat kunt u als wij ons hart openen. Als wij vol verlangen naar u uitzien. Als wij u de ruimte geven. Met uw liefde. Die voor ons alles heeft uitgehouden. Heer Jezus. Wij danken u voor de bevrijding die u heeft gebracht, de verlossing. Dat wij wat we zelf in ons hart mogen ervaren, ook delen met anderen. Heer Jezus, maak ons steeds meer één met u.

Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

0: God, rond deze tafel hebt gij ons weer samengebracht, en hier mochten wij ervaren dat gij niemand wilt verstoten. Neem uit ons de hardheid weg die oorzaak is van veel verdriet. Richt onze aandacht op al wat beminnelijk is en aantrekkelijk, op wat deugd heet en lof verdient, door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: Dan zullen we nu sluiten met de uitstelling van het Allerheiligste, een lied, korte stille aanbidding en dan de zegen met het Allerheiligste.

Tot zover de Eucharistieviering, uitgezonden vanuit de kerk in Millingen aan de Rijn. Met celebrant pastoor Franken. Dank u wel voor het luisteren en dank u wel voor het meebidden. We gaan zo dadelijk verder met onze programmering en dat is om 10 uur heilige van de dag. Dan lichten we weer een heilige uit. Michael As verzorgt dat. Dat is Ugo Canefri. Ugo Canefri vandaag. Daarna hebben we het programma Zuiderlicht. Dat is de podcast van onze priesterdirecteur, pastoor Pieter Zimmerman. 10:45 de lezingendienst en 11:00 gewoon katholiek. Of deze keer kunnen we zeggen gewoon katholiek huwelijk. Of de titel luidt huwelijk en huwelijk. Je hebt huwelijk en huwelijk. 2 verschillende dingen. Deze keer is dat met pastoor Harm Schilder. Hij leidt het gesprek en ook zijn aanwezig Remo, Jos en Bart. Wat verandert er wanneer je trouwt? En wat betekent het eigenlijk voor elkaar te kiezen in een katholiek huwelijk? In deze aflevering van Gewoon Katholiek kijken we terug op een huwelijksviering van Remo en Sam in Bladel. Wat maakt een kerkelijk huwelijk anders dan een burgerlijk huwelijk? Wat gebeurt er met de verhouding tot je ouders wanneer je zelf trouwt? En wat bleef de mensen bij die bij deze viering aanwezig waren? Ook staan we stil bij de preek van de bisschop. En dat is Monsieur Mutsaert. En bij de vraag wat liefde vraagt van 2 mensen die elkaar hun leven lang trouw willen blijven. Want, zoals Dostojevski het kernachtig verwoordde, liefde vraagt om standvastigheid. Een gesprek dus over huwelijk, liefde, geloof en de dingen die heel gewoon lijken, maar uiteindelijk heel wezenlijk zijn. Gewoon katholiek bij Radio Maria om 11:00. Ook nog eens een keer de herhaling vanavond om 8:30. Vanmiddag hebben we dan een mooie uitzending van het Franciscusuur. Zoals iedere week op donderdag om 14:00 een Franciscusuur. Een uiting van Radio Maria om die passend is bij de opdracht en de ambitie van Radio Maria om het religieus leven zichtbaar te maken. En deze maanden, september, oktober, november en ook zelfs tot met de kerst, december, gaat het dan vooral over Franciscus, de heilige Franciscus en ook de spiritualiteit van de Franciscanen. Daarom in het Franciscusuur daarvoor speciaal aandacht om 15:30 een uitzending van de herbergiers over symbolen in de Eucharistie, deze keer meer aandacht voor het altaar. En dan horen we pater Stefan Ansinger en Herwin Horst en Jesse Rijt. Vanavond hebben we een mooie uitzending van Luistertip uit het archief om 6:05. En dan komt aan bod John Henry Newman, leraar van de kerk, daarvan uitzending 1. Verzorgd door pastoor Harm Schilder.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Voor de bijdrage van deze week moeten we terug naar de kruistochten. En we gaan eerst naar de tweede. Godfried van Bouillon verwierf zijn plek in de geschiedenisboeken, nu dus op het internet, met de herovering van Jeruzalem op de Mohammedanen in 1099. Ze wilden hem zelfs tot koning kronen, maar dat weigerde Godfried pertinent. Hij wilde niet de koningskroon dragen in de stad waar Jezus zijn doornenkroon droeg. Wel aanvaardde hij de titel Advocatus Sancti Sepulchri, vrij vertaald beschermer van het heilige graf. Godfried sterft een jaar later. Volgens de een is hij vergiftigd, een ander zegt dood door een pijl, en volgens een derde versie is hij gestorven aan de gevolgen van de pest. In ieder geval werd hij begraven in de heilige grafkerk op Golgotha. Wat zelden wordt vermeld, is dat de ridder bij de verovering van Jeruzalem waarschijnlijk hulp kreeg van een eenvoudige Franse Benedictijnse broeder. En wel de zalige Girard. De zalige Girard verzorgde een opvangtehuis voor zieke en gewonde pelgrims die naar de heilige stad kwamen en later ook voor de kruisvaarders. De monnik zou Godfried waardevolle informatie hebben gegeven bij de belegering van de stad en de mannen van voedsel hebben voorzien. Girard had zijn hospitaal op ziekenhuisorde toegewijd aan Sint-Jan de Doper. Maar fijn. De tijd vliegt. Misschien niet zo hard in de middeleeuwen, maar wel hier op Radio Maria. En daarom verspring ik een kleine eeuw. In 1187 herovert Saladin, sultan van Egypte en Syrië, Jeruzalem. Reden voor paus Clemens III om op te roepen tot een derde kruistocht. En een van de strijders in die kruistocht is onze heilige van vandaag, Ugo of Hugo Canefri. In de 3 jaar durende strijd worden verschillende grote steden door de kruisvaarders heroverd, maar niet Jeruzalem. Wel kregen christelijke pelgrims vrije toegang tot de heilige plaats. Hugo, die zich aansluit bij de hospitaalorde van Sint-Jan de Doper, kreeg na zijn terugkeer in Italië de zorg toevertrouwd voor de broeders van de orde in de havenstad Genua. En daarbij de leiding over het ziekenhuis. Tevens opvangtehuis voor pelgrims van en naar het Heilig Land. Wat wonderen betreft wordt in onze tijd de meeste gelovigen ongelovig. En als ze dan ook nog overgeleverd zijn, eeuwen oud zijn, worden ze al helemaal afgedaan als vrome praat. Natuurlijk hebben geschiedschrijvers het een en ander geromantiseerd. Maar zeker is dat de mensen in de middeleeuwen wel en rotsvast in wonderen geloofden. En dat God hun voor dat vertrouwen beloonde. Misschien kunnen wij nog wat van hen leren. Hugo Canefri. Volgens een tijdgenoot, iel, mager en klein, was een man van gebed. Had een geloof dat letterlijk bergen kon verzetten. En nu mogen we de bisschop van Genua dankbaar zijn dat hij toen de vele wonderen voor de geschiedenis heeft vastgelegd. Zo beschrijft hij hoe eens in de golf van Genua een schip in nood was. De storm dreigde de boot te doen zinken. De vrouwen weeklaagden. Zichzelf al weduwe zagen. Op Hugo de toorn van de kerk beklom, de huilend op de knieën viel
En terwijl de tranen over zijn gezicht stroomden, spreekt hij God, schepper van water, zee en lucht, de mannen te sparen. Waarop de wind ging liggen, de zee bedaarde en de hemel blauw werd. En kort erop trokken de Genuezen in processie naar de kerk om God te danken. Maar je wordt geen heilige door het verrichten van wonderen. En zoals wij nu weten, werd Hugo er wel een. De broeder leefde voor zieken en armen. Wat hij bezag, verkocht hij om leed te verlichten. Dag en nacht verzorgde hij zieken, waste hen, knielde bij hen neer en bad met hen. Hij groef graven voor de overledenen. Heel het jaar door ontzegde hij zich eten. In de vaste tijd weigerde hij alle warme eten. Maar zijn zieken kwamen niets tekort. Hugo was werkelijk een man gods. Hoe is het anders te verklaren dat mensen zagen hoe hij bij het heiligmisorgen in extase van de grond werd gelicht? En we dachten het volgende. Een zekere Nicola Piclia Caro was door de broeder uitgenodigd om te komen eten. Aan de tafel ziet de gast dat er geen drinken is, loopt weg, komt even later terug met fris water uit de bron. Wanneer broeder Hugo een zegenbede uitspreekt, een kruis erover slaat, blijkt het water, als op de bruiloft van Kanaan, verandert in een beste wijn. De broeder was een tijdgenoot van de heilige Franciscus. Was zo'n 14 jaar ouder dan Il Poverello, de kleine heilige van Assisi. Ik zeg zo'n 14 jaar, want van beide weten we niet exact het geboortejaar. Van Franciscus weten we hoe hij sprak met dieren. Maar wat dacht hij van onze Hugo? Op een dag liep de vrouw van een van de artsen door de tuin van het ziekenhuis. Ziet daar broeder Hugo in gebed. Zijn hoofd omringd als een aureool met zingende of kwetterende vogeltjes. De vrouw is zo onder de indruk dat zij, waar ze ook komt, hierover verhaalt. Dit overigens tot groot verdriet van onze Hugo.

0: en na zijn dood op 8 oktober 1223 worden nog vele wonderen meer opgetekend. Te veel om hier te verhalen. Nog eentje van tijdens zijn leven. Hugo, voor wie een plank in de kelder als bed diende, had de gewoonte buiten in een soort grot in afzondering te bidden. Op een dag hoorde hij een luid klagen. Eerst had hij het nog genegeerd, maar de vrouwenstemmen sneden hem door merg en been. Wat was er gebeurd? De bron van het ziekenhuis was drooggevallen. En nu moesten zij water van ver halen om de lakens van het ziekenhuis te doen. Hugo probeert de dames te bedaren. Dan moet u God erom bidden. Probeerde hij nog. Nee, zo betuigde de dames. Naar hun luisterde God toch niet. De broeder moest het maar doen. Maar ik ben God niet, probeerde Hugo nog. Nou, hij zorgde er maar voor. Hij hoefde immers niet te wassen. Hij liep immers geen kilometers om water te halen. Hij bezweek niet aan de zinderende hitte. Tegen zoveel vrouwelijk geweld kon de arme broeder niet op. Met grote tegenzin hief broeder Hugo zijn rechterhand. Hij bad, zegende de fontein van het klooster. Plots stroomde er water uit de rots onder de fontein. De ogen rolden bijna uit de kassen van de Italiaanse. En er komt nu nog het grootste wonder. Heel even. Het was maar een seconde. Heel, heel even hielden die Italiaanse monden even stil. Hugo Canefi, dit voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Vandaag 3 oktober. Een belangrijke dag voor onze kerk hier in Druten. We vieren vandaag de patronen van onze eigen kerk. En dat zijn de heilige Ewalden. Twee broers die met de heilige Willibrord naar Nederland kwamen om hier als eerste geloofsgetuigen van dit land het geloof te verspreiden. En om uiteindelijk te sterven als martelaar. Dus we zullen deze ochtend heel bijzonder ook hun hulp inroepen. 3 oktober betekent dat we ook nog maar 2 dagen verwijderd zijn van 5 oktober, aanstaande zaterdag, wanneer we gaan vieren in Eindhoven de jaarlijkse Rosary Rally. En de naam Rosary Rally die hebben wij niet zelf bedacht. Die komt van de eerbiedwaardige Patrick Peyton, Ierse priester die in de jaren 40, kort na de Tweede Wereldoorlog, miljoenen mensen bij elkaar bracht door het bidden van de rozenkrans. Hij was zeer goed bevriend ook met de heilige moeder Teresa. En van hem is die hele bekende uitspraak: "A family that prays together stays together." En dat betekent een familie die samen bidt en dan de rozenkrans, die zal ook samen blijven. Nou, ik wil vandaag nog meer gaan spreken over het belang van de rozenkrans. Daar is natuurlijk al ontzettend veel over gezegd. Maar ik wil vandaag heel specifiek 1 zalige aan gaan halen. Een zalige Dominicaan die van Maria zelf 15 beloften kreeg voor diegenen die de rozenkrans bidden. En we zitten nu natuurlijk in de oktobermaand en dat betekent dat we dagelijks met meer aandacht en met meer overtuiging en liefde de rozenkrans gaan bidden. En die 15 beloften van de zalige Alain de la Roche, die kunnen ons helpen om het besef van het belang van het bidden van de rozenkrans verder te verdiepen. Dus die beloften die zijn niet alleen maar op onszelf gericht, hè, dat we er dan op vooruit gaan, hè, meer een soort winstgedachte, als wij maar bidden dan ontvangen we van alles. Nee, het is om te zorgen dat onze devotie verdiept wordt. En die devotie die is niet alleen voor ons van belang, maar voor heel de kerk. Hè, want iedereen die zich verdiept in de liefde tot Maria, die zal uiteindelijk heel de kerk wereldwijd een beetje mee optillen. Dus daarom de 15 beloften die door Maria zelf zijn gegeven aan de zalige Alain de la Roche. En ik zal vandaag beginnen met een gebed, een bekend gebed, het Memorare van de heilige Bernardus van Clairvaux. Of het wordt in ieder geval aan hem toegeschreven, het is niet helemaal duidelijk of dat ook echt van hem is, maar dat maakt op zich niet uit. Het is een gebed dat de tand des tijds heeft weten te weerstaan. Een prachtig gebed waarin we bidden dat we onze toevlucht mogen nemen tot de heilige maagd Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gedenk, o allermildste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o maagd der maagden, en sta hier voor u in mijn armzaligheid en zonde. O moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen. Nou, voordat we zo dadelijk dus over die 15 beloften gaan spreken, eerst nog even 1 uitspraak van een andere zalige, een zalige die pas een paar jaar geleden zalig is verklaard. En dat is namelijk Pauline Jaricot. Zij stond ook bekend om haar vurige liefde voor Maria. En zij was degene die de levende rozenkrans instelde. Een soort gebedsketting die dag en nacht doorging van mensen die de hele dag door en heel de nacht door de rozenkrans bidden in een soort estafette. En dat bestaat nog steeds. Ik ben bij de zusters in Fatima geweest, zusters Dominicanessen. En die doen dat ook. Die bidden heel de dag door in afwisseling de rozenkrans. Nou, prachtig dat dat bestaat. Maar zij deed een belangrijke uitspraak. Zij zei: de devotie tot Maria is de rozenkrans. En daar bedoelde ze mee dat het bidden van de heilige rozenkrans niet zomaar een devotie is tot Maria, maar dat dat heel de Maria-devotie samenvat. Dus ze wilde zeggen, op het moment dat wij over Maria-devotie spreken, spreken we automatisch over de rozenkrans. En ik denk dat dat een belangrijk besef is, want in onze tijd denken we dat we op allerlei manieren tot Maria kunnen bidden. En natuurlijk, elk gebed dat we vanuit het hart tot haar richten is sowieso goed. Dus elk gebed is goed gericht tot Maria. Maar we kunnen niet echt spreken over Maria-devotie als we niet ook die Heilige Rozenkrans bidden. Die twee kun je als het ware als synoniemen van elkaar zien. Rozenkrans, Maria-devotie. Nou, dan gaan we nu spreken over die 15 beloften die Maria doet voor alle mensen die de rozenkrans bidden. Het zijn er 15, dus we kunnen er niet al te lang bij stilstaan, want de tijd bij deze uitzending is altijd beperkt. Dus we gaan beginnen. De eerste belofte die Maria doet is: degene die de rozenkrans trouw blijven bidden, die zullen de genade van tekenen ontvangen. En daarmee wordt bedoeld, op het moment dat je de rozenkrans gaat bidden, dan zul je in het dagelijks leven bewijzen gaan zien van de aanwezigheid van God in je leven. Dus je zult steeds vaker als het ware knipogen krijgen van God en van Maria, dat het rozenkransgebed de dag echt aan het veranderen is. Dus je krijgt zichtbare tekenen van het feit dat je inderdaad in verbondenheid leeft met de hemel door het bidden van de rozenkrans. Dus de eerste belofte. De tweede belofte: ik beloof een hele bijzondere bescherming en de grootste genade aan al diegenen die de rozenkrans bidden. Een bijzondere bescherming, daar kunnen we iets bij voorstellen, maar ook de grootste genade. Dus er wordt een hele schatkamer van genade opengegooid op het moment dat wij trouw en dagelijks de rozenkrans gaan bidden. Derde belofte: de rozenkrans is een heel sterk schild tegen de hel. En het zal ondeugd vernietigen, het zal de zonde doen afnemen en het zal ketterijen verslaan. Een belangrijke bescherming tegen de hel. Nou, we hebben dat natuurlijk ook gezien in het leven van de heilige Dominicus. Hij was radeloos omdat hij maar niet die Katharen tot bekering kon brengen. En uiteindelijk krijgt hij natuurlijk van de heilige maagd Maria de rozenkrans. En Maria die zegt er dan ook bij: deze rozenkrans is een stormram tegen de ketterijen. Dus het zal ons beschermen tegen de hel, tegen de aanvallen van de hel. Het zal de deugdzaamheid in ons leven vermeerderen en de zonde zal afnemen in ons leven. Vierde belofte: het bidden van de rozenkrans zal de deugd versterken en zal maken dat goede werken tot bloei komen. En het zal zorgen dat er over de zielen een overvloedige genade wordt uitgestort. En die genade die zal ervoor zorgen dat de mensen de liefde voor de wereld zullen overwinnen met alle ijdelheden die daarbij komen. En het zal zorgen dat de harten van de mensen daardoor een verlangen krijgen naar eeuwige zaken. Dus dat was de vierde belofte. Dan de vijfde belofte: diegenen die zich door het trouw bidden van de rozenkrans totaal aan mij toewijden, aan mij toevertrouwen, die zullen niet verloren gaan. Nou, die belofte hoeft niet zo heel veel uitleg. Geweldig natuurlijk. Dus als we maar heel trouw de rozenkrans blijven bidden, zal Maria uiteindelijk datgene aan ons geven wat we nodig hebben voor de redding van onze ziel. De rozenkrans komt in die zin niet in de plaats van de sacramenten. Maar iedereen die met overtuiging de rozenkrans gaat bidden, zal ook een diep verlangen krijgen naar de heilige mis, naar de biecht, etc. Dan de zesde belofte. En ik zal deze belofte wat samenvatten, want die is nogal lang. Maar het komt erop neer dat de zesde belofte inhoudt dat door het bidden van de rozenkrans en door het overwegen van de heilige geheimen uiteindelijk het ongeluk nooit de overhand zal krijgen in ons leven. En dat we ook niet onvoorbereid dood zullen gaan. Dat wil zeggen dus dat we op tijd ons zullen bekeren en dat we ook alle genade zullen ontvangen die nodig is voor de redding van onze ziel. Dus eigenlijk in het verlengde van de vorige belofte. Dan de zevende belofte, en die sluit hier ook weer perfect bij aan. Op het moment dat we de rozenkrans devoot bidden, zullen we niet sterven zonder de sacramenten van de kerk. Nou, in de voorgaande belofte werd dat ook al genoemd, maar daar werd het nog genoemd de genade die nodig zijn voor de redding van onze ziel. En in deze zevende belofte worden dus echt heel expliciet ook die sacramenten genoemd. De achtste belofte: diegenen die trouw de rozenkrans bidden, zullen tijdens het leven en bij hun dood het licht van God ontvangen en de volheid van zijn genade. Dat staat natuurlijk ook heel mooi aan bij het leven van Maria zelf. Hè? Zij was vol van genade en hoe meer wij de Rozenkrans bidden, hoe meer wij delen in die volheid van Maria. En uiteindelijk zullen we dan bij onze dood mogen delen in de verdiensten van de heilige in het paradijs. Negende genade. Ik zal diegenen die trouw de Rozenkrans hebben gebeden, bevrijden uit het vage vuur. Ja, dus Maria die doet ook een hele bijzondere belofte voor het leven na de dood, dat diegenen die trouw de Rozenkrans hebben gebeden ook eerder in de hemel mogen zijn. Tiende belofte. De kinderen die trouw de Rozenkrans hebben gebeden, die zullen een hoge mate van glorie in de hemel ontvangen. Ja, dus we weten dat ook in de hemel nog steeds een bepaalde hiërarchie bestaat. En er is dus een bijzondere plaats in de hemel voor diegenen die trouw dagelijks de Rozenkrans hebben gebeden. Elfde belofte, ook een hele grote belofte. Door het bidden van de Rozenkrans zul je alles verkrijgen wat je van mij vraagt, of aan mij vraagt, zegt Maria. Dus Maria zal geen gebed onverhoord laten als we bidden om de Rozenkrans. En deze elfde belofte die bevestigt Maria ook nog een keer in Fatima natuurlijk, hè, tegen zuster Lucia. Geen enkel gebed zal onverhoord blijven. Ik zal alles verhoren waar je om vraagt. Nou is een voorwaarde natuurlijk altijd wel dat het in het verlengde ligt van het plan van God. Hè. We kunnen geen zaken gaan vragen aan Maria die ingaan tegen het plan van God, tegen de goedheid van God. Maar zolang het in het verlengde daarvan ligt, zal ze dus alles verhoren. Zullen we alles ontvangen wat we vragen? Dan de twaalfde belofte. Die gaat niet alleen over het bidden van de Rozenkrans, maar ook over het verspreiden van de Rozenkrans. Dus het prediken van de Rozenkrans, om het zo te noemen. Diegenen die de Rozenkrans verspreiden, zullen in al hun moeilijkheden worden bijgestaan. Ja, dus Maria die helpt diegenen die er hun levenswerk van maken om overal de Rozenkrans te verspreiden in alle moeilijkheden. Dan de dertiende belofte. En u moet deze uitzending later nog maar eens een keer terugluisteren, hè, want het is natuurlijk wel heel veel informatie, maar het staat dan mooi op een rij. De dertiende belofte. Maria zegt, ik heb van mijn goddelijke zoon verkregen dat iedereen die de Rozenkrans verspreidt, het hele hemelse hof als voorspreker zal hebben tijdens het leven en in het uur van de dood. Dus het hele hemelse hof is onder aanvoering van Maria aangespoord om te bidden voor diegene die de Rozenkrans verspreidt. Nou, ook een schitterende belofte natuurlijk. Veertiende belofte. Al diegenen die de Rozenkrans bidden, zijn mijn geliefde kinderen en de broeders en zusters van mijn enige zoon Jezus Christus. Nou, dat klinkt heel voor de hand liggend, maar ook daarin zit natuurlijk een hele diepe belofte. Maria zegt hier, iedereen die de Rozenkrans bidt, is familie van God. En zoals gezegd, nogmaals, de Rozenkrans is geen vervanging van de sacramenten, want op het moment dat je bijvoorbeeld nog niet gedoopt bent, maar je bidt wel de Rozenkrans, dan mag je het grote vertrouwen hebben dat je ook inderdaad gedoopt zult worden en uiteindelijk ook al die sacramenten zult ontvangen. De Rozenkrans bereidt dus ook voor en maakt ons blijkbaar, zoals Maria zegt, tot geliefde kinderen van haar en tot broeders en zusters van Jezus Christus. Nou, dat is een staat die we haast niet kunnen bevatten hoe hoog die is. We mogen onszelf familie van Jezus Christus, de Zoon van de levende God, noemen. En dan de vijftiende belofte. En deze laatste belofte was heel belangrijk voor de zalige Bartolo Longo. De zalige die we aanstaande zaterdag op 5 oktober zullen vieren. De laatste belofte is namelijk, de devotie van de heilige Rozenkrans is een belangrijk teken van uitverkiezing. En wat had dat te maken met het leven van de zalige Bartolo Longo? Nou, zijn feestdag is dus aanstaande zaterdag 5 oktober als we ons verzamelen in Eindhoven. Hij was een satanist die zich uiteindelijk zou bekeren door het bidden van de Rozenkrans. Maar zelfs na zijn bekering bleef hij nog jarenlang depressief. Zelfs zo erg dat hij overwoog om zelfmoord te plegen. En in zijn ellende, in zijn depressie, was het uiteindelijk deze laatste belofte die maakte dat hij toch niet moedeloos werd en toch niet de hoop helemaal verloor. Hij stond op het randje van de afgrond en zoals gezegd, zelfs na zijn bekering werd hij nog hevig gekweld door het feit dat hij zozeer de vijand had gediend en niet Maria en Jezus zelf. Maar uiteindelijk was deze belofte dus de belofte die hem er doorheen trok. En hij maakte van deze belofte ook zijn levenswerk. U moet maar eens, als u ooit de tijd hebt, naar Pompeji gaan in Zuid-Italië. En dan kunt u daar de basiliek bezoeken van de Heilige Rozenkrans. Gebouwd door deze zalige Bartolo Longo, die ex-satanist. Die dus alles op alles zette om uiteindelijk zijn levenswerk ervan te maken om de Rozenkrans te verspreiden. Want, had hij gehoord van Maria bij deze 15 beloften, dat zal een zeker teken van uitverkiezing zijn. Nou, dat is ook een schitterend besef natuurlijk. Op het moment dat we die Rozenkrans bidden, richt Maria haar ogen op ons. Zoals we ook altijd in het Salve Regina zingen. Ilos tuos misericordes oculos ad nos converte. Dus richt uw barmhartige ogen op ons, o heilige maagd Maria. En het mooie besef is ook dat Maria alleen maar haar ogen richt op daar waar de Heilige Geest werkzaam is. En op het moment dat wij de Rozenkrans bidden, is de Heilige Geest in onze ziel aan het werken. En dan trekken we dus als het ware automatisch de aandacht van Maria. Want zij wil daar zijn waar God is. Nou, mooi besef, belangrijke dingen. Belangrijk om dit ook nog eens een keer terug te luisteren, denk ik, om al die 15 beloften nog eens wat dieper op je te laten inwerken. Je kunt ze natuurlijk ook op internet opzoeken. Voor nu wil ik het verder hierbij laten en ik hoop natuurlijk dat we met heel veel mensen samenkomen aanstaande zaterdag voor die belangrijke dag in Eindhoven. Waar we natuurlijk laten zien dat Maria niet alleen koningin is van ons eigen leven, maar ook koningin van dit land en zelfs koningin van heel de wereld. En daarom bidden we ook vurig dat haar onbevlekte hart mag overwinnen.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. De goddelijke vergelding. Verlaat u niet op uw bezittingen en zeg niet: ik kan maar wel mee redden. Laat u niet meeslepen door uw eigen zin en uw kracht om te wandelen naar de begeerte van uw hart. Zeg niet: wie zal mij commanderen? Weet wel, de Heer bestraft dat zwaar. Zeg niet: ik heb gezondigd en is mij nu iets overkomen? Weet wel, de Heer is langmoedig. Over de verzoening moet gij niet zo luchthartig zijn dat gij zonde op zonde gaat stapelen. Ge moet ook niet zeggen: zijn barmhartigheid is groot, hij zal mijn vele zonden wel vergeven. Let wel, er is bij hem zowel barmhartigheid als toorn. En op de zondaars ligt zijn gramschap. Blijf niet wachten met uw terugkeer tot de Heer, en stel die niet uit van dag tot dag, want de toorn van de Heer komt plotseling los, en in het vuur van de bestraffing gaat gij te gronde. Verlaat u niet op oneerlijk verkregen bezit, want het baat u niets op de dag van de rampspoed. Gij moet niet wannen bij iedere wind en niet op ieder pad lopen. Dat doet de zondaar, de man met twee tongen. Sta vast in uw overtuiging en blijf bij uw woord. Wees er vlug bij om te luisteren en bedenk u lang voordat ge antwoord geeft. Antwoord uw naaste als gij iets weet. Zo niet, leg uw hand op uw mond. Van spreken komt zowel eer als schande, en de tong brengt de mens ten val. Zorg dat ge niet een roddelaar genoemd wordt, en leg geen hinderlagen met uw tong. Want schande treft de valsaard, en een vernietigend vonnis wacht de man die met twee tongen spreekt. Bega geen misstap, groot nog klein, en word van vriend niet tot vijand. Want het erfdeel van een slechte naam is schande en smaad. Die komen over de zondaar, de man met twee tongen. Laat u niet overheersen door uw hartstocht, want hij wordt als een stier die uw kracht afgraast, uw loof wegvreet, uw vruchten afrukt en u achterlaat als een dorre boom. Kwade hartstocht wordt de ondergang van wie ermee behept is en levert hem over aan het leedvermaak van zijn vrienden. Tweede lezing. Uit een brief van Hadewig. Het is in uw belang slechts te verlangen wat God wil. Gij zult van God niets eisen of verlangen, zelfs niet hetgeen gezelf of wel uw vrienden nodig hebben. Vraag niet hem te smaken, hoe dan ook, in blijdschap of vertroosting, tenzij hij zelf dit wil. Hij kome en hij ga, naar gelang zijn heilige wil beslist, en hij moge met u doen al wat hij wil, zoals het zijn waardigheid betaamt, en ook met hen, van wie gij wenst dat zij dit alles zouden leren. Het is in u en hun belang slechts te verlangen wat God wil. En als ge voor hen bidt, vraag dan niet wat zij zelf volgens hun inzichten verkiezen. Want velen dolen in het schijnbaar hunkeren naar het heilige, terwijl zij, jammer genoeg, in lage troost genoegen zouden scheppen indien die hun geboden werd. Daarom zult ge terecht Gods wil verkiezen en van harte wensen, zowel voor uzelf als voor uw vrienden, ten overstaan van hem, van wie gij toch zo graag iets aangenaams verkrijgen zoudt, om uw leven welgemoed in vreugde door te brengen. Hierin nu mint men slechts zichzelf. Door steeds in vreugde en vertroosting, in weelde en in waardigheid met God te willen leven, genietend van zijn heerlijkheid. Wij willen allen God met God zijn, maar hij weet best hoe weinigen onder ons als mens zijn mens zijn willen delen, bereid zijn zijn kruis mee te dragen om zo, met hem gekruisigd, ook de schuld van allen te vergelden. Wij kunnen ons hierin goed herkennen, als ons het lijden moeilijk valt en wij haast niets kunnen verdragen. Een klein verdriet dat ons onverhoeds treft, een weinig smaad of laster onverdiend, beroofd te zijn van eer en rust, van onze eigen wil, dat alles treft ons zo snel en diep. Wij weten immers zeer precies al wat we wel of niet begeren. Wij kennen afkeer of verlangen voor al te veel en zeer verscheidene dingen. Nu zus, dan zo, hier blij, daar droef, nu hier, dan daar, of af en aan. Wij staan steeds klaar om onmiddellijk voor onszelf te zorgen in al wat ons voldoening schenkt. Zo zijn wij onverlicht van geest en onstandvastig van natuur. Wij hebben oog nog oor voor wat waarachtig is en dwalen, arm en ellendig, totaal berooid als ballingen in vreemde landen en langs donkere wegen. Dit zou ons weinig kunnen deren, indien we niet, voortdurend door de leugen aangetast, aan allen openlijk toonden niet met Christus te leven zoals hij leefde, nog alles op te geven zoals Christus deed, en niet door iedereen te zijn verlaten zoals Christus was. Dit ziet men aan zoveel dingen. Wij doen onszelf in niets tekort en streven waar dit mogelijk is naar eer. Wij houden vast aan onze eigen wil, zien in onszelf alleen maar graag wat ons aantrekkelijk lijkt en zijn, zowel uiterlijk als innerlijk, op eigen voordeel uit. Aldus genieten wij van alles wat ons overkomt en menen wij iets te zijn. Precies hierdoor zijn wij dan helemaal niets.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Welkom, luisteraars van Radio Maria, naar een nieuwe uitzending van Gewoon Katholiek. Met vanavond in de studio Remo, Jos en Bart. Twee teachers in de zaal, Jos en Bart. Allebei docent. Als pastoor wil ik graag beginnen met een gebed tot de moeder gods Maria, die ook een bijzondere bescherming biedt voor Radio Maria en een bron van inspiratie is. En dan geef ik al vrij gauw het woord aan Remo, want Remo, jij bent pas getrouwd.
2: Ja, dat klopt.
1: Daar gaan we eens dieper op in.
2: Ja, dat is goed.
1: Dat huwelijk, het huwelijk, geen huwelijk. Komt allemaal voorbij.
2: Helemaal goed.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
3: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen. Zoals ik al zei, hebben we een prachtige huwelijksviering achter de rug van Remo en Sam. Als ik het goed heb, zaterdag 13 september.
2: 12 september.
1: 12 september.
2: Ja, dat was de eerste test.
1: Ja, heel goed, heel goed. Ja, ik ben celibatair, ik onthoud die details niet. Maar wat mij opviel, Remo, om maar gewoon een bruggetje te leggen. Mm-hmm. Wij hadden echt in Bladel een hele volle kerk.
2: We zijn zo terug.
1: Ja, dat zei iemand toen.
2: Dat zei iemand toen.
3: Shout-out Mario.
2: Ja, zeker. Dat klopt. Het was een hele volle kerk. We hadden 200 man, 250 man uitgenodigd. Ik weet niet of we dat aan hebben getikt, maar daar had ik ook totaal geen zicht op en daar was ik helemaal niet mee bezig. Maar ik heb wel vernomen dat we hadden een andere priester nog erbij gehaald voor het verhoren van de biecht. Voordat ik daarop inga, zal ik eerst even aan de luisteraars laten horen wie er allemaal de mis gecelebreerd hebben. Want we hadden een mis met drie heren. Het was niet officieel een drie heren mis, want anders dan krijgen we weer boze mails van een aantal red threads. We zijn met jullie. Maar het was van pastoor Harm Schilder. Pastoor Cor Menne was erbij en de hoofdcelebrant was de enige echte monsieur Mutsaerts. Die was er ook bij.
1: En, die was hoofdcelebrant.
2: Die was hoofdcelebrant, ja. Inderdaad, ja. Dus het was echt een heel vet iets. En we hebben veel trouwerij gehad dit jaar. En ik kreeg van iemand te horen, dit is niet mijn eigen quote, zeg ik even voor de zekerheid. Als het een festivalseizoen was, was dit de lead act. En ik denk, nou, dat vond ik toch wel mooi. Dus,
1: Zeker. En ook voor de luisteraars. Pastoor Menne heeft destijds baby Remo gedoopt.
2: Dat klopt, ja.
1: Pastoor Mutsaerts toen nog heeft tiener Remo Messina gemaakt.
2: Ja.
1: En bij pastoor Schilder kwam Remo gewoon aanwaaien. Ja. Als geïnteresseerde parochiaan. Dus that makes three. Het was erg mooi.
2: Ja. En Van Dijk in de biechtstoel. Dus,
1: Van Dijk in de biechtstoel heeft er wel 50 gehad, vertelde hij tegen mij. Ja. Absoluties gegeven. Het was gewoon een hele goede sfeer ook. En een mooie preek.
2: Absoluut, absoluut. Dat was een hele mooie preek. Echt. Mutsaerts heeft een aantal goede one-liners gegeven. En het was ook een soort catechese over het huwelijk. Dat vond ik heel sterk. Ondanks dat de atheïsten ook al in de minderheid waren in de mis. Maar het was echt een ijzersterke preek. De quotes die de mensen vooral zijn bijgebleven, dat waren één one-liner die ik wel van Mutsaerts al vaker gehoord heb. Namelijk, er zijn twee dingen die rijmen op huwelijk. Dat is gruwelijk en afschuwelijk. En de andere was van Dostoevsky. Nee, niet Dostoevsky.
3: Chesterton. Dat was mijn speech.
2: Ja, precies, dat klopt. Dat was jouw speech inderdaad. Bart was mijn getuige daar.
1: Straks even dus, iets van Dostoevsky, want daar ben ik ook benieuwd naar.
2: Heel goed, heel goed.
1: Eerst dan Chesterton.
2: Ja, hij zei
1: wel mooi vertellen nou, hè, Remo?
2: Ja, ik doe mijn best, Nee, hij zei
1: het was op een dag.
2: Ja, het was op een prachtige 12 september. We kregen nog een filmpje binnen van de fotograaf dat het 11 september was. Dus we hebben nu alle dagen gehad.
1: Aha.
2: Maar hij zei in Chesterton werd ooit gevraagd, heeft u na al die jaren van dat huwelijk van u nooit gedacht aan scheiden? En toen zei hij, scheiden nooit. moord eerder. En voordat de politie gebeld wordt, nee, Sam leeft nog en ik was niks van plan. Hoe heet het? Van tevoren wou ik nog iets zeggen wat mij bij is gebleven. Zei hij nog heel mooi, de mensen tegenwoordig, en daar gaat u denk ik ook zeker op inhaken, de mensen tegenwoordig die willen alles opzegbaar hebben. Het moet allemaal maandelijks opzegbaar, een exitclausule. En dat zei hij allemaal heel erg een beetje harder opsommend. En toen zei hij ineens heel rustig, zei hij, en dan komen Sam en Remo hier. En die willen iets voor altijd. En ook iets heel serieus. En toen dacht ik, ja, dat is zo. En toen zei hij later even nog de mooiste zin van de preek. Dit huwelijk mag gezien worden als een daad van verzet. En zeker ook tegen het leed dat tegenwoordig het huwelijk aan wordt gedaan. Dus dat. Maar u had daar straks een heel mooi iets dat u er ook nog op in wilde haken. Dus,
1: ja, in die zin. En dan gaan we naar Dostojevski. Want daar ben ik ook benieuwd naar. Kijk. Vroeger was trouwen voor de kerk natuurlijk zo normaal. Het hoorde er zo bij. Er waren ook meerdere trouwparen in een week, zal ik maar zeggen. Dus de nadruk lag met name op de objectiviteit van het huwelijk. En er werd niet heel, lang over uitgeweid. Het hoorde er gewoon bij, dat deed je. En dan was je echt man en vrouw voor de kerk, voor God. Daarna zijn decennia gekomen waarin de subjectiviteit meer naar de voorgrond is gekomen. Dat heeft ook te maken met de seksuele revolutie. Hoe voel ik mij ergens bij? Dat is dan de leidende vraag. Waardoor op een gegeven moment ook steeds minder mensen gingen trouwen. Want het ging toch om mijn gevoel. Ja. En niet om van wat is de objectiviteit van het huwelijk? Als een binding voor het leven van man en vrouw. Gericht ook op het welzijn en het stichten van een gezin. Dus de kerndynamiek van een samenleving, zal ik maar zeggen. Dat objectieve aspect. En dat kwam bij Mutsaerts weer terug. Maar dan niet op een ouderwetse manier. Zo van, je moet gewoon trouwen en daarmee is het klaar. Nee, echt met motivering, met wat diepgang, met wat humor ook. Dus er was zeker wel subjectiviteit, beleving. Maar niet ten koste van de objectiviteit. En dat is de uitdaging waar we nu voor staan in deze tijd, denk ik. En dat is heel spannend voor veel jonge mensen. Want objectiviteit, ze kennen het woord vaak niet eens meer. Maar als je erover spreekt, ja, dan schrikken ze wel even. Vinden het misschien ergens ook wel mooi. Maar om je voor je leven te binden aan één partner, dat is natuurlijk een grote stap die je zet. Mm-hmm. Ik denk dat velen in de kerk wel door die woorden ook van Monsieur Mutsaerts bemoedigd zijn om niet hoogdravend, maar wel idealistisch weer eens naar te kijken. En ook voor zich af te vragen, kan ik ook niet zo'n bruid of bruidegom zijn?
2: Ja.
1: Is dat eigenlijk niet veel beter dan altijd maar kringetjes om mezelf blijven lopen? Ja. Zat.
2: En het is ook de scheiding die daarin hoorde van hoe mensen tegenaan kijken. Kijk, tegenwoordig is het heel normaal.

0: mensen tegenaan kijken. Kijk, tegenwoordig is het heel normaal. De feestlocatie vond het ook vreemd dat we zo jong waren. Want die dachten van, we zijn hier eigenlijk gewend dat mensen hier komen voor ofwel hun 50ste bruiloft en 80 zijn. Ofwel dat mensen rond de 40 zijn en hun eigen kind zeg maar op een kussentje de ring is komen brengen. Want dat is schattig. En nou ja, vervolgens... ik had een heel goed punt waar ik naartoe wilde gaan, maar dan ben ik het alweer kwijt.
1: De romantiek die ligt dan op de voorgrond en ja. Niet dat je niet eerder al aan je missie kunt beginnen als gehuwde.
0: Precies, dat was het ook, maar ik weet het weer, het was dat er zo makkelijk van tevoren werd gezegd, en als niks is, dan kan je toch altijd verschijnen. Oh, ja. Dat is zo, dat ik denk van ja, maar dan wat is het huwelijk dan? Dan is het toch gewoon een soort upgrade van je relatie. Dat je denkt, we hebben het zo leuk samen, al een jaar of 10. We gaan, nu gaan we er een feestje van maken. En dan ben je de liefde aan. De liefde aan het vieren.
1: Nu moeten de kijkers, of de luisteraars eigenlijk kijker zijn. Want Remo schudt met zijn handen alsof hij Pastoor Menne is. Ja.
2: We moeten eigenlijk gewoon een keer een soort van bonusuitzending met gewoon alleen maar jij die persiflages doet.
0: Ja, dat is een goeie. Nee. Ja, dus dan is het echt de liefde vieren zogenaamd. En we hadden zoiets van,
1: maar dat deden jullie op het feest.
0: Ja, zeker.
1: Niet in de kerk, zou ik maar zeggen. Nee, dat is wel even wat anders.
2: Ook daar was wel genoeg liefde te zien. Ik stond daar als getuige, erachter. En ik kon recht in de ogen van Sam kijken. Ja. Ja. En het was wel inderdaad heel mooi, hoor. Je zag wel, het kwam heel mooi samen. Het was inderdaad niet middelpunt, dat was God. Maar toch...
0: Ja.
1: Ja, ja, en ik zag ook dat het voor Sam ook echt wel een intens moment was. Dat ze de hand van haar vader losliet. Dat beleefde ze ook echt wel zo. Hè? En die werd toevertrouwd aan Remo. Dus ja, dat is eigenlijk ook een nieuw begin. Dat heeft Sam volgens mij ook echt sterk ervaren.
0: En de vader had een blackout op dat moment. Dat,
1: ja, nou kijk.
0: Ja, Sam heeft echt, zei ze 30 keer gezegd... Je moet hem een hand geven en mij een knuffel en dan ga je zitten. Of andersom. En ik weet nog dat ik daar stond en dat de vader heel erg ongemakkelijk even niet wist wat hij moest doen. Ik stak mijn hand zo uit en echt zo. Dus dat was wel schattig. Dat is heel lief. Dat is
1: heel mooi.
0: Ja.
3: Het is een dochter, hè?
0: Ja, het is natuurlijk. Ja, dat zeker weten. Zeker weten. Het is echt,
1: vader-dochter is wel speciaal, hè, Jos?
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
1: Voordat we naar Dostoevsky gaan.
2: Dostoevsky komt.
1: Fyodor Dostoevsky.
0: Ja, zeker.
1: Bart, is er nog iets anders van die huwelijksviering waarvan jij zegt, dat vond ik echt heel mooi. Dat deel ik graag met de luisteraars van Radio Maria.
2: Nou, ik weet eigenlijk niet. Het is ook een beetje eigenlijk delen met Remo of je dat helemaal door heeft gehad. Ik denk het wel, hoor. Mm-hmm. Maar ik zat op de tweede bank. Ik zat achter Remo's familie. En wat mij gewoon heel erg opviel van... Je hebt er ook al een beetje voor de uitzending... hadden we het één op één er even over... dat jouw moeder met geloof bezig is.
0: Ja.
2: En wat ik gewoon heel mooi vond in het begin... zag ik, zeg maar, ze was het boekje mee aan het lezen. En ze probeerde wat dingen mee te zeggen. Mm-hmm. Alleen op een gegeven moment, zeg maar, echt... toen het hoogtepunt kwam... toen ging ze ook op de knieën. En
0: ja,
2: toen
0: had
2: ik... Ik weet niet of ze dat normaal doet... maar het voelde echt heel intentioneel... dat ik ineens zoiets had van... ze heeft echt zoiets van, ik moet nu meedoen, dit is het moment. En gewoon dat dan binnenkomt inderdaad door heel die sfeer, door heel dat...
0: Ik heb het niet in de gaten gehad, maar als ik met haar naar de kerk ga, dan doet ze dat wel. Ik weet niet of inderdaad dezelfde beleving er nu bij zat die ze anders, zeg maar. Nee, of die er anders ook is dan dat ze hem er nu bij had. Maar ik ben wel heel blij te horen, dat zeker wel, ja. Ja, ik zat de hele tijd gefocust met de ogen naar voren. Het was namelijk een ad orientem mis voor de luisteraars. Maar ik zat de hele tijd een beetje naar voren te kijken. Maar ik voelde wel heel de tijd alles achter mij goed gaan, als het ware. Ik kreeg op een gegeven moment, dat zei ik ook tegen Sam... dat toen wij daar op het bankje eenmaal zaten... op de twee stoeltjes moet ik zeggen, was het... mijn favoriete heilige is Sint Michael en haar favoriete heilige is Sint Theresia van Lisieux. En ik kreeg heel de tijd een soort beeld voor me alsof zeg maar, de duivel het wel probeerde aan te vallen, het aanstaande huwelijk, maar dat het niet lukte, omdat Michael het beschermde en Theresia wel zo'n beetje conformde. Dat was een heel mooi beeld. Wie weet of het zo gebeurd is. Mijn moeder die heeft zelfs, en dat was het moment dat mijn moeder heel erg brak, zei ze, heeft heel duidelijk de stem van mijn opa, wat een heel vrome katholieke man was, Latijn horen zingen met het koor. Dus dat was ook wel heel erg heel mooi om te horen. Dus dat deed mij ook goed in elk geval. En de eerste keer dat ik echt brak in de mis was ook toen... wat een sentimentele taal heette in het eerste kwartier. Maar was toen... de jongen die voorlas, Mario, die heeft er ook ooit gezeten, die stond echt even...

0: stil bij de namen van mijn en Sams grootouders. Dat was wel echt het moment dat ik even begon te snikken, zeg maar. Ja, natuurlijk.
1: Vele met je, vele. Echt, er waren heel veel mensen aan het huilen. Naast me, achter me. Ik hoorde het overal.
0: Het was echt goed.
2: Dus,
0: de liefde. En het grappige is, dat zei ik na de hand toen Sam en ik in de auto zaten. Dat is ook een grappig verhaal tussendoor. Maar toen zaten we in de auto en toen zei ik van... En heb jij ook maar iemand zien huilen bij ons burgerlijk huwelijk? Nee, zegt Sam. Ik zeg, het is niet dat het niks is. Want je
2: de burgerlijke ambtenaar, want die mag niks.
0: Nee, die mag, dat klopt.
1: Duurde 5 minuten in totaal.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou, luisteraars, het zit zo. We werden gebeld in de tuin van de pastoor, die nou helemaal stuk gaat achter de microfoon overigens. Door onze
1: ik denk dat we Dostoevsky voor de volgende aflevering hebben.
2: Nee, Dostoevsky kant. Graanfinale.
0: Onze trouwambtenaar, die belde ons op. En dat is een heel rustige, chille kerel. Die praatte echt zo. Dag Sam en Remo, hoe is het met jullie? En hij neemt op en hij zegt, zeg eens, hoe zouden jullie het graag willen zien? Dus ik pak de telefoon in Sams hand en ik zeg, moet je goed luisteren, vriend. Geen toeters en bellen, geen gedichten, geen slingers, geen weet ik van wat allemaal. We gaan het gemeentehuis in, we gaan tekenen en we gaan maar naar buiten toe. En that's it. En je gaat niet zeggen, je verkluit het man en vrouw, want daar ben je wettelijk helemaal niet toe verplicht. En dat is up to God en dan Monsieur Mutsaerts. En toen was het even stil en toen zei hij in alle rust, Remo, ik had er met alle liefde een mooi verhaal voor jullie van gemaakt. Maar dit scheelt mij zoveel. dat was echt heel erg goed.
2: Even, voordat we naar Dostoevsky gaan.
0: De leidraad.
2: Ja, die moet ik er wel bij zetten voor de samenvatting. Dostoevsky. Maar omdat jij vertelde dat jouw moeder de stem van haar vader hoorde zingen. Heel bijzonder.
0: Zeker.
2: Een paar dagen na... jullie huwelijk is in diezelfde kerk een vrouw van 80 jaar gedoopt.
0: Ja.
2: En gevormd en deed ze haar eerste communie. Ze was protestant, is nu rooms, zoals ze zegt.
0: Ja.
2: En zij heeft ook op het moment van het dopen de nabijheid van haar vader ervaren. Ook zoiets, dus wonderlijk. Dat blijkbaar bij die bijzondere vieringen dat de hemelingen, de familieleden daarboven, ook toch betrokken worden op een of andere manier. Je kunt dat natuurlijk rationeel psychisch wegverklaren, dat kan, heb je niet zoveel aan. Je kunt er je ook door laten stichten, zoals jij dan, of jouw moeder dat deed ten aanzien van de stem van je opa.
0: Ja.
2: En deze mevrouw, de stem van haar vader, dat sticht. En zo beleef je ook weer dat we echt een gemeenschap zijn als kerk.
0: Ja.
2: Maar dat is dan, voordat we naar Dostoevsky gaan, ook een samenvatting van jullie huwelijk. Het was niet, zal ik maar zeggen, jullie die centraal stonden te gloriëren. Mm-hmm. Jullie waren deel van een levendige gemeenschap.
0: Zeker,
2: en
0: absoluut.
2: Dat is eigenlijk ook wel heel mooi. Jullie deden niet voor de glamour, voor de foto's, maar vanuit een gedeeld geloof met velen. En dan is het echt een prachtige opmaat voor een lang en gelukkig huwelijksleven.
0: Daar gaan we
2: dat voor. Heeft Dostoevsky niet gehad, geloof ik.
0: Nee.
2: We zijn er, mensen. We zijn bij Dostoevsky. Ja.
1: Nee, dat zover ik weet niet. Maar hij heeft er wel prachtige boeken over het geloof geschreven. En dat was inderdaad, daar refereerde helemaal een beetje aan. Dat op het feestje heb ik dan, ik was een van de twee getuigen, heb ik nog speech mogen geven.
0: Mm-hmm.
1: En specifiek waar ik naar refereerde, een van mijn favoriete boeken aller tijden. Als je hem nog niet hebt gelezen, lees hem. Het is 800 pagina's, het is de moeite waard. The Brothers Karamazov, de broeders Karamazov. En daar zat een bepaalde quote in. En daar moest ik gelijk eigenlijk aan denken toen ik dacht van... ik ga die speech schrijven. Wat typeert Remo nou? Mm. Remo, die kan je echt typeren als... ja, het is net of je het goed of slecht verpakt... maar koppig of standvastig. Een beetje twee zijdes van de medaille.
0: Ja.
1: Alleen er zit een quote in. Op een gegeven moment, je hebt dan die drie broers... en eentje die wil graag priester worden. En dan komt hij in bij zo'n kluizenaar, komt hij in een cel.
0: Ja.
1: En die kluizenaar die vertelt hem over liefde van... hey, liefde, echte werkelijke liefde, dat vraagt arbeid en standvastigheid.
0: Ja.
1: Dus die had ik een beetje, daar had ik mijn speech omheen gebouwd van... hey, Remo, ik weet dat je heel koppig kan zijn, want ik zie hem en Sam vaak genoeg bekvechten om kleine dingen. Alleen gebruik die... Het gaat verder goed.
0: Exposed.
1: Je hebt hem niet vermoord, hè? Daar hebben we het al over gehad.
0: Nee, dat is waar.
1: Nee, maar gewoon... Ze bekvechten vaak, alleen die standvastigheid, dat moet je gebruiken nu als man zijn als een kracht. Je moet naast je vrouw staan, je moet voor je vrouw staan als het nodig is.
0: Hij had het heel mooi verwoord.
1: Ja.
2: Wow.
0: Ja. Dus hoe zei je hem ook alweer? Ga voor Sam staan, die.
1: Ja, ik kan hem erbij zoeken, maar het was iets in de zin van... even kijken, ik heb volgens mij hier... Ja, sta voor Sam wanneer dat nodig is. Sta naast haar wanneer zij je nodig heeft. En kies haar iedere dag opnieuw.
0: Ja, absoluut.
1: Daar was ik mee geëindigd.
0: En ik vond het een hele mooie dag... mooie dat specifiek dat laatste er ook in voorkwam. Dat hij zei, kies haar elke dag opnieuw. Omdat zeg maar, voor ik Sam heb ontmoet, was het zo. Toen heb ik... En dat raad ik ook altijd als er katholieke jongens zijn die zeggen, ik wil voor het huwelijk gaan. En dat is gewoon, wat je roeping ook is, je moet er goed over nadenken. Of je nou, praat ik even tegen de mannen. Of je nou het voor het huwelijk wil gaan, voor het priesterschap wil gaan of het kloosterleven of wat dan ook. Je moet er goed over nadenken, want het is niet van het huwelijk is maar de standaard. En je moet ook weten waar je voor tekent. En... je moet ook weten hoe je erbij uitkomt. Voordat ik zeg maar met Sam had ik eerst dus gebeden. Dan had ik, zei ik, heer, ik denk dat ik wel klaar ben. Dat was voor ik weer diehard gelovig was. Ik denk dat ik wel klaar ben met gevormd worden in mijn karakter. Dus als u anders van mening bent, dan kunt u bij deze alle gekke wijven ineen sturen. Of de juiste. Nou, ik heb alle gekke wijven ineen gehad. Als je luistert, je weet wie je bent. ik denk het niet, maar... En toen vervolgens, toen was dat dus achter de rug. En toen dacht ik, ja, maar nou moet de juiste komen, dacht ik toen. Als ik niet voor iets anders, maar ik wist wel zeker dat het huwelijk was. En toen vervolgens heb ik dus gebeden, stuur me dan de juiste. En toen kwam Sam en toen heb ik gebeden, heer, laat u alstublieft elke dag weer opnieuw verliefd op te worden. En dat was heel goed dat Bart dat dus zei. Dan dacht ik van ja, dat is toch ook wel een bevestiging van boven. Die ik al had op dat moment natuurlijk. Maar nog extra erbovenop. Zeker. Dat was echt goed.
3: Heb je hier op de show ooit wel eens eerder verteld hoe jullie elkaar hebben ontmoet? Want dat heb je mij wel eens verteld. En dat vond ik best wel een interessant verhaal.
1: Volgens mij heb je dat wel eens verteld, toch? We hebben ook wel eens een shout-out aan Gerda gedaan.
0: Dat klopt.
1: Ja, volgens mij is dat...
0: Ja, ik kan het in vogelvlucht doen inderdaad. Want jij bedoelt met die oude mevrouw.
2: Repetitio, matig studio.
3: Met, wat was het?
0: Met de wat?
3: Ja, je was Roy ergens tegengekomen of zo. En toen...
0: Ik ben haar tegengekomen, ja. Nee, het was... goed, ik kan wel, nou, hoe het begonnen is in elk geval, naar mijn mening, of denk ik...
2: Denk er heel even rustig over,
0: ja,
2: hè?
0: We gaan het ondertussen verder.
2: Want dat komt helemaal goed.
0: Ja.
2: En daar geef ik ook nog luisteraars die ook op zoek zijn naar een geschikte huwelijkspartner de tip om te doen wat Remo ook gedaan heeft. Dat heb ik gemerkt. Hij vroeg op een gegeven moment aan parochianen van mij, wil je voor mij bidden? Dat ik een goede partner mag vinden. Dus dan stel je jezelf wel kwetsbaar op. Maar dat is ook gemeenschap zijn, kerk zijn. En ik denk dat je beter de gemeenschap erbij kunt betrekken dan bijvoorbeeld internet. Internet gaat je nooit, zou ik maar zeggen, iemand van vlees en bloed geven. Maar een model, een abstractie. Maar ben je op zoek? Vraag mensen gewoon ook om voor jou te bidden. In het geval van Remo was dat ene Gerda.
0: Gerda.
2: Ik denk dat ze ook wel luistert naar Radio Maria. Die is gewoon gaan bidden voor Remo. En zie, daar kwam Sam.
0: We waren nog van plan om op de receptie alle jongens op een rij neer te zetten. En dat Gerda zou zeggen van, en bid voor jou voor een leuke vriendin. En voor jou voor een leuke... En gij gaat het klooster in. Dus,
3: Don Bosco zegt 1 op de 3, hè?
0: Dat klopt. Ja, dus we zouden daar heel veel priesters hebben kunnen krijgen, inderdaad. Dus, maar wat Jos bedoelde, en dat was de keer dat de vlam oversprong bij ons. Dat was op de verjaardag van een vriend van mij, 1 dag voor mijn verjaardag dat jaar. En ook weer iets typisch. Ik zei altijd van, ik wil voordat ik 26 ben, wil ik mijn vrouw ontmoet hebben. En de dag voor ik 26 was dus de dag dat de vlam oversprong. En toen was er een vriendin van Sam en die was erbij. En die was heel erg van, kom schat, we moeten naar het volgende feestje toe. We zijn hier nu al veel te lang, 10 minuten. En toen had ik dus gezegd van, ik had er daarvoor al een keer gezien. En toen is ze weer 3 maanden geghost. Genegeerd voor de wat oudere kijkers. Maar toen zei ik dus van, hey, ken je me nog? En ze zei, ja, ken je nog wel? Je bent Remo, toch? Ja, zeker. En ik zeg, ik moet eerlijk zeggen, Sam, ik heb heel veel aan je gedacht de laatste tijd. En dat was de zin die het deed. En toen was het zo dat ze naar de auto toe moesten. En toen moesten ze door een donker bos heen lopen voor een klein deel. zonder lantaarnpaal en alles. En toen was het dus zo dat ik zeg, ik loop wel even met jullie mee. Laat me even mijn schoenen aantrekken. En toen was die vriendin, die inmiddels Maxima hoor, maar op dat moment was zo, nee, we moeten nu gaan. Dus daar is echt geen tijd voor, dus je kan niet meelopen. En ik zag Sam zo kijken van, oké, wat gaat hij nu doen? En toen heb ik gezegd, nou, dan breng je de blote voeten die kant op. Dus toen ben ik om blote voeten door het bos gaan lopen. En toen pakte ze mijn armen al wel zo vast. Dus dat was al wel een teken dat ik dacht, oké, we zitten toch nog wel goed. Dus en toen heb ik ze richting de auto gebracht. En daar zijn ze ingestapt en naar het volgende feestje gegaan. En
2: Je blote voeten terug.
0: En ik heb blote voeten terug, ja.
1: Was het waard.
0: Dorens en kiezels en alles, ja. Het was het zeker
2: heren,
0: waard,
2: heren,
0: ja.
2: Luister. Dus, op zijn tijd, shoot uit.
1: Chivalry is dead.
0: Ja, dat. Dus dat was het hem inderdaad.
2: Dat bedoelde jij ook, Jos?
3: Ja, dat is wel.
0: Ja. Dus dat is inderdaad degene die ik... dat was de avond dat de vlam echt oversprong, inderdaad. Maar dat is mooi dat je dat onthouden hebt, Jos. Heel goed. Dus
2: Wie van ons heeft eigenlijk gescheiden ouders?
0: Ja, ik.
2: Ja, okay. Denk ik. Jos?
3: Mijn ouders zijn nog wel te bij.
2: Mijn ook. Oké, ja, precies.
0: Oh, de audio is uit. Wow, hij is weer terug. Ja.
2: Audio is weer terug. Dus ja. Het is ook een realiteit nu in deze tijd dat veel jonge mensen, ook nieuwe katholieken, toch wel ook met een gebroken gezinssituatie te maken hebben. Mm-hmm. Wat mij opvalt aan jullie, is dat niet per se afzetten tegen jullie ouders, maar jullie ontdekken iets nieuws dat ook weer die ouders inspireert. Dat vind ik wel mooi om te zien. Dus de nieuwe generatie katholieken is fanatiek, maar ervaar ik niet als veroordelend. Dan heb ik het niet even over kerkpolitieke kwesties waar ook jonge mensen eindeloos over kunnen zeveren. Maar ik bedoel gewoon meer het christelijke morele leven. Dan zie ik wel dat jullie echt ook van deze tijd zijn. Maar jullie willen dat er iets van de eeuwigheid in jullie leven doorbreekt. Niet door je af te zetten tegen je ouders, maar door je eigen weg te gaan. En dat is ook dapper en volwassen. En dan is het helemaal mooi als je merkt dat je ouders dan op een gegeven moment ook een beetje in beweging komen. Dat is genade. Zo werkt de genade. Ja. Dus niet tegen elkaar zijn, maar je eigen weg durven volgen en de contact houden met anderen. En velen daarvan, die willen dan ook wel een eindje op die weg proberen te wandelen. Dat is de hoop die in ons leeft. En als ik jou goed begrepen heb, ook al wel een beetje zichtbaar in jullie geval. Hè? De families ook positief gestemd zijn ten aanzien van het geloof en jullie keuze. Dus prachtig. Vele, vele vruchten.
0: Absoluut.
2: Mogen daar uit voortkomen.
0: En mogen er nog vele volgen, hoop ik.
2: Ja, zeker. Er zijn afgelopen week 20 ooievaars neergedaald in Bladel.
0: Okay. Dat is een goed teken.
2: En er staan wat huwelijken op rol, dus ja, ik denk goed. Dat de liefde...
0: De liefde, oh!
2: Die gaat wel door. Kijk even in het rond of iemand nog ten aanzien van het huwelijk of de actualiteit of iets een puntje heeft waarvan die zegt, ja, dat is voor een luisteraar misschien toch nog wel even van toegevoegde waarde. Hè? Of iets gewoon dat je zelf graag deelt.
0: Ondanks alle jonge, goede katholieke koppels die aan het trouwen zijn, of snel huwen, want ik ken nu ook een koppel die waren na 2,5 weken gehuwd, supergoed. En ik ken een koppel die waren na 3 maanden gehuwd en die waren respectievelijk 18 en 19 toen ze trouwden. En nu zijn ze 20 en 21 en hebben ze hun eerste kind. Dus nogmaals gefeliciteerd vanaf deze plek. Maar ondanks dat je dat om je heen ziet, don't rush it. Want je moet wel echt ja. Gewoon 100% zeker van je zaak en beseffen dat het ook echt inderdaad niet een maandelijks opzegbaar Netflix ding is. Je kan je contract bij de gemeente in tweeën scheuren, maar je kan je contract bij God niet in tweeën scheuren. Ja. En daar moet je je wel bewust van zijn.
2: Goeie dus, toevoeging. Een oude wijze pastoor die heeft ooit gezegd, eigenlijk moet je nog niet trouwen als je nog verliefd bent. Dat klinkt een beetje gek, maar kijk, door de verliefdheid zie je elkaar door de roze bril. Maar ga er maar vanuit dat de ander eerder minder aangenaam wordt dan aangenamer. Hè? Ja. Zeker voor 24/7. En als je elkaar zwakke kanten ziet en accepteert en daarmee zo met elkaar wilt verder gaan, dat is wel wijs. We gunnen iedereen de verliefdheid en de romantiek. Maar dat is ook een valkuil, inderdaad. Dus don't rush it, vind ik wel een goede toevoeging, inderdaad.
0: Een wijze jonge pastoor zei ooit, of iets jongere pastoor in elk geval, die zei ooit... En jongen, na het huwelijk worden ze nog 10 keer irritanter. Dus,
2: oh ja, ja.
0: We zullen niet zeggen wie dat was.
4: Dostojevski.
1: Nee, zonder dolle inderdaad. Ja. Want je zegt, don't rush it, maar ook praat inderdaad wel over twijfels. Of als er dingen zijn. Weet je, daarvoor is je pastoor of met wie je erover kan praten. Een oudere die tegenkomt in de kerk. Gewoon, heb het ook over dat soort twijfels, heb het over die dingen. Want dat zorgt wel inderdaad voor dat je het goed doet. Je doet het maar 1 keer. Dus,
3: en beter niet trouwen dan slecht.
0: Ja, 100%. Ja. Er gaat ook heel veel scheidingen voorkomen, denk ik. Of heel veel moord, als ik Monsieur Mutsaus mag geloven. Dus
2: Nou, zeker. En kijk, ook zeker in deze tijd. Vroeger gebeurde het wel eens dat bijvoorbeeld als een moeder stierf... Hè, en er waren kinderen en de man die moest werken... dan werd er wel eens iemand naar voren geschoven om eigenlijk... een nieuwe moeder te worden, dan trouwden ze vrij snel. Dat was puur idealistisch om het gezin te helpen, te redden eigenlijk. En dat zijn dan geen romantische huwelijken, maar die kunnen toch ook wel weer heel goed geweest zijn. Maar in deze tijd kijken we zo niet meer tegen het gezinsleven aan. Dus maar het is wel denkbaar. En wat is een slecht huwelijk? Slecht huwelijk is als je elkaar van God verwijdert. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, dan is het slecht. Als het moeizaam is, is het nog niet slecht. Je bent geroepen om elkaar dichter bij God te brengen. En ik hoorde vanmorgen ook nog even bij de uitzending van de Club van Job... Ja, als er een echte sprake is van gewelddadigheid in het huwelijk, dat kan ook. Ja, dan komen we toch weer een beetje in de sfeer van Dostojevski. Mag je dan uit elkaar? Nou, daarvoor kent de kerk de scheiding van tafel en bed. Ja, dat, omwille van de fysieke integriteit mag iemand wel een veilig heen onderkomen zoeken. Dan is hij nog wel sacramenteel getrouwd. Maar de zeldhaftigheid wordt gevraagd in het huwelijk, maar... Ja, dat is ook weer niet, zal ik maar zeggen...
0: opoffering.
2: Per se tot opoffering van je eigen integriteit.
0: Ja.
2: Maar goed, nou, dat is toch goed dat we dit er ook eventjes bij hebben. Hè, naast alle schoonheid en vreugde en kracht van het huwelijk. Er is ook de kant van het kruis. Maar samen mag je dat dragen. Ja, dat is wel mooi voor jou, Remo. Je hoeft je kruis nooit meer alleen te dragen.
0: Nee, dat is heel goed. Maar, of nu 2 dragen.
2: Zo kun je het ook zeggen.
0: Ja, precies. En, als God het wil, heel veel kinderen. Dus, maar ik zal op mijn rug trainen. Dus dat komt, goed.
2: Voor 2 kruisen.
0: Voor misschien wel meer. Ja, in elk geval, we zitten wel over de tijd. Maar dat maakt...
2: Ik vond het een rijke uitzending. Heel hartelijk dank. We zullen dit slot, wees gegroet, ook speciaal bidden voor Remo en Sam.
0: Oh.
2: Ja, is wel actueel.
0: Schat, deze keer moet je wel luisteren, hè? Dat is wel belangrijk.
2: Ja,
0: doet ze
2: en misschien ook voor hen die worstelen met hun eventuele roeping over het huwelijk. Dat God vele goede mensen bij elkaar mag brengen.
0: Zeker.
2: Op voorspraak van Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
5: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dank u voor het luisteren en Gods rijke zegen.
0: Houdoe.

vrolijke muziek op Radio Maria en vrolijke gitaarmuziek met de titel Auf Seele Gott zu loben. Ja, dan mag ik daar toch nou eventjes doorheen praten, want zo dadelijk hebben we het middaggebed. Allereerst natuurlijk om 12:00 stipt het Angelus, oftewel het gebed van de Engel des Heren. En dan direct gevolgd door het middaggebed. En daarvoor mag ik u de bladzijdenummers geven. Dat is de hymne in het Groot Getijdenboek op bladzijde 759. De antifoon psalmen en verder vindt u vanaf bladzijde 1062. En ook kunt u gebruik maken van het Klein Getijdenboek. Dat kleine mooie blauwe handzame boekje. Daarvoor gaat u voor de psalmen naar bladzijde 327.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. Der eeuwen, der eeuwen. Amen. Alleluia. Alleluia.
0: Bezield en vurig bidden wij. En loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid, het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan de enige Zoon, en aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die immer einde heeft.
0: Neem mij aan, Heer, naar uw belofte. Van wankelmoedigen heb ik een afkeer. Mijn hart gaat uit naar uw wet.
1: Gij zijt mijn schild en beschermer. Ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Gaat weg van mij, gij die verkeerd doet. Ik volg het gebod van mijn God.
1: Neem mij dan aan, Heer, naar uw belofte. Beschaam mij vertrouwen niet.
0: Als gij mij bijstaat, blijf ik behouden. En zal ik steeds letten op wat gij beschikt.
1: Wie van uw beschikkingen afwijkt, veracht gij. Omdat zijn bedoelingen oneerlijk is.
0: Als afval zijn u alle zondaars der aarde. Daarom bemin ik wat gij verordent.
1: Ontzag voor u doet mijn leden beven. Voor uw bepalingen ben ik beducht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Neem mij aan, Heer, naar uw belofte. Help ons, God van ons heil, vergeef ons onze zonden. God, heidenen zijn in uw erfdeel gedrongen. Zij hebben uw heilige tempel ontwijd en maakten uw stad tot een puinhoop.
1: Uw dienaren hebt gij omgebracht. Hun lijken liggen als aas voor de vogels. De wilde dieren eten hun vlees.
0: Als water vloeide hun bloed van de muren. En niemand was er die hen begroef.
1: Wij wekken de spotlust van onze buren. Die rondom ons wonen smalen op ons.
0: Hoe lang nog, Heer, blijft gij eeuwig verborgen? En laat gij uw gramschap branden als vuur?
1: Laat ons niet boeten voor vroege zonden. Kom in barmhartigheid ons tegemoet. Want machteloos zijn wij geworden.
0: Ach, help ons, God van ons heil, om uw naam. Bevrijd ons, vergeef onze zonden. Laat niemand zeggen, waar is nu hun God?
1: Laat voor ons ogen de heidenis voelen. Dat gij het bloed dan in dienaren wreekt.
0: Tot u stijgen op het gekerm der geboeiden. Bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd.
1: Wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde. Wij zullen u prijzen in eeuwigheid. Uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Help ons, God van ons heil.
1: Vergeef ons onze zonden.
0: God van de heerscharen, zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. Herder van Israël, hoor ons aan. Die Jozef leidt als een kudde.
1: Die troont op de kerubs, verschijnt met luister. Voor Efraïm, Benjamin en Manasse.
0: Werp uw macht in de strijd. Kom om ons bij te staan.
1: God, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Heer God der heerscharen, hoe lang nog toornt gij tegen uw biddend volk?
1: Gij hebt het gespijzigd met tranenbrood, gedrenkt met een vloed van tranen.
0: Buurvolken twisten om ons bezit en vijanden lachen ons uit.
1: God van de heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald. Volken verdreven om hem te planten.
1: Gij hebt de grond voor hem klaargemaakt. Daar schoot hij wortel en breidde zich uit.
0: De bergen gingen schuil in zijn loof. Zijn takken bedekten machtige ceders.
1: Hij strekte zijn ranken uit tot de zee. Tot de rivier zijn loten.
0: Waarom hebt gij zijn omheining verwoest? Zodat wie langskomt kan plukken?
1: De wilde zwijnen woelen hem om. Het vee van het veld graast hem af.
0: God van de heerscharen, keer toch terug. Zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
1: Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant. Het strekje dat gij gekweekt.
0: Zij hebben het omgehakt en verbrand. Laat hem vergaan voor uw dreigende ogen.
1: Laat uw hand op uw gunsteling rusten. Op het kind dat gij grootgebracht hebt.
0: Nooit meer zullen wij u verlaten. Bewaart gij ons leven, dan prijzen wij u.
1: Heer God der heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God van de heerscharen, zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
1: Is er soms een andere natie aan wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak wij hem aanroepen?
0: Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept.
1: Voor elk die oprecht tot hem bidt.
0: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God,

0: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat we de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: En een hele goede middag, beste luisteraars. Ja, we zijn iets te laat, maar dan kon de muziek die kon ook helemaal tot het einde laten horen. Het resurrectiet, nou, de Heer is verrezen. En dan mogen we gaan bidden, het rozenhoedje. En dan vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin.
1: En nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Voor het eerste tientje mogen we voor de volgende intenties die ons al zijn opgegeven, mogen we bidden. En we bidden dan, we zitten in de maand oktober, en dan bidden we met de paus mee dat de pastoraal van de geestelijke gezondheidszorg wordt opgericht in de hele kerk, om te helpen het stigma en de discriminatie van mensen met een geestelijke ziekte te overwinnen. Maar ook vandaag, Heer, want we hebben uw zegen zo hard nodig, vragen we uw zegen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. En dat bent u dus ook, luisteraars. Wij vragen zegen over ons allen, en dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars die u ons gegeven heeft. En ja, Heer, als het u wil is, wil ons dan nieuwe luisteraars blijven geven. Maar ook zijn we dankbaar voor de bidders en de weldoeners van Radio Maria. En ons gebed wordt ook gevraagd om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Maar ook voor de godgewijde leven in de wereld. En ook hierbij willen we onze paus bij u brengen, Heer, dat hij elke dag door u gezegend wordt met alles wat hij nodig heeft. Kom, Heilige Geest. Dan mogen we ook gaan bidden voor... En we vragen dat op de voorspraak van de heilige Jozef, dat mijn kinderen de juiste weg vinden die hen naar Jezus leidt. Maar ook bidden we om dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En bidden we voor allen de zegeningen die wij dagelijks krijgen, vooral ook voor allen. En we bidden op de voorspraak van Koningin van de Rozenkrans voor vrede in de harten van alle mensen en over de hele wereld. En we bidden om bescherming voor het ongeboren leven en voor de goddelijke inzicht voor degene die dit doen. We overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan we zo dadelijk naar het tweede tientje. En dan mag u bidden. In ieder geval, dan gaan we bidden. En dan, als u wilt, dan is het heel fijn als u een tientje mee wil bidden door de telefoon. Maar ook natuurlijk willen we heel graag bidden voor uw intenties. En dan mogen we bidden van 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp staat open. En dan is dat... Ik ga het even... Het is 06-2001-9670.

0: En dan mogen we gaan naar het derde tientje.
1: Pst, pst, pst. Onze Vader, die in de hemel, wat dan?
0: We gaan bidden voor de volgende intenties. En dan bidden we uit dankbaarheid, Heer, dank voor zoveel dingen. En dat het ook goed mag komen met de ogen van een vrijwilligster. En voor een goede diagnose en behandeling. Maar we mogen ook bidden om troost en kracht voor mensen die een dierbare missen. Maria, wees hun troost. We bidden voor de zielerust ook van een moeder, voor die vandaag de uitvaart is. We bidden ook om heel veel kracht voor degene die daar zijn. We overwegen het tweede blijde geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wat?
0: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan gaan we zo dadelijk naar het derde tientje. Er was net een technische storing hier en vandaar ook dat we de intenties verder niet hebben kunnen opgeven. Maar we gaan nu bij het derde tientje, hopen dat alles dus weer in orde is en kan er ook weer gebeld worden. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, dat is 06-2001-9670.

0: En dan gaan wij naar het derde tientje. We hopen dat alle storingen weer voorbij zijn. En dan hebben we ook al dus de intenties genoemd uit dankbaarheid. En ook dat het met de ogen van een vrijwilligster goed mag komen. En voor een goede diagnose en behandeling. Maar we bidden ook om troost en kracht voor mensen die een dierbare missen. We hebben dat net al even genoemd, maar we willen dat nu bij het derde tientje willen we daar heel graag voor bidden. En ook voor de zielerust van de moeder die vandaag begraven wordt. In dit derde tientje nemen we hen allen bijzonder mee. Dan gaan we bidden voor iemand met een depressie, dat er toch weer licht mag komen in een duistere tunnel. We vragen dat op de voorspraak van Maria Sterre der Zee. En bidden we ook dat de Heilige Geest in de harten van een meneer en kinderen, dat dat ook iemands man en kinderen, dat dat toch ook de Heilige Geest daar mag gaan geven wat alles wat ze nodig hebben. En dan gaan we ook bidden dat de medicijnen hun werk mogen doen en dat er verbetering en beterschap mag komen. En we willen dat vragen in Jezus naam. En ook dat ik eindelijk verlost mag worden van geldproblemen. Nou, Sint-Jozef wil daar een voorspraak bij zijn. En dan is ons gebed ook gevraagd voor een zieke zwager, een schoonzus en een vriendin. Heer, als u wil, is wil hen dan genezen. En ook voor een zus willen we bidden met een grote wond, dat die toch ook mag genezen. We overwegen het derde geheim van het licht. Jezus kondigt het Rijk van God aan en roept ons op tot bekering.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Geef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En dan gaan we zo dadelijk naar het vierde tientje. En dan is het natuurlijk fijn als u weer een tientje met ons wil meebidden. Maar ook als u nog een intentie heeft, dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die gebruiken we ook. Dat is 06-2001-9670.

0: En dan gaan we voor het vierde tientje gaan we bidden dat iemand die veel beproeving heeft, dat ze die persoon toch die mag goed mag doorstaan en daardoor ook misschien ook dichter bij God mag komen. Bidden we ook voor een goede samenwerking op het werk. Sint-Jozef, wilt u daarvoor meebidden? Bidden we ook om rust voor een mevrouw na een behandeling van een tandarts. En we bidden ook uit dankbaarheid voor een mooie bedevaart naar Lourdes. Dank u wel, Heer, voor al uw zegen. Dan mogen we ook bidden voor een zoon dat voor hem toch het beste mag gebeuren. En we bidden ook voor iemand die gevallen is en een rugwervel heeft gebroken. Maria, sla uw mantel om haar heen en bid voor haar mee dat alles goed mag komen. En we willen ook heel bijzonder bidden uit dankbaarheid. Heer, het is fijn dat we ook met elkaar steeds toch mogen danken. En we kunnen u niet genoeg danken voor alles wat u ons geeft, ook wat we ons niet bewust zijn. En dan mogen we ook bidden om zegen, genade en bijstand en bescherming voor mensen die in een crisis zitten. En we vragen daarbij de voorspraak van de heilige Jozef. Dan mogen we ook bidden en we vragen de voorspraak van de heilige familie om vrede in alle gezinnen. Ja, zowel u Maria en Sint-Jozef wil daar voor ons mee bidden. En ons gebed is ook gevraagd voor alle zielen in het vagevuur, maar ook voor het ongeboren kind dat het toch tot leven, het leven mag ontvangen. En we bidden ook voor alle de zielenrust van alle overledenen. Dan brengen we ook nog een tante bij u die kanker heeft. En voor een broer die alcoholist is. Voor hen beiden willen we bidden. En ook nog voor een zus die met veel problemen zit. Heer, we willen ze allemaal bij u brengen. Wil naar hen luisteren en wil hen helpen met uw genade. Overwegen we het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zo ook als wij een ander hun schuld vergeven. Leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: En Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: In het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En gaan we zo dadelijk naar het laatste tientje. En dan kunt u weer bellen als u graag mee wilt bidden. Heel graag. Maar ook als u dus nog intenties heeft. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En ook de WhatsApp, die staat ook nog open. En dat is 06-2001-9670.

0: En dan zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En dan mogen we nog bidden om rust en vrede voor mevrouw. En dat ze mag volhouden. Maria slaat een mantel om haar heen en wil voor haar meebidden. Dan is ons gebed ook gevraagd om zegen over de Alpha-cursus die deze avond is. En dat het ook velen mag inspireren en mag zegenen. Dan mogen we ook bidden om de genezing van een mevrouw. Heer, als het u wil is, wil haar dan helemaal genezen en wil uw handen op haar leggen. En we bidden ook om bescherming voor een gezin en familie. Maar we blijven u bidden om heel veel dank, Heer. Dank voor alles. Ja, we kunnen het niet allemaal opnoemen waar we u toch heel dankbaar voor zijn. En dat nemen we dan in dat laatste tientje nemen we dat mee. Dan mogen we ook bidden dat Gods wil toch mag gebeuren. En dat zijn plan voor iedereen toch duidelijk mag zijn. Bidden we ook dat het ijzergehalte in het bloed toch goed mag komen. En dat ook een zusje en een neef toch goed mogen herstellen. En ook uit dankbaarheid. En ook opnieuw, en het is fijn dat we met elkaar zo vaak uw intentie, de intentie doorgeven. En Heer, dat we u kunnen u niet genoeg danken. En we vragen daarbij ook de voorspraak voor de kerk in nood. Dat met het bidden van allen en zeker van de Rozenkrans en met name ook van de kinderen die over de hele wereld de Rozenkrans bidden, dat, Heer, dat u ons wil verhoren. Dan mogen we ook allegenen bij u brengen, Heer, die te maken hebben met verslaving. En dat de gemeenschap Cenacolo die zich daarvoor inzet toch steeds heel veel gezegend mogen worden. Dan vragen we ook om meer rust in iemands hoofd en ook meer om zelfvertrouwen. En mogen we ook bidden om behoud van het zicht in de ogen. En we gaan ook nog bidden, en we doen dat op de voorspraak van de Heilige Familie, voor een mevrouw die borstkanker heeft gekregen, dat de medicijnen mogen genezen. Heer, wil u uw handen op haar leggen en als het u wil is, wil haar helemaal genezen. Nou, ik kan me voorstellen dat u er nog niet doorheen gekomen bent. Dan mag u weten dat we in het laatste tientje alle intenties van alle luisteraars, ook als u niet luistert, maar toch zeker uw intenties hebben. We nemen al die intenties nemen we mee. En overwegen we het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij zijn leven gaat geven.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is

0: groet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: En alvast bedankt voor het meebidden. En dan gaan we nu de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus bidden. Heeft u het katholiek gebedenboek, dan vindt u dat op bladzijde 1118. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
3: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
3: God, hemelse Vader.
2: Ontferm u over ons.
3: God, Zoon, verlosser van de wereld.
2: Ontferm u over ons.
3: God, Heilige Geest.
2: Ontferm u over ons.
3: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
2: Ontferm u over ons.
3: Jezus Christus, mens geworden Woord van God.
2: Ontferm u over ons.
3: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond.
2: Ontferm u over ons.
3: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
2: Ontferm u over ons.
3: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toegeslagen zijt.
2: Ontferm u over ons.
3: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt vergoten.
2: Ontferm u over ons.
3: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
2: Ontferm u over ons.
3: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
2: Ontferm u over ons.
3: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
2: Ontferm u over ons.
3: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
2: Ontferm u over ons.
3: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
2: Ontferm u over ons.
3: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
2: Ontferm u over ons.
3: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
2: Ontferm u over ons.
3: Jezus Christus, die door uw bloed beleiders moed geeft.

0: over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
0: Ontferm u over ons.
1: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
0: Ontferm u over ons.
1: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Spaar ons, Heer.
1: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Verhoor ons, Heer.
1: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Ontferm u over ons.
1: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
0: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
1: Laat ons bidden door het God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon, hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.
1: En heel veel dank voor het meebidden. Vooral ook omdat u heeft volgehouden. En toch nog met ons hebt willen meebidden. We zijn daardoor aardig verlaat. Maar ja, bidden is toch ook goed. Dat het vooral door kan gaan. Heel veel dank voor al degenen die meegebeden hebben. Maar misschien ook in stilte. Heel veel dank en alle goed voor u. En dan gaan we even kijken nog naar wat ons nog geeft. En dan gaan we even nog even het programma opzoeken. Nou, we kunnen het niet zo snel vinden, maar het is in ieder geval toch zo dat we zo dadelijk om 2:30 dan gaan we horen, dan wordt het boek voorgelezen, of 2:30, het boek voorgelezen van de onbekende tochtgenoot. En dat wordt dan voorgelezen. En dan om 2:00. Dan gaan we even kijken. Dan hebben we ook een mooi programma. En dat is

Nou, ik kan het niet direct kan ik het vinden, maar ik ga het even opzoeken en dan kan ik het u dadelijk alsnog kan ik het u geven. En dan mogen we tot 1:30 in ieder geval gaan luisteren naar muziek.

En ondertussen heb ik het programma gevonden voor u. En dan is dus om 13:30, zoals ik al vertelde, dus De Onbekend Tochtgenoot, het boek wat we voorlezen. En om 14:00 is het Franciscusuur. Dat we, ja, zeker in dit belangrijke jaar, het is 800 jaar geleden dat Franciscus gestorven is, dan mogen we nog heel veel een programma uitzenden wat helemaal over Franciscus gaat. En om 15:00 dan bidden we trouwens een hoedje van barmhartigheid. En om 16:30 de herbergiers. En dat zijn dan, gaat over de symbolen in de Eucharistie. Vandaag zal het over het altaar gaan. Om 16:30 dan is de overweging door Pater Bots over het woord van deze dag. En om 17:00 bidden we het rozenkrans, of het rozenhoedje. Om 17:30 dan zijn de vespers. En om 18:00 het Angelus, het Engel des Heren. Om 17:05 dan is er een luistertip uit het archief. En dat gaat vandaag over John Henry Newman. Dat is dus om 17:05. Om 19:00 is de Eucharistieviering vanuit Christus Koninkkerk. En dan vanaf 18:00 dan gaan alle programma's die u vandaag hebt kunnen beluisteren, die gaan herhalen. Dus mocht u iets gemist hebben of wilt u het nog een keer horen, vanavond vanaf 18:00, en dat begint dan met de Heilige van de Dag, worden alle programma's nog een keer herhaald. En mogen u verder vandaag nog een hele goede dag wensen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Sanne gaf geen antwoord, maar aan haar gezicht was duidelijk te zien dat ze zo haar twijfels had over de bedoelingen van pa. En dat hij mij ook nog meenam, is helemaal fantastisch, ging Eefje door. Ik denk niet dat mijn ouders jou hadden meegenomen als ze ooit op vakantie zouden zijn gegaan. Ha, daar heb ik je, riep Sanne. Zeg jij ooit iets aardigs over je ouders? Het is bij jullie ook enkel kommer en ellende als je jou hoort praten. Kom nog maar eens langs als jij iets positiefs over hen te vertellen weet. Dag Eefje, je kan de pot op. Nijdig stond Sanne op om te gaan douchen. Van slapen kwam toch niks meer. Eefje was even beduust, maar dan haalde ze haar schouders op, rolde zich op haar zij en toen Sanne opgefrist weer tevoorschijn kwam, lag ze te slapen. Sanne pakte haar dagboek en ging in de koele, lege salon zitten schrijven. Een verslag van haar eerste ruzie met Eefje. Toen ze een uurtje later alle vier weer naar beneden kwamen, maakten ze nog net het staartje van het bruiloftsfeest mee. De bruid, dik en in een bruidsjapon die haar dikte nog wat aandikte, zoals Sanne ongenadig oordeelde, gooide haar bruidsboeket over haar schouders naar de opgestoken handen van nog loslopende nichten en vriendinnen. Daarna friemelde de bruidegom langdurig onder de rok van zijn bruid, luidruchtig aangemoedigd door de mannelijke gasten. Eindelijk trok hij een blauwe kousenband tevoorschijn, die hij op zijn beurt naar de vrijgezelle neven en vrienden gooide. En toen was het feest voorbij. Er werd afscheid genomen en onder getoeter en geroep reden de gasten in hun auto's naar huis. Alleen het bruidspaar bleef achter om de nacht in het hotel door te brengen. In vliegende haast werd nu overal opgeruimd. De eetzaal, de keuken, het terras, zelfs de hotelbaas stak een handje toe en spoot de tegels van het terras schoon. Bij het diner in een nu weer wat eenzame eetzaal kregen de Hollandse gasten de restjes van het bruiloftsmaal en die smaakte voortreffelijk. De gastvrouw was doodop. Ze verontschuldigde zich dat ze nog steeds in haar smoezelige mouwschort en met die slappe koksmust op rondliep. Ze was te moe om zich te verkleden. Geef niet, troostte pap. U ziet er toch heel charmant uit. De rekening de volgende dag was prijzig, maar om het goed te maken kregen ze alle vier een paar dikke zoenen van hun gastvrouw. De oude baas hield zich gedijst. Misschien sliep hij nog. Uitgeput door de vermoeide bezigheden van de vorige dag. Hoofdstuk 15. Naar Paulino, een fluitje van een cent. Het was nog steeds mooi weer. Toen ze vertrokken, zat de zon achter de bergen verscholen, maar de ijlblauwe lucht boven de toppen was onbewolkt. Het beloofde dus weer een warme dag te worden, van rond de 30 graden, maar nu was het nog koel. Ze liepen het dorp door en zochten een winkel waar ze eventueel wat brood konden inslaan. Maar om 7 uur 's morgens was er nog geen enkele bakker open. Niet dat het echt nodig was, want pap verwachtte dat ze rond de middag Paulino wel zouden bereiken. Volgens de reisgids was het maar 4,5 uur lopen, opklimmend tot zo'n 900 meter. In het begin ging alles prima. Ze liepen over een rustige asfaltweg tot aan het dorpje Monterivoso, dat met zijn grauwe huizen als een vogelnest tegen de steile rotswand leek aangeplakt. Ze sloegen rechtsaf een brug over en beklommen nu in een langzamer tempo een landweg tussen olijfgaarden. Daarna volgde er een bospad. Het was zo smal dat ze achter elkaar moesten lopen. Aan de ene kant was een diep ravijn, afgezet door prikkeldraad, en aan de andere kant liep de berghelling steil omhoog. "Dit is vast weer zo'n veepaadje," riep Rob, die als altijd voorop liep. "Wat moet ik doen als er een stel koeien of paarden aankomt? We kunnen geen kant uit."
1: "Alleen achteruit," riep Pa, "en dan hebben ze jou het eerst te pakken."
0: "Hé," zei Eefje, "had het nou niet gezegd. Nou loop ik helemaal niet rustig meer."
2: Die hele morgen hoorden ze bellen klingelen, nu eens veraf, dan weer dichtbij, maar ze zagen geen enkel dier. Op een open bergweidje poseerden ze een poos. Het was een en al kleur en geur. Talloze vlinders dansten in het rond. Eefje kwam ogen tekort. "Hier," zei ze tegen Sanne, helemaal vergetend dat ze nog wat stroef had willen doen.
0: "Wil jij opschrijven wat ik opnoem? Er staan zoveel verschillende soorten planten dat ik er bijna tureluurs van word."
2: En Sanne schreef op: orchidee, steentijn, pimpernel, nieskruid, genitiaan enzovoort. De ruzie was vergeven en vergeten. Bij twee waterbakken die ze moesten passeren ging het goed fout, want het was niet duidelijk hoe ze moesten passeren. Nadat ze hun flessen hadden bijgevuld, gingen ze op goed geluk rechtdoor. Weer zo'n smal bospad, steeds smaller en modderiger. Het bos werd opdringerig, takken zwiepten in hun gezicht of haakten zich vast in hun rugzakken. Er kwam geen eind aan.
1: "Rob, wacht eens even," riep Pa. "Ik heb zo'n griezelig gevoel dat dit niet goed is. We hadden allang op een grindweg moeten uitkomen."
2: Na enig overleg besloten ze weer terug te gaan naar de waterbakken om daar de situatie nog eens goed te bekijken.
0: "Ik zal blij zijn als we die grindweg vinden," zei Eefje. "Al maar bos, zonder enig uitzicht. Ik krijg het er benauwd van."
2: Dat waren de anderen met haar eens.
1: "We moeten de Carpio-pas oversteken," zei Pap, "en dan nog verder stijgen, maar niet meer zo steil."
0: "Daar loopt iemand," riep Rob opeens, en meteen sprintte hij weg, roepend: "Hallo, hallo, wacht even."
2: "Heeft hij soms last van hallucinaties?" informeerde Sanne. Maar er was echt iemand. Een dikke, rood verbrande man in een heel kort zwembroekje en een zonnehoedje op zijn glimmende, bezweten hoofd. Hij was al net zo verbaasd om hun te zien als zij hem. Maar hij wist hun wel de goede weg te wijzen.
0: "Achter langs de waterbakken recht omhoog," wees hij. "Er staan daar een heleboel paarden langs de grindweg. Dat is de Carpio-pas. En om in Pollino te komen, hoef je alleen maar die grindweg te volgen."
2: Hij gebaarde druk en tekende met een stok in de modder, want hij sprak een dialect dat Pap nauwelijks kon volgen. En uiteindelijk begreep Rob hem nog eerder.
0: "Geen wonder," zei Sanne, "als je in vloeiend Italiaans tot 10 kunt tellen."
2: "Ja, maar als je dat grapje 10 keer vertelt, is het niet leuk meer," zei Eefje snibbig. "Hou er nou maar eens over op."
1: "Hoe komt het dat je die man zo gauw begreep?" vroeg Pa benieuwd.
0: "Weet ik niet," Rob haalde zijn schouders op. "Dat voel ik zo aan. Hier is het al."
2: Ze hadden intussen de aanwijzingen van de blootrik opgevolgd en kwamen inderdaad op een brede grindweg uit. Een eindje verderop stond een groepje volwassen paarden met 3 ranke spillebenige veulens in de schaduw van een eik.
1: "Dik 1,5 uur verloren," zei Pap spijtig. Maar hij werd meteen streng tot de orde geroepen.
0: Niet op je horloge kijken, dat hoort niet op een zwerftocht. Volgens de reisgids moeten we nu weer afslaan naar een bospad. Dat is daar waar die paarden staan, zei pap. Eerlijk gezegd voel ik er niet veel voor, want er staat ook nog dat het pad af en toe onzichtbaar wordt. Besluiteloos keken ze om zich heen.
3: Daar komt alweer iets aan, zei Sanne. Tjonge, wat een druk verkeer.
0: Het was een tractor, met twee mannen en in een aanhangwagen een koe.
3: Ik zal het voor alle zekerheid nog even vragen, riep Rob.
0: Hij zag dat de tractor op een splitsing de weg naar beneden insloeg en uit angst dat hij voorbij zou rijden, stoof hij erop af. Hij schoof op zijn achterste onderprikkeldraad door naar de weg beneden, sprong op en merkte toen dat hij zijn vaart niet meer kon afremmen. Zijn benen liepen harder dan hij wilde.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Van harte welkom hier bij het Franciscusuur in deze maanden waarin bij Radio Maria speciaal aandacht wordt besteed aan Franciscus zelf, de heilige Franciscus, en ook alles natuurlijk wat er is ontstaan in de loop van de eeuwen naar aanleiding van zijn spiritualiteit, naar aanleiding van zijn diepe verbondenheid met Christus. Het is dan ook dit jaar een Franciscus jubeljaar uitgeroepen door paus Leo XIV. Vanwege natuurlijk de 800ste sterfdag, 4 oktober. Het gebed dat paus Leo heeft gemaakt voor dit jubeljaar. Heilige Franciscus, onze broeder. U die 800 jaar geleden in vrede zuster dood tegemoet ging, bid voor ons bij de Heer. U hebt de ware vrede leren kennen bij het kruis van San Damiano. Leer ons in de gekruisigde Christus de bron te zoeken van alle verzoening die alle muren afbreekt. U die ongewapend de grenzen van oorlog en onbegrip bent overgestoken, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen opwerpt. In deze tijd, geteisterd door conflicten en verdeeldheid, bid voor ons dat wij vredebrengers worden, ongewapende en ontwapenende getuigen van de vrede van Christus. Amen. Het Franciscusuur. We gaan in dit Franciscusuur weer een aantal mensen aan het woord laten die iets hebben met of Franciscus zelf of met zeg maar het gedachtegoed waar ook de heilige Franciscus natuurlijk onbekend staat. En we hebben net zijn eeuwfeest, het 8e eeuwfeest van zijn overlijden mogen vieren, 4 oktober, dat is net geweest. Daar is ook bijvoorbeeld de musical Franciscus in première gegaan op die datum. Dat komt later in dit programma voorbij. Maar we willen graag beginnen met de rubriek Hof van Lof. U weet het misschien inmiddels wel, de rubriek waarin de natuur en dan met name het dierenrijk centraal staat. Dit keer met een nieuwe gast die Antoon gaat interviewen en het zal gaan over vogels. Nou, ook heel interessant. Dus daar gaan we naar luisteren. Het interview dat Antoon heeft gehouden in de rubriek Hof van Lof.
1: Welkom beste luisteraars in dit deel van het Franciscusuur Hof van Lof. We mogen ons samen verwonderen over de schoonheid van de schepping. En over de verwondering mogen we naar voren halen. En vandaag gaan we dat doen met Diederik Schonebaum. Welkom hier in de studio.
2: Dank je.
1: Fijn dat je er bent. Na jaren dat we elkaar weer voor het laatst gezien hebben in het orkest, toen de tijd met Jacob Slachter. Ja? Staat hij nog altijd ervoor?
2: Die staat er nog altijd voor, maar ik ben zelf na 40 jaar toch afgehaakt.
1: Ah, je bent er ook mee gestopt. Ja. Aha. Ja, ik ook inderdaad. Dus, maar daar kennen we elkaar van. Het orkest, een prachtig symfonieorkest in Amsterdam. En ik mocht daar op klarinet spelen. Jij hebt viool,
2: ja.
1: Toch?
2: Ja. Ja.
1: En nou zien we elkaar na al die jaren weer voor iets heel anders. Een andere passie die jij ook hebt.
2: Ja, ja.
1: Ja. Zou je heel kort willen voorstellen, Diederik?
2: Ja, dus Diederik Schonebaum. Ik ben 67 jaar oud. En ik heb na een hele mooie carrière in het buitenland, in het binnenland, in de ANM-rij, ben ik gestopt met werken. En heb ik twee hele grote passies. Dat is inderdaad de muziek en de tweede is de natuur. En dan in het bijzonder de vogels.
1: Ja.
2: En dat is heel leuk dat ik daar iets over kan vertellen.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Steek van wal.
2: Ja, nou, hoe begint zoiets? Hè? Ik was 12 jaar oud en toen zaten we in een vakantiehuisje in Laren, ergens in het bos. En dan zie je op het grasveld twee donkere vogels. En denk je, ja, die zijn toch verschillend.
1: Mm.
2: Nou, de ene bleek een spreeuw te zijn en de andere bleek een merel te zijn.
1: Oh, dat zijn wel heel gangbare vogels,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, die zijn heel gangbaar, maar ik weet dat nog, dan dan zit je af te vragen van, ja, dat is toch verschillend?
1: Ja, precies.
2: Nou, dat was de trigger om ermee te beginnen. Ik moet zeggen, mijn jongste broertje was ook geïnteresseerd en mijn zus later ook. Dus dat is ook leuk.
1: Ja.
2: Maar toen had mijn vader een collega op zijn werk en dat was echt een top ornitholoog. Dat is een vogelkundige in Nederland.
1: Okay, mooi woord.
2: En die nam ons mee naar de Flevopolders. Die waren toen net nieuw. En dat was een walhalla voor vogels. Dus ja, zo is eigenlijk werd dat enorm gestimuleerd. En die man wist er natuurlijk heel veel van. Dus dat, dat was gewoon heel inspirerend. En wat ook leuk was, je krijgt dan een vogelboekje. Dat was een vrij simpel boekje, maar dat had mijn grootmoeder ook gehad. Dat is zien is kennen. En dan lees je dat en dan ben je echt verwonderd over hoeveel verschillende vogelsoorten alleen in Nederland al voorkomen. En dan denk je van, eigenlijk wil ik die allemaal wel zien. Nou, dat duurt wel een hele tijd voordat je die allemaal gaat zien. Dus zo is dat eigenlijk ontstaan.
1: Ja, je trok echt de velden in, de Flevopolder, samen met deze
2: Nico Marra. Ja, Nico Marra. En dat was een, en die man die kon dus van hele grote afstand kon die allerlei vogels herkennen. Hij kende de geluiden ook allemaal. En dan denk je, nou, hoe doet die man dat?
1: Ja.
2: Nou, dat is dan leuk als je dan 55 jaar verder bent. Dan merk je dat je intussen ontzettend veel ervaring hebt.
1: Ja.
2: En dat is als je een heleboel mensen zijn, die zeggen, ik zie nooit wat. Maar de grap is als je ervoor openstelt, voor de schoonheid.
1: Dat is het verschil.
2: De natuur,
1: hè?
2: Ja. Dan ga je inderdaad vogels zien.
1: Ja.
2: Kleine vogels die zie je bewegen. Dus ik heb altijd iets als ik iets zie bewegen. Ik zie meteen een vogel of ik zie hem in de lucht. Maar dat is wel jarenlang doen. En wat nog veel belangrijker is, eigenlijk alle geluiden. En de geluiden zijn altijd best ingewikkeld, hè, want die vogels maken allemaal ander geluid.
1: Ja.
2: Ik zeg altijd, het is heel fijn dat alle trekvogels in het voorjaar niet gelijk terugkomen. Want ik moet altijd weer even oefenen. Dat begint dan vaak met het winterkoninkje en dan de hegemus en dan het roodborstje. En dan het zwartkopje, zo kan je al die geluiden. Maar als je daarop komt, als je die voldoende in je systeem hebt zitten, ja, dan is er zo ontzettend veel te beleven in de natuur. En dat is ook heel leuk om dat weer aan andere mensen over te brengen. Dus ja, zo is dat eigenlijk begonnen. En ja, ik moet zeggen, 55 jaar is een hele tijd. Er zijn ook periodes geweest dat ik wat minder aandacht ervoor had. En je moet natuurlijk werken.
1: Ja.
2: Een gezin met jonge kinderen is heel gezellig, maar niet ideaal om vogels te kijken.
1: Ja.
2: Dus,
1: kost ook tijd, hè? Ja.
2: Ja, precies. Dus na verloop van tijd, toen ik gestopt ben met fulltime werk, daar had ik er weer meer tijd voor. Heb ik ook een paar prachtige vogelreizen gemaakt. En dan kom je eigenlijk in de mooiste gebieden. Ja. Dus ik heb ook heel veel prachtige buitenlandse vogels gezien. Maar het leuke is dat wij natuurlijk in Nederland hebben we ook gewoon hartstikke mooie vogels.
1: Ja.
2: En het leuke is, sommige mensen die denken van ja, nou dat heb je dan op Hongkong wel gezien. Maar dat is het leuke eigenlijk van als je interesse in de natuur hebt. Je stelt je daarvoor open. Er zijn altijd weer gebeuren onverwachte dingen, zie je bijzondere dingen. Dus het blijft gewoon hartstikke mooi.
1: Ja.
2: Ik kan
1: het is ook dat je dan daarop verheugt, toch?
2: Ja,
1: ik was een keer met een wandeling bezig. Dat was volgens mij ook het trekvogelpad. En die gaat daar door de Grebbeberg, daar net voorbij Arnhem, of vlak voor Arnhem. Ik haal nu twee dingen door elkaar. Maar in ieder geval, dat was een heel veld. Ja, dat was wel bij de Grebbeberg. Zo'n heel veld heb je daar. En daar zitten blijkbaar heel veel vogels. Want daar komen dus die vogelaars.
2: Ja.
1: Die komen daar naartoe. Die zetten hun auto ergens in de berm. Dan hebben ze zo'n statief met zo'n enorme toeter erop.
2: Ja. Telescoop.
1: Of
2: een fototoestel, ja.
1: Ja. En dan turen ze zo de hele horizon af. En dan zeggen ze, oh kijk, en daar is een... En dan samen, ja, er is er zo'n echt zo'n sfeer van, oh, daar is dat en daar is dat.
2: Ja. Ja, wat een heleboel mensen doen. Kijk, ik zelf ben eigenlijk meer van gewoon door de natuur lopen en ervan genieten. Maar met alle internet en alles kan je tegenwoordig precies zien waar wie welke vogel gezien heeft. En met name de zeldzaamheden. Er zijn een heleboel mensen die het dan leuk vinden om echt al die zeldzaamheden ook op een lijst te hebben.
1: Ja.
2: En dat noem je twitchen. En dan zie je inderdaad een hele bos telescopen staan. Nou, dan als je inderdaad vogelen bent, is het altijd handig om er even heen te lopen. Van, jongens, wat zien jullie hier?
1: Ja.
2: Je kan dat ook in de app zien. Maar ik vind zelf, ja, dan ga je een heleboel kilometers maken. Ik vind het eigenlijk toch leuker om ze zelf te ontdekken.
1: Ja.
2: Maar ik moet wel zeggen, als ik bijvoorbeeld naar mijn jongste broer ga vogels kijken, dan kijk ik van tevoren wel even, waar gaan we heen? Waar hebben we kans op bijzondere dingen? En dus dat hou je wel een beetje rekening mee. Maar het mooiste is, en dat is denk ik ook een beetje, gewoon je loopt ergens en dan zie je toch hele onverwachte dingen. En dat is, dat is eigenlijk iedere keer als je gaat, weet je dat je 1, 2 of 3 leuke dingen ziet. Als je je er maar voor openstelt. En dat, dus dat doe ik heel graag. Ja, dan kan ik er bijvoorbeeld een paar voorbeelden noemen.
1: Ja, noem eens een voorbeeld.
2: Het is heel... Waarom met vrienden in de Mercantour, ergens in Frankrijk aan het lopen. En wat daar natuurlijk heel mooi is, als je dan een kudde gemzen ziet. Maar wat helemaal spectaculair is, als je dan een steenarend ziet, wat natuurlijk een gigantische vogel is.
1: Ja.
2: Die dan inderdaad op die gemzen jaagt.
1: Is dat een soort gans? Een gems?
2: Nee, gems is gewoon een hoefdier. Dus okay. Je hebt steenbokken en gemzen.
1: Ah, oké. Okay. Ja, nee, die vliegt niet.
2: Ja, nee, die vliegt niet. Maar die steenaren, die jagen dus echt zo'n jong beest.
1: Echt waar?
2: Jagen ze naar de klif. En dan pakt, vaak jagen ze met z'n tweeën, dan pakt de een hem. En dan laten ze hem gewoon naar beneden vallen.
1: Ja, ja, dan is
2: hebben
1: de pooi,
2: ze lekker te eten. Ja. Nou, dat is heel bijzonder om zelf te zien. Maar zo was ik laatst met een vriend in de Brabantse Venne aan het lopen. En dan loop je daar lekker door het bos, natuurlijk mooi. Een kleine vogeltje. En dan komen in één keer twee zwarte ooievaars langs vliegen. Mm-hmm. Gewoon door het bos. Ja, ooievaar kennen we intussen. Hè. Die is gelukkig weer helemaal hersteld in Nederland. Maar mm-hmm. zwarte ooievaar is echt nog een bijzondere vogel. En ja, dat zijn gewoon magische momenten dat gewoon vlak voor je langs vliegt. De kraanvogel is natuurlijk ook een bijzondere vogel in Nederland. Die was uitgestorven, maar die is in het Vochteloverveen is die weer begonnen.
1: Okay.
2: En toen zat ik met mijn vrouw en met een vriendin van ons zaten ergens op een bankje. En ik zat even niet op te letten, maar goed, mijn vrouw had twee grijze vogels zien landen. En ze maakte ook geluid, dus die vriendin dacht dat zijn grauwe gasten.

0: zegt, zal het toch niet waar zijn, stonden er twee kraanvogels.
1: Wauw.
0: En het mooiste is, die kraanvogels gingen ook nog balsen.
1: Oh,
0: als kraanvogels balsen, dat is één grote dans.
1: Ja, dat is heel, sowieso al een heel sierlijke vogel, toch?
0: Ja, dat is een
1: hele
0: mooie.
1: Kun je een beetje beschrijven? Wat, hoe
0: ja, die hebben een hele lange nek. En die kunnen met die nek, ja, ze maken echt een soort symmetrische paringsdans.
1: Mm-hmm.
0: En daar maken ze ook nog hele bijzondere, ja, een beetje voorwereldelijke geluiden bij. Maar het feit dat je dus nu in Nederland weer op een bankje zit, ergens op de hei. En dat komt ook wel gelukkig door een stuk natuurherstel. Ze hebben natuurlijk dat allemaal veel natter gemaakt. En dan kunnen die beesten komen daar gewoon terecht. Dus dat zijn...
1: Ja, want ik ken de kraanvogel alleen van de dierentuin. Ik geloof in dierenpark Amersfoort hebben ze daar ook kraanvogels.
0: Ja.
1: Maar jij kwam hem gewoon in het wild tegen.
0: Ja, die komen er. Dus die zijn gewoon lekker terug in Nederland.
1: Ja.
0: Ja, misschien even een uitstapje gewoon naar dicht bij huis. Wat in de natuur gewoon heel belangrijk is. Kijk, we hebben dat hele land natuurlijk aangeharkt. Dat heeft overigens ook wel een aantal vogelsoorten opgeleverd. Maar waar de natuur goed bij gedijt, is natuurlijk gewoon die beroemde biodiversiteit. En dat klinkt misschien gek als je naar je tuin kijkt. Ja, je kan je tuin keurig aanharken of met asfalt volsoorten. Maar als je dat gewoon lekker tegels laat groeien, daar echt een zootje van maakt. Hè? Mm. Dus daar vinden de buren soms ook wat van. Nou, wij hebben dus een relatief wilde tuin. Als je weet wat alleen in die tuin, dat is helemaal geen grote tuin, wat daar al aan broedvogels zit, dat is gewoon echt ontzettend leuk om te zien. Want er zitten dus heel veel insecten, er zitten vogels, maar er zit ook een ringslang, egels. Nou, dat zijn ontzettend leuke dingen. En als je gewoon vanuit je huis, kan je natuurlijk, als je gewoon aan de keukentafel zit te eten, ja, ik kan gewoon van 3 meter afstand kan je die vogeltjes waarnemen. Er zit allemaal als het ware een grote schuilhut. Dus ook dicht bij huis kun je enorm van de vogels genieten.
1: Ja.
0: En dan word je s'nachts wakker en denk je, hé, er zit notabene een bosuil zit op het balkon van de slaapkamer.
1: En die kun je horen, hè? Dat is een heel typisch roep.
0: Ja. Oeh, oeh, oeh.
1: Kijk eens aan, daar is
0: hij. Dus dat is, wordt bij iedere horrorfilm of spookfilm is dat geluid op.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk gewoon prachtig dat die beesten jouw tuin opzoeken om lekker te gaan broeden.
1: En die jagen dan op muisjes of...
0: Ja, nou, als je het over de muizen hebt, dat is... het is dit jaar een heel goed muizenjaar. Daar zijn natuurlijk een aantal boeren misschien wat minder blij mee. Maar de torenvalken en de uilen, die zijn er heel blij mee. Want die kunnen dus meer dan voldoende voedsel voor een jongen. En dan gaat zo'n stand, die roofvogelstand, die gaat ook weer enorm omhoog.
1: Ja, en dat zie je dan ook vanwege dat diverse vogelaars in den landen, die maken daar dan melding van.
0: Je ziet bijvoorbeeld velduilen. Dat is ook echt een vogel die doet op het ogenblik heel goed. Maar dat is gewoon omdat er heel veel te eten is.
1: Ja.
0: En als er dus weer slechte muizenjaren zijn, dan krijgen ze hun jongen niet groot. Dus dan loopt het weer wat terug. Dus zo zie je dat. Wat dan nog even een ander leuk voorbeeld is van de tuin is... Ja, dan maak ik misschien even een klein bruggetje naar Franciscus, die dus ook praatte met de vogels. Hè?
1: Ja, klopt ja. Preekte tegen vogels. En de...
0: Dus wij kwamen een keer terug van vakantie en dan hebben we een aantal tuinstoelen op het terras staan. En die waren in bezit genomen door een groep kauwen. En die kauwen die vonden dat, en die zaten daar gezellig met elkaar te kletsen. Die kauwen, dat ken je wel, die groepen ook tegen de avond, die van waanzinnig mooie verhalen. Wat ze zeggen, ik weet het niet. Iemand heeft er een studie naar gedaan. Het schijnt dat je, als je dat 40 jaar naar luistert, allemaal verschillende geluiden hoort. Dus dan weet je ook een beetje wat ze tegen elkaar zeggen.
1: Ja,
0: maar goed, wij kwamen terug van vakantie. En die beesten zaten echt zo. En wij gingen weer naar het terras. Dus natuurlijk hadden alles aan ondergepoept. Maar die zaten echt, die gingen vlakbij ons zitten. Zo van, ja jongens, hallo, dit is nu ons terras.
1: Ja.
0: Dus zo heb je ook echt een soort communicatie met die dieren.
1: Wauw, ja.
0: En dat zijn hele leuke dingen.
1: Ja.
0: En misschien nog even een bruggetje naar de muziek. Dat orkest waar wij samen in speelden. Ik weet niet of jij daar nog bij was. Toen gingen we in Tsjechië op tournee.
1: Nee, Polen ben ik wel mee Polen geweest.
0: Maar goed,
1: Tsjechië was denk ik daarvoor, hè? Of juist daarna?
0: We zaten op een of andere heuvel. Daar was een klooster bovenop. En ik sliep daar ook met de dirigent. En we zaten 's ochtends vroeg. Alexander Vokulski, heb je wel eens van gehoord.
1: Ja.
0: Wij zaten daar 's ochtends vroeg en... toen zat er een wielenwaal te zingen. En een wielenwaal is echt een schitterend geluid.
1: Hmm.
0: Maar het leuke is, een wielenwaal, als je die nadoet, dan gaat die dus antwoorden. Dus
1: kun je
0: er echt mee praten.
1: Ja. Ja, je deed net de bosuil heel goed na, maar dat durf je de wielenwaal ook aan?
0: Ja, moet ik dat geluid even laten horen. Maar
1: je hebt het op je telefoon?
0: Ja, ik heb het wel op mijn telefoon. Dus
1: die gaan we erin monteren.
0: Dat is misschien leuk om dat straks even te doen.

0: Ja. Maar toen zei dus Alexander Kools, ja, een groot muzikus, die zei, dat mooie Russisch van, die praat met jou. Ik zei, ja, de wielerwaal is de hobo van het bos. Hè.
1: Wow,
0: dat is zo'n schitterend geluid. Nou, die man was er diep onder de indruk, dat het was hem nooit opgevallen. Nou, zo kan ik me ook herinneren dat wij een keer, toen hadden wij een concert gegeven, dat was op een tournee, misschien was dat wel in Polen. Toen hadden we s'avonds kwamen we naar buiten naar de bus. En toen zat er een nachtegaal te zingen.
1: Oh.
0: En ik weet wel, ja, onze orkestleden zijn natuurlijk muzikaal. Nou, laten we zeggen, ze zijn best geïnteresseerd volgens me de meeste. Maar als dan zo'n nachtegaal in de nacht zit te zingen. Nou, daar waren echt mensen diep van onder de indruk. Oh. Dat beest ging maar door. Dus dat is ook een heel mooi geluid om te horen.
1: Ja, het is echt een concert, hè, wat zo'n vogel dan geeft.
0: Ja, dus dat sloot mooi aan bij het concert wat wij gegeven hadden.
1: Ja.
0: Er zijn overigens ook een heleboel componisten die zich hebben laten
1: inspireren. Messiaen, denk ik dan aan. Ja, Messiaen, Franse componist.
0: Ja, en wat ik zelf dus ook heel leuk vind is, omdat je natuurlijk langzaam heel veel ervaring hebt, ik doe ook excursies. En dat is ontzettend leuk om met allerlei verschillende mensen om die gewoon enthousiast te maken. En mensen schrijven ze ook bij zijn excursie, maar het is ook met vrienden of zo. En dan zijn ze altijd onder de indruk van wat je dan zien ze opeens veel meer. Hè? Dus normaal lopen zij door het bos of door een weiland. En dan, ja, als je er niet op gespitst bent, dan zie je het niet. Maar dan gaat er een hele wereld voor je open.
1: Ja.
0: Aan vogels die je hoort en die je ziet. En dat is ontzettend leuk om die mensen ook te triggeren, die interesse mee te geven. En dan is het allerleukste als ze dan op groen zelf op vakantie zijn en zeggen van, goh, ik heb nu een geluid of ik heb nu een vogel gezien. Zeker wel, stuur maar een fotootje of een opname.
1: Ja.
0: En dat zijn voor mij weer de puzzeltjes. Dan moet ik natuurlijk even uitzoeken wat het is. Waar zitten ze in Frankrijk of zitten ze in Denemarken? Of, om daar dan de juiste vogel bij te zoeken.
1: Interessant, ja.
0: Dus dat is ook heel leuk om te doen. Dus dat zijn voor mij gewoon ook echt een aantal puzzeltjes. Even los van de interesse van de natuur. Je moet natuurlijk al je zintuigen gebruiken. Je moet je ogen, maar je moet ook nadenken van, komt deze vogel hiervoor? Is het de goede tijd van het jaar? Zit hij in dit land of hoort hij wel in een weiland? Nou, dat soort dingen.
1: Ja, dus dat hangt dan ook samen natuurlijk met de hele beweging van een vogel of een groep vogels.
0: Precies,
1: of een vogelsoort.
0: Ja. Dus,
1: okay.
0: dus wat dat betreft ook heel inspirerend. En ook als je wat ouder wordt, is het heel goed om je geest scherp te houden.
1: En je gehoor ook scherp te houden.
0: Ja.
1: Diederik, ik moet je een klein beetje afremmen. Want volgens mij heb je nog veel meer voorbeelden. Maar de komen een andere keer.
0: Ja, is helemaal goed.
1: Dus we gaan volgende keer verder. Kijken wat jij nog meer voor voorbeelden. En ik heb ook nog een paar vragen voor
0: je. Goed zo, helemaal goed.
1: Dankjewel Diederik. Graag tot de volgende keer.
0: Ja, niet te danken.
2: Weet je, je hebt wel eens van die ochtenden dat je denkt, goeiemorgen, hoe kom ik de dag door? En weet je wat je dan moet doen? Even denken aan je vader in de hemel. Want die haalt zo lekker veel van je. En dan is het net alsof het zonnetje gaat schijnen.

0: En dat was Herman Boon met zijn lied De Zon Breekt Door. Nou, een mooie aanvulling op het gesprek dat Antoon heeft gehouden met Diederik Schoonebaum over dus vogels en waar we de volgende keer nog meer over te horen zullen krijgen.
1: Ja, en deze keer in het Franciscusuur mag ik verwelkomen priester Philip de Rijke vanuit België helemaal. Maar goed, telefonisch maakt dat niet zoveel uit. Van harte welkom in de uitzending.
2: Dank u wel. Groeten aan iedereen vanuit België. Inderdaad, de buurt van Brussel zit ik, heb ik een parochie.
1: Ja, ja. Nou, de naam is niet onbekend, want ook op Radio Maria heeft u ook al diverse keren of een lezing verzorgd. Maar ook vanuit natuurlijk Bethsaida, dat is eventjes de aanleiding, de uitgeverij Bethsaida. Daar werkt u natuurlijk met nog een aantal andere mensen hard voor. Nog steeds dus, ook eerst hier in Nederland, maar ook vanuit België. Jullie hebben een stripboek uitgebracht over Franciscus en Clara, als ik het goed heb.
2: Ja, exact. Dus het is niet ons eerste stripboek. We hebben al een verschillende over Theresia van Lisieux, Pater Kolbe, enfin, Paus Johannes Paulus II. Maar dus nu, in het Franciscusjaar, is er een stripverhaal gekomen over Franciscus en Clara van Assisi. Dat is een gemeenschappelijk project van Bethsaida met de Franciscaanse beweging en Kumi.
1: Okay.
2: Dus dat is de drie hebben dat gezamenlijk opgepakt, omdat dus natuurlijk Kumi nu die Franciscus musical heeft.
1: Ja.
2: In samenwerking met de Franciscaanse beweging. En daarom kwam er eigenlijk van hen uit het idee, het zou toch wel mooi zijn, moest er ook een stripverhaal komen. En dus ze hebben ons gecontacteerd en toen is de bal gaan rollen.
1: Ja.
2: En we zijn trots dat er eigenlijk een mooi boek uitgekomen is.
1: Oké. En is dat dan helemaal speciaal geschreven voor dit jubileumjaar? Of is het een bestaand verhaal? Kunt u daar iets over vertellen?
2: Goeie vraag. Dus opmerkelijk genoeg, dus toen ze ons contacteerden, zijn wij gaan zoeken. En toen viel eigenlijk op dat er helemaal niet zoveel stripverhalen zijn over Franciscus.
1: Oh.
2: Terwijl dat hij een van de meest populaire heiligen is en bekend ook buiten de katholieke kring. Maar er zijn er helemaal niet zoveel. Dus we zijn maar gaan zoeken. En dan viel ons oog op dit boek. Dat is van oorsprong een Catalaans boek.
1: Oh.
2: Dus geschreven door een scenarist en een striptekenaar, allebei uit Catalonië. Nu, het boek is wel vertaald ook in het Italiaans en onder andere in het Frans. Dus het heeft een ruimere verspreiding gekregen. En dus wij zijn dan ook, hebben het dan ook nu vertaald in het Nederlands. Dus het is een bestaand boek dat wij nu vertaald hebben en uitgegeven hebben. We hebben dit boek gekozen omdat de tekenaar is in Catalonië, in Spanje, een bekende persoon. Hij is gestorven een paar jaar geleden.
1: Och,
2: zijn zowel de scenario-schrijver als de tekenaar overleden in de coronatijd.
1: Och.
2: Maar dus de tekenaar met name is bekend in Catalonië, omdat hij een figuurtje heeft ontwikkeld, een soort tovenaartje.
1: Hmm.
2: Die jarenlang in de krant is gekomen, in zo'n kleine strip, in de krant elke dag. En dus daarmee, dat verschijnt nog steeds volop in Catalonië. Er zijn beeldjes van en weet ik wat. Maar het interessante is dat die tekenaar, Picagnol heet hij, dat hij als stijl zich heeft laten inspireren door onze Hergé van Kuifje.
1: Mm.
2: Dus dat is binnen, dus er zijn verschillende soorten van striptekenen. Dus je hebt de meer, de wat wildere stijl rond Gust Vlater bijvoorbeeld en Robbedoes. Vol met beweging. Maar dan is er anderzijds, de andere school, is wat men noemt de klare lijn, die ontworpen is door Hergé met Kuifje.
1: Uh-huh.
2: En dan ook nagevolgd is door de tekenaars die in het weekblad Kuifje tekende. En zoals Blake en Mortimer, de stripjes in die stijl. Maar ook Willy van der Steen met zijn zusje en Wiske ligt een beetje in die lijn.
1: Ja.
2: Dat zijn dus eenvoudige tekeningen, gewoon klare lijnen. Achtergrond is beperkt. Ook kleurvlakken zijn eenvoudig. Dat heeft een hele direct toegankelijke stijl. En dus het sluit een beetje aan bij wat wij hier gewoon zijn in onze lage landen. En dus daarom hebben wij ook gekozen, omdat het een qua opzet is een helder boek, maar ook de tekenstijl is voor ons herkenbaar.
1: Ja.
2: Via Kuifje en Suske en Wiske enzovoort.
1: Ja, ja. Ja, en het is, want ik neem aan, een stripboek is toch voor kinderen vooral. Ik bedoel, iedereen kan ervan genieten, maar het is toch met name bedoeld voor kinderen, neem ik aan.
2: Ja, dus natuurlijk zijn er ook stripverhalen voor volwassenen. En ik denk eerlijk gezegd ook onze stripverhalen over Theresia van Lisieux, over de ouders Louis en Zélie Martin, die zijn misschien zelfs meer gericht op een wat volwassen publiek. Dit is zowel qua stijl, maar ook qua inhoud duidelijk ook veel meer toegankelijk voor kinderen. Dus het boek is ook qua opzet heel, heel helder. Het is onderverdeeld in twee grote delen. Dus één over Franciscus van Assisi, één over Clara van Assisi. Nu, dat van Franciscus is veel uitgebreider dan dat van Clara. Dus het totaal is een 80-tal bladzijden. Dat is ook ons dikste stripboek tot nu toe.
1: Ja. Ja.
2: Daarvan zijn er 60 over Franciscus en dan een kleine 20 over Clara. Maar dus die twee grote delen zijn opnieuw onderverdeeld in kleinere thematische eenheden. Zoals één over het loflied van Broeder Zon, dan over de jeugd als zoon van Pietro di Bernardone, zijn dromen van ridder worden, het kruisbeeld van San Damiano en het kapelletje dat hij gaat herstellen, dan hoe de broeders leven, hoe hij naar de sultan in Egypte gaat, de wolf, het stalletje, hoe hij dan de stigmata krijgt. Enfin, dus dat is telkens twee of vier bladzijden rond zo één thema.
1: Okay.
2: Hij is chronologisch opgebouwd, maar wel heel overzichtelijk het leven van Franciscus. En het mooie is, dat is in dat stuk over Sint Franciscus, daar loopt de heilige Clara al doorheen.
1: Ach.
2: Maar in het begin nog ongemerkt.
1: Ja, ja.
2: Maar wanneer dat je dan op het einde komt, en zeker het stuk over Clara, dan zie je van, och, we hebben die daar en daar en daar ook al gezien.
1: Ah, wat
2: dat
1: leuk.
2: Dat is heel leuk. Ja, dat die daar verweven is door dat verhaal. Maar dus het stuk over Clara is qua omvang wat beperkter. Maar geeft ook een goed beeld van wie zij was en haar spiritualiteit.
1: Ja, ja. Weet u eigenlijk, hè, want er zijn meerdere stripboeken over heiligen. Vindt dat inderdaad goed aftrek? Is dat iets waar kinderen en hun ouders dan natuurlijk ook graag gebruik van maken? Om dat aan hun kinderen voor te lezen, te geven. Werkt dat goed?
2: Ja, ik ga u een geheim verklappen, maar het boek is verschenen 2 dagen geleden en de eerste druk is al bijna uitverkocht. Dus we zijn al aan het herdrukken. Dus dat is zo. Nu, er is wel een verschil, dus we merken zo qua cultuur. Dus zo in België leeft stripverhalen iets meer nog dan in Nederland.
1: Okay.
2: Omdat natuurlijk, dat is toch een Franse cultuur, hè. Zo de stripcultuur komt toch eigenlijk uit Frankrijk.
1: Ja, ja.
2: En is dus zo doorgecijpeld naar België. En dus hier is het echt verworteld in de cultuur. Maar we merken ook in Nederland verkopen we vanzelf. Hè. Maar dus we merken daar wel enig cultuurverschil.
1: Ja.
2: Dat vind ik wel toch wel leuk om te vermelden. Dus het boek begint met het loflied van Broeder Zon, het zonnelied van Franciscus. Het eindigt met zijn bekende gebed om vrede. Heer, maak mij een werktuig van uw vrede. Maar voor die sleutelteksten hebben we de vertaling overgenomen van Kumi.
1: Ah.
2: Dus de kinderen die meezingen in de Kumi musical, of die zijn gaan luisteren, gaan meteen die liederen herkennen. Want dus we hebben die vertaling overgenomen in ons stripverhaal.
1: Ja, ja.
2: Dus het sluit echt naadloos aan bij de Kumi musical.
1: Dat is inderdaad eigenlijk wel heel slim, hè, om dat dan zo te doen. Want er zijn, denk ik, heel wat mensen. De uitvoeringen daarvan zijn er al heel wat uitverkocht in ieder geval. Dus er gaan ook een heleboel gezinnen naartoe om te kijken. Dus ze horen die liederen. En er zal ook achteraf de cd met de liederen, neem ik aan, ook door heel wat gezinnen worden aangeschaft of gehoord worden. En dan sluit dit inderdaad heel mooi aan. Leuk. Ja, en zit er dan naast het eigenlijke verhaal natuurlijk, hè, want zo leer je de heiligen kennen, zit er in een stripboek dan ook nog een wat diepere boodschap? Komt dat er op een bepaalde manier uit?
2: Ja, heel duidelijk. En dat groeit ook naarmate het leven van Sint Franciscus vordert. Bijvoorbeeld helemaal op het einde, dan zien we hoe hij de stigmata krijgt en hoe hij dan eigenlijk gelijkvormig wordt aan Jezus. Hè. Dus het wordt ook helemaal uitgelegd hoe hij daar naartoe leeft, hè, via de Heilige Schrift. Hoe hij via de Heilige Schrift uitgenodigd wordt om zich te verenigen met Jezus in zijn lijden, in zijn sterven en in zijn verrijzen. En dus we zien dan hoe de gekruisigde Jezus aan hem verschijnt en dan Sint Franciscus ook de wondtekenen van Jezus in zijn lichaam krijgt. Dus de wonden in zijn handen, in zijn voeten, in zijn zijde. Net zoals Jezus die had op het kruis. Hij is trouwens de eerste heilige in de loop van de geschiedenis, tenminste van wie men weet, dat hij de stigmata, zoals dat heet, ontvangen heeft. Er zijn er later nog anderen gekomen, waaronder bijvoorbeeld in onze tijd Pater Pio en zo.
1: Ja.
2: Maar dus Sint Franciscus was de eerste van hem. En dus ook dat wordt in het boek, komt aan de orde. Dus ik moet eerlijk zeggen, het is geen zoet verhaal. Dus het is natuurlijk op kinderniveau. Mm. Het is heel toegankelijk en vriendelijk. Maar het is niet per se geromantiseerd. Dus het wordt ook gewoon, het leven van Franciscus wordt verteld. Ook de moeilijkheden, dus op het einde van zijn leven heeft Franciscus moeilijkheden gehad met de orde. Van zijn broeders vonden hem veel te radicaal en zo. En die zeiden van, ga maar ergens anders wonen. Ja, dat is niet weggemoffeld. Dus dat wordt gewoon eerlijk aan bod gebracht. Maar tegelijkertijd wordt het dan het uitgangspunt van wat bij Franciscus ook een centraal thema is, namelijk waarin bestaat de volmaakte vreugde.
1: Ja.
2: En dan zegt hij, de volmaakte vreugde bestaat er niet in dat je, weet ik wat, alle rijkdommen van de aarde krijgt. Zelfs niet dat alle koningen of pausen lid zouden worden van onze orde. Maar wel, de volmaakte vreugde bestaat erin dat je lijden en tegenwerking met geduld kunt vertrouwen.
1: Mm.
2: Zonder ergernis, gewoon dat je kunt verdragen in vertrouwen op God.
1: Ja.
2: Dus zodoende wordt zijn leven een kapstok om zijn spiritualiteit dan op te hangen.
1: Ja, inderdaad. En dat is ook, gelukkig horen we deze periode, hè, rondom natuurlijk die 8e eeuwfeest van zijn sterven, horen we veel over Franciscus. En inderdaad die totale overgave, wat u eigenlijk zegt, hè, dat verdragen in totaal vertrouwen, dat is zo'n sterk voorbeeld voor nu ook. Want uiteindelijk is dat ook wat aan ons eigenlijk gevraagd wordt. Hè? Om totaal op ons Lieve Heer te vertrouwen in ieder geval.
2: Ja, en dus dat komt heel duidelijk naar voren uit het stripverhaal. Hoe hij alles achterlaat tot zijn hele carrière. De toch het makkelijke leven dat hij had kunnen hebben als hij gewoon zijn vader was opgevolgd als een rijke lakenkoopman. Hij laat het allemaal achter om te leven in vertrouwen op God, in overgave dat God voor hem zorgt. En daardoor volgt hij heel radicaal Jezus na. En daardoor kan God door hem heen de kerk vernieuwen. En ook, laat ik zeggen, doorheen die 800 jaar mensen blijven inspireren en aantrekken.
1: Ja. Nou, en dat stripboek mag daar dus aan bijdragen. Want ik weet zeker dat niet alleen de kinderen erdoor aangesproken zullen worden, maar ook de volwassenen. Want het is altijd leuk om om door een stripboek eigenlijk te gaan. Het is dus verkrijgbaar bij Bethsaida. En is dat dan, je bestelt het via de website, neem ik aan.
2: Dat kan. Dus het kan ook gekocht worden bij de opvoeringen van Kizi, van Kumi.
1: Ja.
2: Dus daar wordt het ook aangeboden. Het kan besteld worden gewoon via onze website. Dat is geen enkel. Het kost €16,50. En dus als het besteld wordt via de website, komen daar de portokosten bij.
1: Mm-hmm.
2: Tenzij men iets kan regelen op een of andere manier. Dat is dezelfde prijs van al onze stripverhalen. En in, moet ik nog even zeggen, dat is dankzij vele vrijwilligers dat we dat kunnen doen. En dat we toch in deze tijd, nu alles zo duur wordt, democratische prijzen kunnen blijven handhaven.
1: Ja, dat klopt. Ja, want zelfs, ik bedoel, iets als papier en dergelijke, alles wordt duurder natuurlijk.
2: Aanzienlijk, ja. Aanzienlijk. Dus dat merken we ook. Dus het drukwerk wordt echt duurder. Maar dus dit is tot stand gekomen dankzij een hele grote groep vrijwilligers die de layout doen en controleren en vertalen en weet ik wat allemaal. En dus dan, dat biedt ons de mogelijkheid om een boek zo toch redelijk goedkoop op de markt te brengen.
1: Nou, geweldig. Echt heel fijn om te horen. En ik hoop dat het ook heel veel mensen mag inspireren natuurlijk. Ik zal even de website noemen. En dat is inderdaad gewoon betsaida.org. En dan kun je daar vanzelf dus het religieus stripboek Franciscus en Clara van Assisi vinden. U heeft het zelf, neem ik aan, ook doorgebladerd, doorgelezen, doorgekeken. Wat was hetgeen dat het meeste u heeft of geraakt of is opgevallen?
2: Ja, dus van de ene kant zo de bekende passages, zoals de wolf van Gubbio, dat je het dan getekend ziet en je zegt, dat is eigenlijk wel echt mooi. En het stalletje, de eerste kerststal, dus het is Franciscus ook die onze kerststal heeft uitgevonden, mm-hmm. om het zo te zeggen. Dus die bekende passages die dan mooi zijn om getekend te zien. Maar dan ook toch wel indrukwekkend, die passage met de stigmata, dat hij ook de wonden van Jezus krijgt en tot in zijn lichaam gelijkvormig wordt. Aan Jezus is toch wel indrukwekkend hoe dus zijn vereenzelviging met Jezus zo ver gaat dat hij tot in zijn lichaam draagt.
1: Ja.
2: En dus deelt in het lijden, het sterven en het verrijzen van Jezus.
1: Ja. Nou, mensen zullen zelf het boek moeten bestellen of kopen bij een van de uitvoeringen van de Kumi, de musical natuurlijk, Franciscus. En ik wil u danken, priester Philip de Rijke van Betsaida, voor de toelichting op dit stripboek. En ja, ik zou zeggen gewoon, ik hoop dat er nog een heleboel herdrukken moeten komen.
2: Ja, dank jullie wel voor de aandacht en veel zegen met jullie zending van Radio Maria.
1: Oké, bedankt en tot de volgende keer.

En dat was het lied Maan en Sterren, gezongen door het Adam Project. Ook weer heel passend natuurlijk bij de heilige Franciscus. Ja, en dan vorderen we al aardig hier in het programma. We willen u natuurlijk ook weer wat laten horen over de musical Franciscus. Zoals ik al aan het begin van het programma zei, is de première geweest afgelopen zondag 4 oktober op het eeuwfeest van de 800ste sterfdag van de heilige Franciscus. Nou, de musical heeft plaatsgevonden in Den Bosch in het theater aan de Parade. Daar waren veel mensen bij aanwezig. Het was ook al heel snel uitverkocht. En u kunt gaan luisteren naar een kort commentaar van broeder Jan ter Maat. Ook Anton heeft dat interview opgenomen. Hij was erbij zelf bij de première. En dus deze eerste reactie van vele meer. Maar die andere reacties die gaan we u laten horen in een ander programma. Maar Jan ter Maat, broeder Jan ter Maat, u weet het. Degene die ook voor u op Radio Maria de lessen van de heilige Franciscus verzorgt. Daar kunt u naar luisteren. Zijn eerste reactie na dus de première van de musical Franciscus door Kumi.

0: Broeder Jan ter Maat, vice-provinciaal van de Franciscanen in Nederland. Nederland en Vlaanderen. We hebben net die musical voor het eerst, de première, meegemaakt.
1: Ja, geweldig. Dus er staat hier een dankbaar mens op het feest van Sint Franciscus. En we zijn echt heel blij. Ik persoonlijk, maar ik denk dat ik namens mijn broeders spreek van hoe eigenlijk het verhaal van Franciscus op toneel is gebracht. De diepgang van de teksten, maar ook de Franciscaanse luchtigheid zit er ook in. En ja, echt heel mooi. Ik denk dat het een heel toegankelijk verhaal is geworden, waarmee we ook heel veel mensen kunnen weten te raken. En dat is eigenlijk ook het begin van dit initiatief geweest. Dat was de bedoeling van mijn oudere medebroeder die bedacht van hey, misschien moeten we een musical maken. Die had echt zo van, dat is de vorm om veel mensen te kunnen raken.
0: Ja, dat is prachtig. U hebt inderdaad na afloop van de musical, toen iedereen bedankt was, nog kort het publiek toegesproken. Hè?
1: Ja.
0: En daarin hebt u ook inderdaad verteld dat een oudere medebroeder eigenlijk met dit idee is gekomen. En hoe bijzonder dat dan, dat zaadje zo daar klein zo begint. En dat het zo uitgroeit tot zoiets prachtigs. En dan vandaag de première. Hoe voelt dat nou?
1: Ja, zeker. Dat is heel bijzonder. En tegelijkertijd weet je natuurlijk dat dat in de kerk kan gebeuren, hè, dit soort dingen. Dus wij geloven in wonderen. En ik denk ook door de hele goede samenwerking die we met Kumi hebben gehad, ja, is er gewoon iets heel moois gekomen. Maar dat is natuurlijk de menselijke samenwerking. En ja, de Heilige Geest speelt daar natuurlijk ook een rol. Hè. Dus dat moeten we niet vergeten. Zeker niet omdat deze musical wordt gemaakt door allemaal geïnspireerde mensen. En dat merk je ook. Ik denk dat je dat ook in het publiek heel duidelijk merkt. Van dat daar iets gebeurt op dat podium.
0: Ja. Ja. En wat betekent dat voor de Franciscanen in Nederland? Voor de Franciscaanse spiritualiteit?
1: Nou, wij hopen dat je daardoor een heel breed publiek kunt bereiken. Maar het is sowieso ook al een hoogtepunt voor onszelf. In een heel bijzonder jaar, 800 jaar geleden, stierf Sint Franciscus. Het is denk ik heel belangrijk dat wij ook manieren vinden om onze eigen spiritualiteit, om die voor het voetlicht te brengen. En als je dan merkt dat dat lukt, ja, dat is heel bevredigend en daar word je heel gelukkig van.
0: Begrijp ik. Waar heeft u het meest van genoten? Welk stukje van de musical of welk lied? Wat vond u het mooiste?
1: De situatie in Greccio, dus dat is het navertellen of het naspelen van het kerstverhaal. Oh ja. Dat was een stuk wat ik al tijdens een repetitie heb gezien en waar ik toen al heel erg door geraakt werd. Ja. Omdat daar de verbinding wordt gelegd eigenlijk tussen de geboorte van Christus en wat er dagelijks eigenlijk in de Eucharistie gebeurt. Dus dat God neerdaalt naar de mensen en dat hij bij ons wil zijn. En die verbinding werd ook heel mooi verbeeld door een gevulde monstrans. Natuurlijk niet met een geconsecreerde hostie, maar door die te laten neerdalen in de kribbe. En dat was een prachtige verbeelding. En dat denk ik dat ook een hele. Dat laat ook de diepte van onze spiritualiteit, denk ik, zien. Franciscanen zijn meer gericht op het kerstfeest, dus de menswording, dan op Pasen. Natuurlijk horen die bij elkaar. Maar dat werd daar heel mooi verbeeld. En ook de verbinding met de Eucharistie.
0: Ja, dat was echt prachtig. En ook de liefde van de heilige Franciscus voor. Ja. Jezus en voor de Eucharistie, hè?
1: Ja.
0: En ik meen dat daar ook een stukje de muziek die werd gezongen door het karakter van de heilige Franciscus. En dat die melodie werd overgenomen door de groep. Hè, wat eigenlijk ook misschien symbool mag staan voor dat zijn liefde ook wordt voortgebracht, zeg maar, naar de mensen.
1: Ja, dat was tijdens zijn leven al, dat hij heel veel mensen wist te inspireren. En je merkt dat dat nog steeds gebeurt. Er zijn zoveel mensen geïnspireerd door Sint Franciscus. Binnen de kerk, mannen, vrouwen, gewijden, religieuzen. Maar ook buiten de kerk merk je dat Franciscus een hele aansprekende en toegankelijke persoon is. Die mensen denk ik ook kennis kan laten maken met het evangelie. Ja. Omdat hij juist het evangelie in het midden zet. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor deze tijd.
0: Om evangelisch te leven eigenlijk, hè? Wat hij...
1: Om evangelisch te leven, maar ook... het evangelie te verspreiden door het te leven. Hè? Dus niet zozeer door te preken met woorden, maar wat ik nu al een tijdje aan het doen ben, maar vooral ook te preken met je daden. En dat is waar Franciscus ons toe oproept.
0: Desnoods met woorden, hè?
1: Desnoods met woorden, inderdaad.
0: Is er nog iets tot slot wat u graag wil delen met de luisteraars van Radio Maria in Nederland?
1: Nou, het is in ieder geval goed om te weten dat deze musical vandaag in Den Bosch speelde en nu het land doorgaat. Maar mocht je de behoefte hebben om daar naartoe te gaan, dan is het denk ik heel belangrijk om daar snel tickets te boeken, want het gaat ontzettend snel.
0: Er zijn al verschillende uitzendingen.
1: Er zijn verschillende uitverkocht. Maar er zijn ook nog kaarten en het is echt de moeite waard.
0: Broeder Jan ter Maat, veel dank.
1: Graag gedaan.
2: Na deze prachtige reactie van broeder Jan ter Maat sluiten we deze uitzending van het Franciscusuur af met het zonnelied, ook heel toepasselijk natuurlijk. En dit keer is het zonnelied niet gezongen, maar gebeden door Antoon. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zij de lof, de roem, de eer en alle zegening. U alleen, Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig U te noemen. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooraleer Heer, Broeder, Zon, die de dag is en door wie Gij ons verlicht. En Hij is mooi en stralend met grote luister. Van U, Allerhoogste, draagt Hij het zinnenbeeld. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster maan en de sterren, aan de hemel hebt Ge ze gemaakt, schitterend, kostbaar en mooi. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht en de wolken, het helder weer en iedere jaargetijde, waardoor Gij uw schepselen in leven houdt. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder vuur, door wie Gij voor ons de nacht verlicht, en Hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster aarde, onze moeder die ons in leven houdt en leidt, en allerlei gewassen met kleurige bloemen en kruiden voortbrengt. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door hen die vergiffenis schenken door uw liefde en ziekte en verdrukking dragen. Gelukkig zij die dat dragen in vrede, want door u, Allerhoogste, zullen zij worden gekroond. Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, waaraan geen levend mens kan ontsnappen. Wee hen die sterven in doodzonde. Gelukkig wie zij aantreft in uw allerheiligste wil, want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. Looft en zegen mijn Heer en dank en dien hem met grote nederigheid. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons Heer ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O, onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: En dat zegt natuurlijk ook heel veel over het altaar zelf. Dus het altaar is niet zomaar een tafel, het is Christus zelf.
1: Het is dus echt, en dat is een geweldig fenomeen, zoek dat op Instagram, de Jesus Glow. Zoek het op. Dat zijn mensen die bekeerd zijn op latere leeftijd, die dan foto's laten zien van hoe zij er vroeger bijliepen, geestelijk of fysiek.
2: Okay.
1: En dan na hun bekering zie je dat ze stralen.
2: Het liefst dat je de priester niet meer ziet. Prijs de Heer ook wat meer, zeg ik altijd. Hoe meer wierook, hoe beter.
1: Nog meer heilige symbolen. Wierook, het altaar, linnen, kerkklokken. Opnieuw duiken wij in het bijzondere boekje van heilige symbolen van Romano Guardini. Dit is het tweede deel in de serie die wij maken over dit bijzondere boekje. Wij zijn de herbergiers. Ik ben Jesse Rijt en naast mij zitten natuurlijk weer Herwin Horst en pater Stefan Ansinger. Wederom in het klooster van Rotterdam. En we hebben weer veel te bespreken. We hebben ervoor gekozen om nu het altaar centraal te stellen in deze aflevering. Dat is altijd een goed idee natuurlijk. Want daaromheen zijn zoveel symbolen te vinden die we kunnen bespreken aan de hand van dit mooie boekje. Maar misschien nog even voordat wij naar het altaar gaan en naar die symbolen. Romano Guardini, voor wie de eerste aflevering heeft gemist. Waarom bespreken we ook weer juist zijn boekje? Het is natuurlijk een hele invloedrijke priester, schrijver, denker uit de vorige eeuw geweest. Die een grote invloed heeft gehad onder meer op Jozef Ratzinger, Benedictus de 16e. Dus zijn invloed die reikt tot op de dag van vandaag. En daarom dat wij wederom in dit boekje gaan duiken. Misschien heren, voordat wij ook daadwerkelijk verder gaan met onze symbolen. Sinds de laatste aflevering zijn jullie op een andere manier naar aspecten van de mis gaan kijken. Of naar bepaalde symbolen die een impact op jullie hebben gehad.
0: Nou, ik denk in de algemene zin wel. Het boekje geeft natuurlijk een hele mooie kans om iets meer de betekenis van de symbolen eigen te maken. Er wat bewuster van te zijn. En dat is natuurlijk ook de rode draad van onze afleveringen. Als het gaat om de heilige symbolen. Maar we hebben dat bijvoorbeeld ook gedaan. Hè, over thema's als de rozenkrans, het Onze Vader. En ik vind in algemene zin, op het moment dat je daar iets meer in gaat verdiepen. En daar gewoon wat bewuster over nadenkt. Dat je inderdaad ook anders naar symbolen kijkt. En daar ook iets meer aandachtig naar kijkt. Omdat je de betekenis ervan ook wat beter in context kan plaatsen. Ja.
1: Ja, ik heb het nog steeds met de godslamp, waar ik toch aardig gefixeerd op begin te raken. De godslamp die staat voor onze ziel, waar wij altijd willen zijn, naast Christus, bij het tabernakel. Ja. Ik merk voorafgaand aan de mis, ben ik altijd wat vroeger in de kerk, dan ga ik zitten. En vroeger had ik nog wel eens de neiging om dan met andere mensen te praten. Maar nu denk ik, het is ook wel heel fijn om even te mediteren daar zo bij het tabernakel, om daar gewoon te zijn, zoals die vlam daar is, in alle rust. En jezelf als die vlam op te laden, bij Christus te zijn. En dan valt alles om je heen ook even weg. Dat vind ik wel een heel fijne aandachtspunt.
3: Heel mooi gezegd. Mm. Ik denk dat voor priesters ook belangrijk is. Dat je om de zoveel tijd gewoon even bij dat tabernakel gaat zitten. Ik herinner mij van Harry Smeets, de oud-bisschop van Roermond. Dat hij ook, toen hij nog priester was in Venray, pastoor, regelmatig voor de mis bij het tabernakel ging zitten. En dan ook gewoon alleen even met God was, vlak voordat de mis begon. En dat heeft me altijd heel erg geraakt. En nu als priester doe ik het ook soms wel eens, maar vaak lukt het niet, omdat er natuurlijk nog biechtelingen zijn of allemaal dingen die geregeld moeten worden. Maar die tijd echt even rustig doorbrengen is wel heel mooi als het kan. Ja.
1: Ja.
3: Dan ga je toch op een andere manier de mis in, hè?
0: Ja.
3: Zekere rust.
0: En is het dan voor jou ook tijdens de mis ook anders? Want je hebt natuurlijk als celebrant een hele actieve rol, terwijl wij als kerkganger Jesse en ik natuurlijk rustig kunnen gaan zitten, opstaan of knielen, wat we ook maar behoren te doen tijdens de mis. Maar ben je het ook anders gaan beleven als celebrant op basis van onze aflevering?
3: Ik weet niet of het heel anders is geworden. Misschien wel. Misschien de manier waarop je loopt, toch wel. Hè? Dat een bepaalde invloed gehad heeft. Soms heb je de neiging om te haasten. En dat Guardini toch heel duidelijk zegt: nee, je moet rustig lopen. En een rustige tred is een teken van de waardigheid van de christen. Hè? Als pelgrims op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Dus daar let ik wel iets meer op, misschien. Maar voor de rest ben ik sowieso wel erg liturgisch ingesteld. Dus ik zal niet snel de zaken afraffelen.
1: De hand was de vorige keer ook iets wat jou aansprak.
3: Ja, tegelijkertijd, het is voor mij heel erg herkenbaar wat in het boekje allemaal staat, omdat ik toch veel dingen al doe zonder mezelf op de borst te kloppen.
1: Hmm. Aha, ja. Voor de verstaander, dat is ook
3: van de zonde. Ja. Maar ik bedoel, dat is altijd wel een belangrijk onderdeel van mijn leven geweest.
1: Dat, ja,
3: dat je die symbolen doorleeft. En,
1: ja.
3: En,
1: ja, maar
3: en
1: zo is stille brand heel belangrijk. Zo is het boek ook bedoeld. Hè? Dit is geen inleiding in mensen die nooit naar de kerk gaan. Nee. Maar dit is bedoeld als verrijking en verdieping van ons geloof.
3: Ik herken dus heel veel dingen ook al. Gewoon, ja. Die ik al deed, exact. Maar dat ik daar nu ook woorden aan kan geven. Dat vind ik het mooie ervan.
1: Ja.
3: Dat je heel veel dingen toch onbewust al doet. De manier waarop je een kruisteken slaat. De handgebaren die je gebruikt. Het knielen. Natuurlijk, ik wist wel dat het gaat om nederigheid. Maar als je dan ziet hoe mooi Guardini dat uitlegt. Dan helpt dat jou ook weer om woorden aan te geven. Als andere mensen vragen waarom kniel je.
1: Precies.
3: Dat is precies wat ons geloof natuurlijk vraagt. Dat we ook kunnen getuigen van de hoop die in ons leeft. Met behulp van ons verstand. Ja, en daarom lezen we.
1: Het is niet louter het gevoel. Het is echt ergens op gebaseerd.
3: Ja.
1: Herwin, jij kwam met het goede idee om deze tweede aflevering rondom het altaar te beginnen. Omdat daar zoveel van de symbolen ook voorbij komen. Misschien moeten we bij het altaar beginnen. Natuurlijk een hele centrale plek in de kerk. Dat is ons focuspunt. Wat heeft Cordine daar allemaal over te zeggen?
0: Nou, het altaar heeft natuurlijk traditioneel ook de vorm van een tafel. Hè? Dus zeker als wij de Eucharistie vieren, dan verwijst het natuurlijk ook naar het laatste avondmaal. Christus die zijn eigen leven geeft. We vieren dat eigenlijk iedere mis. Hè? Dus iedere mis dat wij vieren is een soort van gedachtenis aan het paasfeest ook. Alleen het is niet zomaar een tafel. Het is niet een functionele tafel zoals waar wij nu aan zitten. Het heeft natuurlijk een veel diepere betekenis en een veel meer waarde in dat opzicht. Want aan die tafel wordt natuurlijk ook het offer gebracht van Christus zelf. En wat ik daar zelf wel interessant in vind, is dat vaak in de kerk je het altaar ziet waar het offer wordt gebracht en daarachter het kruis ziet hangen. Waar Christus aanhangt. He, dus dat je eigenlijk het hele mysterie, zeg maar, het hele paasmysterie ook gevat ziet in twee symbolen die vaak in één blik zichtbaar zijn in de kerk. En dat zegt natuurlijk ook heel veel over het altaar zelf. Dus het altaar is niet zomaar een tafel, het is Christus zelf.
1: Ja, en wat ik zei, de centrale plek, vooral in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament zie je ook hoe een berg een belangrijke plek inneemt als een plek waar offers worden gebracht. Bijvoorbeeld in het Oude Testament zijn daar veel voorbeelden van. Ja. En dit is onze nieuwe berg. Ja. Wij trekken samen op en daarboven, verheven op dat priesterkoor, is dat stevig staande altaar als een berg waar we naar toekijken en waar de priester het offer inderdaad brengt. Ja, dat is heel mooi.
3: Ja, het staat hoger dan de rest van de kerk. En dat is ook echt wel een criterium. Een ander criterium wat nu iets minder belangrijk wordt geacht na het Tweede Vaticaans Concilie, maar wat in de geschiedenis altijd wel heel belangrijk was, was dat er in een altaar altijd een altaarsteen aanwezig is. En dat is een zogenaamde reliek van een heilige. Dat maakt het ook niet zomaar een tafel, maar een tafel waar een reliek van een heilige in aanwezig is. En dat gaat natuurlijk weer terug op het vieren van de heilige met een altaar aan het begin van de kerk. Hè? Dus in het vroege christendom werden missen opgedragen, ook op voorspraak van een bepaalde heilige. Hè?
1: Ja, en die martelaren hebben al met hun bloed vaak getuigd. Ja,
3: voilà.
1: Die hebben al hun offer gebracht en het is aan ons om hun na te volgen.
3: En dus dat is eigenlijk nog steeds wel een soort van ongeschreven regel, dat elk altaar een altaarsteen bevat. Met een reliek erin van een heilige liefste martelaar.
1: Ja, dus in de Liduina Basiliek is dat ook zo, hè? Of niet?
3: Ja, daar is het inderdaad ook nog voor het altaar ook nog. Hè? Dus een hele reliekhouder.
1: Ja.
3: Maar in elk altaar is het hier ook, hoor.
1: Oké.
3: Okay. Zit er ook in. Maar ik ben even vergeten welke reliek precies.
1: Okay.
3: Maar als je dus het altaar kleed, de dwaal, zoals we dat noemen, waar we het ook de linnen, waar we het later ook over zullen hebben, als je die eraf haalt, dan zie je vaak in het midden van het altaar een klein vierkantje met een reliek erin.
1: Ja. Okay.
3: Dus dat is eigenlijk wel een voorwaarde voor de meeste altaren.
1: Ja. Ja. We hebben het nu over het fysieke altaar wat in de kerk staat of hier in de kapel van het klooster. Ja. Cordine maakt ook de vergelijking met de altaar in onszelf. Dus de offerbereidheid die we zelf dagelijks moeten voelen, onszelf geven, dat wij een altaar in onszelf vormen, waarin wij ons helemaal kunnen geven aan God. Dus zo kun je misschien ook op een andere manier naar dat fysieke altaar kijken.
0: Ja, ja. Ja, mooi. Dus, en iedere tafel moet gedekt. En Stefan, jij noemde het al, daarvoor kennen we het linnen.
3: Zeker, ja.
1: Ja, dat is wel waanzinnig wat daar allemaal weer voorbij komt.
0: Ja, maar eventjes voordat we op die symboliek ingaan. Zijn jullie er eigenlijk altijd al bewust mee bezig geweest? Met het feit dat het linnen op het altaar wordt opgemaakt, om maar zo te zeggen?
1: Nou, nee, ik heb het nooit opgemaakt zien worden bijvoorbeeld.
0: Of nou ja, goed, maar nee,
3: er is een moment dat je dat wel ziet, namelijk dat het weggehaald wordt. Dat is aan het einde van de viering op Witte Donderdag. Mm. Als het altaar ontbloot wordt, hè, dus alles wordt er afgehaald, de kaarsen, maar ook, ook dus het linnen. Hè. Dus okay, dat is een moment dat je echt het altaar normaal gesproken bloot ziet, zonder enige... Mm. Attributen. Maar dat geldt voor alles in de kerk. Alles wordt dan weggehaald, zodat op Goede Vrijdag het heel kaal is. Ja. Dus dat is een moment dat je dat wel zou kunnen zien. Ja. Hm. Ja. Ja. Maar ik zelf ben er ook niet heel erg mee bezig geweest, moet ik zeggen. Want meestal staat het er gewoon. Hè? Dus een corporale, hè, zoals je dat noemt, een klein linnen, wat je gebruikt om de mis te vieren, een kelk en zo. Die moet je allemaal neerzetten natuurlijk. Maar het altaar met de linnen, dat ligt meestal al klaar. Dat ligt al voordat je de mis begint. En dan sta je er eigenlijk niet zo bij stil wat alle symboliek is die er achter schuil gaat.
1: Een symboliek is wit linnen, het is rein, het is zuiver, het is schoon. We vieren geen mis op een besmeurd doek. Ja, het is inderdaad wit en dat laat ook iets zien waar wij naartoe moeten streven, naar de heiligheid. En Cordini haalt hier ook, zoals vaker in dit boek, het boek Openbaring aan, of de Apocalypse van Johannes.
3: Wat een heel liturgisch boek is. Hè? Er zitten heel veel beelden in. Hè?
1: Ja, en hier haalt hij bijvoorbeeld aan een passage waarin staat dat de martelaren gekleed zijn in witte gewaden. Ja. En die zeggen, we zijn gewassen in het bloed van het lam. Ja. Dus in het bloed van Christus dragen zij nu dat witte gewaad als een soort linnen, zuiver gewassen, al helemaal verenigd met Christus. Ja, dat is waar wij natuurlijk ook naar verlangen. Wat ik ook heel bijzonder vind, is dat de linnen ook een rol spelen in het opstandingsverhaal. Dus de mensen die de lege graftommen tegenkomen en daar linnen opgevouwen zien. Ja. Ook bijna als een soort liturgische handeling. Christus is het niet meer, maar er is nog tussen de opstanding en de verrijzenis, er is ergens nog een tijd geweest dat er dus die linnen opgevouwen zijn. Alsof daar inderdaad ook een soort viering is geweest.
3: Ja.
1: En natuurlijk, we hebben ook het lijkdoek, hè, van Christus. Ja. Dus hij zelf is natuurlijk ook, het doek is voor hem ook heel belangrijk.
3: Zeker.
1: Nou, mooi.
3: Ja, het mooie ervan vind ik vooral de reinheid en de onschuld waar we allemaal naar streven. En Guardini die denkt daar dan ook verder over na. Wat is dat eigenlijk, die zuiverheid en die reinheid? Is dat iets wat je altijd hebt of iets wat je kunt ontvangen? En hij zegt ook, je kunt het ook weer ontvangen, hè? Dus de onschuld. Hè? Dus het kan zijn dat er door bepaalde dingen in je leven je die onschuld verliest, hè? Door de zonde, door moeilijke omstandigheden. Hè? Maar die kun je weer terugkrijgen door het sacrament van de biecht, door met Christus te leven. En dat is wel mooi. Dus dat linnen kan elke keer weer hersteld worden, als het ware.
1: Ja, hè? Zo schrijft hij dat ook. Linnen was niet altijd zo. Dat was vroeger ook een grof doek, maar dat is gezuiverd.
3: En dat is volgens mij heel belangrijk. Dus dat je open staat voor die bekering, waardoor het zuiver blijft en schoon blijft. Net zoals je... Ja, een priester zei ooit tegen mij, je gaat toch ook elke dag onder de douche. Betekent niet dat je elke dag naar de biecht moet gaan. Maar om de zoveel tijd moet er wel even schoongemaakt worden. Mm. En ik denk dat dat belangrijk is. Dus dat je die zuiverheid... En er zijn ook bepaalde oraties in het getijdengebed en in de mis. Die hebben het echt over herstellen van de onschuld. Hè? Die God danken voor het herstellen van de onschuld. Dat is dus mogelijk. Met de sacramenten, met de genade.
1: Ja. Precies.
3: Die onschuld te herstellen.
0: Ja. Nou, het offergave staat al centraal. We hebben het al over de altaar gehad. Wat natuurlijk direct naar Christus verwijzen. Hetzelfde, het linnen, hè? Het doek van Christus. En de volgende, nou ja, wat natuurlijk heel erg zichtbaar is op het altaar, is het brood en wijn.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja. Ik zoek er even iets van op ondertussen, hoor.
2: Van brood en wijn?
1: Ja, ja. Ja, er staat iets heel moois in. Dat probeer ik even op te zoeken.
0: Helemaal goed. Ja, ja, ja, want dat is natuurlijk wel interessant, want we hebben het hier over symbolen. En een van de... van de grote discussies die je natuurlijk ook in het christendom hebt. De Eucharistie, wij vieren dat als zijn het waarlijk Christus.
2: Mm.
0: Christus die waarlijk tot ons komt. We eten letterlijk en figuurlijk het lichaam van Christus. Mm. En drinken letterlijk en figuurlijk zijn bloed. Dat is natuurlijk een essentie, een kern van het katholieke geloof. Maar waarin moeten in hoeverre kunnen wij dat loszien van de symbool brood en wijn tijdens de mis?
2: Hmm. Nou ja, ik denk sowieso, het is een heel krachtig iets. Het brood gaat om de eerste levensbehoeftes ook. Hè. Geef ons dagelijks brood. Dat staat in het Onze Vader. Betekent ook dat God in zijn voorzienigheid ons wil helpen om te kunnen blijven leven. Om te voldoen aan onze eerste levensbehoeftes. Zodat we vervolgens ook beter kunnen bidden en hem beter kunnen dienen. Dus dat het brood staat ook voor die eerste voorwaarde die noodzakelijk is voor een gezond en goed leven.
1: Ja.
2: Het betekent dat we afhankelijk zijn van voedsel. En nou ja, zoals we op andere plekken lezen in de Bijbel, de mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat voortkomt uit de mond van God. Dat betekent dus dat er ook zoiets is als geestelijk brood. En het geestelijk brood is het woord van God. Hè? Dus wat wij ontvangen door de Bijbel te lezen, door naar de Eucharistie te gaan. En bij de Eucharistie krijgen we dan het vlees geworden woord. Hè? Het vlees geworden woord, ja. Christus zelf komt tot ons in lichaam en bloed en ziel en goddelijkheid. Dus zo zie je dat brood verschillende dimensies kent. Nou, je kent ook het wonder van de broodvermenigvuldiging in het Nieuwe Testament. En daar gaat het juist om een overvloed. Hè? Dus er is te weinig brood. Nou ja, we bidden tot de Vader en we danken de Vader. En hij geeft ons een overvloed aan brood. Zoveel dat er nog heel veel broden over waren zelfs, hè. Dus je ziet dat brood op heel veel verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. En het is natuurlijk fantastisch en bijzonder dat God zegt, ik wil zelf brood worden voor jullie.
1: Ja.
2: Omdat dat natuurlijk ook aangeeft hoe noodzakelijk het sacrament is voor onze geestelijke gezondheid.
1: Ja.
2: Dus naast de fysieke gezondheid is er ook de geestelijke spirituele gezondheid die gevoed wordt door het brood wat God zelf is.
1: Ja, Jezus zegt zelf, wie mij niet eet, kan het eeuwig leven niet bezitten. Dus het is echt een noodzaak inderdaad.
2: Ja,
1: wat Cordine hier schetst, waar ik weer zo'n oh ja momentje had, zoals vaker in dit boek, wat jij ook zei, hij verwoordt soms dingen die je wel in je hart hebt, maar hij zet ze op papier. Mm-hmm. Hij stelt hier de vraag van, uit eigen beweging zouden wij nooit durven vragen om God te eten.
2: Ja, en van, dat is mooi. Ja.
1: Natuurlijk, het is zo'n wonder dat God inderdaad zich in brood en wijn aan ons geeft. Maar er is geen cel in ons lichaam dat zou kunnen bedenken van, ik wil graag God eten. Maar hij weet wat wij nodig hebben. En hij weet dat dit de manier is waarop hij tot ons kan komen en helemaal met ons één kan zijn. Maar het zelf bedenken, dat is zo'n krachtig wonder dat we krijgen.
2: Ja. Je wilt hem helemaal in je opnemen.
1: Ja.
2: En dus dat het mooiste om te doen is dan om het letterlijk te eten. Hè? En dat is natuurlijk een zeer intieme aangelegenheid op die manier. Hè?
0: Ja. In hoeverre kun je dan brood en wijn nog als een symbool zien? Want het is, Christus zegt niet, dit is mijn lichaam, bij wijze van spreken.
2: Nou, dat is heel simpel. Kijk maar naar een paasontbijt. Dat staat toch ook symbool voor het samen zijn met elkaar. Als jij, ik weet niet of je ooit zelf brood gebakken hebt, maar als je zelf brood gaat bakken en je komt in je keuken terecht en je ruikt de heerlijke geur van dat brood. En dat brood ga je dan samen eten met de familie. Dat is natuurlijk, dan is dat brood natuurlijk veel meer dan een beetje een paar graantjes bij elkaar. Hè? Ja. Dat staat voor gemeenschap, dat staat ook voor arbeid die geleverd is om een brood tot een brood te maken, om het graan tot brood te maken. Dus het is veel meer dan dat. Het is, en dan vervolgens krijg je dus inderdaad dat God zelf zegt, ik wil brood worden. Maar die twee dingen kun je wel van elkaar onderscheiden.
3: En in veel culturen is het brood van belang, hè? Dus niet alleen bij ons. Dat,
1: Ja. Het is ook een voorproefje op het hemelse bruiloftsmaal natuurlijk. Ja. In die zin is het ook een symbool van, dit is al een voorafschaduwing van straks de echte maaltijd met de Heer in de hemel. Mm. Ja, dus dan zou je misschien dat ook weer symbolisch kunnen opvatten. Ja, ja. Ja, mooi.
3: Maar vergeet de wijn niet.
1: Ja, dat wou ik nog toevoegen inderdaad. Je had het over brood, vaak eerst levensbehoefte is. Maar God geeft ons geen water, maar wijn. Dus hij weet van, water is ook essentieel, dat hebben we nodig. Ja. Maar wijn doet nog iets meer. Het geeft ons ook vreugde. Ja. Dus de vreugde die God ons geeft, dat is wat de wijn natuurlijk ook kan doen. Ja. En het is ook inderdaad een symbool van het bloed en het water dat uit zijn zijde stroomde aan het kruis. Ja.
0: En goed, we hebben net al natuurlijk gehoord dat het niet enkel alleen symbolisch is, maar dat brood en wijn natuurlijk ook hele belangrijke offergaven zijn. Christus die zelf ons brood en wijn wil zijn, dus dat serveer je ook niet zomaar in IKEA. Kommen of mokken of bordjes.
3: Ja, wat je idealiter soms ziet op het internet. Ja, daar schrik idealiter je van. Ja. Ja.
0: Maar ja. We hebben dan wel de twee volgende symbolen. En dat zijn de kelk en de pateen.
3: Ja.
1: Ja, die inderdaad. Altijd op een hele mooie, in ieder geval idealiter, op een mooie manier vormgegeven worden. Om misschien bij de kelk te beginnen. Van die mooie, rijk versierde gouden kelken. Waarin dan inderdaad de wijn wordt bewaard. Waarom moet dat eigenlijk van zo'n mooi kostbaar materiaal zijn? Waarom kan dat niet van in een tinnen beker zijn? Dat is een beetje een retorische vraag.
3: Cliché. Natuurlijk omdat het God zelf is. En dat ga je niet in een of ander aardewerk pot stoppen, als het ware. Hè? Dus je zorgt ervoor dat het verguld mooi materiaal is. En het heeft ook een praktische reden. Want het moet ook goed schoon te maken zijn. Hè?
1: Ja, geen grof structuur. Voilà,
3: want wij geloven dat elke druppeltje van de wijn, maar ook elk stukje van het lichaam van Christus of van een brood, dat het lichaam van Christus is. En dus moet dat goed schoongemaakt kunnen worden. Stel je gebruikt een of andere grove aardewerken pot of iets dergelijks. Ja, dat blijft overal tussen zitten. Hè? Dan kun je niet met zorg zo'n kelk ook schoonmaken. Hmm. Dus in die zin is het belangrijk dat die goed verguld is. En,
1: moet dat dan van goud zijn of kan het ook een ander materiaal zijn?
3: Nee, kan ook ander materiaal zijn. Kan ook tin zijn of koper kan ook zeker. Ja. Okay. Maar het moet wel, kan niet zomaar een aardewerk pot zijn of een plastic beker, om maar zo te zeggen. Want dat heb ik ook wel eens gezien.
1: Een plastic beker. Ja. Ja, goed.
3: Dus wat dat betreft is de kerk wel duidelijk daarover. En gelukkig. Ja,
1: Ja de kelk wordt hier ook weer, net als het altaar, wat in ons kan zijn. Zo wordt ook de kelk gezien als wij die God mogen bevatten. Dus dat wij als een kelk mogen overstromen van Gods aanwezigheid in ons. Dat wij, zeg maar, wij zijn ook Gods heilige tempel. Hè? Daar wordt de kelk ook mee vergeleken.
3: Opnemen en bewaren, zegt Guardini. Hmm. Wat prachtig is dat. Ja. God opnemen en hem in je hart bewaren. Ja. Zoals de kelk het bloed van Christus opneemt en bewaart.
1: En zoals Maria alles in haar hart bewaarde.
3: Ja, daar moest ik ook gelijk aan denken. Ja, inderdaad.
0: Is ook wel leuk, hè, dat je staat er misschien niet bij stil, maar zeker als we het over wijn hebben, dat dan de kelk, zij het, de fysieke kelk of ons had ook echt vrucht mogen dragen. Hè? Het draagt bij de vrucht als het goed is. Dus dat is interessant. Misschien het laatste symbool wat echt wel centraal staat of zichtbaar is rondom het altaar, dat is de wierook.
1: Oh, misschien de pateen nog even.
3: De pateen.
1: Als we het over het bestek hebben, tussen haakjes. Het pateen, dat zal misschien niet iedereen gelijk weten waar het over gaat, maar dat is eigenlijk het schaaltje waarop de hosties worden gelegd.
3: Ja, zeker.
1: En waar vanuit ook wordt uitgedeeld, of niet?
3: Dat hangt er vanaf. Dus meestal niet, want er zijn meestal zoveel hosties dat het niet allemaal op de pateen past. En dan heb je dan een communieschaaltje voor waar je dat in doet. Maar de pateen wordt natuurlijk gebruikt bij de zogenaamde offerandengebeden.
1: Ja, omhoog geheven.
3: Dus de kelk die wordt aangereikt en op de kelk ligt die pateen met een hostie erbij. En de priester pakt die pateen en draagt dat op. Dat is nog niet het offer, maar wat er eigenlijk gebeurt is dat de priester in dankbaarheid alle gaven van de mensen, maar ook van de kerk in haar geheel, opneemt in die pateen en God daarvoor dankt. Hè? En dus hij draagt het op in een dankbaarheidsgebed. Het komt uit, ik geloof, uit de, het is een Joods gebed. Hè? Dus het is een nieuw gebed wat in het Tweede Vaticaans Concilie is toegevoegd. Hè? Mm. In de nieuwe mis, zoals we die nu vieren. Het mooie daarvan is dat je kunt zien dat het gaat om alle arbeid van de mensenhanden die daar aanwezig zijn. Dus wat de priester doet is, hij draagt dat op en hij heft het iets omhoog. En daarin kun je zien, in dat brood is een teken van al het arbeid, of het nou geestelijk of fysieke arbeid is, of dat nou een rechter, een jurist of een landbouwarbeider of een boer is. Alles wordt daar in dat brood samengevat en we danken God daarvoor. Hè?
1: Aan God ook ja. Aangeboden.
3: En wordt het aan God aangeboden, ja.
0: Ja. Dus niet alleen maar de financiële gaven.
3: Nee, alles. Dus, ja. Maar ja, de financiële gaven wordt natuurlijk ook naar voren gebracht ja. Dan op dat moment. En, ja. Ja. En wat daar heel mooi aan is, is wat er nog meer om bij staat als Guarnini dat behandelt. Hij heeft het dan over de hele schepping. Hmm. Dus hij zegt dat in die pateen eigenlijk de hele schepping samenkomt. Dus de priester heeft de unieke functie om, zoals Christus en namens Christus en in persona Christi ook, die hele schepping naar zich toe te trekken en dat op te dragen.
1: Ja.
3: Te ordenen. En dat is wel heel bijzonder. Dus dat is een hele grote, hoge theologische gedachte. En die vaak wordt vergeten bij deze offerande gebeden. Dus dat je letterlijk de hele schepping in je hand draagt als priester op dat moment.
1: Ja,
3: en dus de planten, de bomen, de dieren, alles. En dat
1: de juiste richting geeft.
3: Ja, voilà. Ja. En ook eigenlijk in dankbaarheid het offer aanbiedt al als mens, maar ook als in de persoon van Jezus Christus. En dat doe je dus namens hem. Want die dieren en die planten en zo, die kunnen dat niet.
1: Ja.
3: Maar wij kunnen danken
1: ja.
3: Als mensen. Hè? En wij kunnen dat wel. Dus dat is wel heel bijzonder. Want wat zegt hij letterlijk? Hij zegt, en dat gaat om bergen. Hij is dan op een berg en hij ziet hoe klein die zelf is. Hè? Toen begreep ik hoe een mensenhart te eng kan worden. Hoe een mens recht staat en zijn gezicht opheft en zijn handen uitspreidt. Als een pateen uitspreidt. Omhoog tot de oneindige goede, tot de vader van het licht, tot God die liefde is. En dan komt het, en hem alles offert wat rondom hem in overvolle stilte te bloeien en te lichten staat. En dat is dus de hele schepping.
1: Ja, exact. Alles.
3: Ja. Ja. Ja, dat ja. Komt daar samen in die pateen. Dus dat is een hele hoge act, ja. Even mooi te zeggen.
1: En dus een belangrijk symbool en een belangrijk voorwerp. Ja,
3: het is nog niet het eucharistisch offer, want dat vindt later plaats. Dat is het eucharistisch gebed met de privatie en de anafoor. Dat is wat daarna plaatsvindt. Dit is nog daarvoor.
1: Ja. Ja, ja.
3: Maar het laat zien de hoge waardigheid van de mens om de schepping te ordenen. Niet te domineren, maar te ordenen. Niet uit te buiten, maar te ordenen. Dat zit daarin. Dus ook vanuit het hele ecologische milieubesef is dat moment heel interessant.
1: Samen met de schepping.
3: Ja, en de mens is nog steeds kroon van de schepping. Hmm. Maar moet dus alles daar samenbrengen in dat moment.
1: Zo.
3: Ja. En dat is een priesterlijke functie.
1: Hmm.
3: Ja. Ja. En de priester doet het namens Christus. Hij kan het niet alleen, uiteraard. Ja. Ja.
0: Nou, weet je dus dat Christus centraal staat rond dat altaar? We hebben al heel veel symbolen behandeld. Ook al in de vorige aflevering. Nou ja, goed. We kennen natuurlijk allemaal de uitspraak iemand bewieroken. Nou wordt het natuurlijk rondom het altaar wel heel erg specifiek en tastbaar, als we het dan toch over de aanwezigheid van Christus hebben. Wat denk je zoal aan bij het bewieroken van het altaar?
3: Hoe meer, hoe beter.
0: Ja, ik weet dat je vet bent, Stefan.
3: Ja. Het liefst dat je de priester niet meer ziet. Prijs de Heer ook wat meer, zeg ik altijd. Hoe meer wierook, hoe beter.
1: soms als de zon heel mooi door de ramen schijnt, dan kan het zo zijn dat het ook echt een rookwolk wordt.
3: Ja.
1: En dat het een soort ondoorzichtige wolk wordt. Hey, ja. Dat is ook weer een mooi oud-testamentisch beeld. Hè? Als God die als een wolk boven zijn volk zweeft.
3: Zoals het volk Israël.
1: Ja, ja, precies. Ja. Daar is dat natuurlijk ook een symbool van.
0: Het is, ik vind altijd de mystiek, wat je ook al zegt, als dan het licht door het raam komt en je ziet de wierook daar zo. En tegelijkertijd, we zitten nu net voor de adventperiode en weten bijvoorbeeld ook dat wierook ook een van de kostbare gaven is natuurlijk. Die naar Christus wordt gebracht. En dan vind ik het wel leuk dat je, als je het kerstverhaal leest, dat wierook als een gave bij God wordt gebracht, bij Christus wordt gebracht.
3: Dat is kostbaar.
0: Ja. En dat we dat eigenlijk ook tijdens iedere eucharistieviering ook in herinnering brengen op die manier.
1: Ja.
3: Ja. Ja, ja. En het stijgt op, hè? Dus het is een teken van de ziel die opstijgt naar God.
1: Dat is ook bijbels, hè? Want Psalm 142 is dat volgens mij. Die wordt ook aangehaald. Die heb jij ook opgeschreven. Daar staat, laat mijn gebed opstijgen als wierook voor uw aangezicht.
3: Precies. Ja. Ja.
1: Soms wordt dat ook gezegd in kerk, hè? Van laat deze gebeden opstijgen als wierook tot het aangezicht van God.
3: Ja. Nou, er zijn ook verschillende momenten natuurlijk in de mis dat het gebeurt. Het gebeurt bij binnenkomst, waarbij je dus Christus bewierookt, want je bewierookt het altaar. En zoals je net mooi zei, het altaar is Christus, staat voor Christus. Het altaar moet eigenlijk leeg zijn op dat moment. En je bewierookt Christus zelf op dat moment.
1: Ja, en dan de evangelielezing.
3: Evangelielezing, hè? Want, en dat laat dus ook zien, het gaat niet alleen om tekst daar. Nee, het woord van God is levend. En wie komt tot ons door het woord van God? Opnieuw Christus. Ja,
1: verbum domini.
3: Dus, ja, verbum domini, de Heer spreekt.
1: Ja.
3: En als de Heer spreekt, dan moeten we hem ook bewierooken. Hij komt ons in die woorden tegemoet.
1: Dat was een vraag die ik tijdens het lezen had. Waarom worden wij dan, vaak door de diaken of door een misdienaar, waarom worden wij als kerkgangers dan ook bewierookt? Dat gebeurt vaak ook net na de offerande.
3: Inderdaad. Dus dat is, je hebt eerst de bewierooking van de priester. Dus dat is direct na de bewierooking van de gaven. Dus wordt de priester bewierookt en vervolgens wordt ook het hele volk bewierookt. En dat betekent gewoon dat het een één is. Hè? Dat wil zeggen een eenheid van de kerk, waarin iedereen zijn eigen functie natuurlijk heeft en zijn eigen charisma. Maar het gaat erom dat wat plaats heeft gehad, namelijk die offers, hè, die op het altaar liggen, die gaven, dat brood en die wijn, dat wordt eerst bewierookt, maar dat komt van ons.
1: We worden daarin meegenomen.
3: Ja, we worden daarin meegenomen. Hè? Ja. Dus dat is één geheel. Dat is één liturgische act. Dat is één geheel. En dat hoort bij elkaar. Dus je kunt dat niet van elkaar scheiden. Dat is het offer van de priester en het offer van de mensen. En dat is elke keer het over en weer. Want als dat gebeurd is, hè, dus als dat die wierook aan beide kanten gedaan is, dan krijg je natuurlijk, bid broeders en zussen, dat mijn en uw offer. Hè? Dus het geeft aan dat er een over en weer is tussen het volk en de priester.
1: Ja, exact.
3: En dan gaat het nogmaals niet om de priester, maar de priester belichaamt Christus zelf.
1: Ja,
3: dus het over en weer.
1: Het is een ander soort bewierooking, want het evangelie wordt bewierookt omdat daar God spreekt. Ja, maar wij worden natuurlijk niet bewierookt omdat wij God zijn.
3: Nee, maar vanwege de offers die jullie brengen als gelovigen.
1: Ja.
3: Hè?
1: Ja.
3: Word je bewierookt. Hè? Dus het wierook. En vanwege het gebed, wat je ook de gebedshouding die je daar aan moet nemen. Om samen in één wierookpluim, als het ware, naar de Heer te gaan. Ja. Hè? Dat is het idee.
1: Ik zie het nu helemaal voor me.
3: Ja,
1: ja, het is wel zo. Ja. Het is wel zo. Ja. Ja. En het ruikt vaak ook heel lekker. Ja. Ik weet niet of dat nog een symbool is, maar ja.
0: En als we dan toch over vereniging hebben en eenheid rondom het altaar. Ja, als kerkgemeenschap. We hebben net het gehad over de wierook. In de vorige aflevering hebben we het gehad over de kaarsen. We hebben het gehad over de godslamp. Dus zo'n hele viering rondom het altaar brengt natuurlijk ook letterlijk en figuurlijk veel licht en gloed met zich mee. En dat is het volgende aspect wat Guardini behandelt.
1: Ja. Precies, die vanuit een kaars kan komen of vanuit een godslamp. Ja. Eigenlijk is het een herhaling van die eerdere hoofdstukken. Mm. Hij haalt ook Johannes aan, dus Christus die het ware licht is. Dus licht en gloed die niet op zichzelf staan, maar die als een symbool het ware licht proberen te laten zien. Dus God is het licht.
3: Ja.
1: En daar mogen wij naartoe gaan.
3: Zeker.
1: Ja. Het is de weg van de vereniging. Het licht waar we onderdeel van willen zijn en waar we naartoe willen gaan.
3: Ja, ik denk ook dat een van mijn lievelingsgebeden is uit een psalm ook. Ik vergeet altijd die nummering. Ik ben heel slecht wat dat betreft. Ik geloof dat het ergens in de 60 is. 66 of 67. Dat is een psalm die door de Benedictijnen altijd aan het begin van de laude gebeden wordt. En daar staat in het Latijn... Illuminet... dan moet ik het even opzoeken. Er is een kleine stilte, mensen. Dit is een podcast, dus dat mag.
1: Ja, wij bestuderen even de schrift.
3: Ja.
1: Is dat toevallig een psalm die ook dan met de paasnacht wordt gezongen? Want dat is natuurlijk
3: psalm
1: ook...
3: Psalm 66.
1: Oh, oké, okay, ja.
3: Daar staat in het Latijn het volgende. Het is een vrij korte psalm. Illuminat futum tuum super nos et misereator nostri. Hè? Dus psalm 66 of 67 ligt eraan welke...
1: Ja.
3: Welke, en het is vers 2. Wat staat er in jouw mooie Nederlandse vertaling?
1: Ja, daar staat dus denk ik dat, dan gaat het waarschijnlijk 67 zijn. Oh, hier, ja. Ik denk dat dit het is.
3: Ja.
1: Wees ons genadig, schenk ons uw zegen. God, laat uw aanschijn over ons lichten.
3: Laat uw aanschijn over ons lichten en wees ons genadig. Hè?
1: Ja.
3: Dus illuminat vultum tuum sum super nos et miseriatur nostri. En dat betekent dat van Gods aanschijn een licht uitgaat naar ons. En dat wij daardoor ook oplichten.
1: Ja, ja. Het is en het verlangen dat ook echode in de trilogie van Jezus van Nazareth.
3: Ja.
1: Van Ratzinger, waar het aangezicht van God zoeken zo essentieel is voor ons leven. Ja. Mozes die dat probeerde en wij op onze beurt ook.
3: Ja. En ik denk ook dat dat de sleutel is van ware evangelisatie.
1: Hmm.
3: Dat is dat je aangezicht iets uitstraalt wat niet van jou, van jou is, maar wat echt van God komt. Wat een liefde is, een licht in je ogen, in je blik,
1: ja.
3: in de manier waarop je naar de ander kijkt.
1: Dat is dus echt, en dat is een geweldig fenomeen, zoek dat op Instagram, de Jesus Glow.
3: Ah.
1: Nee, zoek het op. Dat zijn mensen die bekeerd zijn op latere leeftijd, die dan foto's laten zien van hoe zij er vroeger bijliepen, geestelijk of fysiek.
3: Okay.
1: En dan na hun bekering zie je dat ze stralen, dat ze iets innerlijks in hun dragen van dat licht, wat... aantoonbaar er anders uitziet dan hoe ze er vroeger uitzagen. De Jesus Glow.
3: Ja, moet ik ook denk aan dus dat we daar heel erg aan vast moeten houden. En dat is die gloed. Ja. Dat is precies die gloed.
1: Nog één psalm dan, want ik hou zoveel van psalmen. Psalm 34. Want daar staat... Die naar hem opzien, stralen van geluk.
3: Ja.
1: Geen blos van schaamte kleurt hun gelaat.
3: Ja.
1: Dus die Jesus Glow, dat stralende geluk... dat we mogen zien als wij God aanschouwen.
3: Ja, en dat is belangrijk, omdat wij niet... uit onszelf het licht kunnen zijn of het licht kunnen doorgeven. We hebben het licht van zijn gelaat nodig om op ons te schijnen, zodat wij ook weer lichtend voorbeeld kunnen zijn.
1: Amen.
3: Dat is en dat haalt ons ook uit een zekere isolatie. Dat het alleen maar om onszelf zou gaan.
1: Exact.
3: Is het, zo is het niet.
1: Ja, ja.
3: Dat is wel heel mooi met dat licht.
1: Ja.
3: Over dat wierook. Toch nog heel even terug daarnaartoe, want het ging voor mij net iets te snel. Maar het mooie van dat wierook vind ik ook. Wat je net zei, dat het kostbaar is. En dan maakt Guardini natuurlijk een verwijzing naar Maria Magdalena. Hè? Die ook met een kostelijke balsem komt. En dan wordt gezegd, ja, maar had je ook aan de armen kunnen geven.
1: Ja, Judas zegt dat dan met een waarschijnlijk ook helemaal niet de juiste intentie. Namelijk, hij wil dat geld voor zichzelf houden. Maar
3: ik vind dat heel interessant, want Guardini... die geeft daar echt een grote kritiek op iets wat ik vaak gezien heb. En ik citeer hem, hij zegt... de kleinzieligen meten het gebed af naar het geestelijk nut dat het belooft. Een gebed dat de vrucht is van veel redeneren en burgerlijke berekening. Maar het gaat om het offer van aanbidding. Dat is heel belangrijk volgens mij. Dus heel snel kunnen we zeggen, oh, die kaas is wel heel schoon. Maar dat hoort erbij. En je moet jezelf kunnen verliezen in het mysterie.
1: Ja.
3: Je moet jezelf daaraan kunnen overgeven. En het is belangrijk dat er goede wierook gebruikt wordt. En niet een soort afvalproduct. De pastoor van Ars, die leefde alleen maar op aardappelen. Alleen maar op aardappelen. Maar alle sieraden van zijn kerkgangers haalde hij op. En daar zorgde hij voor dat hij het altaar goed in elkaar zat. En dat er de prachtigste kandelaren stonden. Ja, voor de Heer.
1: Exact, ja.
3: En ik kan daar heel slecht tegen als je dan, mensen zegt... ja, maar dit moet heel sober. Nee, het mag ook soms best wel wat meer uitgepakt zijn.
1: Mm.
3: En vooral als het een groot feest is zoals kerst of Pasen. Of een ander hoogfeest of een zondag. Hè? mag wat meer uitge... En, want de eredienst, dat is God eren. En hem komt alle eer toe. Hè?
1: Exact. Ja. Ja, dat is, dan kom je ook weer bij de licht en gloed uit. Ja. Want je moet ook symbolen hebben die inderdaad jou naar God kunnen wijzen. Ja. Dus ja, je mag ook geïnspireerd raken, omdat je zelf dan ook naar dat licht toe wil gaan. Ja, zeker. Ja, mooi. Nou, ik zie er nog wel een aantal op staan, hoor.
0: Ja, kies maar uit. Het is net als je cadeautjes mag uitkiezen.
1: Nou, misschien
3: zijn we in zicht.
1: We zitten een heel klein beetje in de cultuurkritiek en we hebben Ratzinger al aangehaald. De gebedsrichting.
3: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Want hij heeft het hier, Guardini, over kerken die traditioneel van oost naar west gebouwd worden. Mm. En naar het oosten toe bidden. Mm. En haal had dit aan in de tijd, want dit boekje komt uit de jaren 20 volgens mij, dat gewoon de standaard richting was. Ah. En hij beschrijft daarin de verschillende richtingen.
3: Nou, hij heeft daar wel ook mee geëxperimenteerd, Guardini. Ja. Want hij was ook wel heel dicht bij de Benedictijnen en zo. En ook in Maria Laag en de liturgische beweging, daar heb je ook de eerste plekken.
1: Duitsland.
3: Waar in Duitsland inderdaad, waar geëxperimenteerd wordt met het omdraaien.
1: Ik bedoel dat in dit boekje beschrijft hij verschillende richtingen. En daarin is gewoon het zo.
3: Oosten
1: dat
3: nog
1: er,
3: wel. Ja,
1: precies,
3: ja,
1: maar
3: ja,
1: ook het evangelie dat naar een bepaalde richting toe
3: werd
1: gelezen.
3: Ja, dat was vroeger ook zo. Dus dat er voor de evangelie was weer een andere richting dan voor... En nu zijn is er eigenlijk nog maar één richting. Alles is naar het volk toe. Vaak. Tenminste, dat is in de praktijk hoe het gedaan wordt. De liturgische boeken, om het maar toch even objectief te houden zonder hier ideologisch over te zijn. De liturgische boeken die veronderstellen... dat de priester zich keert naar het altaar, hè, voor het eucharistisch gebed. Want er staat elke keer wanneer de priester zich omdraait naar het volk.
1: Ja, exact.
3: En daarmee aannemende dat de priester in eerste instantie naar het altaar en naar toe staat en met de rug naar het volk.
1: Ik heb even...
3: En dus met zijn gezicht naar Christus.
1: Ik heb daarvoor even kort weer Jozef Ratzinger bestudeerd. Dat is iemand die... zeer sterk geïnspireerd is door Guardini, die ook een boek heeft geschreven met bijna dezelfde titel.
3: Ja.
1: De geest van de liturgie. Mm-hmm. Jaren later dan Guardini, maar met dezelfde intentie, namelijk om het wezen van de liturgie weer te begrijpen.
3: Ja.
1: Om het niet bij de uiterlijke vertoon te houden, maar om het ook innerlijk te kunnen belezen. Ja. Die heeft ook een hoofdstuk gewijd aan gebedsrichtingen. Mm-hmm. Hij zegt ook dat het bidden naar het oosten vanaf het begin, vanaf de start, de traditie was.
3: Ja.
1: En hij haalt argumenten aan waarom dat dan nu inderdaad niet meer altijd zo is.
3: Mm-hmm.
1: Maar in zijn betoog blijft er weinig van overeind.
3: Ja.
1: En dat is geen politiek verslag of zo.
3: Nee.
1: Maar hij haalt daar gewoon de historie aan van hoe dat ook vroeger beleden werd.
3: Zeker.
1: En het is ook heel bijbels om naar het oosten toe te bidden. Want Christus wordt als zon omschreven. Het is dat we naar Christus toe willen staan als hij weer terugkomt ook vanuit het oosten zoals er staat.
3: Zeker nu in de adventsperiode waarin we ook gedenken dat Christus voor... niet alleen 2000 jaar geleden mens geworden is, hè, maar ook dat we wachten op zijn tweede komst. Hè, dus twee komsten, de eerste komst in de incarnatie, de menswording, maar de tweede komst aan het einde der tijden. Dan komt hij uit het oosten. En ik ken ook kerken, en de mensen die daar naartoe gaan, die weten over welke kerk ik het heb. En die vieren ook naar het oosten in advent en in de vaste tijd. En vooral in de advent is dat heel mooi.
1: Ja.
3: Een aantal jaar geleden... wat je ook verder van deze kardinaal denkt, maar een aantal jaar geleden heeft kardinaal Sarah ook opgeroepen om in de advent de liturgie te... toen hij nog prefect was van de congregatie van de eredienst, om naar het oosten te vieren. Tijdens de advent.
1: Ja.
3: Dat is een teken van... Ja. En dat betekent natuurlijk niet dat je hele liturgie naar het oosten viert, hè, maar het betekent dat je het eucharistisch gebed, omdat het ook een offer is in eerste instantie, naar God de Vader opdraagt.
1: Nee. Zal ik een heel klein stukje Ratzinger voorlezen dan?
3: Is goed, mooi.
1: Okay. Dat gaat over die richting. Hij zegt dat dus het gezamenlijk keren naar het oosten bij het eucharistisch gebed, dat belangrijk blijft. En dat het niet om iets bijkomstig gaat,

0: maar om iets van betekenis. En die betekenis is heel rijk als het gaat om de traditie en om de schrift. Ja. Hij zegt, niet het zien naar de priester is belangrijk, maar het gezamenlijk zien naar de Heer. Het gaat niet om dialoog, maar om gemeenschappelijke aanbidding. Om het optrekken naar de komende. Niet de gesloten kring pas bij het wezenlijke van het gebeuren, maar het samen optrekken dat zich uitdrukt in één gezamenlijke gebedsrichting. Ja. Zoals het bewieroken, waar wij dus onderdeel worden met de priester samen van hetzelfde offeranden. Ja. Zo ook naar diezelfde richting uitkijken naar de Heer. Ja. Dan nog één ding wat ik heel interessant vond, want het is wel door Guardini dat ik überhaupt me heb verdiept in gebedsrichtingen. Ja. Vaak wordt voor een argument om wel naar het volk toe te vieren gezegd, ja, maaltijden zagen er ook zo uit. Maar Joodse maaltijden zagen er helemaal niet zo uit. Nee. Joodse maaltijden waren ook ad orientem, namelijk iedereen zat in een soort U-vorm, een hoefijzervorm aan dezelfde kant van de tafel. En er was geen gastheer die tegenover zijn gasten zat. Ja. Het was allemaal dezelfde kant de maaltijd vieren. Dat is wel waarom ook altijd naar het oosten toe werd gebeden.
1: Ik denk ook wel dat je kunt beamen of dat nou met vrienden of familie of zo is, of met je echtgenoten. Er is vaak niets mooier dan samen op een bankje zitten en naar dezelfde kant toe kijken en een goed gesprek met elkaar hebben.
0: Ja, ook nog eens leunend aan dezelfde schouder soms zo, hè? Dat je dicht bij elkaar bent.
1: Voilà. Ja. Dat is eigenlijk een van de meest intieme posities als het gaat om, om vriendschap, maar ook om dat je echt naartoe kijkt. Je moet dus een ankerpunt hebben. En nou ja, in de romantische zin is dat natuurlijk de zon die ondergaat, hè, of zo. Hè, dat je met z'n tweeën, dat idee. Hè. Nou ja, dat is ook. Dat maar is je zo. Gaat dan niet zo naar elkaar lopen te kijken.
2: Nou ja, dat
1: kan misschien op een gegeven moment.
0: Nou ja, als er één dat doet, dan staat die voor de zon.
1: Ja, ja. Precies.
2: Nou, liturgisch gezien is dan beter om samen naar de zonsopkomst te kijken.
0: Ja, precies. Naar het oosten, inderdaad. Ja. Nou goed, dus om maar even te zeggen, ja, de Guardini beschrijft bepaalde richtingen, die zijn nu niet meer altijd vanzelfsprekend, maar wel de moeite waard om eens in te duiken. Dus mooi. Nou, nog eentje die ook veel over ruimte gaat, maar niet direct, maar indirect, de klokken.
1: Ja.
0: Die in de ruimte schallen, die iedereen uitnodigen voordat er een viering begint, die iedereen uitnodigen en iedereen wakker schudt van er gaat nu iets gebeuren. Ja. En die ook de ruimte vult. Hè? Dus een dal of een stad wordt gevuld met het geluid van de kerkklokken.
2: Ja, ja, ik vind dat klokken zijn natuurlijk heel pragmatisch, maar het brengt ook een zekere warmte met zich mee. En het houdt je ook scherp, hè? Het maakt je ook wakker. Dus inderdaad, een kwartier voor de mis bijvoorbeeld, dat je de klok hoort. Maar vroeger was het klokgelui eigenlijk nog veel, hoe zeg je dat? Pragmatischer. Hè? Het wordt ook gebruikt in de zin van de heiliging van de tijd.
1: Mm-hmm.
2: Alleen als we naar het Angelus kijken.
1: Ja.
0: Een traditioneel middaggebed, hè?
1: Ja, middaggebed inderdaad. Ja. Wat gaat over Maria die het woord van God ontvangt in haar schoot. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel verschillende soorten klokken. Je hebt hele zware begrafenisklokken. Je hebt feestelijke klokken die we met Paas of met grote feesten gebruiken of op zondagen. Hè. Je hebt dus hele zware klokken. Ik heb dat eerder verteld, maar ik herinner mij toen ik in Lyon was bij een wijding van een aantal medebroeders. Die werden tot priester en diaken gewijd. En tijdens het wijdingsgebed, dus dat de bisschop dat uitspreekt met zijn handen zo, boven de wijdeling en zo. Tijdens dat wijdingsgebed hadden ze die hele zware Bourdon-klok aangezet. Nou, dat gaf wel een extra kleur aan de hele plechtigheid.
0: En de hele stad wist dat daar een priester werd gewijd.
1: Dat op dat moment de priester gewijd wordt. En dat is natuurlijk heel mooi. Het laat inderdaad ook heel goed zien hoe stad en kerk met elkaar verbonden zijn. Dus we zijn in die wereld ook en we maken er onderdeel van uit. En vandaar ook soms de discussies natuurlijk over klokgeluiden in een seculiere maatschappij.
0: Ja. Mensen zien dat niet meer als een uitnodiging, maar als storend.
1: Voilà.
0: Terwijl ik het juist heel mooi vind dat die klokken eigenlijk als Christus zelf zijn. Die iedereen uitnodigt. Franciscus zegt todos. Ja. Iedereen uitnodigt naar de kerk. Ja. Hè, van iedereen is welkom en die klokken luiden voor iedereen. Die klokken luiden niet alleen voor de parochiaan.
2: Nee. En dat is natuurlijk ook wel zoiets. Zeker in de tijd van secularisatie en kerken die sluiten, zijn de

0: klokken vaak nog wel het laatste levende symbool wat, ja. Wat zichtbaar en hoorbaar blijft.
1: Ja. Zeker. Ja. Een soort laatste roepende in de woestijn.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Je hebt de heiliging van de tijd al aangestipt. Want dat is niet zozeer een symbool aan zich wat we vast kunnen pakken als een klok of een wierookvat. Maar Gordini beschrijft de verschillende gebeden die we gebruiken om een dag ook mee te starten en mee te eindigen. Het morgengebed, wat ook staat, zo zegt hij dat heel mooi, voor de geboorte, voor een nieuw begin. En dat we daar ook steeds bewust van mogen zijn. Dat we niet als automatisme elke dag maar weer vervallen in ons werk. Maar dat wij dankbaar en blij mogen zijn dat we weer een nieuwe dag mogen krijgen. Ja. Dat is natuurlijk ook wel iets heel verfrissends, want dat gebeurt ook niet.
2: Gebeurt elke niet dag automatisch,
1: dat je de sleur weer ingaat en denkt, oh, we moeten weer. Dat morgengebed is ook bedoeld om uit dankbaarheid naar God de dag te mogen te starten.
2: Nou ja, het is ook belangrijk dat je verbonden blijft met de Heer gedurende de dag. Als Dominicaan, maar ook als priester en religieus, is het belangrijk dat je het getijdengebed onderhoudt. Daar zit het woord tijd in, getijden. Hè? En dat betekent dus dat je op gezette tijden van de dag je getijdengebed erbij pakt en die psalmen bidt. En op die manier heilig je de dag. En het is niet zo dat God dan heiliger wordt of zo. God is altijd al heilig. Maar wat wel gebeurt, is dat je daarvan meer bewust wordt, subjectief. Hè? Dus dat je meer uit zijn genade gaat leven, omdat je hem elke keer opnieuw aanroept. En niet alleen 's ochtends, maar ook 's middags en 's avonds en 's nachts. Hè? Dus dat is ook iets wat in het Tweede Vaticaans Concilie erg benadrukt wordt in de liturgie. Dat het belangrijk is dat je niet 's ochtends al je gebeden doet.
1: Ja, dat ben ik er maar vanaf.
2: Er waren bepaalde problemen ontstaan in de kerk van priesters die zeiden, ja, ik heb het heel druk met werk en ik heb zoveel gebeden. En zo, dat het tijdengebed was veel groter ook nog voor Vaticanum II. Die zeiden, nou ja, dan doe ik aan het begin van de week wel alles voor de hele week. En dan de rest van de week ga ik dan wel...
1: Mis je de essentie van de heiliging van
2: precies,
1: de tijd.
2: Het gaat er echt om dat je op bepaalde momenten met de Heer bent. En je herinnert aan zijn aanwezigheid.
0: Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar gebeden in algemene zin. We hebben natuurlijk al een keertje het Onze Vader behandeld. Dat is een gebed waarin aan de hand van verschillende smeekbeden alle facetten van het bidden inzitten. Een stukje dankzegging, een stukje ontferming, veel vraaggebed. Hoe zit dat met de getijdengebeden? Verschilt dat dan ook nog hoe die getijdengebeden zijn opgebouwd nagelang de dag verloopt?
2: Ja. Dat denk ik wel. Dus lauden zit er ook het woord laus in. Hè? Dus dat zijn de zogenaamde laudate psalmen. De 148, 149 en 150 waren van oudsher altijd aanwezig in de lauden. Bij de Benedictijnen nog steeds. En dat is dus lofzang. In de ochtend. Hè? Terwijl in de avond weer andere motieven centraal staan. Hè? Dus in de avond is het vaak juist meer ook dankbaarheid voor de dag. Hè? En in de 's nachts is het bescherming. Bescherming voor de duisternis en de vragen voor een goede dood. Hè? Dat je niet onverwachts sterft, maar dat je in Gods hand mag zijn als je stervensuur komt. Hè? Ja. Dus elk deel van de dag heeft zo zijn eigen motieven. En 's middags is het van, maak mij niet ontvankelijk voor die middagduivel, maar zorg ervoor dat ik hard werk.
1: Ja.
2: En dat ik niet verslap, dat ik niet lauw word.
1: En wat ik mooi vind bij Gordini, het middaggebed ontstijgt eigenlijk de tijden van de ochtend en de avond. Want het verwijst naar de eeuwigheid.
2: Ja.
1: En hij haalt ook Maria aan. Hij zegt, want het gaat over de volheid van de tijd, waarmee ook Christus wordt bedoeld.
2: Ja.
1: En er was iemand in wie die volheid rijp stond en wachtte. En dat was Maria. Zij haastte zich niet, zij keek niet vooruit, nog achteruit. De volheid van de tijd stond in haar open voor de eeuwigheid en wachten.
2: Ja.
1: Dus helemaal in het moment zijn.
2: Ja.
1: Als de eeuwigheid die nooit ophoudt, geen stress of geen zorgen over het verleden of de toekomst, helemaal op je juiste heilige plek staan, zoals Maria dat ook begreep.
2: Ik denk dat we er allemaal naar snakken. En ook, dat is ook een algemenere kritiek, maar het gebed is natuurlijk ook een hulpmiddel om je wat meer gefocust te laten zijn. Want deze maatschappij zit vol met afleidingen, die telefoon continu en zo. En hoe zorg je er nou voor dat je geest echt in het moment is en je helemaal kan geven aan je werk? Van veel mensen krijg ik ook wel eens Instagram berichtjes gedurende de dag. Ik zelf zend ze ook wel eens. Dan denk ik eigenlijk ook van ja, maar dat betekent ook dat je niet volledig toegewijd bent aan je werk. Als je echt een paar uur doet aan deep learning, hè, zoals ze dat dan tegenwoordig noemen. Dat je helemaal in die materie gezogen wordt en de rest aan de kant schuift. Dan vindt echt de vorming plaats. En dan word je ook omgevormd door het werk wat je doet. En dan word je ook vervuld door het werk, ja, als het ware. Maar hoe vaak gebeurt dat nou? Hoe vaak is het niet zo dat we gewoon heel, ja, als een ongelijk projectiel een beetje aan het werk gaan? Terwijl het gebed kan ons helpen om te focussen.
1: Ja.
2: Wat belangrijk is dan.
1: Te richten op de eeuwigheid. Ja.
2: En dat is wel iets wat we meer en meer moeten gaan leren, volgens mij. Dat je gefocust bent op de zaken die er echt te doen. En dat is ook iets wat, gek genoeg, economisch zeer kostbaar wordt. Hè? Want wie kan er nou nu nog echt een tekst lezen? En een tekst rustig tot zich nemen en de essentie daaruit halen? Dat vergt een bepaalde concentratie en focus. Die ook economisch nu weer interessant wordt. Omdat bijna heel veel mensen het gewoon niet meer kunnen.
1: Ja.
2: Hè?
1: Ja.
2: Dus mensen die echt nog vanuit hun eigen persoon kunnen spreken en kunnen uitleggen. Goede leraren ook en zo. Die worden schaars.
1: Ja. Dus bid dat getijdige bid.
2: Ja, nou ja, je bent natuurlijk als leek niet eraan gebonden. Hè?
1: Nee,
2: dus je hoeft maar het is wel een mooie uitnodiging om er zoveel tijd je daartoe te verhouden, inderdaad.
1: Ja.
2: En het focus aan te brengen in je leven.
1: Ja, ja, precies.
2: En die deep learning vind ik wel heel interessant. Hè? Daar hoor je veel over de laatste tijd. Hè? Dus dat je echt helemaal je stort erin. Want je bent dan niet alleen met jezelf bezig. Maar het is ook het onderwerp wat jou aangrijpt. Een beetje zoals wat je net vertelt over die gebedsrichting, dat lees je dan en denk je, oh, dat vind ik interessant, dat intrigeert me. Dus ik ga echt even helemaal me afsluiten en helemaal in andere boeken ook zoeken wat daarover te vinden is, online of in andere boeken. En dan ben je dus in beslag genomen door het onderwerp en dat is echt leren natuurlijk.
1: Ja, dan ga je vanuit de oppervlakte de diepte in.
2: Ja. En dan vliegt de tijd ook voorbij. Dat is die eeuwigheid.
1: Ja, precies. Ja. Dat is de essentie, hè?
2: Ja. Het vrezen van de naam van de Heer.
1: Ja.
2: Dat is mooi geformuleerd.
1: Mm. Ja.
2: Vrezen in de zin van iets positiefs.
0: Eerbied hebben.
1: Eerbied inderdaad.
2: Nou ja, dat is ook natuurlijk in de oude liturgie, maar ook in de nieuwe liturgie wordt dat gelukkig meer en meer weer gedaan. Het buigen voor de naam van Jezus. Dus als je in het credo hoort dat Jezus aangeroepen wordt. En in Jezus Christus zijn enige zoon onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Dus en in Jezus Christus mag een buiging. En ook een priester die de oratie uitspreekt. Hè, dus de collecta gebeden in de mis door onze Heer Jezus Christus. Kleine buiging bij de naam van Jezus.
1: Omdat die naam dus zo onlosmakelijk met het wezen verbonden is. Ja, met de persoon.
2: De Allerhoogste Jezus Christus. Gloria. Het zit ook in het eer aan God. Dan hoort een buiging bij.
1: Want
2: die naam is de hoogste naam.
1: Die naam alle boven alle namen.
2: En die alle kniebuiging verdient. Zoals de Filippenzenbrief zegt. En dat is het oudste document, een van de oudste documenten. Want Paulus, hè, dus de brieven van Paulus zijn ouder dan de evangeliën. En moet je nagaan, in die hymne, dat is dus een hymne die Paulus heeft opgeschreven. He, dus een lied wat Paulus heeft opgeschreven. En dat lied heeft hij dus gehoord. Dat is dus al een traditie in een gemeente. He, waar hij dus op bezoek kwam of waar hij deel van uitmaakte. Dat schrijft hij vervolgens op. En hij doet daar dus, hij gebruikt daar dus Jesaja. Als het gaat om die kniebuiging en die eer. Dat komt uit Jesaja. En bij Jesaja komt dat alleen toe aan de Heer. Maar hij past het toe op Jezus.
1: Exact.
2: Dus dit is een van de vroegste en meest betrouwbare uitingen van de goddelijkheid van Jezus Christus. Namelijk dat hij vanaf het begin af aan door de christenen is vereerd als God. In de liturgie.
1: Ja, dat zijn
2: dan zie je dus
1: dat
2: hoe belangrijk de liturgie is. Want de liturgie gaat vaak vooraf aan dogmata en aan de vastlegging. Super interessant is dat. Dus historisch gezien echt een van de oudste, zo niet de oudste, aanroepingen van Jezus als de Heer, als God zelf. Ja.
1: Gaan we lezen.
2: Die buiging verdient.
1: Gaan we lezen.
2: Ja.
1: Net als dit boek. Wie er interesse in heeft, stuur ons even een berichtje. Dat kunnen we uitlenen, want ja, we hebben het al eerder gezegd. Hij is niet meer te koop, alleen tweedehands. Van Heilige Symbolen van Romano Guardini. Heer, het was een eer om met jullie zo door al die symbolen heen te gaan. Het heeft mij in ieder geval heel erg verrijkt. Ja. Jullie volgens mij ook.
3: Zeker.
0: Absoluut.
1: Dus,
3: nog meer diepgang de heilige mis vieren.
1: Exact. Ja. Nou, dat kan alleen maar tot zegen zijn voor iedereen. Ik wens jullie alvast een hele fijne kerstperiode. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende.
4: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de 27e week door het jaar luidt de tekst van de introitus: God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt zijn volk sterkte en kracht. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: stel dat iemand van u een vriend heeft. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: vriend, leen me 3 broden, want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou die ander van binnenuit dan antwoorden: val me niet lastig, de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed. Ik kan niet opstaan om het je te geven. Ik zeg u, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft om zijn onbescheiden aandringen. Tot u zeg ik hetzelfde. Vraagt en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, doet men open. Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven als deze hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen geven? Als gij dus, ofschoon geslecht zijt, goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Dit is het woord van God. De Geest wat laten rusten bij hem. Om op de diepte te komen waarin je de dingen allemaal anders gaat zien. Zorg dat je voor het gebed de beslommeringen van je hebt laten afvallen. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, blijven stilstaan. De blik omhoog. Zien hoe hij mij ziet. Me dan klein maken in een gebaar. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, in die houding waarin u vermoedt hem het meeste te kunnen vinden, die houding vraagt om de genade van de goede levenshouding, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Zoals de hemelse Vader een en al betrokkenheid is op mijn leven, zo mag ik ook wel met mijn leven helemaal betrokken zijn op hem, op zijn dienst. De geschiedenis. Als God werkelijk uw vriend is, en hij zegt dat wij zijn vrienden zijn, als u bij hem altijd terecht kunt, dag en nacht, dan hoeft u ook niet zo voor uzelf te zorgen. Niet zo goed voor uzelf zorgen, daartoe roept zijn leerlingen op: neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reiszak, geen geld. Jezus bidt. En het zien daarvan roept bij een van zijn leerlingen het verlangen wakker ook zo te leren bidden. Om ons vertrouwen te sterken, voegt Jezus er nog 2 gelijkenissen aan toe, die van de lastige vriend en die van de vader en zijn kinderen. Het zijn 2 modellen van menselijk leven en samenleven, waarin er sprake is van een sterke persoonlijke betrokkenheid, dat de Vader in de hemel zo op ieder van ons betrokken is. Dat is het wat Jezus ons wil bijbrengen. De plaats zien waar zich dit afspeelde. Het evangelie zegt ergens. Dus speelt het zich af overal waar mensen zijn. Maar in dit gebedsonderricht wijst Jezus de mensen ook hun geestelijke plaats, volstrekt behoeftig en afhankelijk, volmaakt arm van geest tegenover God. Gelukkig maar dat wij een God hebben die alles heeft en niets liever doet dan alles geven. Onze plaats tegenover God, zegt Sint Irenaeus, is een voorraadschuur zijn van Gods goedheid. En daarom moeten we de Vader smeken voor we ontvangen en hem bedanken
nadat we hebben ontvangen. Ik vraag om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, zodat ik doordring in zijn grenzeloos vertrouwen op de Vader en er daardoor ook zelf deel aan krijg aan dat grenzeloze vertrouwen. De overweging. Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen hij ophield, zei een van zijn leerlingen tot hem: Heer, leer ons bidden. Zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen heeft geleerd. Die apostel zag Jezus bidden. En de biddende Jezus herinnerde hem eraan dat Johannes zijn leerlingen geleerd had te bidden. Wil ik leren bidden, dan hoef ik geen gesprekken te voeren over het gebed of een cursus te volgen. Ik hoef niets anders te doen dan Jezus te zien bidden. Dus niet te gauw de vraag van die leerling overnemen, maar eerst nagaan of er in mij een verlangen, een begeerte is om te bidden. En als die begeerte er helemaal niet is, doe ik er goed aan langer naar de biddende Jezus te kijken. Zoals Jezus bad, dat was werkelijk iets heel bijzonders. Maar ook iets heel eenvoudigs. Kinderlijk eenvoudig. Want Jezus gebruikt voor God in de hemel een kinderlijk woord, Abba, Papa. Hij sprak tot hen, wanneer gebid, zegt dan, Vader, Papa, lieve Vader. Daarin bestaat de hele openbaring van Jezus Christus, dat wij tot God Vader mogen zeggen. Wat Jezus zelf tot God zegt, mogen wij voortaan ook zeggen. Wij worden in Jezus' unieke verhouding tot de Vader opgenomen. Ziet welke liefde de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen van God genoemd worden. En we zijn het ook, 1 Johannes 3. Geloof is dus niet aannemen dat er een hogere macht is, dat er iets is, want aan iets kun je niet overgeven. En geloven is niet juist dat ik me aan iemand kan toevertrouwen, bij wie ik me als persoon helemaal veilig weet. De volle draagwijdte van dit mysterie gaat pas voor mij open wanneer ik me realiseer dat Jezus mij niet alleen de titel Vader leert gebruiken in het gebed, hij leert mij vooral om in heel mijn gedrag God Vader te laten zijn. Zoals hij zelf zich helemaal gedraagt als kind van Vader God. Jezus is het onze Vader in eigen persoon. Hij is het levende onze Vader. Nog veel meer dan uit zijn woorden blijkt uit Jezus' levenswijze dat God zijn Vader is. Jezus noemde God in alle omstandigheden van zijn aardse leven zijn Vader. Zelfs in het lijden en de dood. In het lijden, Vader, als gij wilt, laat deze beker mij dan voorbij gaan, maar toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En aan het kruis, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Geloven is God Vader noemen in alle omstandigheden van mijn leven. Als God Vader is, dan betekent dat dat ik zelf niet ga vaderen of moederen. Dat ik al mijn, zoals Petrus zegt in zijn eerste brief, dat ik al mijn bekommernissen op hem werp, omdat ik weet dat hij zorg voor mij draagt. 1 Petrus 5, 7. Dan houdt dat ook in dat ik alle mensen zie als mijn broeders en zusters, mijn buren, mijn kennissen, mijn vrienden, maar ook mijn vijanden en vreemdelingen, mensen van een ander geloof, mensen van een ander ras enzovoort. En dat ik dus ook nooit ontevreden ben, omdat ik weet dat God recht kan schrijven op kromme lijden. God als Vader vereren houdt ook in dat ik me nooit door de natuurlijke eigenschappen van mensen en dingen laat leiden, zoals lief, aardig, sympathiek, mooi, verstandig, natuurlijk. Als God echt Vader voor mij is, dan komt er bij alles nog iets bij, of het helpt in mijn verhouding met hem. Wie bijvoorbeeld zijn ziekte ontvangt uit de handen van een almachtige en algoede Vader, kan met zijn ziekte even tevreden zijn als met zijn gezondheid.
God is een almachtige vader. Dat wil zeggen een vader die uit alle situaties nog wat maken kan. Een vader die wij nodig hebben in onze wereld die volgepropt zit met menselijke wijze gesproken vastgelopen situaties. En hij vervolgde: stel, iemand van u heeft een vriend. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: vriend, leen mij 3 woorden. Voor mijn verhouding met God wordt mij hier een model aangereikt uit de sfeer van het platteland, met eenvoudige sociale verhoudingen die gemakkelijk te overzien zijn. Iedereen kent iedereen. Het huis waar wordt aangeklopt is een toenmalige eensgezinswoning, waarvan de woonkamer 's avonds wordt ingericht tot slaapvertrek voor het gehele gezin. De deur wordt dan vergrendeld met een houten sluitbalk. De vriend kreeg bezoek en had niets in huis om zijn gast voor te zetten. Vriend, neem mij 3 broden. Broden ter grootte van een flink broodje, de gewone portie voor 1 mens. Zelfs dat had hij niet in huis. En zo staan wij er bij God voor, als nietshebbers, als have-nots. Wij zijn de vriend die niets hebben. En God is de vriend die heeft en geeft. God geeft en wij krijgen. Wij hebben uit onszelf niets en God geeft alles. Hier is de plaats om mijn vertrouwen in God te laten groeien. God is als een bron die zich in rivierbedding zoekt om zich in uit te storten. Ik ben die bedding. Tot u zeg ik hetzelfde: vraag en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en er zal worden opengedaan. Waarom vragen? God weet toch wat we nodig hebben? Voordat gij hem vraagt, weet uw vader wat gij nodig hebt. Waarom kloppen? Waarom niet meteen binnen zonder kloppen? We zijn toch als kinderen die vrijmoedig mogen naderen tot de troon van Gods genade? Hebreeën 4:16. Vragen moeten we doen, omdat kinderen dat nu eenmaal ook doen. Een zoon vraagt om vis en een vraagt om een ei. Dat zijn geen vragen waarop een nee kan volgen. Waarom dan toch vragen? Omdat het vragen uiting geeft aan de afhankelijkheid waarin een kind leeft. Een kind heeft niets uit zichzelf, het krijgt alles, tot en met het bestaan zelf, dus moet hij ook om alles vragen. Meer dan het openleggen van een verlangen, is het vragen een openleggen van het vertrouwen. De Vader let niet zozeer op onze nood, als wel op ons vertrouwen in Hem. En God laat ons wachten, niet omdat er bij Hem een tegenzin zit, maar omdat er bij ons iets verkeerd zit. Ons vragen is veelal te zaakgericht, te zakelijk. Wij weten wel wat we vragen, overigens ook niet altijd, maar te weinig weten we aan wie we het vragen. Pas als we beter weten aan wie we vragen, kunnen we een genade in ontvangst nemen. Want dan weten we ook van wie we die genade ontvangen. En die genade, dat is nu juist het grootste geschenk. Niet wat we krijgen, maar dat we het notabene van God krijgen. En uit liefde krijgen. Vragen is een religieuze daad. Het leidt, evenals het gebed, tot een verdieping en een verlevendiging van onze religieuze houding. Het maakt onze houding persoonlijk, gericht op een persoon, in plaats van zakelijk, gericht op een zaak. En dat is wat we in de Eucharistie aanschouwelijk en daadwerkelijk, concreet krijgen. Wij krijgen het brood en daarin de liefde van God. En dat terwijl we nog zondaar zijn, terwijl we hem nog de rug toekeren, niet dankbaar zijn, en er nauwelijks een dankje wel af kan. Die liefde wil hij in het menselijk geslacht binnenbrengen, te beginnen met onze deelname aan de Heilige Communie. Aan het einde langzaam besluiten, vertragend eindigen door gesprekjes te voeren met Jezus, het levende onze Vader, vertrouwelijk als vrienden onder elkaar,
En dan vraag ik hem of hij me opnieuw wil inleiden bij zijn vader, die ik vol trots nu ook mijn vader mag noemen. Met die fierheid bij de vader mijn hart uitstorten. Dan samen met Jezus nogmaals het Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Samen mogen we de rozenkrans gaan bidden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen we de geheimen van het licht. Het eerste geheim. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overweeg het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het derde geheim van het licht. Jezus kondigt de bekering aan en vooral het rijk van God wat komen gaat. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering op de berg Tabor van Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw

0: Met uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij gaat lijden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: En beste luisteraars, welkom op deze donderdagavond bij de Vespers. Ik geef u de bladzijde nummers. In het groot getijdenboek vinden de hymne op bladzijde 714. En de rest van het gebed vanaf bladzijde 1081. In het klein getijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 346. We wensen je een goed gebedsmoment toe. God, kom mij te helpen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: O God van grote majesteit, die wat uit water voortkomt scheidt en deels het in de diepe vloed, deels in de lucht te leven doet.
1: Die vissen dompelt diepte neer en vogels heft ten hemel, Heer, zodat zij uit één stam ontstaan, toch elk een ander oord ingaan.
0: O Heer, maak gij uw dienaars rein, die door één bloed gewassen zijn, opdat zijn leven zonder kwaad en ook de dood hen niet meer schaadt.
1: Dat zij niet gaan gebukt door schuld, nog trots zijn van zichzelf vervuld, niet in zichzelf ten onder gaan door diepe vrees of hoge waan.
0: Ze trouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Heer, laat uw heiligen dansen van vreugde als zij binnengaan waar Gij verblijft. Heer, denk in uw mildheid aan David, aan zijn bezorgdheid voor u.
1: Hoe hij de Heer had gezworen, de sterke van Jacob beloofd.
0: Ik zal mijn huis niet betreden, niet rusten gaan op mijn bed.
1: Ik gun mijn ogen geen slaap meer. Mijn oogleden weiger ik rust.
0: Tot ik voor de Heer een plaats vind. Voor Jacob's sterke een huis.
1: Wij hoorden ervan in Efrat. En vonden de ark in Jerems velden.
0: Laten wij binnengaan waar hij verblijft. Vallen wij neer voor Gods voetbank.
1: Reis op, Heer, en kom naar uw rustplaats. Gij en de ark van uw majesteit.
0: Uw priesters gekleed in gerechtigheid. Uw heilige dansen van vreugde.
1: Omwille van David, uw dienaar. Verstoot uw gezalfde niet.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, laat uw heiligen dansen van vreugde als zij binnengaan waar Gij verblijft.
0: God heeft Sion tot zijn woning gekozen. De Heer heeft David gezworen, een eed die hij nimmer breekt.
1: Eentellig uit uw geslacht zal ik op uw troon verheffen.
0: Houden uw zonen zich aan mij verbond, aan alles wat ik hun opleg.
1: Dan zullen hun zonen ook voor altijd zetelen op uw troon.
0: Want God heeft Sion gekozen. Zijn woning wenste hij daar.
1: Voor eeuwig zal ik hier rusten. Hier woon ik, dit is mijn keus.
0: Met overvloed zegen ik deze stad. Haar armen lijden geen honger.
1: Haar priesters gekleed ik in welstand. Haar inwoners hebben het goed.
0: Daar zal voor David een hoorn ontspruiten. Voor mijn gezalfde schijnt daar een licht.
1: Zijn vijanden zal ik beschamen. Maar hij draagt een stralende kroon.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft Sion tot zijn woning gekozen.
0: De Heer gaf hen heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Wij danken u, Heer onze God. U albeheerser, die zijt en die waart.
1: Want gij hebt uw grote macht doen gelden. En uw koningschap aanvaard.
0: De volkeren waren in toorn ontstoken, maar uw toorn is gekomen. En de tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfde.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders. Die hen beschuldigde bij onze God dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis.
1: Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom hemelen en gij die daar woont.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Weest allen eensgezind in meegevoel, broederliefde, barmhartigheid en ootmoed. Vergeld geen kwaad met kwaad. Als men u uitscheldt, scheld dan niet terug. Integendeel, zegent elkander, omdat gij de zegen verwerft waartoe gij geroepen zijt.
0: Brood heeft de Heer ons gegeven, met darwebloem ons gevoed.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met darwebloem ons gevoed.
0: Met honing uit de rots ons verzadigd.
1: Met darwebloem ons gevoed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon, de Heilige Geest.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met darwebloem ons gevoed.
0: Machtig en haal de Heer omlaag van hun troon. Eenvoudige brengt hij tot aanzien. Hoog verhef nu mijn ziel, de Heer. Verrukt is mijn geest, om God mijn verlossen.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar. Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Christus is de herder, de toevlucht en de troost van zijn volk. Bidden wij met toewijding tot hem.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
0: Geprezen zijt gij, Heer. Gij hebt ons geroepen tot uw kerk. Laat alle één zijn in uw huis.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
0: Gij hebt de zorg voor alle kerken toevertrouwd aan Paulus Leo. Doe hem vaststaan in geloof en vertrouwen en laat hem bezield zijn van liefde voor allen.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
0: Breng zondaars tot bekering. Geef kracht aan hen die gevallen zijn. Schenk alle boetvaardigheid en heil.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
0: Gedenk hen die ver van gezin en vaderland moeten leven. Want ook gij hebt in den vreemde moeten wonen.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
0: Vergeet niet hen die ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Neem hen op in uw eeuwige vreugde.
1: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
0: En bidden wij momenten stilte voor onze persoonlijke intenties.

0: Heer, wees onze toevlucht en verhoor ons.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Heer, op het einde van deze dag brengen wij u onze dank. Wij doen een beroep op uw barmhartigheid en vragen. Reken ons in uw goedheid niet aan wat wij in menselijke zwakheid misdreven hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heeren heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Geachte luisteraar van Radio Maria, het is mooi om iets te mogen vertellen over de gedachten van John Henry Kardinaal Newman. Mijn naam is Harm Schilder, pastoor in Bladel in het bisdom Den Bosch, filosoof. En mij is gevraagd, naar aanleiding van de uitroeping van Newman tot kerkleraar, om iets te vertellen over deze nieuwe kerkleraar. Ik zal beginnen met zijn leven. Wellicht niet helemaal onbekend bij u als luisteraar, maar voor anderen wel. Het is altijd ook weer mooi om een levensverhaal te horen. In dit geval van John Henry Newman. Geboren in Londen in 1801. Zijn vader was een welgestelde bankier en zijn moeder een vrome vrouw. De kleine John Henry was een begaafde leerling op school. In Ealing zat hij op een kostschool. En toen hij 15 jaar oud was, werd hij ziek. Zo ziek dat het echt een beproeving was en hij een bekering doorgemaakt heeft, naar eigen zeggen. Juist door zijn kwetsbaarheid tijdens die ziekte ontstond in hem de oerovertuiging dat er maar twee absolute en klaarblijkelijk evidente wezens bestaan: me and my creator, ik en mijn schepper. Dat markeert de jeugd van Newman, die sterke ervaring op 15-jarige leeftijd. Als hij 16 is, en dus genezen ook, kan hij naar het Trinity College in Oxford. Tot zijn grote vreugde wordt hij in 1822 fellow, maar niet aan het Trinity College, maar aan het Oriel College, ook een prestigieus instituut. Daar wordt hij ook tutor, dat is een soort studiebegeleider. In 1825 wordt Newman Anglicaans priester gewijd. Hij behoort tot de Anglicaanse kerk. En in zijn werk als priester en docent hecht Newman veel waarde aan vriendschap en ook aan het ideaal van de gentleman. Dat hoef ik denk ik verder niet uit te leggen. Er is ook geen Nederlands woord voor de gentleman. Via vrienden komt Newman terecht bij de zogenaamde High Church. Dat is een traditionele stroming binnen het Anglicanisme, waar veel aandacht is voor de sacramentele en de apostolische kant van de kerk. En dat was nieuw, omdat andere stromingen, zeg maar de dominante stroming in de Anglicaanse kerk, niet die oriëntatie had. Dat werd te katholiek gevonden. Met zijn vrienden streed Newman voor de onafhankelijkheid van de kerk ten opzichte van de politieke macht. En zoals dat vaak gaat, daar maak je niet allemaal vrienden mee. Newman werd verdacht gemaakt in liberale kringen. En hij moest zijn tutorschap neerleggen. Daarop volgt een persoonlijke crisis. Opnieuw voelt Newman zich ziek en zwak. Toch maakt hij een reis door Zuid-Europa. Terug in Engeland wordt hij de voortrekker van de
Oxford Movement. Dat was een beweging binnen de Anglicaanse kerk die streed voor religieuze vernieuwing in de Engelse kerk. En ook weer met grote aandacht voor de sacramentele en de apostolische kant van de kerk. Tijdens die reis trouwens door Zuid-Europa heeft Newman ook zijn bekende gedicht geschreven, Lead Kindly Light, dat velen kennen. Leid vriendelijk licht. Aanvankelijk was Newman anti-Rooms, zo is hij geschoold, maar door bestudering van de kerkvaders kreeg hij gaandeweg steeds meer sympathie voor de kerk van Rome. En dat resulteert erin dat hij in 1845 katholiek wordt. Een breuk met zijn moederkerk. En dus ook met veel mensen die hij kende. Vanaf dan wordt het zijn taak om het intellectuele leven van de katholieken in Engeland op een hoger peil te brengen. Hij werd gevraagd om te helpen bij de stichting van een katholieke universiteit in Dublin, Ierland. Dat is helaas mislukt, mede door wantrouwen aan de kant van de bisschoppen. Hij is ook gevraagd om mee te werken aan een nieuwe Engelse Bijbelvertaling, ook gestrand. Dat maakte dat Newman zich dikwijls onbegrepen voelde, zowel onder katholieken als onder Anglicanen. Voor katholieken was hij zo anders en voor Anglicanen was hij een verrader. Toch kreeg Newman aan het einde van zijn leven een hele mooie erkenning van paus Leo XIII, die hem noemde Il mio cardinale, mijn kardinaal, en gaf hem de kardinaalshoed. In 1890 stierf Newman. De belangrijkste werken die hij nagelaten heeft zijn de Apologia pro Sua Vita, An Essay in Aid of a Grammar of Assent, An Essay on the Development of Christian Doctrine, The Idea of a University, en University Lectures. De grote invloed van Newman blijkt ook uit de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie in 1965. Dus wat daar ook beschreven wordt, laat toch wel invloed zien van de gedachten van John Henry Newman. En dit jaar, 2025, is Newman uitgeroepen tot kerkleraar, Doctor Ecclesiae,

Doctor Ecclesiae. Weliswaar gaat dat primair over zijn theologische werk, maar het is interessant om ook kennis te nemen van de filosofische onderlaag van zijn denken. Dus wat krijgt u te horen in deze uitzending van Radio Maria? Aspecten van zijn filosofische werk, Grammar of Assent, grammatica van instemming, letterlijk vertaald. Dus assent, niet van opstijgen, maar to assent, instemmen. Newman heeft nagedacht over de werking van de menselijke geest. En uit dat grote werk zal ik een paar kernpunten naar voren halen. Eerst staan we stil bij de vraag, wat is eigenlijk instemming? Als we met iets instemmen, een waarheid. Wat is het verschil tussen instemmen en redeneren? Dan stellen we ons de vraag, hoe bereiken we zekerheid als mensen? Dan zal ik het geheel nog een keer evalueren. Wat hebben we nu eigenlijk geleerd? En tenslotte ook een link proberen te leggen tussen Newman en denkers na hem. We zullen afsluiten met een mooi fragment uit een van zijn preken. We gaan de eerste stap zetten. Wat is instemming? Het essay van Newman leunt aan tegen het spraakgebruik van andere Engelse geleerden, Locke, Hume, die schreven ook essays. En wat Newman doet in zijn essay On a Grammar of Assent, dat is de werking schetsen van de menselijke geest. De geest acht Newman subtieler dan welke taal ook. Dus het denken is altijd sneller dan de taal. Maar we hebben alleen maar taal om rationeel verder te komen. Dus Newman tast de filosofische begrippen af, brengt ze met elkaar in samenhang, schetst de manier waarop wij begrippen gebruiken. En dan mag je gerust zeggen dat Newman een tussenpositie kiest. Er was enerzijds de sceptische traditie, die Newman als Engelsman kende. Dus niks aannemen totdat je het echt zeker weet. Je legt skepsis aan de dag, terughoudendheid, voordat je iets rationeel aanvaardt. Maar Newman was geen scepticus. Aan de andere kant heb je de Aristotelische traditie, met ruimte voor metafysica, dus datgene wat de natuur overstijgt. En dat is eigenlijk een stroming die in het katholieke geloof het meest dominant is geworden, maar die Newman zich toch ook weer niet helemaal eigen kon maken. Zij zit een beetje tussen de sceptische en de Aristotelische traditie in. Iedereen die wel eens een werk van Newman gelezen heeft, die weet dat hij veel woorden nodig heeft om uit te leggen wat hij bedoelt. Dat kunnen we ook wel begrijpen vanuit zijn filosofische positie. Voor Newman zijn woorden geen symbolen zoals in de wiskunde. In de wiskunde is een plus en een min. Maar woorden hebben meerdere betekenissen. Dus leren

Denken is voor Newman niet een kwestie van zuiver redeneren, zoals in de wiskunde, maar een zo breed mogelijk zicht krijgen op de werkelijkheid. Recht doen aan de diversiteit van opvattingen, academisch en niet-academisch, en daar vervolgens een lijn in vinden. En al zoekend naar die lijn, al zoekend naar waarheid, dan wordt onze geest, volgens Newman, ook steeds persoonlijker. Newman citeert Hesiodus, de Griekse schrijver. Dat citaat heeft hij bij Aristoteles gevonden. Ik zal het voorlezen in het Engels. En voor alle citaten die in het Engels klinken, geldt dat luisteraars die het fijn vinden om daarvan een vertaling te krijgen, zij kunnen een mailtje sturen naar Radio Maria en dan krijgen ze die vertalingen toegestuurd. Het citaat van Hesiodus: "Best of all is he, says that poet, who is wise by his own wit. Next best, he who is wise by the wit of others. But who is neither able to see nor willing to hear, he is a good for nothing fellow." Waar het bij Newman op neerkomt, is dat hij de redeneerstappen die iemand maakt, iedereen, iets anders is dan onze instemming met een bewering. Veel mensen zien instemming als een logisch gevolg van het redeneren zelf. Dat 1 en 1 2 is, dat is helder. Dus de instemming daarmee berust rechtstreeks op die som. Maar Newman zegt in zijn hele essay On a Grammar of Assent dat de menselijke geest veel meer doet dan redeneren. We stemmen ook in met waarheden die we helemaal niet rationeel sluitend kunnen bewijzen. En dat is geen schande, dat is gewoon hoe de menselijke geest werkt. En daardoor wordt onze geest, volgens Newman, ook persoonlijk. We zijn geen robots met een aantal data waardoor we aangestuurd worden en die we kunnen reproduceren. Maar we hebben een persoonlijke, een unieke geest. En dus ook een unieke toegang tot de waarheid. Een vraag die opkomt als je nadenkt over het instemmen of niet instemmen met een waarheid: is dat nou iets van mijn wil? Ik wil dat iets waar is en daarom stem ik ermee in. Of is het toch een soort begrijpen? Omdat ik inzie dat iets waar is, stem ik ermee in. We houden die vraag even in de lucht. Newman was niet de eerste die het belangrijk vond om stil te staan bij de daad van instemming. Ook de Stoïcijnen voor Christus hadden daar al over nagedacht. En zij zeiden dat als een indruk, een impressie overtuigend is, dat er dan in de ziel een gevoel van gelijkgestemdheid ontstaat. Je voelt of iets waar is of niet.
En Newman, zoveel eeuwen later, na de Stoïcijnen, zoekt dus ook naar de zekerheid die voor ons mensen mogelijk is in het kennen van dingen. En hij gaat daar veel uitgebreider op in dan de Stoïcijnen gedaan hebben. Newman onderscheidt twee manieren van instemming. Hij heeft enerzijds het zogenaamde reële instemmen met iets en het begrippelijke of theoretische instemmen met iets. Ik zal voorbeelden geven. Er bestaan begrippelijke beweringen, bijvoorbeeld de mens is een redelijk dier. En je hebt reële beweringen. Philip was de vader van Alexander. Daarom onderscheidt Newman ook twee manieren van instemmen. Begrippelijk met iets instemmen of reëel met iets instemmen. En dan zegt Newman, als je op zoek bent naar een bepaalde waarheid, als je iets wilt afleiden, dan is de stelling altijd afhankelijk van de zogenaamde premissen. De stappen, zal ik maar zeggen, die daaraan vooraf gaan. Maar de instemming, die is niet afhankelijk van al die losse stapjes die je maakt wanneer je iets afleidt, maar die instemming, die berust op de stelling zelf. Dus je kunt wel zeggen dat instemmen met iets komt na een redenatie, na een afleiding, maar dat instemmen zelf is geen redenatie. Ik hoop dat u een beetje het verschil aanvoelt. Het kan wat complex klinken. Normaal staan we er ook niet zo bij stil, maar dat is ook het mooie van de filosofie. Dat we ook rustig kunnen nadenken over dingen die heel vertrouwd lijken, maar als we erover nadenken toch heel wonderlijk zijn. Dus je stemt ermee in met iets en die instemming is iets anders dan de redenatie waardoor je met iets instemt. Dan zal ik Newman zelf ook hierbij citeren. En dan moet u weten dat het woordje inference, dat is afleiding, een redenatie, een deductie. Ik citeer. When inferences are exercised on things, they tend to be conjectures or presentiments without logical force. And when assents are exercised on notions, they tend to be mere assertions without any personal hold on them, on the part of those who make them. If this be so, the paradox is true that when inference is clearest, assent may be less forcible, and when assent is most intense, inference may be less distinct. En dan denken we ook weer aan die hele indringende ervaringen in het leven van Newman, zijn ziekte als 15-jarige, de ziekte na zijn ontslag aan het Oriel College. Hij heeft daar hele krachtige
indrukken ook op gedaan, is dichter tot de waarheid gekomen, zonder dat allemaal logisch te kunnen verklaren. Dus hij zegt eigenlijk dat het redeneren, de logica, belangrijk is, nodig ook voor onze vorming, maar dat het niet in staat is ons diep te raken, omdat we meer zijn dan ons verstand. Maar ja, je kunt ook diep geraakt worden als je drugs gebruikt. Maar wat is dan de link met de redelijkheid? Dus wat Newman doet, is eigenlijk datgene wat de mens overstijgt, zo redelijk mogelijk proberen te verwoorden. Dat heeft hij ook gedaan bijvoorbeeld in zijn apologie, zijn verdediging over het katholiek worden. Hij heeft zijn best gedaan om dat zo inzichtelijk mogelijk te maken, maar de kern daarvan is natuurlijk heel lastig in woorden over te brengen. En aan de andere kant, we hebben alleen maar woorden, dus we moeten het er mee doen. We zullen nu een korte pauze nemen, luisteren naar muziek. En dan gaan we na de pauze verder met nadenken over het verschil dat er nou is tussen instemming en afleiding of redenatie. Newman draait soms ook in rondjes rond hetzelfde onderwerp en gaandeweg wordt het dan ook duidelijker. Dat geldt hopelijk ook voor u als luisteraar. Ik wens u nu een mooi muzikaal moment.

0: Welkom terug, geachte luisteraar, bij deze lezing over John Henry, kardinaal Newman, uitgeroepen dit jaar tot kerkleraar door Paus Leo XIV. En we zijn bezig met passages uit een belangrijk boek van Newman, Essay in Aid of a Grammar of Assent. We zeggen een opstel over de grammatica, de theorie achter instemming. We gaan verder. Om het verschil tussen een afleiding en een instemming met iets te verduidelijken, probeert Newman hun eigenheid scherper onder woorden te brengen. En dan komt hij in botsing met een andere bekende Engelse denker, John Locke. De kernvraag is: hoe een voorwaardelijke acceptatie van een bewering kan leiden tot onvoorwaardelijke instemming. Dus hoe kun je met iets instemmen, al ben je er niet rationeel 100% zeker van? Mensen zoals Locke, een rationalist, ook een empirist, die achten dat onmogelijk, dat je onvoorwaardelijk met iets kunt instemmen wat je slechts voorwaardelijk kunt beredeneren, hè, waar je niet helemaal zeker over bent. Ze zeggen alleen wanneer iets gedemonstreerd wordt, kun je onvoorwaardelijk instemmen. Wat John Locke doet om dat op te lossen, is spreken over degrees of assent, zogenaamde gradaties in instemming. Je kunt heel zeker met iets instemmen, ook minder zeker. Dus gradatie in instemming. Newman was een goede lezer van Locke, dus hij ziet dat Locke zelf een uitzondering maakt op zijn eigen theorie. Dan zegt hij over Locke: he allows that inferences which are only near upon certainty are so near that we legitimately accept them with no doubt at all and assent to them as firmly as if they were infallibly demonstrated. That is, he affirms and sanctions the very paradox to which I am committed myself. Dus Locke stelt enerzijds dat er waarschijnlijkheden bestaan die zo sterk zijn of lijken, dat ze ons brengen tot een aan zekerheid grenzend geloof. Maar anderzijds acht Locke het onmogelijk dat liefde voor de waarheid instemming kan uittillen boven het bewijs van een waarheid. Dat is volgens Locke geen liefde voor de waarheid, maar iets anders. En Newman zegt daarvan dat de menselijke geest zo helemaal niet werkt. We kunnen wel een ideaal hebben van rationaliteit, maar in de praktijk, in het feitelijk handelen van de menselijke geest, nemen wij heel veel aan wat we rationeel niet kunnen bewijzen of dat proberen te bewijzen. Daarom vindt Newman het belangrijk dat instemming met iets niet beperkt kan worden door een redenatie. Ja, want instemmen met iets is niet alleen maar het herhalen van een bepaalde waarheid, bijvoorbeeld de aarde is rond. Je kunt dat 100 keer zeggen, maar dat is nog iets anders dan het instemmen van de geest met die waarheid, dat de aarde rond is. En daar kijkt Newman naar de praktijk van het instemmen of niet instemmen met iets. En dan is Newman ook zo eerlijk dat hij zegt, als instemming niet meer is dan een redenering, dan kunnen we maar beter zo snel mogelijk van dat woord zien af te komen. Dan moeten we gewoon alleen nog maar spreken over redeneren. Maar dat is niet zijn eigen positie. Hij denkt dat het woord instemming, assent, een terechte plaats heeft in de taal en in de geschiedenis van het denken. En dat je het dus niet mag verwisselen met redenatie. Om dat nader toe te lichten, neemt Newman 5 stappen. Allereerst stelt Newman zich de vraag, wat leert het dagelijks leven ons? Een redenatie, zegt hij, die duurt net zo lang als het redeneren plaatsvindt. En stoppen we met redeneren, dan is de redenatie weg. Maar een instemming, zegt Newman, die blijft bestaan. Soms ook impliciet, als we vergeten waar we mee instemden. En het kan ook zijn dat een instemming verdwijnt, terwijl de redenen waarom we met iets instemden nog wel van kracht zijn. Bijvoorbeeld door een vaag gevoel dat we ergens een fout gemaakt hebben. Het kan ook zo zijn dat we ergens niet mee instemmen, of schoon er wel veel argumenten voor zijn. Dat kan bijvoorbeeld omdat we vooroordelen hebben. Het kan soms jaren kosten om een waarheid te aanvaarden. Ik denk bijvoorbeeld maar aan ook de hele pro-life discussie. Al gebruik je de zuiverste argumenten ten gunste van de beschermwaardigheid van het menselijk leven, bij sommige mensen landt dat niet of later. Ze stemmen er niet meer in met die beschermwaardigheid van het leven. En dwang helpt dan niet, zegt Newman. Ik citeer, dat is een spreekwoord, a man convinced against his will is of the same opinion still. In de wiskunde kan het ook voorkomen dat er zoveel verschillende denkstappen gevraagd worden, dat ik wel instem met die afzonderlijke stappen, maar niet met de eindconclusie. Daarom kan het volgens Newman nodig zijn om enige tijd te wachten, nog wat langer na te denken, zien of je gecorrigeerd kunt worden. Dus geduld. Newman wil niet zeggen dat er geen band bestaat tussen redeneren en instemmen. Wat hij wil zeggen is dat die twee niet hetzelfde zijn. De tweede stap die hij daarvoor zet. Als instemming, assent, de acceptatie van een waarheid is, dan kan dat volgens Newman niet voorwaardelijk zijn. Ofwel je stemt met een waarheid in, of je stemt er niet mee in. Je kunt niet een beetje instemmen. Ik citeer hem. It is to be presumed that the word assent has not two meanings. What it has at one time, it has at another. Inference is always inference, even if demonstrative, it is still conditional. What evidence is there that assent ever means everything else than that which the whole world will unite in witnessing that it means in certain cases? Met deze uitspraak beroept Newman zich op het taalgebruik in feitelijk de hele wereld. Er zijn bepaalde woorden waar we allemaal dezelfde betekenis aan geven. De meerderheid erkent dat. En dat laat ook zien dat woorden meer dan alleen maar etiketjes zijn die we op de dingen plakken. Er bestaat verschil tussen woorden en waar zij naar verwijzen. En Newman zegt dan, weliswaar kennen we in ons spraakgebruik het begrip halve instemming, dus je stemt half met iets in, maar daarvan zegt hij, a half assent is not a kind of assent any more than a half truth is a kind of truth. Dus een halve waarheid is geen waarheid. Een halve instemming is geen instemming. De derde stap. Er zijn volgens Newman ontelbare gevallen waarbij we helemaal met iets niet instemmen. We nemen het gewoon aan, informatie die op ons afkomt, en that's it. Er zijn volgens hem geen gevallen waarbij we voorwaardelijk met iets instemmen. We stemmen in of we stemmen niet in. En er zijn heel veel gevallen waarbij we inderdaad onvoorwaardelijk instemmen. Als ik instem met een bepaalde waarheid, ik vind iets waar, dan is die instemming compleet. Wij lachen bijvoorbeeld om het idee dat wij niet zouden voortkomen uit onze eigen ouders, maar wij herinneren onze geboorte niet. Toch stemmen we ermee in dat we van onze ouders zijn gekomen. We zijn als mensen ook bang dat we ooit zullen sterven, maar we hebben geen bewijs dat we zullen sterven. We hebben er ook geen ervaring van. Wij stemmen gewoon in van nature met dingen, zonder dat we er altijd strikte bewijzen voor hebben. En dan kun je zeggen, nou, als je ergens geen bewijs voor hebt, dan is het irrationeel om in te stemmen. Maar Newman zegt dan, nee, het is gewoon menselijk. Je moet het gedrag van de menselijke geest niet verwarren met een wetenschappelijke regel. En dan een citaat nog om zijn tegenstanders die gradatie van instemmen wel verdedigen. Daarvan zegt Newman, when they speak of degrees of assent, surely they have no intention at all of defining the position of the mind itself relative to the adoption of a given conclusion, but they are recording their perception of the relation of that conclusion towards its premises. Telkens wil hij die instemming als een legitieme menselijke daad onderscheiden van het redeneerproces zelf. Newman merkt nog op dat er ook zegswijzen bestaan die lijken te pleiten voor de aanwezigheid van verschillende graden van instemming, bijvoorbeeld te spreken van bewuste instemming, zwakke instemming, sterke instemming. Maar Newman zegt dus, wat ik al eerder noemde, een instemming is een instemming of niet. Hij houdt dat overeind als iets integraals. Dan is het ook zo dat Newman natuurlijk met zijn verbintenis met de katholieke kerk en ook het katholieke spreken, dat hij waarschuwt dat de menselijke daad van instemming niet vergeleken kan worden met goddelijk geloof. Dat is natuurlijk ook wel goed om hier even te noemen. Newman kijkt dus echt filosofisch naar de daad van instemming met waarheden of het afwijzen van onwaarheden. Maar geloof, dat leert de kerk ons, is ook een gave, een theologale deugd, een verlichting van de Heilige Geest. En die kan wel natuurlijk invloed hebben op onze instemming. Maar het is niet zo dat geloof hetzelfde is ook als instemmen met in dit geval een goddelijke waarheid. Geloof blijft ook altijd een gave. Dus Newman probeert niet stiekem zijn katholicisme aan de filosofische tafel te zetten, alsof het maar één van de meningen is waar menselijk over gediscussieerd kan worden. Daarbij zegt hij ook het volgende, of schrijft hij het volgende, en dan heeft hij het over goddelijke openbaring. In the ascent which follows on a divine announcement and is vivified by divine grace, there is, from the nature of the case, a transcendent adhesion of mind, intellectual and moral, a special self-protection beyond the operation of those ordinary laws of thought, which alone have a place in my discussion. Dus wat hier Newman ook doet, en dat kennen we ook in de traditie van het katholieke denken, geloof en reden niet op één hoop gooien. Dan krijg je rationalisme of fideïsme. Het is juist in dat spanningsveld dat we denkend vooruitkomen. Geloof is geloof. Redeneren is redeneren. Er zit een parallel, maar het is niet hetzelfde. En dus ook niet de instemming met godsdienstige waarheden. Ja, dat kun je niet op één hoop gooien met rationele instemming van de menselijke geest. Ik hoop dat het u in de tussentijd niet is gaan duizelen. Ik kan het sowieso aanraden om zelf ook nog eens rustig na te lezen in dat omvangrijke werk, Essay in Aid of a Grammar of Assent van John Henry Newman. We zullen voor dit moment het hier afronden. En er komt nog een vervolg na de kerst. En ik zal als een teaser alvast de stappen noemen die we dan gaan zetten. We gaan bekijken hoe Newman zekerheid ziet van de menselijke geest. Wanneer kunnen we nou zeker zijn van iets? Hij heeft het verschil al uitgelegd tussen een redenatie en een instemming, de daad van instemming. Maar hoe kunnen we dan komen tot zekerheid? En ik zal dan ook nog een beetje een samenvatting geven van de strekking van de hele Grammar of Assent. En tenslotte zal ik ook parallellen bespreken tussen de theorie van Newman en denkers na hem, zoals Hilary Putnam, de bekende Quine, en ook nog Charles Peirce, een Amerikaanse denker. En aan het slot van de volgende bespreking zal ik een passage citeren uit een mooie preek van Newman, die ook een beetje religieus herneemt wat hij zo allemaal denkend naar voren heeft gebracht. Hopelijk tot de volgende uitzending. Dan wens ik u nu nog een mooi moment met muziek of andere mooie inhoud. Dank u wel voor uw aandacht en graag tot bij de volgende bespreking.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Aan uw macht, Heer, is alles onderworpen en niemand kan uw wil weerstaan, want gij hebt alles geschapen, hemel en aarde en al wat het uitspansel omvat. Gij zijt de Heer van het heelal. Broeders en zusters, keren wij dan aan het begin van deze Eucharistieviering tot onze Schepper, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft en alles wat het omvat. Laten we kijken naar zijn grootheid als wij, nederige mensen, voor hem knielen en hem onze tekorten voorleggen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, in uw grote goedheid geeft gij meer dan ons toekomt, meer dan wij verlangen. Wij vragen u, bewijs ons uw overvloedige barmhartigheid, vergeef al wat ons geweten verontrust en schenk ons wat wij niet durven vragen. Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Domme Galaten, wie heeft u behekst? Jezus Christus was u toch openlijk en onverbloemd beschreven als de gekruisigde. Eén ding wil ik van u horen. Hebt gij de geest ontvangen door de wet te onderhouden of door te geloven in de boodschap van het evangelie? Hoe kunt gij zo dom zijn? Gij zijt begonnen met de geest, wilt gij nu eindigen met het vlees? Hebt gij zoveel meegemaakt voor niets? Dat kan ik niet aannemen. Nogmaals, als God u de geest geeft en wonderen onder u bewerkt, is dat omdat gij de wet onderhoudt of omdat geluisterd en gelooft. Woord van de Heer. En bidden wij dan samen als tussengezang Lucas 1b op bladzijde 38 van uw boekje met als refrein: geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe, zoals hij reeds van oudsher had verklaard bij monden van zijn heilige profeten. Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van alle die ons haten. Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen. De eed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid,
al onze dagen voor zijn aanschijn. Alleluia. Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden, in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: stel dat iemand van u een vriend heeft. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: vriend, leen mij 3 broden, want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou die ander van binnenuit dan antwoorden: val me niet lastig, de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed. Ik kan niet opstaan om het te geven. Ik zeg u, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft om zijn onbescheiden aandringen. Tot u zeg ik hetzelfde. Vraagt en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, doet men open. Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven, als deze hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen geven? Als gij dus, of schoon geslecht zijt, goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer dan uw Vader in de hemel, de Heilige Geest, geven aan wie hem erom vragen. Woord van de Heer. Gisteren hoorden we dat de leerlingen van Jezus hem vragen om hen te leren bidden. En Jezus leert ze het Onze Vader. En vandaag krijgen ze eigenlijk een vervolg daarop om aan te geven hoe ze moeten bidden. En ze moeten bidden met het vertrouwen dat ze het ook zullen krijgen. In de vergelijking is eigenlijk God zelf die man die binnen zit en waar aangeklopt wordt. En als je naar een vriend toe gaat om iets te vragen, ben je eigenlijk ervan al van overtuigd dat je het zult krijgen. Laten we wel wezen, Christus zegt ons dus vandaag dat God die vriend van ons is. Dat wij hem mogen vragen, maar wel in het besef en in de overtuiging dat we het ook zullen krijgen. En dan is het natuurlijk de vraag, wat willen wij de Heer voorleggen? Wat willen wij hem vragen, wat we echt willen hebben? En dan wordt sommige dingen die wij misschien zouden willen vragen, toch wat triviaal, niet zo belangrijk. Laten we vandaag de Heer echt voorleggen wat wij nodig hebben, wat wij willen hebben, en hem vooral erbij zeggen dat wij het willen hebben als hij het ons goed dunkt. Amen.

Broeders en zusters, richten wij dan onze gebeden tot de Vader in de hemel, die zich laat vinden door wie hem zoeken en die geeft aan wie hem vragen. Voor het lichaam van de kerk, dat zij die eten van het ene brood altijd de eenheid onder elkaar mogen bewaren, laat ons bidden. Voor alle die op de wereld die honger lijden, dat er in hun nood mag worden voorzien en niemand gebrek lijdt, laat ons bidden. Voor christenen die zijn vervreemd van de Eucharistie, dat zij dit sacrament herontdekken als bron en hoogtepunt van hun leven, laat ons bidden. Voor onze parochiegemeenschap, dat door ons aller inzet de Eucharistie het geestelijk centrum mag zijn van ons gemeenschapsleven, laat ons bidden. Voor de intenties van onze gemeenschap en onze persoonlijke intenties. En voor onze overleden broeders en zusters, dat zij die op aarde deel hebben mogen hebben aan het Christus lichaam in de Eucharistie, ook deel mogen hebben aan het hemels gastmaal. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, al wie klopt, doet gij open. En aan ieder die vraagt, schenkt gij in overvloed. Verhoor in uw goedheid ons dringend gebed. Laat komen uw rijk van gerechtigheid en vrede. En schenk ons de goede gave van uw heilige geest. Door Christus.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u dragen op de vrucht van deze aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw middelhand hebben wij de beker ontvangen. En u draagt wij op de vrucht van de wijnstok het werk van onze handen. Maak het voor ons tot de bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft.

0: Geachte broeders en zusters, dat mijn offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
1: Mogen de Heer de vader aannemen, de offer gegeven zijn,
0: Heer, aanvaard het offer dat gij zelf hebt ingesteld en blijf in dit mysterie dat wij vieren om u te eren, ons door uw verlossing heiligen. Door Christus onze Heer. De privatie in het Eucharistisch gebed vindt u op bladzijde 72. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Wij danken u, heilige en sterke God. De wereld draagt gij in uw hand.

sterke God, de wereld draagt gij in uw hand en gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te treden in het spoor van uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar u. Hij is de waarheid, geen andere waarheid maakt ons vrij. Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. Wij danken u voor de liefde die gij ons toedraagt in Jezus Christus. Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen en prijzen uw heerlijkheid met dit lied. Heilig, heilig, heilig, de Heer de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoogen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoogen. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, zijt gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit hij nu voor ons de schrift en wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij almachtige God, baden met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gave van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot u het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl hij zei, neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die gij ons toont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot een nieuw leven opgewekt is hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en herken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekers de weg naar uw Vader geopend en begaanbaar zijn. God van eindeloze, barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gave van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons, dat wij op Jezus gelijken. Bescherm onze paus Leo, onze bisschop Gerardus en onze hulpbisschop Robertus. Leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons, dat wij delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugde en hun hoop, hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt. Erbarm u, Vader, over onze broeders en zusters, die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis waar plaats is voor velen. Schenk

ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heilige, dat wij met Maria de maagd en moeder Gods, met uw apostelen en martelaren en met al de anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komt, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en kracht. Heer Jezus Christus, gij hebt uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. En maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. En wensen wij elkaar die vrede toe. Lam God, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonde der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd des Heren. Zie, dit is het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Omdat het één brood is, vormen wij alle tezamen één lichaam. Want alle hebben wij deel aan het ene brood en aan de ene beker.

Laat ons bidden. Almachtige God, mogen het ontvangen van deze geheime ons laven en spijzigen, opdat wij omgevormd worden in wat wij nuttigen, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat u alle heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven, met celebrant kapelaan J. Beekman. Ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Voor de bijdrage van deze week moeten we terug naar de kruistochten. En we gaan eerst naar de tweede. Godfried van Bouillon verwierf zijn plek in de geschiedenisboeken, nu dus op het internet, met de herovering van Jeruzalem op de Mohammedanen in 1099. Ze wilden hem zelfs tot koning kronen, maar dat weigerde Godfried pertinent. Hij wilde niet de koningskroon dragen in de stad waar Jezus zijn doornenkroon droeg. Wel aanvaardde hij de titel Advocatus Sancti Sepulchri. Hij vertaalt beschermer van het heilige graf. Godfried sterft een jaar later. Volgens de een is hij vergiftigd, een ander zegt dood door een pijl. En volgens een derde versie is hij gestorven aan de gevolgen van de pest. In ieder geval werd hij begraven in de heilige grafkerk op Golgotha. Wat zelden wordt vermeld, is dat de ridder bij de verovering van Jeruzalem waarschijnlijk hulp kreeg van een eenvoudige Franse Benedictijnse broeder. En wel de zalige Gérard. De zalige Gérard verzorgde een opvangtehuis voor zieke en gewonde pelgrims, die naar de heilige stad kwamen en later ook voor de kruisvaarders. De monnik zou Godfried waardevolle informatie hebben gegeven bij de belegering van de stad en de mannen van voedsel hebben voorzien. Gérard had zijn hospitaal op ziekenhuisorde toegewijd aan Sint-Jan de Doper. Enfin, de tijd vliegt. Misschien niet zo hard in de middeleeuwen, maar wel hier op Radio Maria. En daarom verspring ik een kleine eeuw. In 1187 herovert Saladin, sultan van Egypte en Syrië, Jeruzalem. Reden voor paus Clemens III om op te roepen tot een derde kruistocht. En een van de strijders in die kruistocht is onze heilige van vandaag, Ugo of Hugo Canefri. In de 3 jaar durende strijd worden verschillende grote steden door de kruisvaarders heroverd, maar niet Jeruzalem. Wel kregen christelijke pelgrims vrije toegang tot de heilige plaats. Hugo, die zich aansluit bij de hospitaalorde van Sint-Jan de Doper, kreeg na zijn terugkeer in Italië de zorg toevertrouwd voor de broeders van de orde in de havenstad Genua. En daarbij de leiding over het ziekenhuis. Tevens opvangtehuis voor pelgrims van en naar het Heilig Land. Wat wonderen betreft wordt in onze tijd de meeste gelovigen ongelovig. En als ze dan ook nog overgeleverd zijn, eeuwen oud zijn, worden ze al helemaal afgedaan als vrome praat. Natuurlijk hebben geschiedschrijvers het een en ander geromantiseerd. Maar zeker is dat de mensen in de middeleeuwen wel en rotsvast in wonderen geloofden. En dat God hun voor dat vertrouwen beloonde. Misschien kunnen wij nog wat van hen leren. Hugo Canefri. Volgens een tijdgenoot, iel, mager en klein, was een man van gebed. Had een geloof dat letterlijk bergen kon verzetten. En nu mogen we de bisschop van Genua dankbaar zijn dat hij toen de vele wonderen voor de geschiedenis heeft vastgelegd. Zo beschrijft hij hoe eens in de golf van Genua een schip in nood was. De storm dreigde de boot te doen zinken. De vrouwen weeklaagden, zichzelf al weduwe zagen. Op Hugo de toorn van de kerk beklom, de huilend op de knieën viel en terwijl de tranen over zijn gezicht stroomden, smeekt hij God, schepper van water, zee en lucht, de mannen te sparen. Waarop de wind ging liggen, de zee bedaarde en de hemel blauw werd. En kort erop trokken de Genuezen in processie naar de kerk om God te danken. Maar je wordt geen heilig door het verrichten van wonderen. En zoals wij nu weten, werd Hugo er wel een. De broeder leefde voor zieken en armen. Wat hij bezag, verkocht hij om leed te verlichten. Dag en nacht verzorgde hij zieken, waste hen, knielde bij hen neer en bad met hen. Hij groef graven voor de overledenen. Heel het jaar door ontzegde hij zich eten. In de vaste tijd weigerde hij alle warme eten. Maar zijn zieken kwamen niets tekort. Hugo was werkelijk een man gods. Hoe is het anders te verklaren dat mensen zagen hoe hij bij het heilig misoffer in extase van de grond werd gelegd? En wat dacht u het volgende? Een zeker Nicola Piclia Caro was door de broeder uitgenodigd om te komen eten. Aan de tafel ziet de gast dat er geen drinken is, loopt weg, komt even later terug met fris water uit de bron. Wanneer broeder Hugo een zegenbede uitspreekt, een kruis erover slaat, blijkt het water, als op de bruiloft van Kanaan, verandert in een beste wijn. De broeder was een tijdgenoot van de heilige Franciscus. Was zo'n 14 jaar ouder dan Il Poverello, de kleine heilige van Assisi. Ik zeg zo'n 14 jaar, want van beide weten we niet exact het geboortejaar. Van Franciscus weten we hoe hij sprak met dieren. Maar wat dacht hij van onze Hugo? Op een dag liep de vrouw van een van de artsen door de tuin van het ziekenhuis. Ziet daar broeder Hugo in gebed. Zijn hoofd omringd als een aureool met zingende of kwetterende vogeltjes. De vrouw is zo onder de indruk dat zij, waar ze ook komt, hierover verhaalt. Dit overigens tot groot verdriet van onze Hugo. En na zijn dood op 8 oktober 1223 worden nog vele wonderen meer opgetekend. Te veel om hier te verhalen. Nog eentje van tijdens zijn leven. Hugo, voor wie een plank in de kelder als bed diende, had de gewoonte buiten in een soort grot in afzondering te bidden. Op een dag hoorde hij een luid klagen. Eerst had hij het nog genegeerd, maar de vrouwenstemmen sneden hem door merg en been. Wat was er gebeurd? De bron van het ziekenhuis was drooggevallen. En nu moesten zij water van ver halen om de lakens van het ziekenhuis te doen. Hugo probeert de dames te bedaren. Dan moet u gewoon God erop bidden. Probeerde hij nog. Nee, zo betuigde de dames. Naar hun luisterde God toch niet. De broeder moest het maar doen. Maar ik ben God niet, probeerde Hugo nog. Nou, hij zorgde er maar voor. Hij hoefde immers niet te wassen. Hij liep immers geen kilometers om water te halen. Hij bezweek niet aan de zinderende hitte. Tegen zoveel vrouwelijk geweld kon de arme broeder niet op. Met grote tegenzin hief broeder Hugo zijn rechterhand. Hij bad. zegende de fontein van het klooster. Plots stroomde er water uit de rots onder de fontein. De ogen rolden bijna uit de kassen van de Italiaanse. En er komt nu nog het grootste wonder. Heel even. Het was maar een seconde. Heel, heel even hielden die Italiaanse monden even stil. Ugo Canefi, dit voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: dichtbij.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: Welkom, luisteraars van Radio Maria, naar een nieuwe uitzending van Gewoon Katholiek. Met vanavond in de studio Remo, Jos en Bart. Twee teachers in de zaal, Jos en Bart, allebei docent. Als pastoor wil ik graag beginnen met een gebed tot de Moeder Gods Maria, die ook een bijzondere bescherming biedt voor Radio Maria en een bron van inspiratie is. En dan geef ik al vrij gauw het woord aan Remo, want Remo, jij bent pas getrouwd.
3: Ja, dat klopt.
2: Daar gaan we eens dieper op in.
3: Ja, dat is goed.
2: Dat huwelijk, het huwelijk, geen huwelijk, komt allemaal voorbij.
3: Helemaal goed.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
4: Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
5: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Amen. Zoals ik al zei, hebben we een prachtige huwelijksviering achter de rug van Remo en Sam. Als ik het goed heb, zaterdag 13 september.
3: 12 september.
2: 12 september.
3: Ja, dat was de eerste test.
2: Ja, heel goed, heel goed. Ja, ik ben celibatair, ik onthoud die details niet. Maar wat mij opviel, Remo, om maar gewoon een bruggetje te leggen. Mm-hmm. Wij hadden echt in Bladel een hele volle kerk.
3: We zijn zo terug.
2: Ja, dat zei iemand toen.
3: Dat zei iemand toen.
4: Shout-out Mario.
3: Ja, zeker. Dat klopt. Het was een hele volle kerk. We hadden 250 man uitgenodigd. Ik weet niet of we dat aan hebben getikt. Maar daar had ik ook totaal geen zicht op. En daar was ik ook helemaal niet mee bezig. Maar ik heb wel vernomen dat we hadden een andere priester nog erbij gehaald voor het verhoren van de biecht. Voordat ik daarop inga, zal ik eerst even aan de luisteraars laten horen wie er allemaal de mis gecelebreerd hebben. Want we hadden een mis met drie heren. Het was niet officieel een drie heren mis, want anders dan krijgen we weer boze mails van een aantal red threads. We zijn met jullie. Maar het was pastoor Harm Schilder. Pastoor Cor Menne was erbij en de hoofdcelebrant was de enige echte monsieur Mutsaerts. Die was er ook bij.
2: Die
3: was hoofdcelebrant, inderdaad, ja. Dus het was echt een heel vet iets. En we hebben veel trouwerij gehad dit jaar. En ik kreeg van iemand te horen, dit is niet mijn eigen quote, zeg ik even voor de zekerheid. Als het een festivalseizoen was, was dit de lead act. En ik denk, nou, dat vond ik toch wel mooi. Dus,
2: zeker. En ook voor de luisteraars. Pastoor Menne heeft destijds baby Remo gedoopt.
3: Dat klopt, ja.
2: Pastoor Mutsaerts toen nog heeft tiener Remo Messinaar gemaakt.
3: Ja.
2: En bij pastoor Schilder kwam Remo gewoon aanwaaien.
3: Ja.
2: Als geïnteresseerde parochiaan. Dus that makes three. Het was erg mooi.
3: Ja. En Van Dijk in de biechtstoel. Dus,
2: Van Dijk in de biechtstoel heeft er wel 50 gehad, vertelde hij tegen mij.
3: Ja.
2: Absoluties gegeven. Het was gewoon een hele goede sfeer ook. En een mooie preek.
3: Absoluut, absoluut. Dat was een hele mooie preek. Echt. Mutsaerts heeft een aantal goede one-liners gegeven. En het was ook een soort catechese over het huwelijk. Dat vond ik heel sterk. Ondanks dat de atheïsten ook al in de minderheid waren in de mis. Maar het was echt een ijzersterke preek. De quotes die de mensen vooral zijn bijgebleven, dat waren één one-liner die ik wel van Mutsaerts al vaker gehoord heb. Namelijk, er zijn twee dingen die rijmen op huwelijk. Dat is gruwelijk en afschuwelijk. En de andere was van Dostoevsky. Niet Dostoevsky.
4: Chesterton. Dat was mijn speech.
3: Ja, precies, dat klopt. Dat was jouw speech inderdaad. Bart was mijn getuige daar.
2: Straks even dus, iets van Dostoevsky, want daar ben ik ook benieuwd naar.
3: Heel goed,
2: eerst dan Chesterton.
3: Ja, hij zei
2: wel mooi vertellen nou, hè, Remo.
3: Ja, ik doe mijn best, Nee, hij had verteld. Hij zei
2: het was op een dag.
3: Ja, het was op een prachtige 12 september. We kregen ook nog een filmpje binnen van de fotograaf dat het 11 september was. Dus we hebben nu alle dagen gehad.
2: Uh-huh.
3: Maar hij zei In Chesterton. Chesterton werd ooit gevraagd: heeft u na al die jaren van dat huwelijk van u nooit gedacht aan scheiden? En toen zei hij: scheiden nooit. Moord eerder. En voordat de politie gebeld wordt: nee, Sam leeft nog en ik was niks van plan. Hoe heet het? Van tevoren. Wou ik nog iets zeggen wat mij bij is gebleven. Zei hij nog heel mooi. De mensen tegenwoordig, en daar gaat u denk ik ook zeker op inhaken. De mensen tegenwoordig die willen alles opzegbaar hebben. Het moet allemaal maandelijks opzegbaar, een exitclausule. En dat zei hij allemaal heel erg een beetje harder opzommend. En toen zei hij ineens heel, heel rustig, zei hij, en dan komen Sam en Remo hier. En die willen iets voor altijd. En ook iets heel serieus. En toen dacht ik, ja, dat is zo. En ja. Toen zei hij later even nog de mooiste zin van de preek. Dit huwelijk mag gezien worden als een daad van verzet. En zeker ook tegen het leed dat tegenwoordig het huwelijk aan wordt gedaan. Dus dat. Maar u had daar straks een heel mooi iets dat u er ook nog op in wilde haken. Dus,
2: ja, in die zin. En dan gaan we naar Dostojevski. Want daar ben ik ook benieuwd naar. Kijk. Vroeger was trouwen voor de kerk natuurlijk zo normaal. Het hoorde er zo bij. Ja, er waren ook meerdere trouwparen in een week, zal ik maar zeggen. Dus de nadruk lag met name op de objectiviteit van het huwelijk. En er werd niet heel, zal ik maar zeggen, lang over uitgeweid. Het hoorde er gewoon bij, dat deed je. En dan was je echt man en vrouw, hè, voor de kerk, voor God. Daarna zijn decennia gekomen waarin de subjectiviteit meer naar de voorgrond is gekomen. Dat heeft ook te maken met de seksuele revolutie. Hoe voel ik mij ergens bij? Dat is dan de leidende vraag. Waardoor op een gegeven moment ook steeds minder mensen gingen trouwen. Want het ging toch om mijn gevoel. Ja. Ja, en niet om van wat is de objectiviteit van het huwelijk. Als een binding voor het leven van man en vrouw. Gericht ook op het welzijn en het stichten van een gezin. Dus de kerndynamiek van een samenleving, zal ik maar zeggen. Dat objectieve aspect. En dat kwam bij Mutsaerts weer terug. Maar dan niet op een ouderwetse manier. Zo van, je moet gewoon trouwen en daarmee is het klaar. Nee, echt met motivering, met wat diepgang, met wat humor ook. Dus er was zeker wel subjectiviteit, beleving. Maar niet ten koste van de objectiviteit. En dat is de uitdaging waar we nu voor staan in deze tijd, denk ik. En dat is heel spannend voor veel jonge mensen. Want objectiviteit, ze kennen het woord vaak niet eens meer. Maar als je erover spreekt, ja, dan schrikken ze wel even. Vinden het misschien ergens ook wel mooi. Maar om je voor je leven te binden aan één partner, dat is natuurlijk een grote stap die je zet. Mm-hmm. Ik denk dat velen in de kerk wel door die woorden ook van Monsieur Mutsaerts bemoedigd zijn om niet hoogdravend, maar wel idealistisch weer eens naar te kijken. En ook voor zich af te vragen, kan ik ook niet zo'n bruid of bruidegom zijn?
3: Ja.
2: Is dat eigenlijk niet veel beter dan altijd maar kringetjes om mezelf blijven lopen? Ja. Zat.
3: En het is ook de scheiding die daarin hoorde van hoe mensen tegenaan kijken. Kijk, tegenwoordig is het heel normaal. De feestlocatie vond het ook vreemd dat we zo jong waren. Want die dachten van, we zijn hier eigenlijk gewend dat mensen hier komen voor ofwel hun 50ste bruiloft en 80 zijn. Ofwel dat mensen rond de 40 zijn en hun eigen kind zeg maar op een kussentje de ring is komen brengen. Want dat is schattig. En vervolgens... ik had een heel goed punt waar ik naartoe wilde gaan, maar dan ben ik het alweer kwijt.
2: De romantiek, die ligt dan op de voorgrond. En niet dat je niet eerder al aan je missie kunt beginnen als gehuwde.
3: Precies, dat was het ook. Maar ik weet het weer. Het was dat er zo makkelijk van tevoren werd gezegd. Ah joh, en als niks is, dan kan je toch altijd verschijnen. Oh, ja. Dat is zo, dat ik denk van ja, maar wat is het huwelijk dan? Dan is het toch gewoon een soort upgrade van je relatie. Dat je denkt, nou weet je, we hebben het zo leuk samen, al een jaar of 10. We gaan, nu gaan we er een feestje van maken. En dan ben je de liefde aan. Oh, de liefde aan het vieren.
2: Nu moeten de kijkers, of de luisteraars, ja, eigenlijk kijker zijn. Want Remo schudt met zijn handen alsof hij Pastoor Menne is. Ja.
4: Je moet eigenlijk gewoon een keer een soort van bonusuitzending met gewoon alleen maar jij die persiflages doet.
3: Ja, dat is een goeie. Nee. Ja, dus dat, dan is het echt de liefde vieren zogenaamd. En we hadden zoiets van, ja,
2: maar dat deden jullie op het feest.
3: Ja, zeker.
2: Niet in de kerk, zou ik maar zeggen. Nee, dat is wel even wat anders.
4: Ook daar was wel genoeg liefde te zien. Ik stond daar als getuige, stond erachter. En ik kon recht in de ogen van Sam kijken.
2: Ja. Ja.
4: En het was wel inderdaad heel mooi, hoor. Je zag wel, het kwam heel mooi samen. Het was inderdaad niet middelpunt, dat was God. Maar toch...
3: Ja,
4: ja.
2: Ja, en ik zag ook dat het voor Sam ook echt wel een intens moment was... dat ze de hand van haar vader losliet... Dat beleefde ze ook echt wel zo. Hè? En die werd toevertrouwd aan Remo. Dus ja, dat is eigenlijk ook een nieuw begin. Dat heeft Sam volgens mij ook echt sterk ervaren.
3: En de vader had een blackout op dat moment. Dat,
2: ja, nou kijk.
3: Ja, Sam heeft echt, zei ze 30 keer gezegd... Je moet hem een hand geven en mij een knuffel en dan ga je zitten. Of andersom. En ik weet nog dat ik daar stond en dat de vader heel erg ongemakkelijk... even niet wist wat hij moest doen. Ik stak mijn hand zo uit en oh ja, echt zo. Dus dat was wel schattig. Goed, dat is heel lief. Dat is
2: heel mooi.
3: Lief. Ja.
0: Ja, het is een dochter, hè?
3: Ja, het is natuurlijk. Ja, ja. Zeker weten. Zeker weten. Het is echt,
2: ja, vader-dochter is wel speciaal, hè, Jos?
3: Absoluut.
2: Ja.
3: Absoluut. Ja.
2: Voordat we naar Dostojevski gaan.
4: Dostojevski komt.
2: Fyodor Dostojevski.
3: Jazeker.
2: Bart, is er nog iets anders van die huwelijksviering waarvan jij zegt... Ja, dat vond ik echt heel mooi... Dat deel ik graag met de luisteraars van Radio Maria.
4: Nou, ik weet eigenlijk niet. Het is ook een beetje eigenlijk delen met Remo of je dat helemaal door heeft gehad. Ik denk het wel, hoor.
2: Mm-hmm.
4: Maar ik zat op de tweede bank. Ik zat achter Remo's familie. En wat mij gewoon heel erg opviel van... Je hebt er ook al een beetje voor de uitzending... hadden we het één op één er even over... van dat jouw moeder met geloof bezig is.
3: Ja.
4: En wat ik gewoon heel mooi vond in het begin... zag ik, zeg maar, ze was het boekje mee aan het lezen. En ze probeerde wat dingen mee te zeggen. Mm-hmm. Alleen op een gegeven moment, zeg maar, echt... toen het hoogtepunt kwam... Toen ging ze ook op de knieën. En
3: ja,
4: toen had ik zoiets,
3: hey,
4: ik weet niet of ze dat normaal doet, maar het voelde echt heel intentioneel dat ik ineens zoiets had van, hey, ze heeft echt zoiets van, ik moet nu meedoen, dit is het moment. En gewoon dat dan binnenkomt inderdaad door heel die sfeer, door heel dat...
3: Ik heb het niet in de gaten gehad, maar als ik met haar naar de kerk ga, dan doet ze dat wel. Ik weet niet of inderdaad dezelfde beleving er nu bij zat die ze anders, zeg maar. Nee, of die er anders ook is dan dat ze hem er nu bij had. Maar ik ben wel heel blij te horen. Dat zeker wel, ja. Ja, ik zat de hele tijd gefocust met de ogen naar voren. Het was namelijk een ad orientem mis voor de luisteraars. Maar ik zat de hele tijd een beetje naar voren te kijken. Maar ik voelde wel heel de tijd alles achter mij goed gaan, als het ware. Ik kreeg op een gegeven moment, dat zei ik ook tegen Sam, dat toen wij daar op het bankje eenmaal zaten... Op de twee stoeltjes moet ik zeggen. Dat was het. Mijn favoriete heilige is Sint Michael. En haar favoriete heilige is Sint Theresia van Lisieux. En ik kreeg heel de tijd een soort beeld voor me. Alsof, zeg maar, de duivel het wel probeerde aan te vallen. Het aanstaande huwelijk. Maar dat het niet lukte. Omdat Michael het beschermde. En Theresia wel zo'n beetje conformde. Dat was een heel mooi beeld. Wie weet of het zo gebeurd is. Mijn moeder die heeft zelfs. En dat was het moment dat mijn moeder heel erg brak, zei ze. Heeft heel duidelijk de stem van mijn opa, wat een heel vrome katholieke man was, Latijn horen zingen met het koor. Dus dat was ook wel heel erg heel mooi om te horen. Dus dat deed mij ook goed in elk geval. En de eerste keer dat ik echt brak in de mis was ook toen... wat een sentimentele taal hier in het eerste kwartier. Maar was toen... de jongen die voorlas, Mario, die heeft er ook ooit gezeten, die stond echt even stil bij de namen van mijn en Sams grootouders. Dat was wel echt het moment dat ik even begon te snikken, zeg maar. Ja,
2: ja, dus, ja, natuurlijk. Ja,
4: vele met je, hoor. Vele. Echt, er waren heel veel mensen aan het huilen, naast me, achter me. Ik hoorde het overal.
3: Het was echt goed. Dus,
2: Oeh,
3: de liefde. Nee. En het grappige is, dat zei ik naderhand toen Sam en ik in de auto zaten. Dat is ook een grappig verhaal tussendoor, maar toen zaten we in de auto en toen zei ik van, en heb jij ook maar iemand zien huilen bij ons burgerlijk huwelijk? Nee, zegt Sam. Ik zeg, nou, ik zeg maar, het is niet dat het niks is. Want je
2: ja, de burgerlijke ambtenaar, want die mag niks.
3: Nee, die mag, dat klopt.
4: duurde 5 minuten in totaal.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Nou, luisteraars, het zit zo. We werden gebeld in de tuin van de pastoor, die nou helemaal stuk gaat achter de microfoon overigens. Door onze
4: ik denk dat we Dostoevsky voor de volgende aflevering...
2: Nee, Dostoevsky-kant. Graanfinaal.
3: Onze trouwambtenaar, die belde ons op. En dat is een heel rustige, chille kerel die het niet praat. Echt zo, dag Sam en Remo, hoe is het met jullie? En hij neemt op en hij zegt, zeg eens, hoe zouden jullie het graag willen zien? Dus ik pak de telefoon in Sam's hand en ik zeg, moet je eens goed luisteren, vriend. Geen toeters en bellen, geen gedichten, geen slingers, geen weet ik veel wat allemaal. We gaan het gemeentehuis in, we gaan tekenen en we gaan maar naar buiten toe. En that's it. En je gaat niet zeggen, je verkluit het man en vrouw, want daar ben je wettelijk helemaal niet toe verplicht. En dat is up to God en dan Monsieur Mutsaerts. En toen was het even stil en toen zei hij in alle rust, Remo, ik had er met alle liefde een mooi verhaal voor jullie van gemaakt. Maar dit scheelt mij zoveel. Dus ja, dat was echt heel erg goed.
2: Even, dus, even nog voordat we naar Dostoevsky gaan.
3: De leidraad.
2: Ja, die moet ik er wel bij zetten voor de samenvatting. Dostoevsky. Maar omdat jij vertelde dat jouw moeder de stem van haar vader hoorde zingen. Heel bijzonder.
3: Zeker, zeker.
2: Een paar dagen na jullie huwelijk is in diezelfde kerk een vrouw van 80 jaar gedoopt.
3: Ja.
2: En gevormd en deed ze haar eerste communie. Ze was protestant, is nu rooms, zoals ze zegt.
3: Ja.
2: En zij heeft ook op het moment van het dopen de nabijheid van haar vader ervaren. Ook zoiets, het is wonderlijk. Dat blijkbaar bij die bijzondere vieringen dat de hemelingen, de familieleden daarboven, ook toch betrokken worden op een of andere manier. Je kunt dat natuurlijk rationeel psychisch wegverklaren, dat kan, heb je niet zoveel aan. Je kunt er je ook door laten stichten, zoals jij dan, of jouw moeder dat deed ten aanzien van de stem van je opa.
3: Ja.
2: En deze mevrouw, de stem van haar vader, dat sticht. En zo beleef je ook weer dat we echt een gemeenschap zijn als kerk.
3: Ja.
2: Maar dat is dan, voordat we naar Dostoevsky gaan, ook een samenvatting van jullie huwelijk. Het was niet, zal ik maar zeggen, jullie die centraal stonden te gloriëren. Mm-hmm. Jullie waren deel van een levendige gemeenschap.
3: Zeker,
2: en absoluut. Dat is eigenlijk ook wel heel mooi. Jullie deden het niet voor de glamour, voor de foto's, maar vanuit een gedeeld geloof met velen. En dan is het echt een prachtige opmaat voor een lang en gelukkig huwelijksleven.
3: Daar gaan we
2: dat op. Heeft Dostoevsky niet gehad, geloof ik.
3: Nee.
2: We zijn er, mensen. Goeie we zijn bij Dostoevsky. Ja.
4: Nee, dat zover ik weet niet. Maar hij heeft er wel prachtige boeken over het geloof geschreven. En dat was inderdaad, daar refereerde helemaal een beetje aan. Dat op het feestje heb ik dan, ik was een van de twee getuigen, heb ik nog speech mogen geven.
3: Mm-hmm.
4: En specifiek waar ik naar refereerde, een van mijn favoriete boeken aller tijden. Als je hem nog niet hebt gelezen, lees hem. Het is 800 pagina's, het is de moeite waard. The Brothers Karamazov, de broeders Karamazov. En daar zat een bepaalde quote in. En daar moest ik gelijk eigenlijk aan denken toen ik dacht van, ik ga die speech schrijven. Wat typeert Remo nou? Mm. Remo, die kan je echt typeren als, ja, het is net of je het goed of slecht verpakt, maar koppig of standvastig. Een beetje twee zijdes van de medaille.
3: Ja.
4: Alleen er zit een quote in. Op een gegeven moment, je hebt dan die drie broers en eentje die wil graag priester worden. En dan komt hij in bij zo'n kluizenaar, komt hij in een cel.
3: Ja.
4: En die kluizenaar die vertelt hem over liefde van, hey, liefde, echte werkelijke liefde, dat vraagt arbeid en standvastigheid.
3: Ja.
4: Dus die had ik een beetje, daar had ik mijn speech omheen gebouwd van, hey, Remo, ik weet dat je heel koppig kan zijn, want ik zie hem en Sam vaak genoeg bekvechten om kleine dingen. Alleen gebruik die... Het gaat verder goed.
3: Exposed.
4: Je hebt hem niet vermoord, hè? Daar hebben we het al over
3: gehad. Nee, dat is waar.
4: Nee, maar gewoon... Ze bekvechten vaak, alleen die standvastigheid, dat moet je gebruiken nu als man zijn, als een kracht. Je moet naast je vrouw staan, je moet voor je vrouw staan als het nodig is.
3: Hij had het heel mooi verwoord. Ja.
2: Wow.
3: Ja. Dus hoe zei je hem ook alweer? Ga voor Sam staan, die.
4: Ja, ik kan hem erbij zoeken, maar het was iets in de zin van, even kijken, ik heb hem volgens mij hier. Ja, sta voor Sam wanneer dat nodig is, sta naast haar wanneer zij je nodig heeft en kies haar iedere dag opnieuw.
3: Ja, absoluut.
4: Daar was ik mee geëindigd.
3: En ik vond het een hele mooie dag, mooie dat specifiek dat laatste er ook in voorkwam, dat hij zei, kies haar elke dag opnieuw, omdat zeg maar, voor ik Sam heb ontmoet, was het zo, toen heb ik... En dat raad ik ook altijd als er katholieke jongens zijn die zeggen, ik wil voor het huwelijk gaan. En dat is gewoon, Wat je roeping ook is, je moet er goed over nadenken. Of je nou praat ik even tegen de mannen. Of je nou het voor het huwelijk wil gaan, voor het priesterschap wil gaan, of het kloosterleven of wat dan ook. Je moet er goed over nadenken, want het is niet van het huwelijk is maar de standaard. En je moet ook weten waar je voor tekent. En je moet ook weten hoe je erbij uitkomt. Voordat ik zeg maar met Sam had ik eerst dus gebeden. Dan zei ik, heer, ik denk dat ik wel klaar ben. Dit was vorige keer die hard geloof ik was. Ik denk dat ik wel klaar ben met gevormd worden in mijn karakter. Dus als u anders van mening bent, dan kunt u bij deze alle gekke wijven ineen sturen. Of de juiste. Nou, ik heb alle gekke wijven ineen gehad. Als je luistert, je weet wie je bent. ik denk het niet. Maar toen was dat dus achter de rug. En toen dacht ik, ja, maar nou moet de juiste komen, dacht ik toen. Als ik niet voor iets anders, maar ik wist wel zeker dat het huwelijk was. En toen vervolgens heb ik dus gebeden, stuur me dan de juiste. En toen kwam Sam en toen heb ik gebeden, heer, laat u alstublieft elke dag weer opnieuw verliefd op te worden. En dat was heel goed dat Bart dat dus zei. Dan dacht ik van ja, dat is toch ook wel een bevestiging van boven. Die ik al had op dat moment natuurlijk. Maar nog extra erbovenop. Zeker. Dat was echt goed.
0: Heb je hier op de show ooit wel eens eerder verteld hoe jullie elkaar hebben ontmoet? Want dat heb je mij wel eens verteld. En dat vond ik best een interessant verhaal.
4: Volgens mij heb je dat wel eens verteld, toch? We hebben ook wel eens een shout-out aan Gerda gedaan.
3: Dat klopt.
4: Maar volgens mij is dat...
3: Ja, ik kan het in vogelvlucht doen inderdaad. Want jij bedoelt met die oude mevrouw.
2: Repetitio, mater studio.
0: Met, wat was het?
3: Met de wat?
0: Ja, je was Roy ergens tegengekomen of zo.
3: Toen... Ik ben haar tegengekomen, ja. Nee, het was... goed, ik kan nou, hoe het begonnen is in elk geval, naar mijn mening, of denk ik.
2: Denk er heel even rustig over,
3: hè? Ja, we gaan het ondertussen verder.
2: Dat komt helemaal goed.
3: Ja.
2: En daar geef ik ook nog luisteraars die ook op zoek zijn naar een geschikte huwelijkspartner, de tip om te doen wat Remo ook gedaan heeft. Dat heb ik gemerkt. Hij vroeg op een gegeven moment aan parochianen van mij, wil je voor mij bidden? Dat ik een goede partner mag vinden. Dus dan stel je jezelf wel kwetsbaar op. Maar dat is ook gemeenschap zijn, kerk zijn. En ik denk dat je beter de gemeenschap erbij kunt betrekken dan bijvoorbeeld internet. Internet gaat je nooit, zou ik maar zeggen, iemand van vlees en bloed geven. Maar een model, een abstractie. Maar ben je op zoek? Vraag mensen gewoon ook om voor jou te bidden. In het geval van Remo was dat ene Gerda.
3: Gerda.
2: Ik denk dat ze ook wel luistert naar Radio Maria. Die is gewoon gaan bidden voor Remo. En zie, daar kwam Sam.
3: We waren nog van plan om op de receptie alle jongens op een rij neer te zetten. En dat Gerda zou zeggen van, en bid voor jou voor een leuke vriendin. En voor jou voor een leuke... En jij gaat het klooster in.
0: Don Bosco zegt 1 op de 3, hè?
3: Dat klopt. Dus we zouden daar heel veel priesters hebben kunnen krijgen, inderdaad. Dus, maar wat Jos bedoelde, en dat was de keer dat de vlam oversprong bij ons. Dat was op de verjaardag van een vriend van mij, 1 dag voor mijn verjaardag dat jaar. En ook weer iets typisch. Ik zei altijd van, ik wil voordat ik 26 ben, wil ik mijn vrouw ontmoet hebben. En de dag voor ik 26 was, was dus de dag dat de vlam oversprong. En toen was er een vriendin van Sam en die was erbij. En die was heel erg van, kom schat, we moeten naar het volgende feestje toe. We moeten naar het volgende feestje toe. We zijn hier nu al veel te lang, 10 minuten. En toen had ik dus gezegd van, ik had er daarvoor al een keer gezien. En toen is ze weer 3 maanden geghost. Genegeerd voor de oudere kijkers. Maar toen zei ik dus van, hey, ken je me nog? En ze zei, ja, ken je nog wel. Je bent Remo, toch? Ja, zeker. En ik zeg, ik moet eerlijk zeggen, Sam, ik heb heel veel aan je gedacht de laatste tijd. En dat was de zin die het deed. En toen was het zo dat ze naar de auto toe moesten. En toen moesten ze door een donker bos heen lopen voor een klein deel. Zonder lantaarnpaal en alles. En toen was het dus zo dat ik zeg, ik loop wel even met jullie mee. Laat me even mijn schoenen aantrekken. En toen was die vriendin, inmiddels mag ze me hoor. Maar op dat moment was ze zo, nee, we moeten nu gaan. Dus daar is echt geen tijd voor. Dus je kan niet meelopen. En ik zag Sam zo kijken van, oké, wat gaat hij nu doen? En toen heb ik gezegd, nou, dan breng je de blote voeten die kant op. Dus toen ben ik om blote voeten door het bos gaan lopen. En toen pakte ze mijn armen al wel zo vast. Dus dat was al wel een teken dat ik dacht, oké, we zitten toch nog wel goed. Dus en toen heb ik ze richting de auto gebracht. En daar zijn ze ingestapt en naar het volgende feestje gegaan. En
2: Je hebt je blote voeten terug.
3: En ik heb blote voeten terug, ja.
4: Tot het waard.
3: Dorens en kiezels en alles, ja. Het was het zeker
2: heren,
3: waard,
2: heren,
3: ja.
2: Luister. Dus, op zijn tijd, Judah uit.
4: Chivalry is dead.
3: Ja, dat. Dus dat was het hem inderdaad.
2: Dat bedoelde jij ook, Jos?
0: Ja, dat is wel.
3: Ja. Dus Dat is inderdaad degene die ik... dat is de, was de avond dat de vlam echt oversprong, inderdaad. Maar dat is mooi dat je dat onthouden hebt, Jos. Heel goed, heel goed. Dus, ja.
2: Nou, dus, wie van ons heeft eigenlijk gescheiden ouders?
3: Ja, ik.
2: Ja, okay. Denk ik. Jos?
0: Mijn ouders zijn nog altijd bij
2: mijn ook. Mijn ook. Oké, ja, precies.
3: Oh, de audio is uit. Wow, hij is weer terug. Ja.
2: Audio is weer terug. Dus ja. Het is ook een realiteit nu in deze tijd dat veel jonge mensen, ook nieuwe katholieken, toch wel ook met een gebroken gezinssituatie te maken hebben. Mm-hmm. Wat mij opvalt aan jullie, is dat jullie niet per se afzetten tegen jullie ouders, maar jullie ontdekken iets nieuws dat ook weer die ouders inspireert. Dat vind ik wel mooi om te zien. Dus de nieuwe generatie katholieken is fanatiek, maar ervaar ik niet als veroordelend. Daar heb ik het niet even over kerkpolitieke kwesties waar ook jonge mensen eindeloos over kunnen zeveren. Maar ik bedoel gewoon meer het christelijke morele leven. Dan zie ik wel dat jullie echt ook van deze tijd zijn. Maar jullie willen dat er iets van de eeuwigheid in jullie leven doorbreekt. Niet door je af te zetten tegen je ouders, maar door je eigen weg te gaan. En dat is ook dapper en volwassen. En dan is het helemaal mooi als je merkt dat je ouders dan op een gegeven moment ook een beetje in beweging komen. Dat is genade. Zo werkt de genade. Ja. Dus niet tegen elkaar zijn, maar je eigen weg durven volgen en de contact houden met anderen. En vele daarvan, die willen dan ook wel een eindje op die weg proberen te wandelen. Dat is de hoop die in ons leeft. En als ik jou goed begrepen heb, ook al wel een beetje zichtbaar in jullie geval. Hè? Dat de families ook positief gestemd zijn ten aanzien van het geloof en jullie keuze. Dus prachtig. Vele, vele vruchten.
3: Absoluut.
2: Mogen daar uit voortkomen.
3: Wij mogen er nog vele volgen, hoop ik.
2: Ja, zeker. Er zijn afgelopen week 20 ooievaars neergedaald in Bladel.
3: Okay. Dat is een goed teken.
2: En er staan wat huwelijken op rol, dus ja, ik denk dat de liefde...
3: De liefde, hoor!
2: Die gaat wel door. Ik kijk even in het rond of iemand nog ten aanzien van het huwelijk of de actualiteit of iets een puntje heeft waarvan die zegt, ja, dat is voor een luisteraar misschien toch nog wel even van toegevoegde waarde. Hè? Of iets gewoon dat je zelf graag deelt.
3: Ondanks alle jonge, goede katholieke koppels die aan het trouwen zijn, of snel huwen, want ik ken nu ook een koppel die waren na 2,5 weken gehuwd, supergoed. En ik ken een koppel die waren na 3 maanden gehuwd en die waren respectievelijk 18 en 19 toen ze trouwden. En nu zijn ze 20 en 21 en hebben ze hun eerste kind. Dus nogmaals gefeliciteerd vanaf deze plek. Maar ondanks dat je dat om je heen ziet, don't rush it. Want je moet wel echt gewoon 100% zeker van je zaak en beseffen dat het ook echt inderdaad niet een maandelijks opzegbaar Netflix ding is. Je kan je contract bij de gemeente in tweeën scheuren, maar je kan je contract bij God niet in tweeën scheuren. Ja. En daar moet je je wel bewust van zijn.
2: Goeie toevoeging. Een oude wijze pastoor die heeft ooit gezegd, eigenlijk moet je nog niet trouwen als je nog verliefd bent. Dat klinkt een beetje gek, maar kijk, door de verliefdheid zie je elkaar door de roze bril. Maar ga er maar vanuit dat de ander eerder minder aangenaam wordt dan aangenamer. Hè? Ja. Zeker voor 24/7. En als je elkaar zwakke kanten ziet en accepteert en daarmee zo met elkaar wilt verder gaan, dat is wel wijs. We gunnen iedereen de verliefdheid en de romantiek, maar dat is ook een valkuil inderdaad, dus don't rush it vind ik wel een goede toevoeging
3: en
2: inderdaad.
3: Een wijze jonge pastoor zei ooit, of iets jongere pastoor in elk geval, die zei ooit, en jongen, na het huwelijk worden ze nog 10 keer irritanter. Dus,
2: Ja.
3: We zullen niet zeggen wie dat was.
2: Dostojevski.
4: Zonder dol inderdaad, wat je zegt, don't rush it. Maar ook praat inderdaad wel over twijfels, zoals er dingen zijn. Weet je, daarvoor is je pastoor of met wie je erover kan praten. Een oudere die tegenkomt in de kerk. Gewoon, heb het ook over dat soort twijfels, heb het over die dingen. Want dat zorgt er wel inderdaad voor dat je het goed doet. Je doet het maar 1 keer. Dus,
0: en beter niet trouwen dan slecht.
3: Ja, 100%. Dat gaat ook heel veel scheidingen voorkomen, denk ik. Of heel veel moord, als ik Monsieur Mutsaus mag geloven. Dus Ja.
2: Nou, zeker. En kijk, ook zeker in deze tijd. Vroeger gebeurde het wel eens dat bijvoorbeeld als een moeder stierf... Hè, en er waren kinderen en de man die moest werken... dan werd er wel eens iemand naar voren geschoven om eigenlijk een nieuwe moeder te worden. Dan trouwden ze vrij snel. Dat was puur idealistisch om het gezin te helpen, te redden eigenlijk. En dat zijn dan geen romantische huwelijken, maar die kunnen toch ook wel weer heel goed geweest zijn. Maar ja, in deze tijd kijken we zo niet meer tegen het gezinsleven aan. Dus ja, maar het is wel denkbaar. En wat is een slecht huwelijk? Slecht huwelijk is als je elkaar van God verwijdert. Dat is eigenlijk, dan is het slecht. Als het moeizaam is, is het nog niet slecht. Je bent geroepen om elkaar dichter bij God te brengen. En ik hoorde vanmorgen ook nog even bij de uitzending van de Club van Job. Als er een echte sprake is van gewelddadigheid in het huwelijk, dat kan ook. Dan komen we toch weer een beetje in de sfeer van Dostoevsky. mag je dan uit elkaar? Nou, daarvoor kent de kerk de scheiding van tafel en bed. Omwille van de fysieke integriteit mag iemand wel een veilig heen onderkomen zoeken. Dan is hij nog wel sacramenteel getrouwd. Maar de zeldhaftigheid wordt gevraagd in het huwelijk. Maar ja, dat is ook weer niet,
3: opoffering.
2: Per se tot opoffering van je eigen integriteit.
3: Ja.
2: Maar goed, nou, dat is toch goed dat we dit er ook eventjes bij hebben. Hè? Naast alle schoonheid en vreugde en kracht van het huwelijk. Er is ook de kant van het kruis. Maar samen mag je dat dragen. Ja, dat is wel mooi voor jou, Remo. Je hoeft je kruis nooit meer alleen te dragen.
3: Nee, dat is heel goed. Maar, of nu twee dragen.
2: Zo kun je het ook zeggen.
3: Ja, precies. Ja, precies. En als God het wil, heel veel kinderen. Dus, maar ik zal op mijn rug trainen. Dus dat komt, goed.
2: Ja, voor twee kruisen.
3: Voor misschien wel meer. Ja, in elk geval, we zitten wel over de tijd. Maar dat maakt...
2: Ik vond het een rijke uitzending. Heel hartelijk dank. We zullen dit slot, wees gegroet, ook speciaal bidden voor Remo en Sam.
3: Oh.
2: Ja, is wel actueel.
3: Schat, deze keer moet je wel luisteren. Hè? Dat is wel belangrijk.
2: Ja, en misschien ook voor hen die worstelen met hun eventuele roeping over het huwelijk. Hè, dat God vele goede mensen bij elkaar mag brengen.
3: Zeker.
2: Op voorspraak van Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
5: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Dank u voor het luisteren en Gods rijke zegen.
3: Houdoe.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Vrijdag in de 27e week door het jaar luidt de tekst van de introïtus: De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Al wie mij nadert als vijand vermag niets tegen mij. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen Jezus eens een duivel had uitgedreven, zeiden enkelen: door Beelzebub, de vorst der duivels, drijft hij de duivels uit. Anderen, om hem op de proef te stellen, verlangden van hem een teken uit de hemel. Maar Jezus kende hun gedachten en sprak tot hen: elk rijk dat innerlijk verdeeld is, vervalt tot een woestenij. Het ene huis valt op het andere. Als nu ook de Satan met zichzelf in strijd is, hoe kan zijn rijk dan stand houden? Gij zegt immers dat ik door Beelzebub de duivels uitdrijf. Als ik door Beelzebub de duivels uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen zij uw rechters zijn. Maar als ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf, dan is inderdaad het rijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterke, welbewapend zijn huis en hof bewaakt, is zijn bezit veilig. Komt er echter iemand die sterker is dan hij en die hem overwint, dan rooft deze zijn volle uitrusting waarop hij zijn vertrouwen stelde en verdeelt wat hij bezit als buit. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die verstrooit. Wanneer de onreine geest een mens verlaat, gaat hij rondzwerven in dorre streken op zoek naar rust. Vindt hij die niet, dan zegt hij: ik keer terug naar mijn huis dat ik verlaten heb. Bij zijn komst vindt hij het schoongemaakt en op orde. Dan gaat hij 7 andere geesten erbij halen, nog slechter dan hij zelf. Ze trekken erin en gaan daar wonen. Het laatste is voor die mens nog erger dan het eerste. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Niet verdeeld zijn, dat is de Satan ook niet. Alle aandacht bij hem en bij hem alleen. Hij is de enige. Enig zijn voor de enige, dat is bidden. Andere mensen buiten laten staan, zoals Jezus zijn eigen familie liet staan. In het gebed beleef ik dat ik familie ben van Jezus. Dat ik met hem een band heb, zoals ik zelfs niet heb met mijn naaste familie. Een paar passen voor de plaats van het gebed even stil blijven staan. De blik omhoog, zien hoe hij me ziet. Zoals hij zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om hem heen zaten. Onverdeeld in zijn liefde en trouw aan mij. Een gebaar maken van eerbied. Me klein maken voor hem, in wie God zelf mij zo nabij is gekomen, zo intiem met mij is geworden. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, voorover of achterover, geknield of zittend, maar zonder gespannenheid, zo min mogelijk bewegen, zodat ik vrij kom voor de innerlijke bewegingen van mijn hart, daar waar goede en kwade geesten vrij toegang hebben. Nog belangrijker dan de lichaamshouding is de levenshouding. En deze moet steeds weer worden bijgesteld. En ik kan dat doen door de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bereid me er nu op voor iets mee te maken van Gods grootste zelfmededeling in Jezus. Hier, hoe hij in het conflict met zijn familieleden en met de hoogste vertegenwoordigers van de godsdienst zich openbaart als de sterkere, die de sterke Satan heeft gebonden, en hij openbaart zich als de stichter van een nieuwe levensgemeenschap die niet gefundeerd is op bloedverwantschap of afkomst, maar op de gehoorzaamheid aan de wil van God, door naar hem te luisteren en door de wil van God te volbrengen. Deze geschiedenis gaat door tot in onze tijd en in mijzelf. Elke keer als ik in Jezus geloof stel, wordt de wereld overwonnen.
Want, zegt Johannes in zijn eerste brief, niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Om een mysterie werkelijk te naderen, is het goed dat ik me de plaats voor ogen stel. Ergens onderweg, Jezus is niet thuis dus, en dit houdt in dat zijn natuurlijke bloedverwanten, zijn moeder en zijn broeders, buiten bleven staan. En dat zijn leerlingen die in een kring om hem heen zitten te luisteren, de eigenlijke ingroep vormen. Zie hier mijn moeder en mijn broeders. Ten slotte zal ik vragen wat ik nu verlang. De bijzondere genade van een echte innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben en na te volgen. Deze kennis krijgt men door zich in te voegen in de ingroep van luisteraars en doeners van de wil van God. De overweging. Door Beelzebub, de vorst der duivels, drijft hij de duivels uit. Dat is een aanval op de geest. Een aanval op wat er achter zit bij Jezus. Wat hij zei, daar was niets op aan te merken. En wat hij deed, al evenmin. Hij bekrachtigde met zijn wonderdaden zijn wonderwoorden. Zij waren niet in staat daar iets gelijkwaardigs tegenover te stellen. En als Jezus zo door zou gaan, zouden ze allemaal naar hem overlopen. Wat dan gedaan om dat gezag van Jezus te kunnen ondermijnen? Dan maar een aanval op zijn geest. Wat erachter zat, onzichtbaar, de bedoeling, de intentie. Tegen zo'n aanval heeft een mens geen verdediging. Een aanval op de geest is de gemeenste aanval. Want hoe beoordelen wij mensen? Natuurlijk op wat zij doen, wat ze zeggen. Of hun daden in overeenstemming zijn met hun woorden. Maar het kan best zijn dat zoiets helemaal in orde is, dat er niets op iemand aan te merken is en dat mensen toch iets missen. Een innerlijk, een geest, een bedoeling. Iemand kan dan wel alles heel goed doen en ook heel mooi spreken, maar innerlijk ontbreekt er iets. Het is net of zo iemand zich niet echt geeft, zich niet helemaal inzet, dat het meer spel is, aanpassing, meer praat op de wijze van het politiek correcte praten, zoals allemaal praten, meer buitenkant. Maar het kan ook andersom zijn. Er kan bij iemand van alles en nog wat aan te merken zijn, maar iemands geest is goed, hij heeft een goede wil, hij heeft een eenvoud van hart, zuiverheid van hart, dan is het helemaal goed. Een aanval tegen iemands geest is dan ook niet te weerleggen. Wat hij ook zegt, het deugt toch niet vanwege de verkeerde bedoeling, vanwege de verkeerde geest. En nu toch een verweer van Jezus? Ja, niet om zichzelf te redden, maar om zijn geloofwaardigheid bij zijn volgelingen toen en nu te redden. Om die geloofwaardigheid zeker te stellen, laat hij de ongeloofwaardigheid van het verwijt zien. Hij denkt het verwijt door, tot in zijn uiterste consequenties. Laat het nu eens waar zijn dat ik door een verkeerde geest de worst der duivels, de duivels uitdrijf. Dan zou de Satan in zichzelf verdeeld zijn. En zou zijn rijk ten einde zijn. En dat is nu juist niet het geval. Het is eigen aan het rijk van Satan dat hij onverdeeld is en dat hij dus alles op alles kan zetten. En daarom is er juist hulp van buitenaf nodig voor ons arme mensen. De mens is zonder hulp van buitenaf reddeloos overgeleverd aan deze machtige tegenstander. En dat is het tweede argument. Er is iemand gekomen die sterker is dan de duivel. Niemand kan binnendringen in het huis van een sterke om zijn huisraad te roven als hij niet eerst die sterke heeft gebonden. Dan pas kan hij zijn huis leeghalen. Jezus is de sterkere. We moeten natuurlijk niet naïef zijn over de macht van het kwaad, maar ook niet ongelovig zijn over de nog grotere macht van het goede, van de goede, van de goede geest die aan onze kant staat, die het kwaad tegemoet treedt met barmhartigheid. Er is een strijd gaande tussen goed en kwaad in de wereld. Ja,
Die strijd is er ook in ons eigen hart. Geloof in de goede afloop is nodig om die strijd te kunnen strijden, om te kunnen overwinnen. Als mensen in hun jonge jaren alleen maar kritiek gehoord hebben, je kunt het toch niet, het is bij jou toch ook nooit goed, en hoe je het ook doet, het is altijd verkeerd, dan wordt hun geloof ondermijnd. Jezus is de sterkere. En om dat nog eens in het licht te stellen, een anekdote uit de tijd van de woestijnvaders. Bij Antonius de Grote vinden we het volgende verhaal. Op zekere dag klopte iemand bij mijn kluis. Toen ik naar buiten kwam, zag ik een grote, zeer lange verschijning. Op mijn vraag, wie ben jij? Zei hij, ik ben de Satan. Toen ik zei, wat moet je hier? Zei hij, waarom beschuldigen de monniken en andere christenen mij zonder reden? Waarom vervloeken ze mij gedurig? Ik zei toen, waarom val je hen dan lastig? Hij antwoordde, ik ben het niet die lastig val. Zij brengen zichzelf in verwarring. Ik ben machteloos gemaakt. Lazen zij niet in de psalmen, de zwaarden van de vijanden zijn voorgoed gebroken en gij hebt hun steden verwoest? Psalm 9. Ik heb al geen plaats meer en geen werpspies, geen stad. Overal zijn de christenen en ook de woestijn is reeds bevolkt met monniken. Laten zij zich maar in acht nemen en mij niet zonder reden vervloeken. Toen heb ik, Antonius, de genade van de Heer bewonderd en zei tot de Satan, hoewel je altijd liegt en nooit de waarheid spreekt, heb je nu toch, zij tegen je wil, de waarheid gesproken. Want Christus heeft inderdaad door zijn komst je als een zwakkeling gemaakt, neergeworpen en ontwapend. Toen de Satan de naam van de zaligmaker hoorde, verdween hij. De verzengende kracht van die naam kon hij niet verdragen. Het gebed eindigen met gesprekjes. Het gesprek is een vorm van met elkaar omgaan die past in vertrouwelijke verhoudingen bij iemand bij wie je thuis voelt. De leerlingen waren thuis bij Jezus. Vooral als zij aan zijn voeten gezeten luisterden naar zijn leer. En als ze dan ook nog deden wat zij van hem hadden geleerd, dan werden zij in Jezus' intimiteitsverhouding met zijn Vader opgenomen. Het doen van de wil van God leidt tot intimiteit met God. En daarom ligt het voor de hand om het gesprek te beginnen met Jezus en te eindigen met de Vader, een Onze Vader binnen.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
0: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
1: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
0: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
0: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
1: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook desnachts in mijn hart.
0: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
1: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
0: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
1: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
0: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: en de Heilige Geest.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Vandaag 3 oktober. Een belangrijke dag voor onze kerk hier in Druten. We vieren vandaag de patronen van onze eigen kerk. En dat zijn de heilige Ewalden. Twee broers die met de heilige Willibrord naar Nederland kwamen om hier als eerste geloofsgetuigen van dit land het geloof te verspreiden. En om uiteindelijk te sterven als martelaar. Dus we zullen deze ochtend heel bijzonder ook hun hulp inroepen. 3 oktober betekent dat we ook nog maar 2 dagen verwijderd zijn van 5 oktober, aanstaande zaterdag, wanneer we gaan vieren in Eindhoven de jaarlijkse Rosary Rally. En de naam Rosary Rally die hebben wij niet zelf bedacht. Die komt van de eerbiedwaardige Patrick Peyton, Ierse priester die in de jaren 40, kort na de Tweede Wereldoorlog, miljoenen mensen bij elkaar bracht door het bidden van de rozenkrans. Hij was zeer goed bevriend ook met de heilige moeder Teresa. En van hem is die hele bekende uitspraak: a family that prays together stays together. En dat betekent een familie die samen bidt en dan de rozenkrans, die zal ook samen blijven. Nou, ik wil vandaag nog meer gaan spreken over het belang van de rozenkrans. Daar is natuurlijk al ontzettend veel over gezegd. Maar ik wil vandaag heel specifiek één zalige aan gaan halen.

Maar ik wil vandaag heel specifiek één zalige aan gaan halen. Een zalige Dominicaan die van Maria zelf 15 beloften kreeg voor diegenen die de rozenkrans bidden. En we zitten nu natuurlijk in de oktobermaand en dat betekent dat we dagelijks met meer aandacht en met meer overtuiging en liefde de rozenkrans gaan bidden. En die 15 beloften van de zalige Alain de la Roche, die kunnen ons helpen om het besef van het belang van het bidden van de rozenkrans verder te verdiepen. Dus die beloften die zijn niet alleen maar op onszelf gericht, hè, dat we er dan op vooruit gaan, hè, meer een soort winstgedachte, als wij maar bidden dan ontvangen we van alles. Nee, het is om te zorgen dat onze devotie verdiept wordt. En die devotie die is niet alleen voor ons van belang, maar voor heel de kerk. Hè, want iedereen die zich verdiept in de liefde tot Maria, die zal uiteindelijk heel de kerk wereldwijd een beetje mee optillen. Dus daarom de 15 beloften die door Maria zelf zijn gegeven aan de zalige Alain de la Roche. En ik zal vandaag beginnen met een gebed, een bekend gebed, het Memorare van de heilige Bernardus van Clairvaux. Of het wordt in ieder geval aan hem toegeschreven. Het is niet helemaal duidelijk of dat ook echt van hem is, maar dat maakt op zich niet uit. Het is een gebed dat de tand des tijds heeft weten te weerstaan. Een prachtig gebed waarin we bidden dat we onze toevlucht mogen nemen tot de heilige maagd Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gedenk, o allermildste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o maagd der maagden, en sta hier voor u in mijn armzaligheid en zonde. O moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen. Nou, voordat we zo dadelijk dus over die 15 beloften gaan spreken, eerst nog even één uitspraak van een andere zalige, een zalige die pas een paar jaar geleden zalig is verklaard. En dat is namelijk Pauline Jaricot. Zij stond ook bekend om haar vurige liefde voor Maria. En zij was degene die de levende rozenkrans instelde. Een soort gebedsketting die dag en nacht doorging van mensen die de hele dag door en heel de nacht door de rozenkrans bidden in een soort estafette. En dat bestaat nog steeds. Ik ben bij de zusters in Fatima geweest, zusters Dominicanessen. En die doen dat ook. Die bidden heel de dag door in afwisseling de rozenkrans. Nou, prachtig dat dat bestaat. Maar zij deed een belangrijke uitspraak. Zij zei, de devotie tot Maria is de rozenkrans. En daar bedoelde ze mee dat het bidden van de heilige rozenkrans niet zomaar een devotie is tot Maria, maar dat dat heel de Maria-devotie samenvat. Dus ze wilde zeggen, op het moment dat wij over Maria-devotie spreken, spreken we automatisch over de rozenkrans. En ik denk dat dat een belangrijk besef is, want in onze tijd denken we dat we op allerlei manieren tot Maria kunnen bidden. En natuurlijk, elk gebed dat we vanuit het hart tot haar richten is sowieso goed. Dus elk gebed is goed gericht tot Maria. Maar we kunnen niet echt spreken over Maria-devotie als we niet ook die heilige rozenkrans bidden. Die twee kun je als het ware als synoniemen van elkaar zien. Rozenkrans, Maria-devotie. Nou, dan gaan we nu spreken over die 15 beloften die Maria doet voor alle mensen die de rozenkrans bidden. Het zijn er 15, dus we kunnen er niet al te lang bij stilstaan, want de tijd bij deze uitzending is altijd beperkt. Dus we gaan beginnen. De eerste belofte die Maria doet is, degene die de rozenkrans trouw blijven bidden, die zullen de genade van tekenen ontvangen. En daarmee wordt bedoeld, op het moment dat je de rozenkrans gaat bidden, dan zul je in het dagelijks leven bewijzen gaan zien van de aanwezigheid van God in je leven. Dus je zult steeds vaker als het ware knipogen krijgen van God en van Maria, dat het rozenkransgebed de dag echt aan het veranderen is. Dus je krijgt zichtbare tekenen van het feit dat je inderdaad in verbondenheid leeft met de hemel door het bidden van de rozenkrans. Dus de eerste belofte. De tweede belofte. Ik beloof een hele bijzondere bescherming en de grootste genade aan al diegenen die de rozenkrans bidden. Een bijzondere bescherming, daar kunnen we iets bij voorstellen, maar ook de grootste genade. Dus er wordt een hele schatkamer van genade opengegooid op het moment dat wij trouw en dagelijks de rozenkrans gaan bidden. Derde belofte.

0: De rozenkrans is een heel sterk schild tegen de hel. En het zal ondeugd vernietigen, het zal de zonde doen afnemen en het zal ketterijen verslaan. Een belangrijke bescherming tegen de hel. Nou, we hebben dat natuurlijk ook gezien in het leven van de heilige Dominicus. Hij was radeloos omdat hij maar niet die Katharen tot bekering kon brengen. En uiteindelijk krijgt hij natuurlijk van de heilige maagd Maria de rozenkrans. En Maria die zegt er dan ook bij, deze rozenkrans is een stormram tegen de ketterijen. Dus het zal ons beschermen tegen de hel, tegen de aanvallen van de hel. Het zal de deugdzaamheid in ons leven vermeerderen en de zonde zal afnemen in ons leven. Vierde belofte. Het bidden van de rozenkrans zal de deugd versterken en zal maken dat goede werken tot bloei komen. En het zal zorgen dat er over de zielen een overvloedige genade wordt uitgestort. En die genade die zal ervoor zorgen dat de mensen de liefde voor de wereld zullen overwinnen met alle ijdelheden die daarbij komen. En het zal zorgen dat de harten van de mensen daardoor een verlangen krijgen naar eeuwige zaken. Ja, dus dat was de vierde belofte. Dan de vijfde belofte. Diegene die zich door het trouw bidden van de rozenkrans totaal aan mij toewijden, aan mij toevertrouwen, die zullen niet verloren gaan. Nou, die belofte hoeft niet zo heel veel uitleg, geweldig natuurlijk. Dus als we maar heel trouw de rozenkrans blijven bidden, zal Maria uiteindelijk datgene aan ons geven wat we nodig hebben voor de redding van onze ziel. De rozenkrans komt in die zin niet in de plaats van de sacramenten, maar iedereen die met overtuiging de rozenkrans gaat bidden, zal ook een diep verlangen krijgen naar de heilige mis, naar de biecht, etc. etc. Dan de zesde belofte. En ik zal deze belofte wat samenvatten, want die is nogal lang. Maar het komt erop neer dat de zesde belofte inhoudt dat door het bidden van de rozenkrans en door het overwegen van de heilige geheimen uiteindelijk het ongeluk nooit de overhand zal krijgen in ons leven. En dat we ook niet onvoorbereid dood zullen gaan. Dat wil zeggen dus dat we op tijd ons zullen bekeren en dat we ook alle genade zullen ontvangen die nodig is voor de redding van onze ziel. Dus eigenlijk in het verlengde van de vorige belofte. Dan de zevende belofte, en die sluit hier ook weer perfect bij aan. Op het moment dat we de rozenkrans devoot bidden, zullen we niet sterven zonder de sacramenten van de kerk. Nou, in de voorgaande belofte werd dat ook al genoemd, maar daar werd het nog genoemd de genade die nodig zijn voor de redding van onze ziel. En in deze zevende belofte worden dus echt heel expliciet ook die sacramenten genoemd. De achtste belofte. Diegenen die trouw de rozenkrans bidden, zullen tijdens het leven en bij hun dood het licht van God ontvangen en de volheid van zijn genade. Dat sluit natuurlijk ook heel mooi aan bij het leven van Maria zelf. Zij was vol van genade en hoe meer wij de rozenkrans bidden, hoe meer wij delen in die volheid van Maria. En uiteindelijk zullen we dan bij onze dood mogen delen in de verdiensten van de heilige in het paradijs. Negende genade. Ik zal diegenen die trouw de rozenkrans hebben gebeden, bevrijden uit het vagevuur. Ja, dus Maria die doet ook een hele bijzondere belofte voor het leven na de dood, dat diegenen die trouw de rozenkrans hebben gebeden, ook eerder in de hemel mogen zijn. Tiende belofte. De kinderen die trouw de rozenkrans hebben gebeden, die zullen een hoge mate van glorie in de hemel ontvangen. Ja, dus we weten dat ook in de hemel nog steeds een bepaalde hiërarchie bestaat. En er is dus een bijzondere plaats in de hemel voor diegenen die trouw dagelijks de rozenkrans hebben gebeden. Elfde belofte, ook een hele grote belofte. Door het bidden van de rozenkrans zul je alles verkrijgen wat je van mij vraagt, of aan mij vraagt, zegt Maria. Dus Maria zal geen gebed onverhoord laten als we bidden om de rozenkrans. En deze elfde belofte die bevestigt Maria ook nog een keer in Fatima natuurlijk, tegen zuster Lucia. Geen enkel gebed zal onverhoord blijven. Ik zal alles verhoren waar je om vraagt. Nou is een voorwaarde natuurlijk altijd wel dat het in het verlengde ligt van het plan van God. We kunnen geen zaken gaan vragen aan Maria die ingaan tegen het plan van God, tegen de goedheid van God. Maar zolang het in het verlengde daarvan ligt, zal ze dus alles verhoren. Zullen we alles ontvangen wat we vragen? Dan de twaalfde belofte. Die gaat niet alleen over het bidden van de rozenkrans, maar ook over het verspreiden van de rozenkrans, dus het prediken van de rozenkrans, om het zo te noemen. Diegenen die de rozenkrans verspreiden, zullen in al hun moeilijkheden worden bijgestaan. Dus Maria die helpt diegenen die er hun levenswerk van maken om overal de rozenkrans te verspreiden in alle moeilijkheden. Dan de 13e belofte. En u moet deze uitzending later nog maar eens een keer terugluisteren, hè, want het is natuurlijk wel heel veel informatie, maar het staat dan mooi op een rij. De 13e belofte. Maria zegt: ik heb van mijn goddelijke zoon verkregen dat iedereen die de rozenkrans verspreidt, het hele hemelse hof als voorspreker zal hebben tijdens het leven en in het uur van de dood. Dus het hele hemelse hof is onder aanvoering van Maria aangespoord om te bidden voor diegene die de rozenkrans verspreidt. Nou, ook een schitterende belofte natuurlijk. 14e belofte. Al diegenen die de rozenkrans bidden, zijn mijn geliefde kinderen en de broeders en zusters van mijn enige zoon Jezus Christus. Nou, dat klinkt heel voor de hand liggend, maar ook daarin zit natuurlijk een hele diepe belofte. Maria zegt hier: iedereen die de rozenkrans bidt, is familie van God. En zoals gezegd, nogmaals, de rozenkrans is geen vervanging van de sacramenten, want op het moment dat je bijvoorbeeld nog niet gedoopt bent, maar je bidt wel de rozenkrans, dan mag je het grote vertrouwen hebben dat je ook inderdaad gedoopt zult worden en uiteindelijk ook al die sacramenten zult ontvangen. De rozenkrans bereidt dus ook voor en maakt ons blijkbaar, zoals Maria zegt, tot geliefde kinderen van haar en tot broeders en zusters van Jezus Christus. Nou, dat is een staat die we haast niet kunnen bevatten hoe hoog die is. We mogen onszelf familie van Jezus Christus, de Zoon van de levende God, noemen. En dan de 15e belofte. En deze laatste belofte was heel belangrijk voor de zalige Bartolo Longo. De zalige die we aanstaande zaterdag op 5 oktober zullen vieren. De laatste belofte is namelijk: de devotie van de Heilige Rozenkrans is een belangrijk teken van uitverkiezing. En wat had dat te maken met het leven van de zalige Bartolo Longo? Nou, zijn feestdag is dus aanstaande zaterdag 5 oktober als we ons verzamelen in Eindhoven. Hij was een satanist die zich uiteindelijk zou bekeren door het bidden van de rozenkrans. Maar zelfs na zijn bekering bleef hij nog jarenlang depressief. Zelfs zo erg dat hij overwoog om zelfmoord te plegen. En in zijn ellende, in zijn depressie, was het uiteindelijk deze laatste belofte die maakte dat hij toch niet moedeloos werd en toch niet de hoop helemaal verloor. Hij stond op het randje van de afgrond en zoals gezegd, zelfs na zijn bekering werd hij nog hevig gekweld door het feit dat hij zozeer de vijand had gediend en niet Maria en Jezus zelf. Maar uiteindelijk was deze belofte dus de belofte die hem er doorheen trok. En hij maakte van deze belofte ook zijn levenswerk. U moet maar eens, als u ooit de tijd hebt, naar Pompeji gaan in Zuid-Italië. En dan kunt u daar de basiliek bezoeken van de Heilige Rozenkrans, gebouwd door deze zalige Bartolo Longo, die ex-satanist, die dus alles op alles zette om uiteindelijk zijn levenswerk ervan te maken om de rozenkrans te verspreiden. Want, had hij gehoord van Maria bij deze 15 beloften, dat zal een zeker teken van uitverkiezing zijn. Nou, dat is ook een schitterend besef natuurlijk. Op het moment dat we die rozenkrans bidden, richt Maria haar ogen op ons, zoals we ook altijd in het Salve Regina zingen. Ilos tuos misericordes oculos ad nos converte. Dus richt uw barmhartige ogen op ons, o heilige maagd Maria. En het mooie besef is ook dat Maria alleen maar haar ogen richt op daar waar de Heilige Geest werkzaam is. En op het moment dat wij de rozenkrans bidden, is de Heilige Geest in onze ziel aan het werken. En dan trekken we dus als het ware automatisch de aandacht van Maria. Want zij wil daar zijn waar God is. Nou, mooi besef, belangrijke dingen. Belangrijk om dit ook nog eens een keer terug te luisteren, denk ik, om al die 15 beloften nog eens wat dieper op je te laten inwerken. Je kunt ze natuurlijk ook op internet opzoeken. Voor nu wil ik het verder hierbij laten en ik hoop natuurlijk dat we met heel veel mensen samenkomen aanstaande zaterdag voor die belangrijke dag in Eindhoven. Waar we natuurlijk laten zien dat Maria niet alleen koningin is van ons eigen leven, maar ook koningin van dit land. En zelfs koningin van heel de wereld. En daarom bidden we ook vurig dat haar onbevlekte hart mag overwinnen.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: En dat zegt natuurlijk ook heel veel over het altaar zelf. Dus het altaar is niet zomaar een tafel, het is Christus zelf.
1: Het is dus echt, en dat is een geweldig fenomeen, zoek dat op Instagram, de Jesus Glow.
2: Ah!
1: Nee, zoek het op. Dat zijn mensen die bekeerd zijn op latere leeftijd. Ja. Die dan foto's laten zien van hoe zij er vroeger bijliepen. Ja. Geestelijk of fysiek.
2: Okay.
1: En dan na hun bekering zie je dat ze stralen.
2: Het liefst dat je de priester niet meer ziet. Prijs de Heer ook wat meer, zeg ik altijd. Hoe meer wierook, hoe beter.
1: Nog meer heilige symbolen. Wierook, het altaar, linnen, kerkklokken. Opnieuw duiken wij in het bijzondere boekje van heilige symbolen van Romano Guardini. Dit is het tweede deel in de serie die wij maken over dit bijzondere boekje. Wij zijn de herbergiers, ik ben Jesse Rijt en naast mij zitten natuurlijk weer Herwin Horst en pater Stefan Ansinger. Wederom in het klooster van Rotterdam. En we hebben weer veel te bespreken. We hebben ervoor gekozen om nu het altaar centraal te stellen in deze aflevering. Dat is altijd een goed idee natuurlijk. Want daaromheen zijn zoveel symbolen te vinden die we kunnen bespreken aan de hand van dit mooie boekje. Maar misschien nog even voordat wij naar het altaar gaan en naar die symbolen. Romano Guardini, voor wie de eerste aflevering heeft gemist. Waarom bespreken we ook weer juist zijn boekje? Het is natuurlijk een hele invloedrijke priester, schrijver, denker uit de vorige eeuw geweest. Die een grote invloed heeft gehad onder meer op Jozef Ratzinger, Benedictus de 16e. Dus zijn invloed die reikt tot op de dag van vandaag. En daarom dat wij wederom in dit boekje gaan duiken. Misschien heren, voordat wij ook daadwerkelijk verder gaan met onze symbolen. Sinds de laatste aflevering zijn jullie op een andere manier naar aspecten van de mis gaan kijken. Of naar bepaalde symbolen die een impact op jullie hebben gehad.
0: Nou, ik denk in de algemene zin wel. Het boekje geeft natuurlijk een hele mooie kans om ja, iets meer de betekenis van de symbolen eigen te maken, er wat bewuster van te zijn. En dat is natuurlijk ook de rode draad van onze afleveringen, als het gaat om de heilige symbolen. Maar we hebben dat bijvoorbeeld ook gedaan, hè, over thema's als de rozenkrans, het Onze Vader. En ik vind in algemene zin, op het moment dat je daar iets meer in gaat verdiepen en daar gewoon wat bewuster over nadenkt, dat je inderdaad ook anders naar symbolen kijkt en ja, daar ook iets meer aandachtig naar kijkt. Omdat je de betekenis ervan ook wat beter in context kan plaatsen. Ja.
1: Ja, ik heb het nog steeds met de godslamp, waar ik toch aardig gefixeerd op begin te raken. De godslamp die staat voor onze ziel, waar wij altijd willen zijn, naast Christus, bij het tabernakel. Ja. Ik merk voorafgaand aan de mis, ben ik altijd wat vroeger in de kerk, dan ga ik zitten. En vroeger had ik nog wel eens de neiging om dan ja, met andere mensen te praten. Maar nu denk ik, ja, het is ook wel heel fijn om even te mediteren daar zo bij het tabernakel, om daar gewoon te zijn, zoals die vlam daar is, in alle rust. En jezelf als die vlam ja, op te laden, bij Christus te zijn. En dan ja, valt alles om je heen ook even weg. Dat vind ik wel een heel fijne aandachtspunt.
3: Heel mooi gezegd. Ik denk dat dat voor priesters ook belangrijk is. Dat je om de zoveel tijd gewoon even bij dat tabernakel gaat zitten. Ik herinner mij van Harry Smeets, de oud-bisschop van Roermond, dat hij ook toen hij nog priester was in Venraai, pastoor, regelmatig voor de mis bij het tabernakel ging zitten. En dan ook gewoon alleen even met God was, vlak voordat de mis begon. En dat heeft me altijd heel erg geraakt. En nu als priester doe ik het ook soms wel eens, maar vaak lukt het niet, omdat er natuurlijk nog biechtelingen zijn of allemaal dingen die geregeld moeten worden. Maar die tijd echt even rustig doorbrengen is wel heel mooi als het kan. Ja.
1: Ja.
3: Dan ga je toch op een andere manier de mis in, hè?
0: Ja.
3: Zekere rust.
0: En ja. Is het dan voor jou ook tijdens de mis ook anders? Want je hebt natuurlijk als celebrant een hele actieve rol. Terwijl wij als kerkganger Jesse en ik natuurlijk rustig kunnen gaan zitten of staan of knielen. Wat we ook maar behoren te doen tijdens de mis. Maar ben je het ook anders gaan beleven als celebrant? Op basis van onze aflevering.
3: Ik weet niet of het heel anders is geworden. Misschien wel. Misschien de manier waarop je loopt, toch wel. Hè? Dat dat een bepaalde invloed gehad heeft. Soms heb je de neiging om te haasten. En dat Guardini toch heel duidelijk zegt: nee, je moet rustig lopen. En een rustige tred is een teken van de waardigheid van de christen. Hè? Als pelgrims op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Dus daar let ik wel iets meer op, misschien. Maar voor de rest ben ik sowieso wel erg liturgisch ingesteld. Dus ik zal niet snel de zaken afraffelen.
1: En de hand was de vorige keer ook iets wat jou aansprak.
3: Ja, tegelijkertijd, het is voor mij heel erg herkenbaar wat in het boekje allemaal staat, omdat ik toch veel dingen al doe zonder mezelf op de borst te kloppen.
1: Hmm. Aha, ja. Voor de verstaander,
3: in
1: dat is ook
3: van de zonde. Ja. Maar ik bedoel, dat is altijd wel een belangrijk onderdeel van mijn leven geweest.
1: Dat, ja, je, die, tuurlijk.
3: Dat je die symbolen doorleeft. En,
1: ja.
3: En,
1: ja, maar zo is stille brand heel belangrijk. Zo is dit boek ook bedoeld. Hè? Dit is geen inleiding in mensen die nooit naar de kerk gaan. Nee. Maar dit is bedoeld als verrijking en verdieping van ons geloof.
3: Ik herken dus heel veel dingen ook al. Gewoon, ja. Die ik al deed. Exact. Maar dat ik daar nu ook woorden aan kan geven. Dat vind ik het mooie ervan.
1: Ja.
3: Dat je heel veel dingen toch onbewust al doet. De manier waarop je een kruisteken slaat. De handgebaren die je gebruikt. Het knielen. Natuurlijk, ik wist wel dat het gaat om nederigheid. Maar als je dan ziet hoe mooi Guardini dat uitlegt, dan helpt dat jou ook weer om woorden aan te geven als andere mensen vragen waarom kniel je.
1: Precies.
3: Dat is precies wat ons geloof natuurlijk vraagt. Dat we ook kunnen getuigen van de hoop die in ons leeft. Met behulp van ons verstand. Ja, en daarom lezen we.
1: Het is niet louter het gevoel. Het is echt ergens op gebaseerd.
3: Ja.
1: Herwin, jij kwam met het goede idee om deze tweede aflevering rondom het altaar te beginnen. Omdat daar zoveel van de symbolen ook voorbij komen. Misschien moeten we bij het altaar beginnen. Natuurlijk een hele centrale plek in de kerk. Dat is ons focuspunt. Wat heeft Cordine daar allemaal over te zeggen?
0: Nou, het altaar heeft natuurlijk traditioneel ook de vorm van een tafel. Hè? Dus zeker als wij de Eucharistie vieren, dan verwijst het natuurlijk ook naar het laatste avondmaal. Christus die zijn eigen leven geeft. We vieren dat eigenlijk iedere mis. Hè? Dus iedere mis dat wij vieren is een soort van gedachtenis aan het paasfeest ook. Alleen het is niet zomaar een tafel. Het is niet een functionele tafel zoals waar wij nu aan zitten. Het heeft natuurlijk een veel diepere betekenis en een veel meer waarde in dat opzicht. Want aan die tafel wordt natuurlijk ook het offer gebracht van Christus zelf. En wat ik daar zelf wel interessant in vind, is dat vaak in de kerk je het altaar ziet waar het offer wordt gebracht en daarachter het kruis ziet hangen waar Christus aanhangt. He, dus dat je eigenlijk het hele mysterie, zeg maar, het hele paasmysterie ook gevat ziet in twee symbolen die vaak in één blik zichtbaar zijn in de kerk. En dat zegt natuurlijk ook heel veel over het altaar zelf. Dus het altaar is niet zomaar een tafel, het is Christus zelf.
1: Mm-hmm. Ja, en wat ik zei, de centrale plek, vooral in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament zie je ook hoe een berg een belangrijke plek inneemt als een plek waar offers worden gebracht. Ja. Bijvoorbeeld in het Oude Testament zijn daar veel voorbeelden van. Ja. En dit is onze nieuwe berg. Ja. Wij trekken samen op en daarboven, verheven op dat priesterkoor, is dat stevig staande altaar als een berg waar we naar toekijken en waar de priester het offer inderdaad brengt. Ja, dat is heel mooi.
3: Ja, het staat hoger dan de rest van de kerk. En dat is ook echt wel een criterium. Een ander criterium wat nu iets minder belangrijk wordt geacht na het Tweede Vaticaans Concilie, maar wat in de geschiedenis altijd wel heel belangrijk was dat er in een altaar altijd een altaarsteen aanwezig is. En dat is een zogenaamde reliek van een heilige. Dus dat maakt het ook niet zomaar een tafel, maar een tafel waar een reliek van een heilige in aanwezig is. En dat gaat natuurlijk weer terug op het vieren van de heilige met een altaar aan het begin van de kerk. Hè? Dus in het vroege christendom werden missen opgedragen, ook op voorspraak van een bepaalde heilige. Hè?
1: Ja, en die martelaren hebben al met hun bloed vaak getuigd. Ja,
3: voilà.
1: Die hebben al hun offer gebracht en het is aan ons om hun na te volgen.
3: En dus dat is eigenlijk nog steeds wel een soort van ongeschreven regel, dat elk altaar een altaarsteen bevat. Met een reliek erin van een heilige, liefste martelaar.
1: Ja, dus in de Liduina Basiliek is dat ook zo, hè? Of niet?
3: Ja, daar is het inderdaad ook nog voor het altaar ook nog. Hè? Dus een hele reliekhouder.
1: Ja.
3: Maar in elk altaar is het hier ook, hoor.
1: Oké.
3: Okay. Zit er ook in. Maar ik ben even vergeten welke reliek precies.
1: Okay.
3: Maar als je dus het altaar kleed, de dwaal, zoals we dat noemen, waar we het ook de linnen, waar we het later ook over zullen hebben, als je die eraf haalt, dan zie je vaak in het midden van het altaar een klein vierkantje met een reliek erin. Ja.
1: Okay.
3: Dus dat is eigenlijk wel een voorwaarde voor de meeste altaren.
1: Ja. We hebben het nu over het fysieke altaar wat in de kerk staat of hier in de kapel van het klooster. Ja. Cordine maakt ook de vergelijking met de altaar in onszelf. Dus de offerbereidheid die we zelf dagelijks moeten voelen, onszelf geven. Dat wij een altaar in onszelf vormen, waarin wij ons helemaal kunnen geven aan God. Dus zo kun je misschien ook op een andere manier naar dat fysieke altaar kijken.
0: Ja. Mooi. En iedere tafel moet gedekt. En Stefan, jij noemde het al, daarvoor kennen we het linnen.
3: Zeker. Ja.
1: Ja, dat is wel waanzinnig wat daar allemaal weer voorbij komt.
0: Ja, maar eventjes voordat we op die symboliek ingaan. Zijn jullie er eigenlijk altijd al bewust mee bezig geweest? Met het feit dat het linnen op het altaar wordt opgemaakt, om maar zo te zeggen?
1: Nou, nee, ik heb het nooit opgemaakt zien worden, bijvoorbeeld.
0: Of nou ja, goed, maar...
3: Nee, er is een moment dat je dat wel ziet, namelijk dat het weggehaald wordt. Dat is aan het einde van de viering op Witte Donderdag. Als het altaar ontbloot wordt, hè, dus... alles wordt er afgehaald, de kaarsen, maar ook, ook dus het linnen. Hè? Dus dat is een moment dat je echt het altaar normaal gesproken bloot ziet, zonder enige attributen. Maar dat geldt voor alles in de kerk. Alles wordt dan weggehaald, zodat op Goede Vrijdag het heel kaal is. Ja. Dus dat is een moment dat je dat wel zou kunnen zien. Ja. Hm. Ja. Maar ik zelf ben er ook niet heel erg mee bezig geweest, moet ik zeggen. Want meestal staat het er gewoon, hè? Dus een corporale, hè, zoals je dat noemt, een klein linnen, wat je gebruikt om de mis te vieren, een kelk en zo. Die moet je allemaal neerzetten natuurlijk. Maar het altaar met de linnen, dat ligt meestal al klaar. Dat ligt al voordat je de mis begint. En dan sta je er eigenlijk niet zo bij stil wat alle symboliek is die erachter schuil gaat.
1: Een symboliek is wit linnen. Het is rein, het is zuiver, het is schoon. We vieren geen mis op een besmeurd doek. Ja, het is inderdaad wit en dat laat ook iets zien waar wij naartoe moeten streven, naar de heiligheid. En Cordini haalt hier ook, zoals vaker in dit boek, het boek Openbaring aan, of de Apocalypse van Johannes.
3: Wat een heel liturgisch boek is. Hè? Er zitten heel veel beelden in. Hè?
1: En hier haalt hij bijvoorbeeld aan een passage waarin staat dat de martelaren gekleed zijn in witte gewaden. Ja. En die zeggen, we zijn gewassen in het bloed van het lam. Ja. Dus in het bloed van Christus dragen zij nu dat witte gewaad als een soort linnen, zuiver gewassen, al helemaal verenigd met Christus. Ja, dat is waar wij natuurlijk ook naar verlangen. Wat ik ook heel bijzonder vind, is dat de linnen ook een rol spelen in het opstandingsverhaal. Dus de mensen die de lege graftommen tegenkomen en daar linnen opgevouwen zien. Ja. Ook bijna als een soort liturgische handeling. Christus is het niet meer, maar er is nog tussen de opstanding en de verrijzenis, er is ergens nog een tijd geweest dat er dus die linnen opgevouwen zijn. Alsof daar inderdaad ook een soort viering is geweest.
3: Ja.
1: En natuurlijk, we hebben ook het lijkdoek, hè, van Christus. Ja. Dus hij zelf is natuurlijk ook, het doek is voor hem ook heel belangrijk.
3: Zeker.
1: Nou, mooi.
3: Ja, het mooie ervan vind ik vooral de reinheid en de onschuld waar we allemaal naar streven. En Cordini die denkt daar dan ook verder over na. Wat is dat eigenlijk, die zuiverheid en die reinheid? Is dat iets wat je altijd hebt of iets wat je kunt ontvangen? En hij zegt ook, je kunt het ook weer ontvangen, hè? Dus de onschuld. Hè? Dus het kan zijn dat er door bepaalde dingen in je leven je die onschuld verliest, hè? Door de zonde, door moeilijke omstandigheden. Hè? Maar die kun je weer terugkrijgen door het sacrament van de biecht, door met Christus te leven. En dat is wel mooi. Dus dat linnen kan elke keer weer hersteld worden, als het ware.
1: Ja, hè? Zo schrijft hij dat ook. Linnen was niet altijd zo. Dat was vroeger ook een grof doek, maar dat is gezuiverd.
3: En dat is volgens mij heel belangrijk. Dus dat je open staat voor die bekering, waardoor het zuiver blijft en schoon blijft. Net zoals je... Ja, een priester zei ooit tegen mij, je gaat toch ook elke dag onder de douche. Betekent niet dat je elke dag naar de biecht moet gaan, maar om de zoveel tijd moet er wel even schoongemaakt worden. En ik denk dat dat belangrijk is, dus dat je die zuiverheid... En er zijn ook bepaalde oraties in het getijdengebed en in de mis, die hebben het echt over herstellen van de onschuld. Hè? Die God danken voor het herstellen van de onschuld. Dat is dus mogelijk, met de sacramenten, met de genade.
1: Ja. Precies.
3: Die onschuld te herstellen.
0: Ja. Ja. Nou, het offergave staat al centraal. We hebben het al over de altaar gehad. Wat natuurlijk direct naar Christus verwijzen. Hetzelfde, het linnen, hè? Het doek van Christus. En de volgende, nou ja, wat natuurlijk heel erg zichtbaar is op het altaar, is het brood en wijn.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja. Ik zoek er even iets van op ondertussen, hoor.
2: Van brood en wijn?
1: Ja, ja. Daar staat iets heel moois in. Dat probeer ik even op te zoeken.
0: Helemaal goed. Ja, ja, want dat is natuurlijk wel interessant, want we hebben het hier over symbolen. En een van de... van de grote discussies die je natuurlijk ook in het christendom hebt. De Eucharistie, wij vieren dat als zijn het waarlijk Christus.
2: Mm.
0: Christus die waarlijk tot ons komt. Hebben we eten letterlijk en figuurlijk het lichaam van Christus. Mm. En drinken letterlijk en figuurlijk zijn bloed. Dat is natuurlijk een essentie, een kern van het katholieke geloof. Maar waarin moeten in hoeverre kunnen wij dat loszien van de symbool brood en wijn tijdens de mis?
2: Hmm. Nou ja, ik denk sowieso, het is een heel krachtig iets. Het brood gaat om de eerste levensbehoeftes ook. Hè. Geef ons dagelijks brood. Dat staat in het Onze Vader. Betekent ook dat God in zijn voorzienigheid ons wil helpen om te kunnen blijven leven. Om te voldoen aan onze eerste levensbehoeftes. Zodat we vervolgens ook beter kunnen bidden en hem beter kunnen dienen. Dus dat het brood staat ook voor die eerste voorwaarde die noodzakelijk is voor een gezond en goed leven.
1: Ja.
2: Het betekent dat we afhankelijk zijn van voedsel. En nou ja, zoals we op andere plekken lezen in de Bijbel, de mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat voortkomt uit de mond van God. Dat betekent dus dat er ook zoiets is als geestelijk brood. En het geestelijk brood is het woord van God. Hè? Dus wat wij ontvangen door de Bijbel te lezen, door naar de Eucharistie te gaan. En bij de Eucharistie krijgen we dan het vlees geworden woord. Hè? Het vlees geworden woord, Christus zelf, komt tot ons in lichaam en bloed en ziel en goddelijkheid. Dus zo zie je dat brood verschillende dimensies kent. Nou, je kent ook het wonder van de broodvermenigvuldiging in het Nieuwe Testament. En daar gaat het juist om een overvloed. Hè? Dus er is te weinig brood. Nou ja, we bidden tot de Vader en we danken de Vader. En hij geeft ons een overvloed aan brood. Zoveel dat er nog heel veel broden over waren zelfs, hè. Dus je ziet dat brood op heel veel verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. En het is natuurlijk fantastisch en bijzonder dat God zegt, ik wil zelf brood worden voor jullie.
1: Ja.
2: Omdat dat natuurlijk ook aangeeft hoe noodzakelijk het sacrament is voor onze geestelijke gezondheid.
1: Ja.
2: Dus naast de fysieke gezondheid is er ook de geestelijke spirituele gezondheid die gevoed wordt door het brood wat God zelf is.
1: Ja, Jezus zegt zelf, wie mij niet eet, kan het eeuwig leven niet bezitten. Dus het is echt een noodzaak inderdaad.
2: Ja,
1: wat Cordine hier schetst, waar ik weer zo'n oh ja momentje had, zoals vaker in dit boek, wat jij ook zei, hij verwoordt soms dingen die je wel in je hart hebt, maar hij zet ze op papier. Mm. Hij stelt hier de vraag van, uit eigen beweging zouden wij nooit durven vragen om God te eten.
2: Ja, dat is mooi.
1: Natuurlijk, het is zo'n wonder dat God inderdaad zich in brood en wijn aan ons geeft. Maar er is geen cel in ons lichaam dat zou kunnen bedenken van, ik wil graag God eten. Maar hij weet wat wij nodig hebben. En hij weet dat dit de manier is waarop hij tot ons kan komen en helemaal met ons één kan zijn. Maar het zelf bedenken, dat is zo'n krachtig wonder dat we krijgen.
2: Ja. Je wilt hem helemaal in je opnemen.
1: Ja.
2: En dus dat het mooiste om te doen is dan om het letterlijk te eten. Hè? En dat is natuurlijk een zeer intieme aangelegenheid op die manier. Hè?
0: Ja. In hoeverre kun je dan brood en wijn nog als een symbool zien? Want het is, Christus zegt niet, dit is mijn lichaam, bij wijze van spreken.
2: Nou, dat is heel simpel. Kijk maar naar een paasontbijt. Dat staat toch ook symbool voor het samen zijn met elkaar. Als jij, ik weet niet of je ooit zelf brood gebakken hebt, maar als je zelf brood gaat bakken en je komt in je keuken terecht en je ruikt de heerlijke geur van dat brood. En dat brood ga je dan samen eten met de familie. Dat is natuurlijk, dan is dat brood natuurlijk veel meer dan een beetje een paar graantjes bij elkaar. Hè? Ja. Dat staat voor gemeenschap, dat staat ook voor arbeid die geleverd is. Hè? Om een brood tot een brood te maken, om het graan tot brood te maken. Dus het is veel meer dan dat. Het is, en dan vervolgens krijg je dus inderdaad dat God zelf zegt, ik wil brood worden. Maar die twee dingen kun je wel van elkaar onderscheiden.
3: En in veel culturen is het brood van belang. Hè? Dus niet alleen bij ons. Dat,
1: Ja. Het is ook een voorproefje op het hemelse bruiloftsmaal natuurlijk. Ja. In die zin is het ook een symbool van... Dit is al een afschaduwing van straks de echte maaltijd met de Heer in de hemel. Mm. Ja, dus dan zou je misschien dat ook weer symbolisch kunnen opvatten. Ja. Ja. Ja. Ja, mooi.
3: Maar vergeten wij niet...
1: Ja, dat wou ik nog toevoegen inderdaad. Je had het over brood, dat vaak eerst levensbehoefte is. Maar God geeft ons geen water, maar wijn. Dus hij weet van, water is ook essentieel, dat hebben we nodig. Ja. Maar wijn doet nog iets meer. Het geeft ons ook vreugde. Ja. Dus de vreugde die God ons geeft, dat is wat de wijn natuurlijk ook kan doen. Ja. En het is ook inderdaad een symbool van het bloed en het water dat uit zijn zijde stroomde aan het kruis.
0: En we hebben net al natuurlijk gehoord dat het niet enkel alleen symbolisch is, maar dat brood en wijn natuurlijk ook hele belangrijke offergaven zijn. Christus die zelf ons brood en wijn wil zijn, dus dat serveer je ook niet zomaar in IKEA kommen of mokken of bordjes.
3: Ja, wat je idealiter soms ziet op het internet.
0: Ja, daar schrik idealiter je van. Ja. Ja. Maar ja. We hebben dan wel de twee volgende symbolen en dat zijn de kelk en de pateen.
3: Mm. Ja.
1: Ja, die inderdaad. Altijd op een hele mooie, in ieder geval idealiter, op een mooie manier vormgegeven worden. Om misschien bij de kelk te beginnen. Van die mooie, rijk versierde gouden kelken. Hè? Mm. Waarin dan inderdaad de wijn wordt bewaard. Waarom moet dat eigenlijk van zo'n mooi kostbaar materiaal zijn? Waarom kan dat niet van in een tinnen beker zijn? Dat is een beetje een retorische vraag.
3: Cliché. Natuurlijk omdat het God zelf is. En dat ga je niet in een of ander aardewerk pot stoppen, als het ware. Hè? Dus je zorgt ervoor dat het verguld mooi materiaal is. En het heeft ook een praktische reden. Want het moet ook goed schoon te maken zijn. Hè?
1: Ja, geen grof structuur.
3: Voilà, want wij geloven dat elke druppeltje van de wijn, maar ook elk stukje van het lichaam van Christus of van een brood, dat het lichaam van Christus is. En dus moet dat goed schoongemaakt kunnen worden. Stel je gebruikt een of andere grove aardewerken pot of iets dergelijks. Ja, dat blijft overal tussen zitten. Hè? Dan kun je niet met zorg zo'n kelk ook schoonmaken. Hmm. Dus in die zin is het belangrijk dat die goed verguld is.
1: Moet dat dan van goud zijn of kan het ook een ander materiaal zijn?
3: Nee, kan ook ander materiaal zijn. Kan ook tin zijn of koper, kan ook zeker. Hmm. Ja. Okay. Maar het moet wel, kan niet zomaar een aardewerk pot zijn of een plastic beker, om maar zo te zeggen. Want dat heb ik ook wel eens gezien.
1: Een plastic beker.
3: Ja.
1: Ja, goed.
3: Dus wat dat betreft is de kerk wel duidelijk daarover. En gelukkig. Ja,
1: Ja, de kelk wordt hier ook weer, net als het altaar, wat in ons kan zijn. Zo wordt ook de kelk gezien als wij die God mogen bevatten. Dus dat wij als een kelk mogen overstromen van Gods aanwezigheid in ons. Dat wij, zeg maar, wij zijn ook Gods heilige tempel. Hè? Daar wordt de kelk ook mee vergeleken.
3: Opnemen en bewaren, zegt Guardini. Wat prachtig is dat. Ja. God opnemen en hem in je hart bewaren. Ja. Zoals de kelk het bloed van Christus opneemt en bewaart.
1: En zoals Maria alles in haar hart bewaarde.
3: Ja, daar moest ik ook gelijk aan denken. Inderdaad.
0: Het is ook wel leuk, hè, dat... je staat er misschien niet bij stil, maar zeker als we het over wijn hebben, dat dan de kelk, zij het, de fysieke kelk of ons had ook echt vrucht mogen dragen. Hè? Het draagt bij de vrucht als het goed is. Dus dat is interessant. Misschien het laatste symbool wat echt wel centraal staat of zichtbaar is rondom het altaar, dat is de wierook.
1: Oh, misschien de pateen nog even.
3: De pateen.
1: Als we het over het bestek hebben, tussen haakjes. Het pateen, dat... zal misschien niet iedereen gelijk weten waar het over gaat, maar dat is eigenlijk het schaaltje waarop de hosties worden gelegd.
3: Ja, zeker.
1: En waar vanuit ook wordt uitgedeeld, of niet?
3: Dat hangt er vanaf. Dus meestal niet, want er zijn meestal zoveel hosties dat het niet allemaal op de pateen past. En daar heb je dan een communieschaaltje voor waar je dat in doet. Maar de pateen wordt natuurlijk gebruikt bij de zogenaamde offerandengebeden.
1: Ja, omhoog geheven.
3: Dus de kelk die wordt aangereikt en op de kelk ligt die pateen met een hostie erbij. En de priester pakt die pateen en draagt dat op. Dat is nog niet het offer, maar wat er eigenlijk gebeurt is dat de priester in dankbaarheid alle gaven van de mensen, maar ook van de kerk in haar geheel, opneemt in die pateen en God daarvoor dankt. Hè? En dus hij draagt het op in een dankbaarheidsgebed. Dat komt uit de, het is een Joods gebed. Hè? Dus het is een nieuw gebed wat in het Tweede Vaticaans Concilie is toegevoegd. Hè? Mm. In de nieuwe mis, zoals we die nu vieren. Het mooie daarvan is dat je kunt zien dat het gaat om alle arbeid van de mensenhanden die daar aanwezig zijn. Dus wat de priester doet is, hij draagt dat op en hij heft het iets omhoog. En daarin kun je zien, in dat brood is een teken van al het arbeid, of het nou geestelijk of fysieke arbeid is, of dat nou een rechter, een jurist of een landbouwarbeider of een boer is. Alles wordt daar in dat brood samengevat en we danken God daarvoor. Hè?
1: Aan God ook ja. Aangeboden.
3: En wordt het aan God aangeboden, ja. Ja.
0: Dus niet alleen maar de financiële gaven.
3: Nee, alles. Dus, ja. De financiële gaven wordt natuurlijk ook naar voren gebracht ja. Dan op dat moment. En, ja. Ja. En wat daar heel mooi aan is, is wat er nog meer om bij staat als Guardini dat behandelt. Hij heeft het dan over de hele schepping. Hmm. Dus hij zegt dat in die pateen eigenlijk de hele schepping samenkomt. Dus de priester heeft de unieke functie om, zoals Christus en namens Christus en in persona Christi ook, die hele schepping naar zich toe te trekken en dat op te dragen.
1: Ja.
3: Te ordenen. En dat is wel heel bijzonder. Dus dat is een hele grote, hoge theologische gedachte. En die vaak wordt vergeten bij deze offerande gebeden. Dus dat je letterlijk de hele schepping in je hand draagt als priester op dat moment.
1: Ja, en
3: dus de planten, de bomen, de dieren, alles. En dat
1: de juiste richting geeft.
3: Ja, voilà. Ja. En ook eigenlijk in dankbaarheid het offer aanbiedt al. Als mens, maar ook als in de persoon van Jezus Christus. En dat doe je dus namens hem. Want die dieren en die planten en zo, die kunnen dat niet.
1: Ja.
3: Maar wij kunnen danken
1: ja.
3: Als mensen. Hè? En wij kunnen dat wel. Dus dat is wel heel bijzonder. Want wat zegt hij letterlijk? Hij zegt, en dat gaat om bergen. Hij is dan op een berg en hij ziet hoe klein die zelf is, hè? Toen begreep ik hoe een mensenhart te eng kan worden. Hoe een mens recht staat en zijn gezicht opheft en zijn handen uitspreidt. Als een pateen uitspreidt. Omhoog tot de oneindig goede, tot de vader van het licht, tot God die liefde is. En dan komt het, en hem alles offert wat rondom hem in overvolle stilte te bloeien en te lichten staat. En dat is dus de hele schepping.
1: Ja, exact.
3: Alles, ja. Ja. Ja, dat komt daar samen in die pateen. Hmm. Dus dat is een hele hoge act, ja. Even mooi te zeggen.
1: En dus een belangrijk symbool en een belangrijk voorwerp tijdens de mis.
3: Het is nog niet het eucharistisch offer, want dat vindt later plaats. Dat is het eucharistisch gebed met de privatie en de anafoor. Dat is wat daarna plaatsvindt. Dit is nog daarvoor.
1: Ja. Ja. Ja, ja.
3: Maar het laat zien de hoge waardigheid van de mens om de schepping te ordenen. Niet te domineren, maar te ordenen. Niet uit te buiten, maar te ordenen. Dat zit daarin. Dus ook vanuit het hele ecologische milieubesef is dat moment heel interessant.
1: Samen met de schepping.
3: Ja, en de mens is nog steeds kroon van de schepping. Hmm. Maar moet dus alles daar samenbrengen in dat moment.
1: Zo. Ja.
3: En dat is een priesterlijke functie.
1: Hmm.
3: Ja. Ja. En de priester doet het namens Christus. Hij kan het niet alleen, uiteraard.
0: Ja. Nou, weet je dus dat Christus centraal staat rond dat altaar? We hebben al heel veel symbolen behandeld, ook al in de vorige aflevering. We kennen natuurlijk allemaal de uitspraak iemand bewieroken. Nou wordt het natuurlijk rondom het altaar wel heel erg specifiek en tastbaar, als we het dan toch over de aanwezigheid van Christus hebben. Wat denk je zoal aan bij het bewieroken van het altaar?
3: Hoe meer, hoe beter.
0: Ja, ik weet dat je vet bent, Stefan.
3: Ja. Het liefst dat je de priester niet meer ziet. Prijs de Heer ook wat meer, zeg ik altijd. Hoe meer wierook, hoe beter.
1: soms als de zon heel mooi door de ramen schijnt, dan kan het zo zijn dat het ook echt een rookwolk wordt. Yes. Ja. En dat het een soort ondoorzichtige wolk wordt. Hey, ja. Dat is ook weer een mooi oud-testamentisch beeld. Hè? Als God die als een wolk boven zijn volk zweeft.
3: Zoals het volk Israël.
1: Ja, ja precies. Ja. Daar is dat natuurlijk ook een symbool van.
0: Het is, ik vind altijd de mystiek, wat je ook al zegt, als dan het licht door het raam komt en je ziet de wierook daar zo. En tegelijkertijd, we zitten nu net voor de adventperiode en weten bijvoorbeeld ook dat wierook ook een van de kostbare gaven is natuurlijk. Die naar Christus wordt gebracht. En dan vind ik het wel leuk dat je, als je het kerstverhaal leest, dat wierook als een gave bij God wordt gebracht, bij Christus wordt gebracht.
3: Dat is kostbaar.
0: Ja. En dat we dat eigenlijk ook tijdens iedere eucharistieviering ook in herinnering brengen op die manier.
1: Ja.
3: Ja. Ja. En het stijgt op, hè? Dus het is een teken van de ziel die opstijgt naar God.
1: Dat is ook bijbels, hè? Want Psalm 142 is dat volgens mij. Die wordt ook aangehaald. Die heb jij ook opgeschreven. Daar staat, laat mijn gebed opstijgen als wierook voor uw aangezicht.
3: Precies.
1: Ja. Soms wordt dat ook gezegd in kerk, hè? Van laat deze gebeden opstijgen als wierook tot het aangezicht van God.
3: Ja. Nou, er zijn ook verschillende momenten natuurlijk in de mis dat het gebeurt. Het gebeurt bij binnenkomst, waarbij je dus Christus bewierook, want je bewierookt het altaar. En zoals je net mooi zei, het altaar is Christus, staat voor Christus. Het altaar moet eigenlijk leeg zijn op dat moment. En je bewierookt Christus zelf op dat moment.
1: Ja, en dan de evangelielezing.
3: Evangelielezing, hè. Want, en dat laat dus ook zien, het gaat niet alleen om tekst daar. Nee, het woord van God is levend. En wie komt tot ons door het woord van God? Opnieuw, Christus. Ja,
1: verbum domini.
3: Dus, ja, verbum domini, de Heer spreekt. Ja. En als de Heer spreekt, dan moeten we hem ook bewieroken. Hij komt ons in die woorden tegemoet.
1: Dat was een vraag die ik tijdens het lezen had. Waarom worden wij dan, vaak door de diaken of door een misdienaar, waarom worden wij als kerkgangers dan ook bewierookt? Hè? Dat gebeurt vaak ook net na de offerande.
3: Inderdaad. Dus dat is, je hebt eerst de bewieroking van de priester. Dus dat is direct na de bewieroking van de gaven.

0: Hè? Dus wordt de priester bewierookt en vervolgens wordt ook het hele volk bewierookt. Hè? En dat betekent gewoon dat het een één is. Hè? Dat wil zeggen een eenheid van de kerk, waarin iedereen zijn eigen functie natuurlijk heeft en zijn eigen charisma. Maar het gaat erom dat wat plaats heeft gehad, namelijk die offers, hè, die op het altaar liggen, die gaven, dat brood en die wijn, dat wordt eerst bewierookt. Maar dat komt van ons.
1: We worden daarin meegenomen.
0: Ja, we worden daarin meegenomen. Hè? Ja. Dus dat is één geheel. Dat is één liturgische act. Dat is één geheel. En dat hoort bij elkaar. Dus je kunt dat niet van elkaar scheiden. Dat is het offer van de priester en het offer van de mensen. En dat is elke keer het over en weer. Want als dat gebeurd is, hè, dus als dat die wierook aan beide kanten gedaan is, dan krijg je natuurlijk, bid broeders en zussen, dat mijn en uw offer. Hè? Dus het geeft aan dat er een over en weer is tussen het volk en de priester.
1: Ja, exact.
0: En dan gaat het nogmaals niet om de priester, maar de priester belichaamt Christus zelf.
1: Ja,
0: dus het over en weer.
1: Het is een ander soort bewieroking, want het evangelie wordt bewierookt omdat daar God spreekt. Ja, maar wij worden natuurlijk niet bewierookt omdat wij God zijn.
0: Nee, maar vanwege de offers die jullie brengen als gelovigen.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Word je bewierookt. Hè? Dus het wierook. En vanwege het gebed, wat je ook de gebedshouding die je daar aan moet nemen, om samen in één wierookpluim als het ware naar de Heer te gaan. Ja. Hè? Dat is het idee.
1: Ik zie het nu helemaal voor me.
0: Ja,
1: ja, het is wel zo. Ja. Het is wel zo. Ja. Ja. En het ruikt vaak ook heel lekker. Ja. Ik weet niet of dat nog een symbool is, maar ja.
2: En als we dan toch over vereniging hebben en eenheid rondom het altaar. Ja, als kerkgemeenschap. We hebben net het gehad over de wierook. In de vorige aflevering hebben we het gehad over de kaarsen. We hebben het gehad over de godslamp. Dus zo'n hele viering rondom het altaar brengt natuurlijk ook letterlijk en figuurlijk veel licht en gloed met zich mee. En dat is het volgende aspect wat Guardini behandelt.
1: Ja. Precies, die vanuit een kaars kan komen of vanuit een godslamp. Ja. Eigenlijk is het een herhaling van die eerdere hoofdstukken. Mm. Hij haalt ook Johannes aan, dus Christus die het ware licht is. Dus licht en gloed die niet op zichzelf staan, maar die als een symbool het ware licht proberen te laten zien. Dus God is het licht. Ja. En daar mogen wij naartoe gaan.
2: Zeker.
1: Ja. Het is de weg van de vereniging. Dus het licht waar we onderdeel van willen zijn en waar we naartoe willen gaan.
0: Ja, ik denk ook dat een van mijn lievelingsgebeden is uit een psalm ook. Ik ben even, ik vergeet altijd de nummering, ik ben heel slecht wat dat betreft. Ik geloof dat het ergens in de 60 is, 66 of 67. Dat is een psalm die door de Benedictijnen altijd aan het begin van de laude gebeden wordt. En daar staat in het Latijn, illuminet, dan moet ik het even opzoeken. Er is een kleine stilte, mensen. Dit is een podcast, dus dat mag.
1: Ja, wij bestuderen even de schrift.
0: Ja.
1: Is dat toevallig een psalm die ook dan met de paasnacht wordt gezongen? Want dat is natuurlijk
0: psalm
1: ook...
0: Psalm 66.
1: Oh, oké, ja.
0: Daar staat in het Latijn het volgende. Het is een vrij korte psalm. Illuminat futum tuum super nos et miseriator nostri. He? Dus psalm 66 of 67 ligt eraan welke, en dat is vers 2. Wat staat er in jouw mooie Nederlandse vertaling?
1: Ja, daar staat dus denk ik dat, dan gaat het waarschijnlijk 67 zijn. Oh, hier, ja. Ik denk dat dit het is.
0: Ja.
1: Wees ons genadig, schenk ons uw zegen. God, laat uw aanschijn over ons lichten.
0: Laat uw aanschijn over ons lichten en wees ons genadig. He?
1: Ja.
0: Dus illuminat futum tuum sum supernos et miseriatur nostri. En dat betekent dat van Gods aanschijn een licht uitgaat naar ons. En dat wij daardoor ook oplichten.
1: Ja, ja. Het is en het verlangen dat ook echode in de trilogie van Jezus Nazareth. Ja. Van Ratzinger, waar het aangezicht van God zoeken zo essentieel is voor ons leven. Mozes die dat probeerde en wij op onze beurt ook.
0: Ja. En ik denk ook dat dat de sleutel is van ware evangelisatie. Hmm. Dat is dat je aangezicht iets uitstraalt wat niet van jou is, maar wat echt van God komt. Wat een liefde is, een licht in je ogen, in je blik, in de manier waarop je naar de ander kijkt.
1: Dat is dus echt, en dat is een geweldig fenomeen, zoek dat op Instagram, de Jesus Glow. Zoek het op. Dat zijn mensen die bekeerd zijn op latere leeftijd, die dan foto's laten zien van hoe zij er vroeger

0: bijliepen, geestelijk of fysiek.
1: Okay.
0: En dan na hun bekering zie je dat ze stralen. Ja. Dat ze iets innerlijks in hun dragen van dat licht, wat aantoonbaar er anders uitziet dan hoe ze er vroeger uitzagen. De Jesus Glow.
2: Ja, ik denk dat we daar heel erg aan vast moeten houden. Dat is die gloed. Ja. Dat is precies die gloed.
0: Nog één psalm dan, want ik hou zoveel van psalmen. Psalm 34. Want daar staat: wie naar hem opzien, stralen van geluk. Ja. Geen blos van schaamte kleurt hun gelaat.
2: Ja.
0: Dus die Jesus Glow, dat stralende geluk dat we mogen zien als wij God aanschouwen.
2: Ja, en dat is belangrijk, omdat wij niet uit onszelf het licht kunnen zijn of het licht kunnen doorgeven. We hebben het licht van zijn gelaat nodig om op ons te schijnen, zodat wij ook weer lichtend voorbeeld kunnen zijn.
0: Amen.
2: Dat is en dat haalt ons ook uit een zekere isolatie. Dat het alleen maar om onszelf zou gaan.
0: Nee,
2: zo is het. Zo is het niet.
0: Ja, ja.
2: Dat is wel heel mooi met dat licht.
0: Ja.
2: Over dat wierook, toch nog heel even terug daarnaartoe, want het ging voor mij net iets te snel. Maar het mooie van dat wierook vind ik ook, wat je net zei, dat het kostbaar is. En dan maakt Guardini natuurlijk een verwijzing naar Maria Magdalena, hè? Die ook met een kostelijke balsem komt. En dan wordt gezegd, ja, maar had je ook aan de armen kunnen geven.
0: Ja, Judas zegt dat dan met een waarschijnlijk ook helemaal niet de juiste intentie. Namelijk, hij wil dat geld voor zichzelf houden. Maar
2: ik vind dat heel interessant. Want Guardini, die geeft daar echt een grote kritiek op iets wat ik vaak gezien heb. En ik citeer hem. Hij zegt, de kleinzieligen meten het gebed af naar het geestelijk nut dat het belooft. Een gebed dat de vrucht is van veel redeneren en burgerlijke berekening. Maar het gaat om het offer van aanbidding. Huh? Dat is heel belangrijk volgens mij. Dus heel snel kunnen we zeggen, oh, die kaas is wel heel schoon. Maar dat hoort erbij. En je moet jezelf kunnen verliezen in het mysterie.
0: Ja.
2: Je moet jezelf daaraan kunnen overgeven. En het is belangrijk dat er goede wierook gebruikt wordt en niet een soort afvalproduct. De pastoor van Ars die leefde alleen maar op aardappelen. Alleen maar op aardappelen. Maar alle sieraden van zijn kerkgangers haalde die op. En daar zorgde hij voor dat hij het altaar goed in elkaar zat. En dat er de prachtigste kandelaren stonden. Ja, voor de Heer.
0: Exact. Ja.
2: En ik kan daar heel slecht tegen als je dan mensen zegt, ja, maar dit moet heel sober. Nee, het mag ook soms best wel wat meer uitgepakt zijn. Mm. En vooral als het een groot feest is zoals kerst of Pasen, of een ander hoogfeest of een zondag, hè, mag wat meer uitge. En, want de eredienst, dat is God eren. En hem komt alle eer toe. Hè?
0: Exact. Ja. Ja, dat is, dan kom je ook weer bij de licht en gloed uit. Ja. Want je moet ook symbolen hebben die inderdaad jouw naar God kunnen wijzen.
2: Ja.
0: Dus ja, je mag ook geïnspireerd raken, omdat je zelf dan ook naar dat licht toe wil gaan. Ja, zeker. Ja, mooi. Nou, ik zie er nog wel een aantal op staan, hoor.
3: Ja, kies maar uit. Het is net als je cadeautjes mag uitkiezen.
0: Nou, misschien.
2: December in zicht.
0: We zitten een heel klein beetje in de cultuurkritiek en we hebben Ratzinger al aangehaald. De gebedsrichting.
2: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Want hij heeft het hier, Guardini, over kerken die traditioneel van oost naar west gebouwd worden.
2: Mm.
0: En naar het oosten toe bidden. Mm. En haal had dit aan in de tijd, want dit boekje komt uit de jaren 20 volgens mij, dat gewoon de standaard richting was.
2: Ah.
0: En hij beschrijft daarin de verschillende richtingen.
2: Nou, hij heeft daar wel ook mee geëxperimenteerd, Guardini. Ja. Want hij was ook wel heel dicht bij de Benedictijnen en zo. En ook in Maria Laag en de liturgische beweging, daar heb je ook de eerste plekken waar in Duitsland inderdaad, waar geëxperimenteerd wordt met het omdraaien.
0: Ik bedoel dat in dit boekje beschrijft hij verschillende richtingen. En daarin is gewoon het zo
2: oosten
0: dat
2: nog
0: er,
2: wel. Ja,
0: precies,
2: ja,
0: maar
2: ja,
0: ook het evangelie dat naar een bepaalde richting toe werd
2: gelezen.
0: Ja,
2: dat was vroeger ook zo. Dus dat er voor de evangelie was weer een andere richting dan voor. En nu is er eigenlijk nog maar één richting. Alles is naar het volk toe. Vaak. Tenminste, dat is in de praktijk hoe het gedaan wordt. De liturgische boeken, om het maar toch even objectief te houden zonder hier ideologisch over te zijn. De liturgische boeken die veronderstellen dat de priester zich keert naar het altaar, hè, voor het eucharistisch gebed. Want er staat elke keer wanneer de priester zich omdraait naar het volk.
0: Ja, exact.
2: En daarmee dat heeft aannemende dat de priester in eerste instantie naar het altaar en naar toestaat en met de rug naar het volk.
0: Ik heb even...
2: En dus met zijn gezicht naar Christus.
0: Ik heb daarvoor even kort weer Jozef Ratzinger bestudeerd. Dat is iemand die zeer sterk geïnspireerd is door Guardini. Die ook een boek heeft geschreven met bijna dezelfde titel.
2: Ja.
0: De geest van de liturgie. Mm-hmm. Jaren later dan Guardini, maar met dezelfde intentie. Namelijk om het wezen van de liturgie weer te begrijpen.
2: Ja.
0: Om het niet bij de uiterlijke vertoon te houden, maar om het ook innerlijk te kunnen beleven.
2: Ja.
0: Die heeft ook een hoofdstuk gewijd aan gebedsrichtingen. Mm-hmm. Hij zegt ook dat het bidden naar het oosten vanaf het begin, vanaf de start, de traditie was.
2: Ja.
0: En hij haalt argumenten aan waarom dat dan nu inderdaad niet meer altijd zo is.
2: Mm-hmm.
0: Maar in zijn betoog blijft er weinig van overeind.
2: Ja.
0: En dat is geen politiek verslag of zo.
2: Nee.
0: Maar hij haalt daar gewoon de historie aan van hoe dat ook vroeger beleden werd.
2: Zeker.
0: En het is ook heel bijbels om naar het oosten toe te bidden. Want Christus wordt als zon omschreven. Het is dat we naar Christus toe willen staan als hij weer terugkomt ook vanuit het oosten zoals er staat.
2: Zeker nu in de adventsperiode waarin we ook gedenken dat Christus voor niet alleen 2000 jaar geleden mens geworden is, hè, maar ook dat we wachten op zijn tweede komst. Hè, dus twee komsten, de eerste komst in de incarnatie, de menswording, maar de tweede komst aan het einde der tijden. Dan komt hij uit het oosten. En ik ken ook kerken, en de mensen die daar naartoe gaan, die weten over welke kerk ik het heb. En die vieren ook naar het oosten in advent en in de vastentijd. En vooral in de advent is dat heel mooi.
0: Ja.
2: Een aantal jaar geleden, wat je ook verder van deze kardinaal denkt, maar een aantal jaar geleden heeft kardinaal Sarah ook opgeroepen om in de advent de liturgie te, toen hij nog prefect was van de congregatie van de eredienst, om naar het oosten te vieren tijdens de advent.
0: Ja. Ja.
2: Dat is een teken van, ja. En dat betekent natuurlijk niet dat je hele liturgie naar het oosten viert, hè, maar het betekent dat je het eucharistisch gebed, omdat het ook een offer is in eerste instantie, naar God de Vader opdraagt.
0: Ja. Zal ik een heel klein stukje Ratzinger voorlezen dan?
2: Dat is goed, mooi.
0: Okay. Dat gaat over die richting. Hij zegt dat dus het gezamenlijk keren naar het oosten bij het eucharistisch gebed, dat dat belangrijk blijft. En dat het niet om iets bijkomstig gaat, maar om iets van betekenis. En die betekenis is heel rijk als het gaat om de traditie en om de schrift.
2: Ja.
0: Hij zegt niet het zien naar de priester is belangrijk, maar het gezamenlijk zien naar de Heer. Het gaat niet om dialoog, maar om gemeenschappelijke aanbidding. Om het optrekken naar de komende. Niet de gesloten kring pas bij het wezenlijke van het gebeuren, maar het samen optrekken dat zich uitdrukt in één gezamenlijke gebedsrichting.
2: Ja.
0: Zoals het bewieroken, waar wij dus onderdeel worden met de priester samen van hetzelfde offeranden.
2: Ja.
0: Zo ook naar diezelfde richting uitkijken naar de Heer.
2: Ja.
0: Dan nog één ding wat ik heel interessant vond, want het is wel door Guardini dat ik überhaupt me heb verdiept in gebedsrichtingen.
2: Ja.
0: Vaak wordt voor een argument om wel naar het volk toe te vieren gezegd, ja, maaltijden zagen er ook zo uit. Maar Joodse maaltijden zagen er helemaal niet zo uit.
2: Nee.
0: Joodse maaltijden waren ook ad orientem. Namelijk, iedereen zat in een soort U-vorm, een hoefijzervorm, aan dezelfde kant van de tafel. En er was geen gastheer die tegenover zijn gasten zat. Het was allemaal dezelfde kant de maaltijd vieren. Dat is wel waarom ook altijd naar het oosten toe werd gebeden.
2: Ik denk ook wel dat je kunt beamen of dat nou met vrienden of familie of zo is, of met je echtgenoten. Er is vaak niets mooier dan samen op een bankje zitten en naar dezelfde kant toe kijken en een goed gesprek met elkaar hebben.
0: Ja, ook nog eens leunend aan dezelfde schouder soms zo, hè, dat je dicht bij elkaar bent.
2: Voilà.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk een van de meest intieme posities als het gaat om om vriendschap, maar ook om dat je echt naartoe kijkt. Je moet dus een ankerpunt hebben. En nou ja, in de romantische zin is dat natuurlijk de zon die ondergaat, hè, of zo. Hè, dat je met z'n tweeën, dat idee. Hè. Nou ja, dat is ook.
0: Dat
2: maar
0: is
2: je
0: zo.
2: Gaat dan niet zo naar elkaar lopen te kijken.
3: Nou ja, liturgische
2: dat kan misschien op een gegeven moment.
0: Nou ja, als er één dat doet, dan staat die voor de zon.
2: Ja, ja. Precies.
3: Liturgisch gezien is dan beter om samen naar de zonsopkomst te kijken.
0: Ja, precies. Naar het oosten, inderdaad.
2: Ja.
0: Nou goed, dus om maar even te zeggen, ja, de Guardini beschrijft bepaalde richtingen, die zijn nu niet meer altijd vanzelfsprekend, maar wel de moeite waard om eens in te duiken. Dus mooi. Nou, nog eentje die ook veel over ruimte gaat, maar niet direct, maar indirect, de klokken.
2: Ja.
0: Die in de ruimte schallen, die iedereen uitnodigen voordat er een mis, een viering begint.
2: Ja.
0: Die iedereen uitnodigen en iedereen wakker schudt van, er gaat nu iets gebeuren.
2: Ja.
0: En die ook de ruimte vult. Hè? Dus een dal of een stad wordt gevuld met het geluid van de kerkklokken.
2: Ja.
3: Ja, ik vind dat het is, klokken zijn natuurlijk heel pragmatisch, maar het brengt ook een zekere warmte met zich mee. En het houdt je ook scherp, hè? Het maakt je ook wakker. Dus inderdaad, een kwartier voor de mis bijvoorbeeld, dat je de klok hoort. Maar vroeger was het klokgelui eigenlijk nog veel, hoe zeg je dat? Pragmatischer. Hè? Het wordt ook gebruikt in de zin van de heiliging van de tijd.
2: Mm-hmm.
3: Alleen als we naar het Angelus kijken.
2: Ja.
0: Een traditioneel middaggebed. Hè?
2: Ja, middaggebed inderdaad. Ja. Wat gaat over Maria die het woord van God ontvangt in haar schoot. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel verschillende soorten klokken. Je hebt hele zware begrafenisklokken. Je hebt feestelijke klokken die we met Paas of met grote feesten gebruiken of op zondagen. Hè. Je hebt dus hele zware klokken. Ik heb dat eerder verteld, maar ik herinner mij toen ik in Lyon was bij een wijding van een aantal medebroeders. Die werden tot priester en diaken gewijd. En tijdens het wijdingsgebed, dus dat de bisschop dat uitspreekt met zijn handen zo, boven de wijdeling en zo. Tijdens dat wijdingsgebed hadden ze die hele zware Bourdon-klok aangezet. Nou, dat gaf wel een extra kleur aan de hele plechtigheid.
0: En de hele stad wist dat daar een priester werd gewijd.
2: Dat op dat moment de priester gewijd wordt. En dat is natuurlijk heel mooi. Het laat inderdaad ook heel goed zien hoe stad en kerk met elkaar verbonden zijn. Dus we zijn in die wereld ook. En we maken er onderdeel van uit. En vandaar ook soms de discussies natuurlijk over klokgeluiden in een seculiere maatschappij.
0: Ja. Mensen zien dat niet meer als een uitnodiging, maar als storend. Voilà. Terwijl ik het juist heel mooi vind dat die klokken eigenlijk als Christus zelf zijn. Die iedereen uitnodigt. Franciscus zeggen todos. Ja. Iedereen uitnodigt naar de kerk. Ja. Hè, van iedereen is welkom. En die klokken luiden voor iedereen. Die klokken luiden niet alleen voor de parochiaan.
3: Nee. En dat is natuurlijk ook wel zoiets. Zeker in de tijd van secularisatie en kerken die sluiten, zijn de klokken vaak nog wel het laatste levende symbool wat zichtbaar en hoorbaar blijft.
2: Ja. Zeker.
0: Een soort laatste roepende in de woestijn.
2: Ja.
0: Ja. Je hebt de heiliging van de tijd al aangestipt. Want dat is niet zozeer een symbool aan zich wat we vast kunnen pakken als een klok of een wierookvat. Maar Gordini beschrijft de verschillende gebeden die we gebruiken om een dag ook mee te starten en mee te eindigen. Het morgengebed, wat ook staat, zo zegt hij dat heel mooi, voor de geboorte, voor een nieuw begin. En dat we daar ook steeds bewust van mogen zijn. Dat we niet als automatisme elke dag maar weer vervallen in ons werk. Maar dat wij dankbaar en blij mogen zijn dat we weer een nieuwe dag mogen krijgen. Ja. Dat is natuurlijk ook wel iets heel verfrissends. Want dat gebeurt ook niet
2: elke dag automatisch,
0: dat je de sleur weer ingaat en denkt, we moeten weer. Dat morgengebed is ook bedoeld om uit dankbaarheid naar God de dag te mogen te starten.
2: Nou ja, het is ook belangrijk dat je verbonden blijft met de Heer gedurende de dag. Als Dominicaan, maar ook als priester en religieus, is het belangrijk dat je het getijdengebed onderhoudt. Daar zit het woord tijd in, getijden. Hè? En dat betekent dus dat je op gezette tijden van de dag je getijdengebed erbij pakt en die psalmen bidt. En op die manier heilig je de dag. En het is niet zo dat God dan heiliger wordt of zo. God is altijd al heilig. Maar wat wel gebeurt, is dat je daarvan meer bewust wordt, subjectief. Hè? Dus dat je meer uit zijn genade gaat leven, omdat je hem elke keer opnieuw aanroept. En niet alleen 's ochtends, maar ook 's middags en 's avonds en 's nachts. Hè? Dus dat is ook iets wat in het Tweede Vaticaans Concilie erg benadrukt wordt in de liturgie. Dat het belangrijk is dat je niet 's ochtends al je gebeden doet.
0: Problemen
2: ontstaan in de kerk van priesters die zeiden, ja, ik heb het heel druk met werk en ik heb zoveel gebeden en zo, dat het tijdengebed was veel groter ook nog voor Vaticanum II. Die zeiden, nou ja, dan doe ik aan het begin van de week wel alles voor de hele week. En dan de rest van de week ga ik dan wel...
0: Mis je de essentie van de heiliging van
2: precies,
0: de tijd.
2: Het gaat er echt om dat je op bepaalde momenten met de Heer bent en je herinnert aan zijn aanwezigheid.
3: Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar gebeden in algemene zin. We hebben natuurlijk al een keertje het Onze Vader behandeld. Dat is een gebed waarin aan de hand van verschillende smeekbeden alle facetten van het bidden inzitten. Een stukje dankzegging, een stukje ontferming, veel vraaggebed. Hoe zit dat met de getijdengebeden? Verschilt dat dan ook nog hoe die getijdengebeden zijn opgebouwd nagelang de dag verloopt?
2: Ja, dat denk ik wel. Dus lauden zit er ook het woord laus in. Hè? Dus dat zijn de zogenaamde laudate psalmen. 148, 149 en 150 waren van oudsher altijd aanwezig in de lauden. Bij de Benedictijnen nog steeds. En dat is dus lofzang. In de ochtend. Hè? Terwijl in de avond weer andere motieven centraal staan. Hè? Dus in de avond is het vaak juist meer ook dankbaarheid voor de dag. Hè? En in de 's nachts is het bescherming. Hmm, bescherming ja, voor de duisternis. En de vragen voor een goede dood. Hè? Dat je niet onverwachts sterft, maar dat je in Gods hand mag zijn als je stervensuur komt. Hè? Ja. Dus elk deel van de dag heeft zo zijn eigen motieven. En 's middags is het van, maak mij niet ontvankelijk voor die middagduivel, maar zorg ervoor dat ik hard werk.
0: Ja.
2: En dat ik niet verslap, dat ik niet lauw word.
0: En wat ik mooi vind bij Guardini, het middaggebed ontstijgt eigenlijk de tijden van de ochtend en de avond, want het verwijst naar de eeuwigheid.
2: Ja.
0: En hij haalt ook Maria aan. Hij zegt, want het gaat over de volheid van de tijd, waarmee ook Christus wordt bedoeld.
2: Ja.
0: En er was iemand in wie die volheid rijp stond en wachtte. En dat was Maria. Mm. Zij haastte zich niet, zij keek niet vooruit, nog achteruit. De volheid van de tijd stond in haar open voor de eeuwigheid en wachtte.
2: Ja.
0: Dus helemaal in het moment zijn.
2: Ja.
0: Als de eeuwigheid die nooit ophoudt. Geen stress of geen zorgen over het verleden of de toekomst. Helemaal op je juiste heilige plek staan. Zoals Maria dat ook begreep.
2: Ik denk dat we er allemaal naar snakken. En ook, dat is ook een algemenere kritiek, maar het gebed is natuurlijk ook een hulpmiddel om je wat meer gefocust te laten zijn. Want deze maatschappij zit vol met afleidingen, die telefoon continu en zo. En hoe zorg je er nou voor dat je geest echt in het moment is en je helemaal kan geven aan je werk? Van veel mensen krijg ik ook wel eens Instagram berichtjes gedurende de dag. Ik zelf zend ze ook wel eens. Dan denk ik eigenlijk ook van maar dat betekent ook dat je niet volledig toegewijd bent aan je werk. Als je echt een paar uur doet aan deep learning, hè, zoals ze dat dan tegenwoordig noemen, dat je helemaal in die materie gezogen wordt en de rest aan de kant schuift, dan vindt echt de vorming plaats. En dan word je ook omgevormd door het werk wat je doet. En dan word je ook vervuld door het werk, als het ware. Maar hoe vaak gebeurt dat nou? Hoe vaak is het niet zo dat we gewoon heel, als een ongelijk projectiel een beetje aan het werk gaan. Terwijl het gebed kan ons helpen om te focussen.
0: Ja.
2: Wat belangrijk is dan.
0: Te richten op de eeuwigheid. Ja.
2: En dat is wel iets wat we meer en meer moeten gaan leren volgens mij. Dat je gefocust bent op de zaken die er echt te doen. Hmm. En dat is ook iets wat gek genoeg economisch zeer kostbaar wordt. Hè? Want wie kan er nou nu nog echt een tekst lezen? En een tekst rustig tot zich nemen en de essentie daaruit halen. Dat vergt een bepaalde concentratie en focus, die ook economisch nu weer interessant wordt, omdat bijna heel veel mensen het gewoon niet meer kunnen.
0: Ja.
2: Dus mensen die echt nog vanuit hun eigen persoon kunnen spreken en kunnen uitleggen, goede leraren ook en zo, die worden schaars.
0: Hmm. Ja. Dus bid dat getijdengebed.
2: Ja, je bent natuurlijk als leek niet eraan gebonden. Hè?
0: Nee.
2: Dus je hoeft maar het is wel een mooie uitnodiging om de zoveel tijd je daartoe te verhouden, inderdaad.
0: Hmm.
2: En het focus aan te brengen in je leven.
0: Ja, precies.
2: En die deep learning vind ik wel heel interessant. Hè? Daar hoor je veel over de laatste tijd. Hè? Dus dat je echt helemaal je stort erin. Want je bent dan niet alleen met jezelf. Maar het is ook het onderwerp wat jou aangrijpt. Een beetje zoals wat je net vertelt over die gebedsrichting. Dat lees je dan en denk je, dat vind ik interessant. Dat intrigeert me. Dus ik ga echt even helemaal me afsluiten en helemaal in andere boeken ook zoeken wat daarover te vinden is, online of in andere boeken. En dan ben je dus in beslag genomen door het onderwerp. En dat is echt leren natuurlijk. Mm.
0: Ja, dan ga je vanuit de oppervlakte de diepte in.
2: Ja. En dan vliegt de tijd ook voorbij. Dat is die eeuwigheid.
0: Precies. Ja. Dat is de essentie, hè?
2: Het vrezen van de naam van de Heer.
0: Ja.
2: Dat is mooi geformuleerd.
0: Mm. Ja. Ja.
2: Vrezen in de zin van iets positiefs.
3: Natuurlijk. Mm. Eerbied hebben.
0: Eerbied inderdaad. Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat is ook in, natuurlijk in de oude liturgie, maar ook in de nieuwe liturgie wordt dat gelukkig meer en meer weer gedaan. Het buigen voor de naam van Jezus. Hè? Dus als je in het credo hoort dat Jezus aangeroepen wordt, en in Jezus Christus zijn enige zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Hè? Dus en in Jezus Christus mag een buiging. En ook een priester die de oratie uitspreekt, hè, dus de collecta gebeden in de mis, door onze Heer Jezus Christus. Kleine buiging bij de naam van Jezus.
0: Omdat die naam dus zo onlosmakelijk met het wezen verbonden is. Ja, met de persoon.
2: De Allerhoogste Jezus Christus. Gloria. Het zit ook in het eer aan God. En dan hoort een buiging bij. Want die naam is de hoogste naam.
0: Die naam alle boven alle namen.
2: En die alle kniebuiging verdient. Zoals de Filippenzenbrief zegt. En dat is het oudste document, een van de oudste documenten. Want Paulus, hè, dus de brieven van Paulus zijn ouder dan de evangeliën. En moet je nagaan, in die hymne, dat is dus een hymne die Paulus heeft opgeschreven. He, dus een lied wat Paulus heeft opgeschreven. En dat lied heeft hij dus gehoord. Dat is dus al een traditie in een gemeente. He, waar hij dus op bezoek kwam of waar hij deel van uitmaakte. Dat schrijft hij vervolgens op. En hij doet daar dus, hij gebruikt daar dus Jesaja. Als het gaat om die kniebuiging en die eer. Dat komt uit Jesaja. En bij Jesaja komt dat alleen toe aan de Heer. Maar hij past het toe op Jezus.
0: Exact, ja.
2: Dus dit is een van de vroegste en meest betrouwbare uitingen van de goddelijkheid van Jezus Christus. Namelijk dat hij vanaf het begin af aan door de christenen is vereerd als God. In de liturgie.
0: Ja, dat zijn namelijk waard.
2: Dan zie je dus hoe belangrijk de liturgie is. Want de liturgie gaat vaak vooraf aan dogmata en aan de paslegging. Super interessant is dat. Dus historisch gezien echt een van de oudste, zo niet de oudste, aandoeningen van Jezus als de Heer, als God zelf. Ja.
0: Gaan we
2: die
0: lezen.
2: Die buiging verdient.
0: Gaan we lezen.
2: Ja.
0: Net als dit boek. Wie er interesse in heeft, stuur ons even een berichtje. Dan kunnen we uitlenen, want ja, we hebben het al eerder gezegd. Hij is niet meer te koop, alleen tweedehands. Van Heilige Symbolen van Romano Guardini. Heer, het was een eer om met jullie zo door al die symbolen heen te gaan. Het heeft mij in ieder geval heel erg verrijkt. Ja. Jullie volgens mij ook.
2: Zeker.
3: Absoluut.
0: Dus,
2: nog meer diepgang de Heilige Mis vieren.
0: Exact. Ja. Nou, dat kan alleen maar tot zegen zijn voor iedereen. Ik wens jullie alvast een hele fijne kerstperiode. Tot de volgende keer.
3: Tot de volgende.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Sanne gaf geen antwoord, maar aan haar gezicht was duidelijk te zien dat ze zo haar twijfels had over de bedoelingen van pa. En dat hij mij ook nog meenam is helemaal fantastisch, ging Eefje door. Ik denk niet dat mijn ouders jou hadden meegenomen als ze ooit op vakantie zouden zijn gegaan. Ha, daar heb ik je, riep Sanne. Zeg jij ooit iets aardigs over je ouders? Het is bij jullie ook enkel kommer en ellende als je jou hoort praten. Kom nog maar eens langs als jij iets positiefs over hen te vertellen weet. Dag Eefje, je kan de pot op. Nijdig stond Sanne op om te gaan douchen. Van slapen kwam toch niks meer. Eefje was even beduust, maar dan haalde ze haar schouders op, rolde zich op haar zij en toen Sanne opgefrist weer tevoorschijn kwam, lag ze te slapen. Sanne pakte haar dagboek en ging in de koele, lege salon zitten schrijven. Een verslag van haar eerste ruzie met Eefje. Toen ze een uurtje later alle vier weer naar beneden kwamen, maakten ze nog net het staartje van het bruiloftsfeest mee. De bruid, dik en in een bruidsjapon die haar dikte nog wat aandikte, zoals Sanne ongenadig oordeelde, gooide haar bruidsboeket over haar schouders naar de opgestoken handen van nog loslopende nichten en vriendinnen. Daarna friemelde de bruidegom langdurig onder de rok van zijn bruid, luidruchtig aangemoedigd door de mannelijke gasten. Eindelijk trok hij een blauwe kousenband tevoorschijn, die hij op zijn beurt naar de vrijgezellen neven en vrienden gooide. En toen was het feest voorbij. Er werd afscheid genomen en onder getoeter en geroep reden de gasten in hun auto's naar huis. Alleen het bruidspaar bleef achter om de nacht in het hotel door te brengen. In vliegende haast werd nu overal opgeruimd. De eetzaal, de keuken, het terras. Zelfs de hotelbaas stak een handje toe en spoot de tegels van het terras schoon. Bij het diner in een nu weer wat eenzame eetzaal kregen de Hollandse gasten de restjes van het bruiloftsmaal en die smaakte voortreffelijk. De gastvrouw was doodop. Ze verontschuldigde zich dat ze nog steeds in haar smoezelige mouwschort en met die slappe koksmust op rondliep. Ze was te moe om zich te verkleden. Geef niet, troostte pap. U ziet er toch heel charmant uit. De rekening de volgende dag was prijzig, maar om het goed te maken kregen ze alle vier een paar dikke zoenen van hun gastvrouw. De oude baas hield zich gedijst. Misschien sliep hij nog. Uitgeput door de vermoeide bezigheden van de vorige dag. Hoofdstuk 15. Naar Paulino, een fluitje van een cent. Het was nog steeds mooi weer. Toen ze vertrokken, zat de zon achter de bergen verscholen, maar de ijlblauwe lucht boven de toppen was onbewolkt. Het beloofde dus weer een warme dag te worden, van rond de 30 graden, maar nu was het nog koel. Ze liepen het dorp door en zochten een winkel waar ze eventueel wat brood konden inslaan. Maar om 7 uur 's morgens was er nog geen enkele bakker open. Niet dat het echt nodig was, want pap verwachtte dat ze rond de middag Paulino wel zouden bereiken. Volgens de reisgids was het maar 4,5 uur lopen, opklimmend tot zo'n 900 meter. In het begin ging alles prima. Ze liepen over een rustige asfaltweg tot aan het dorpje Monterivoso, dat met zijn grauwe huizen als een vogelnest tegen de steile rotswand leek aangeplakt. Ze sloegen rechtsaf een brug over en beklommen nu in een langzamer tempo een landweg tussen olijfgaarden. Daarna volgde er een bospad. Het was zo smal dat ze achter elkaar moesten lopen. Aan de ene kant was een diep ravijn, afgezet door prikkeldraad, en aan de andere kant liep de berghelling steil omhoog. "Dit is vast weer zo'n veepaadje," riep Rob, die als altijd voorop liep. "Wat moet ik doen als er een stel koeien of paarden aankomt? We kunnen geen kant uit."
1: "Alleen achteruit," riep Pa, "en dan hebben ze jou het eerst te pakken."
0: "Hé," zei Eefje, "had het nou niet gezegd. Nou loop ik helemaal niet rustig meer."
2: Die hele morgen hoorden ze bellen klingelen, nu eens veraf, dan weer dichtbij, maar ze zagen geen enkel dier. Op een open bergweidje pauzeerden ze een poos. Het was een en al kleur en geur. Talloze vlinders dansten in het rond. Eefje kwam ogen tekort. "Hier," zei ze tegen Sanne, helemaal vergetend dat ze nog wat stroef had willen doen.
0: "Wil jij opschrijven wat ik opnoem? Er staan zoveel verschillende soorten planten dat ik er bijna tureluurs van word."
2: En Sanne schreef op: orchidee, steentijn, pimpernel, nieskruid, genitiaan enzovoort. De ruzie was vergeven en vergeten. Bij twee waterbakken die ze moesten passeren ging het goed fout, want het was niet duidelijk hoe ze moesten passeren. Nadat ze hun flessen hadden bijgevuld, gingen ze op goed geluk rechtdoor. Weer zo'n smal bospad, steeds smaller en modderiger. Het bos werd opdringerig. Takken zwiepten in hun gezicht of haakten zich vast in hun rugzakken. Er kwam geen eind aan.
1: "Rob, wacht eens even," riep Pa. "Ik heb zo'n griezelig gevoel dat dit niet goed is. We hadden al lang op een grindweg moeten uitkomen."
2: Na enig overleg besloten ze weer terug te gaan naar de waterbakken om daar de situatie nog eens goed te bekijken.
0: "Ik zal blij zijn als we die grindweg vinden," zei Eefje. "Al maar bos, zonder enig uitzicht. Ik krijg het er benauwd van."
2: Dat waren de anderen met haar eens.
1: "We moeten de Carpio-pas oversteken," zei Pap, "en dan nog verder stijgen, maar niet meer zo steil."
0: "Daar loopt iemand," riep Rob opeens, en meteen sprintte hij weg, roepend: "Hallo, hallo, wacht even."
2: "Heeft hij soms last van hallucinaties?" informeerde Sanne. Maar er was echt iemand. Een dikke, rood verbrande man in een heel kort zwembroekje en een zonnehoedje op zijn glimmende, bezweten hoofd. Hij was al net zo verbaasd om hun te zien als zij hem. Maar hij wist hun wel de goede weg te wijzen. "Achter langs de waterbakken recht omhoog," wees hij. "Er staan daar een heleboel paarden langs de grindweg. Dat is de Carpio-pas. En om in Pollino te komen, hoef je alleen maar die grindweg te volgen." Hij gebaarde druk en tekende met een stok in de modder, want hij sprak een dialect dat Pap nauwelijks kon volgen. En uiteindelijk begreep Rob hem nog eerder.
0: "Geen wonder," zei Sanne, "als je in vloeiend Italiaans tot 10 kunt tellen."
2: "Ja, maar als je dat grapje 10 keer vertelt, is het niet leuk meer," zei Eefje snibbig. "Hou er nou maar eens over op."
1: "Hoe komt het dat je die man zo gauw begreep?" vroeg Pa benieuwd.
0: "Weet ik niet," Rob haalde zijn schouders op. "Dat voel ik zo aan. Hier is het al."
2: Ze hadden intussen de aanwijzingen van de blootrik opgevolgd en kwamen inderdaad op een brede grindweg uit. Een eindje verderop stond een groepje volwassen paarden met 3 ranke spillebenige veulens in de schaduw van een eik.
1: "Dik 1,5 uur verloren," zei Pap spijtig. Maar hij werd meteen streng tot de orde geroepen.
0: Niet op je horloge kijken, dat hoort niet op een zwerftocht. Volgens de reisgids moeten we nu weer afslaan naar een bospad. Dat is daar waar die paarden staan, zei pap. Eerlijk gezegd voel ik er niet veel voor, want er staat ook nog dat het pad af en toe onzichtbaar wordt. Besluiteloos keken ze om zich heen.
3: Daar komt alweer iets aan, zei Sanne. Tjonge, wat een druk verkeer.
0: Het was een tractor, met twee mannen en in een aanhangwagen een koe.
3: Ik zal het voor alle zekerheid nog even vragen, riep Rob.
0: Hij zag dat de tractor op een splitsing de weg naar beneden insloeg en uit angst dat hij voorbij zou rijden, stoof hij erop af. Hij schoof op zijn achterste onderprikkeldraad door naar de weg beneden, sprong op en merkte toen dat hij zijn vaart niet meer kon afremmen. Zijn benen liepen harder dan hij wilde.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Waarachtige vriendschap, het aangename juk van de wijsheid. Minzame taal maakt overal vrienden en een hoffelijke tong krijgt overal welwillend antwoord. Laat velen met u in vrede leven, maar laat slechts 1 op de 1000 uw raadsman zijn. Wilt ge iemand tot uw vriend maken? Doe dat dan pas na hem beproefd te hebben en vertrouw hem niet te haastig. Menigeen is uw vriend, zolang het hem goed uitkomt. Maar hij blijft niet trouw op de dag van de rampspoed. Menigeen is uw vriend, maar wordt uw vijand en brengt tot uw schande de ruzie op straat. Menigeen is uw vriend en zit met u aan tafel, maar hij blijft niet trouw op de dag van de rampspoed. In voorspoed staat hij aan uw kant en gaat hij gemeenzaam met uw bediende om. Maar gaat het u slecht, dan keert hij zich tegen u en laat hij zich niet meer bij u zien. Houd u ver van uw vijanden en wees op uw hoede voor uw vrienden. Een trouwe vriend is een machtige schutsmuur. Wie hem vindt, heeft een schat gevonden. Een trouwe vriend is niet te betalen. Het is een heerlijkheid waar niets tegen opweegt. Een trouwe vriend is een levenskruid. Wie de Heer vrezen, zullen er een vinden. Wie de Heer vreest, houdt zijn vriendschap ongekreukt. Want zoals hij zelf is, is ook zijn naaste. Mijn kind, aanvaard al van jongs af aan de tucht van wie u opvoedde. Dan zult gij nog met grijze haren wijsheid vinden. Als iemand die ploegt en die zaait, zo moet gij de wijsheid benaderen. En gij moet weten te wachten op haar goede vruchten. Want het werken aan haar kost u maar even moeite. En al spoedig zult gij van haar vruchten eten. Hoe hard is de wijsheid voor wie niets geleerd hebben. De onverstandige houdt het bij haar niet uit. Als een steen die hem zwaar op de proef stelt, zo drukt zij op hem en het duurt niet lang of hij werpt haar van zich af. Want de wijsheid is wat haar naam zegt. Zij is maar voor weinigen weggelegd. Luister, mijn kind, aanvaard mijn inzicht en wijs mijn raad niet af. Steek uw voeten in haar kluisters en uw nek in haar keten. Zet uw schouders eronder en neem haar op. En laat haar banden u niet te zwaar wegen. Ga met heel uw ziel op haar af en volg haar wegen met al uw kracht. Spoor haar op en zoek haar. Dan zult ge haar ontdekken. En als ge haar gegrepen hebt, laat haar dan niet meer los. Ten slotte zult gij rust bij haar vinden en zal zij voor u tot vreugde worden. Dan worden voor u haar kluisters een machtige bescherming en haar ketens een luisterrijk tooisel. Met goud is zij dan versierd en haar banden zijn purperen snoeren. Als een luisterrijk tooisel, zo doet gij haar aan en als een vreugdekrans, zo zet gij haar op uw hoofd. Als gij maar wilt, mijn kind, zult gij leren. En als gij u geeft met hart en ziel, zult gij een verstandig mens worden. Als gij graag luistert, krijgt gij iets te horen. En als gij uw oor neigt, wordt gij wijs. Zoek het gezelschap van de ouderen en luister trouw naar hun wijsheid. Luister vooral naar ieder godsdienstig betoog en laat u geen wijze spreuken ontgaan. Als u een verstandig mens vindt, ga hem dan al vroeg in de morgen bezoeken en laat uw voet de drempels van zijn deuren uitslijten. Blijf met uw gedachten bij de voorschriften van de Heer en overweeg voortdurend zijn geboden. Dan zal hij uw hart sterken en wordt u de wijsheid gegeven waarnaar gij verlangt. Tweede lezing. Uit de verhandeling van de zalige Alreb, abt van Rivol, over de geestelijke vriendschap. Een vriend is als een medicijn voor het leven. Onder mensen kan niets heiligers nagestreefd, niets nuttigers gezocht, niets moeilijkers gevonden, niets aangenamers beleefd, niets vruchtbaarders behoed worden dan de vriendschap. Ze draagt immers vrucht in ons leven voor nu en voor de toekomst. Haar fijngevoeligheid geeft smaak aan alle deugden. Haar kracht ontzenuwt elke ondeugd. Tegenspoed wordt minder zwaar en voorspoed leidt niet meer tot overmoed. En dit is zo waar dat wij stervelingen zonder een vriend feitelijk van niets kunnen genieten. Wij zijn niet veel meer dan een dier. Als niemand blij is wanneer wij blij zijn. Als niemand weent wanneer wij wenen. Als niemand ons opvangt wanneer wij het moeilijk hebben. Of niemand luistert naar een nieuwe, rijk of verhelderende gedachte die ons te binnen viel. Ongelukkig de alleenstaande die valt. Hij heeft niemand om hem overeind te helpen. Wie geen vriend heeft, is werkelijk een alleenstaande. Maar wat een geluk en geruststelling en vreugde iemand te hebben met wie je zonder angst kunt spreken als met jezelf. Je hoeft niet bang te zijn je fouten te erkennen en evenmin te blozen wanneer je openhartig vertelt over je geestelijke groei. Je hartsgeheimen kun je hem toevertrouwen en je plannen voor hem openleggen. Wat kan aangenamer zijn dan zo'n eenheid tussen twee mensen? Met hun tweeën zijn ze als één persoon. Geen grootspraak te vrezen, geen verdachtmaking te duchten. Elkaar beschimpen, het doet geen pijn. Een pluimpje of gelukwens, het is nooit vleierij. Een vriend is als een medicijn voor het leven. Wat is dit juist gezien? Bij al wat ons overkomt, zie ik immers geen krachtiger, geen degelijker, geen voortreffelijker geneesmiddel voor onze wonden dan een mens die elke pijn met ons meevoelt en elke vreugde met ons deelt. Schouder aan schouder dragen wij dan, zoals de apostel Paulus zegt, elkaars lasten. En wel zo dat bijvoorbeeld een belediging aan het adres van een vriend ons dieper treft dan eigen smaad. Vriendschap maakt voorspoed tot een feest. En door delen en meeleven wordt tegenspoed lichter om te dragen, zei een wijsgeer. Een vriend is dus een voortreffelijk medicijn voor het leven. Want de heidenen zeiden reeds: water en vuur hebben we overal even hard nodig als een vriend. Bij al wat je doet, of bij al wat je belangstelling heeft, in zekerheid of twijfel, of wat er ook gebeurt, in elke situatie, privé of publiek, voor elk probleem, thuis of elders, altijd is vriendschap weldoend. Altijd heb je een vriend nodig. En altijd zal zijn invloed je verrijken. En wat nog meer is, vriendschap is een krachtige hulp op de weg naar de volmaaktheid. Dit is naar het beminnen en kennen van God. Zodra een mens immers de vriend is van een ander mens, wordt hij ook Gods vriend. Zoals onze Verlosser in zijn blijde boodschap zegt: ik noem u geen dienaars meer, maar mijn vrienden.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald ter sterhelle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijde gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijde gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvary. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Heilige Geest. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Vrijdag in de 27e week door het jaar luidt de tekst van de introïtus: De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Al wie mij nadert als vijand vermag niets tegen mij. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen Jezus eens een duivel had uitgedreven, zeiden enkelen: door Beelzebub, de vorst der duivels, drijft hij de duivels uit. Anderen, om hem op de proef te stellen, verlangden van hem een teken uit de hemel. Maar Jezus kende hun gedachten en sprak tot hen: elk rijk dat innerlijk verdeeld is, vervalt tot een woestenij. Het ene huis valt op het andere. Als nu ook de Satan met zichzelf in strijd is, hoe kan zijn rijk dan stand houden? Gij zegt immers dat ik door Beelzebub de duivels uitdrijf. Als ik door Beelzebub de duivels uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen zij uw rechters zijn. Maar als ik door de vinger Gods de duivels uitdrijf, dan is inderdaad het rijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterke, welbewapend zijn huis en hof bewaakt, is zijn bezit veilig. Komt er echter iemand die sterker is dan hij en die hem overwint, dan rooft deze zijn volle uitrusting waarop hij zijn vertrouwen stelde en verdeelt wat hij bezit als buit. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die verstrooit. Wanneer de onreine geest een mens verlaat, gaat hij rondzwerven in dorre streken op zoek naar rust. Vindt hij die niet, dan zegt hij: ik keer terug naar mijn huis dat ik verlaten heb. Bij zijn komst vindt hij het schoongemaakt en op orde. Dan gaat hij 7 andere geesten erbij halen, nog slechter dan hij zelf. Ze trekken erin en gaan daar wonen. Het laatste is voor die mens nog erger dan het eerste. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Niet verdeeld zijn, dat is de Satan ook niet. Alle aandacht bij hem en bij hem alleen. Hij is de enige. Enig zijn voor de enige, dat is bidden. Andere mensen buiten laten staan, zoals Jezus zijn eigen familie liet staan. In het gebed beleef ik dat ik familie ben van Jezus. Dat ik met hem een band heb, zoals ik zelfs niet heb met mijn naaste familie. Een paar passen voor de plaats van het gebed even stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij me ziet. Zoals hij zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om hem heen zaten. Onverdeeld in zijn liefde en trouw aan mij. Een gebaar maken van eerbied. Me klein maken voor hem. In wie God zelf mij zo nabij is gekomen. Zo intiem met mij is geworden. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, voorover of achterover, geknield of zittend, maar zonder gespannenheid, zo min mogelijk bewegen, zodat ik vrij kom voor de innerlijke bewegingen van mijn hart, daar waar goede en kwade geesten vrije toegang hebben. Nog belangrijker dan de lichaamshouding is de levenshouding, en deze moet steeds weer worden bijgesteld, en ik kan dat doen door de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bereid me er nu op voor iets mee te maken van Gods grootste zelfmededeling in Jezus. Hier, hoe hij in het conflict met zijn familieleden en met de hoogste vertegenwoordigers van de godsdienst zich openbaart als de sterkere, die de sterke Satan heeft gebonden, en hij openbaart zich als de stichter van een nieuwe levensgemeenschap die niet gefundeerd is op bloedverwantschap of afkomst, maar op de gehoorzaamheid aan de wil van God, door naar hem te luisteren en door de wil van God te volbrengen. Deze geschiedenis gaat door tot in onze tijd en in mijzelf. Elke keer als ik in Jezus geloof stel, wordt de wereld overwonnen.
Want, zegt Johannes in zijn eerste brief, niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Om het mysterie werkelijk te naderen, is het goed dat ik me de plaats voor ogen stel. Ergens onderweg, Jezus is niet thuis dus, en dit houdt in dat zijn natuurlijke bloedverwanten, zijn moeder en zijn broeders, buiten bleven staan. En dat zijn leerlingen, die in een kring om hem heen zitten te luisteren, de eigenlijke ingroep vormen. Zie hier mijn moeder en mijn broeders. Ten slotte zal ik vragen wat ik nu verlang. De bijzondere genade van een echte innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben en na te volgen. Deze kennis krijgt men door zich in te voegen in de ingroep van luisteraars en doeners van de wil van God. De overweging. Door Beelzebub, de vorst der duivels, drijft hij de duivels uit. Dat is een aanval op de geest. Een aanval op wat er achter zit bij Jezus. Wat hij zei, daar was niets op aan te merken. En wat hij deed, al evenmin. Hij bekrachtigde met zijn wonderdaden zijn wonderwoorden. Zij waren niet in staat daar iets gelijkwaardigs tegenover te stellen. En als Jezus zo door zou gaan, zouden ze allemaal naar hem overlopen. Wat dan gedaan om dat gezag van Jezus te kunnen ondermijnen? Dan maar een aanval op zijn geest. Wat erachter zat, onzichtbaar, de bedoeling, de intentie. Tegen zo'n aanval heeft een mens geen verdediging. Een aanval op de geest is de gemeenste aanval. Want hoe beoordelen wij mensen? Natuurlijk op wat zij doen, wat ze zeggen. Of hun daden in overeenstemming zijn met hun woorden. Maar het kan best zijn dat zoiets helemaal in orde is, dat er niets op iemand aan te merken is, en dat mensen toch iets missen. Een innerlijk, een geest, een bedoeling. Iemand kan dan wel alles heel goed doen en ook heel mooi spreken, maar innerlijk ontbreekt er iets. Het is net of zo iemand zich niet echt geeft, zich niet helemaal inzet, dat het meer spel is, aanpassing, meer praat op de wijze van het politiek correcte praten, zoals allemaal praten, meer buitenkant. Maar het kan ook andersom zijn. Er kan bij iemand van alles en nog wat aan te merken zijn, maar iemands geest is goed, hij heeft een goede wil, hij heeft een eenvoud van hart, zuiverheid van hart, dan is het helemaal goed. Een aanval tegen iemands geest is dan ook niet te weerleggen. Wat hij ook zegt, het deugt toch niet vanwege de verkeerde bedoeling, vanwege de verkeerde geest. En nu toch een verweer van Jezus? Ja, niet om zichzelf te redden, maar om zijn geloofwaardigheid bij zijn volgelingen toen en nu te redden. Om die geloofwaardigheid zeker te stellen, laat hij de ongeloofwaardigheid van het verwijt zien. Hij denkt het verwijt door, tot in zijn uiterste consequenties. Laat het nu eens waar zijn dat ik door een verkeerde geest de worst der duivels, de duivels uitdrijf. Dan zou de Satan in zichzelf verdeeld zijn. En zou zijn rijk ten einde zijn. En dat is nu juist niet het geval. Het is eigen aan het rijk van Satan dat hij onverdeeld is en dat hij dus alles op alles kan zetten. En daarom is er juist hulp van buitenaf nodig voor ons arme mensen. De mens is zonder hulp van buitenaf reddeloos overgeleverd aan deze machtige tegenstander. En dat is het tweede argument. Er is iemand gekomen die sterker is dan de duivel. Niemand kan binnendringen in het huis van een sterke om zijn huisraad te roven als hij niet eerst die sterke heeft gebonden. Dan pas kan hij zijn huis leeghalen. Jezus is de sterkere. We moeten natuurlijk niet naïef zijn over de macht van het kwaad, maar ook niet ongelovig zijn over de nog grotere macht van het goede, van de goede, van de goede geest die aan onze kant staat, die het kwaad tegemoet treedt met barmhartigheid. Er is een strijd gaande tussen goed en kwaad in de wereld. Ja,
Die strijd is er ook in ons eigen hart. Geloof in de goede afloop is nodig om die strijd te kunnen bestrijden, om te kunnen overwinnen. Als mensen in hun jonge jaren alleen maar kritiek gehoord hebben, je kunt het toch niet, het is bij jou toch ook nooit goed, en hoe je het ook doet, het is altijd verkeerd, dan wordt hun geloof ondermijnd. Jezus is de sterkere. En om dat nog eens in het licht te stellen, een anekdote uit de tijd van de woestijnvaders. Bij Antonius de Grote vinden we het volgende verhaal. Op zekere dag klopte iemand bij mij mijn kluis. Toen ik naar buiten kwam, zag ik een grote, zeer lange verschijning. Op mijn vraag, wie ben jij? Zei hij, ik ben de Satan. Toen ik zei, wat moet je hier? Zei hij, waarom beschuldigen de monniken en andere christenen mij zonder reden? Waarom vervloeken ze mij gedurig? Ik zei toen, waarom val je hen dan lastig? Hij antwoordde, ik ben het niet die lastig val. Zij brengen zichzelf in verwarring. Ik ben machteloos gemaakt. Lazen zij niet in de psalmen, de zwaarden van de vijanden zijn voorgoed gebroken en gij hebt hun steden verwoest? Psalm 9. Ik heb al geen plaats meer en geen werpspies, geen stad. Overal zijn de christenen en ook de woestijn is reeds bevolkt met monniken. Laten zij zich maar in acht nemen en mij niet zonder reden vervloeken. Toen heb ik, Antonius, de genade van de Heer bewonderd en zei tot de Satan, hoewel je altijd liegt en nooit de waarheid spreekt, heb je nu toch, zij tegen je wil, de waarheid gesproken. Want Christus heeft inderdaad door zijn komst je als een zwakkeling gemaakt, neergeworpen en ontwapend. Toen de Satan de naam van de zaligmaker hoorde, verdween hij. De verzengende kracht van die naam kon hij niet verdragen. Het gebed eindigen met gesprekjes. Het gesprek is een vorm van met elkaar omgaan die past in vertrouwelijke verhoudingen bij iemand bij wie je thuis voelt. De leerlingen waren thuis bij Jezus. Vooral als zij aan zijn voeten gezeten luisterden naar zijn leer. En als ze dan ook nog deden wat zij van hem hadden geleerd, dan werden zij in Jezus' intimiteitsverhouding met zijn Vader opgenomen. Het doen van de wil van God leidt tot intimiteit met God. En daarom ligt het voor de hand om het gesprek te beginnen met Jezus en te eindigen met de Vader, en onze Vader binnen.

Van harte welkom hier bij het Franciscusuur in deze maanden waarin bij Radio Maria speciaal aandacht wordt besteed aan Franciscus zelf, de heilige Franciscus, en ook alles natuurlijk wat er is ontstaan in de loop van de eeuwen naar aanleiding van zijn spiritualiteit, naar aanleiding van zijn diepe verbondenheid met Christus. Het is dan ook dit jaar een Franciscus jubeljaar uitgeroepen door paus Leo XIV. Vanwege natuurlijk de 800ste sterfdag, 4 oktober. Het gebed dat paus Leo heeft gemaakt voor dit jubeljaar. Heilige Franciscus, onze broeder. U die 800 jaar geleden in vrede zuster dood tegemoet ging, bid voor ons bij de Heer. U hebt de ware vrede leren kennen bij het kruis van San Damiano. Leer ons in de gekruisigde Christus de bron te zoeken van alle verzoening die alle muren afbreekt. U die ongewapend de grenzen van oorlog en onbegrip bent overgestoken, geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen opwerpt. In deze tijd, geteisterd door conflicten en verdeeldheid, bid voor ons dat wij vredebrengers worden, ongewapende en ontwapenende getuigen van de vrede van Christus. Amen. Het Franciscusuur. We gaan in dit Franciscusuur weer een aantal mensen aan het woord laten die iets hebben met of Franciscus zelf of met zeg maar het gedachtegoed waar ook de heilige Franciscus natuurlijk onbekend staat. En we hebben net zijn eeuwfeest, het 8e eeuwfeest van zijn overlijden mogen vieren, 4 oktober, dat is net geweest. Daar is ook bijvoorbeeld de musical Franciscus in première gegaan op die datum. Dat komt later in het programma voorbij. Maar we willen graag beginnen met de rubriek Hof van Lof. U weet het misschien inmiddels wel, de rubriek waarin de natuur en dan met name het dierenrijk centraal staat. Dit keer met een nieuwe gast die Antoon gaat interviewen en het zal gaan over